0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Are you feeling me? Let's do something. Make a bet.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & DealSuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. Dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: New Business Radio.
3: Innovatie en impact
2: voor business shapers.

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Dat komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
11: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio. Met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
12: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
7: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridgefund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties durven publiekelijk te benoemen wat zij nog niet goed doen. En ze winnen daarmee precies het vertrouwen dat klassieke perfectiemarketingbedrijven tegenwoordig juist verspelen. De meeste merken communiceren één kant op, de positieve. Successen worden uitvergroot, vorderingen krijgen een mooie vormgeving, tegenslagen verdwijnen in de voetnoten of worden helemaal niet genoemd. Voor klassieke marketing is dat eigenlijk heel logisch. Maar voor impactgedreven organisaties levert die eenrichtingscommunicatie een probleem op. Want hun missie is per definitie nog niet af. Hun keten is per definitie nog niet perfect. Wie alleen de goede kant laat zien, vraagt eigenlijk om sepsis. Radicaal eerlijke communicatie draait dat om. De organisatie laat zien wat klopt en wat nog niet klopt. Wat er is gelukt en wat er is mislukt. Het lijkt riskant, maar in de praktijk blijkt het tegenovergestelde. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Als eerste, vertrouwen ontstaat door imperfectie, niet door perfectie. Onderzoek laat consistent zien dat de jongere generatie systematisch wantrouwt wat te gelikt klinkt. We zijn er nog helemaal niet, wint het van we zijn de beste. Als tweede, greenwashing wordt afgestraft. Eerlijkheid wordt beloond. Toezichthouders, journalisten en consumentenorganisaties prikken claims door. Wie zelf de ongemakkelijke waarheid benoemt, is minder kwetsbaar voor reputatieschade dan als iemand anders dat doet. En als derde, het versterkt de interne cultuur. Een organisatie die naar buiten eerlijk is, moet dat intern ook doen. Externe openheid dwingt interne actie af. Een van de meest krachtige impulsen tot echte verbetering. En belangrijk, dit is iets anders dan crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is reactief. Je legt iets uit nadat het al is misgegaan. Radicaal eerlijke communicatie is proactief. Je benoemt wat nog niet klopt, voordat iemand dat hoeft te ontdekken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de meest besproken voorbeelden in Nederland van radicale eerlijke communicatie kwam in 2024 van Seepje. Het natuurlijke wasmiddelmerk dat eerder dat jaar al ter sprake kwam. Wat deed Seepje? Ze bekenden, pagina groot, en in al hun kanalen dat hun producten minder natuurlijk waren dan ze tot op dat moment hadden gepresenteerd. Geen klein zinnetje in een footer, geen vraag en antwoord op de website, maar een grote, openbare zelfkritiek. Wat dit moment zo bijzonder maakt, niemand had Seepje aangevallen. Geen toezichthouder had iets gevonden, geen incident had de aanleiding gegeven. De openheid was volledig vrijwillig. En het effect was tegengesteld aan wat conventionele marketing zou voorspellen. Het vertrouwen in het merk groeide. Een paar feiten op een rijtje. Seepje is opgericht in 2013, is een B Corp en internationaal actief. Het ligt op zo'n 6000 verkooppunten. De eerste campagne werd gevoerd met als titel Was je wereld schoner? En dat zette meteen de eerlijke en eigenwijze toon neer. En de beweging die het merk inzette wordt gesteund door wereldwijde merken als Oatly en Patagonia. Het is tijd om te bellen met Jasper Gabriels. Hij is medeoprichter van Seepje. Hey Jasper.
2: Hi.
1: Leuk jou even te spreken. Jullie hebben in 2024 pagina groot in de krant erkend dat jullie producten misschien minder natuurlijk waren dan jullie hadden gezegd. Wat ging er aan vooraf en wat hebben jullie geleerd over wat radicaal eerlijk communiceren doet voor je merk en voor je organisatie?
2: Ja, bij Seepje zijn we altijd open en eerlijk. Het is ook een van de kernwaarden. Het zit heel erg in Melvin en in mij als oprichters, maar ook in de mensen die bij Seepje werken. En dat gaat over zowel de dingen die goed gaan, als ook over de dingen die misgaan of niet goed gaan. Nou, in dit geval ging het over een hercertificering waarbij bleek dat ingrediënten die eerst als natuurlijk werden bestempeld, dat nu niet meer werden. En dat we dus eigenlijk ten onrechte hadden gezegd, dat deel van het product is natuurlijk. Nou, is het zo dat we proberen heel veel dingen en als iets nog niet goed genoeg gaat of blijkt te werken, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. En dat helpt juist ook heel erg om ondernemend te kunnen blijven met elkaar. Om verandering te creëren, dingen te proberen, risico's te nemen. En ik vind ook echt dat als 100% goed zou gaan, ja, dan ben ik ontevreden. Dan hebben we niet genoeg geprobeerd, niet genoeg fouten gemaakt met elkaar en zijn we dus blijkbaar niet genoeg aan het ondernemen.
1: Ja, dan begrijp ik dat eerlijkheid een prachtige kernwaarde is. Zit de Nederlandse markt en de Nederlandse consument te wachten op al die informatie?
2: Nou, dat is best wel een interessante vraag. Ik denk een deel wel, maar het gaat ook over gevoel. Dus het gaat niet alleen maar over informatie en snap ik het en is het rationeel te rijmen, maar ook over voel ik nou dat een merk oprecht en eerlijk met mij communiceert. En ik denk dat dat eigenlijk belangrijker is, dat je een bepaald vertrouwen creëert onder een groep met potentiële kopers, met klanten, fans, en dat je daar heel erg veel uithaalt.
1: Mooi. Helder hoe je dat neerzet. Dankjewel Jasper en blijf het goede werk voortzetten. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Radicale eerlijkheid begint niet met je communicatie naar buiten, maar met een eerlijk lijstje binnen. Maak deze week een intern lijstje. Wat klopt er aan ons verhaal naar buiten? En vooral, wat klopt er nog niet helemaal? Niet om meteen op te lossen, begin maar gewoon met opschrijven. Doe het samen met een collega die de neiging heeft om kritisch te zijn. Je hebt misschien maar 10 tot 20 minuten nodig en een bloknoot en je bent begonnen. Als tweede, kies van dat lijstje dan 1 onderwerp dat je buiten graag zou willen erkennen. Niet vandaag, dat kan ook over een paar weken. Niet alles in 1 keer, 1 onderwerp. Bij Zeepje was dat de erkenning dat hun producten nog minder natuurlijk waren dan ze eerder hadden geclaimd. Dat is moedig, maar tegelijkertijd ook eenvoudig. Kies het meest in het oog springende gat tussen jullie verhaal en de werkelijkheid. En begin gewoon daar. En als laatste, bouw 1 terugkerend eerlijk moment in je communicatie in. Bijvoorbeeld 1 keer per jaar, een dag van de waarheid of een dag van de eerlijkheid. Maak het een rubriek in je nieuwsbrief of zet het op je website. Laat het in ieder geval doorklinken in je MT. En bespreek het met al je medewerkers op de werkvloer. 1 dag om de eerlijkheid in ieder geval te beginnen. Wil je dat klanten, medewerkers en je pers je serieus blijven nemen? Begin dan niet met het uitvergroten van je successen, maar met de moed om iets te benoemen dat niet klopt. De stap voor deze week. Schrijf 1 regel op over jouw organisatie waarbij je buiten misschien een ander verhaal vertelt dan binnen waar is. Bespreek dat lijstje met 1 persoon die je vertrouwt. Die ene regel. Pak er 5 minuten voor. Bespreek wat je ermee wil. Wil je meer weten over deze inzichten? En hoe je als organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind bij Business Insights. Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons natuurlijk niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren en meteen aan de slag. Want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Zo moeten onder meer één inloggen komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: De transitie naar circulair plastic is in volle gang, maar blijkt te stokken in Nederland en Europa. En dit terwijl de noodzaak groter wordt. Dat blijkt overigens uit een tweejaarlijks onderzoek van Plastic Europe's Nederland, de brancheorganisatie. In deze aflevering van Let's Talk Business hoor je waarom circulair plastic niet alleen een duurzaamheidsvraagstuk is, maar ook gaat over industriebeleid, concurrentievermogen, strategische autonomie van Europa, ketensamenwerking en de economische haalbaarheid van recycling en hergebruik. Bij mij in de studio Drea Berghorst, zij is Managing Director van Plastic Europe Nederland, en Thor Tummers van Unilever.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Zo, goedemorgen. Van harte welkom in de studio, Drea. En Thor natuurlijk ook.
9: Goedemorgen.
8: Ja, we hebben een vraagstuk. En mensen horen er natuurlijk steeds meer over. Hè? Je ziet het op de verpakkingen ook, circulair plastic. Het komt steeds meer op. Maar er is natuurlijk een heleboel aan de hand. Want er komen heel veel plastics komen er vanuit buiten Europa, eigenlijk Europa, in. En dat is concurrentievermogend gezien nog steeds eigenlijk veel goedkoper dan wat hier in Europa geproduceerd wordt.
9: Ja, dat klopt. Ja, dat is... Ja, plastic is natuurlijk, veel mensen hebben een beeld bij plastic. Maar het is een na beton en staal het derde materiaal in onze economie. Hè. Zonder plastic zouden we alle maakindustrieën en sectoren zouden gewoon een essentiële grondstof missen. Dus het is ook iets wat wereldwijd verhandeld wordt. En het gaat over circulair plastic. Hè. We willen het liefst plastic op een andere manier produceren. Niet meer van olie gebaseerd, maar van hernieuwbare bronnen. Dus plastic zelf weer terugnemen in de keten.
10: Ja, dat eigenlijk gebruiken als basisgrondstof. Precies, ja. Als basisgrondstof. Ja.
9: En dat is de essentie.
10: Dat is natuurlijk een project wat eigenlijk al jaren loopt. Maar waar dus ook veel concurrentie is. En wetgeving nodig vooral ook.
9: Ja, nou, je hebt wetgeving nodig om de stimulans te geven om die verandering in te zetten. En we doen dat Europees. Hè. Ik ben vertegenwoordiger van ik vertegenwoordig de Europese industrie. Dus de bedrijven die hier in Europa 50, 60 jaar geleden met de productie van plastic zijn begonnen. Europa is ook echt een bakermat. Hè. Plastic is er echt in hele vele soorten en maten. Dus om dat gewoon ineens om te schakelen op een totale andere productiewijze. En ook in de keten tot allerlei toepassingen ook weer terug te krijgen. Ja, dat is een enorme transitie. Van lineair naar circulair. Ja. Hè. Dus,
10: Over jullie als brancheorganisatie. Want jullie zijn een branche- en handelsorganisatie. En 90% van de kunststofhokken die polymeren, dat is eigenlijk dat zijn leden.
9: Dat zijn leden van Plastic Europe. Ja.
10: Ja, precies.
9: En dat zijn dus de polymeerproducenten. Maar die leveren de grondstoffen aan tal van bedrijven die plastic verwerken in de keten tot allerlei toepassingen. Waarvan, nou ja, hier naast me een vertegenwoordiger van Unilever verpakkingen een hele belangrijke is.
10: Ja, want Thor, hoe is het op dit moment met Unilever? Jullie proberen dus ja, op allerlei manieren proberen jullie eigenlijk ja, het virgin plastic als het ware te mijden. Dus door recyclebaar plastic of ander soort verpakkingen toe te passen.
11: Klopt. Ja.
10: Gaat dat volgens wens? Gaat dat volgens de snelheid waarop jullie eigenlijk de ambitie hebben neergelegd?
11: Het gaat met horten en stoten en zeker niet snel genoeg. Dus aan de ene kant probeer je verpakkingen recyclebaar te maken. Dat die in de keten gerecycled kan worden. En daarna wil je weer nieuw materiaal ook toepassen. Dus je wil gebruikte plastic, circulaire plastic, gerecyclede plastics of soms biobased plastic van planten ook weer inzetten. En dat is erg lastig, vooral als je voedingsmiddelen maakt. Want daar heb je wel kwaliteit voor nodig en je wil absoluut geen risico nemen dat het niet veilig is. Dus daar heb je ook weer technologie voor nodig. Dus het is zowel een technologische uitdaging als een juridische en een organisatorische. Laat ik de belangrijkste voor het laatst, de financiële. Het is ontzettend
10: ook,
11: kostbaar ja. En prijzig en kapitaalintensief om dat te doen.
10: We gaan eigenlijk al die invloeden gaan we vandaag proberen te ontleden. In een uur, volgens mij kan je hier echt dagen over praten.
9: Ja, want
10: het is, maar we gaan proberen
9: maar we zullen het behapbaar proberen te halen.
10: Dus zullen we eerst gewoon eens even naar de cijfers gaan? Want jullie hebben natuurlijk dat rapport opgesteld. Dat is in mei gepubliceerd. Productie van circulair plastic is 15,8% van de totale plastic productie in Europa in 2024. Dat is een groei van 1,2% in 2022. Ja. Kan je dan spreken over afvlakking of dat het gewoon nog steeds toeneemt?
9: Dat is een hele lichte toename. Maar we hadden nu eigenlijk moeten zien dat het echt veel sneller zou gaan. Want als je even teruggaat naar de wet en regelgeving. Hè, Europa hebben we gezegd, we willen in 2050, langer termijn, willen we dat plastic helemaal overgeschakeld is op andere grondstoffen. Dat we het circulair maken, dat we die keten sluiten. En dat daarmee ook in die hele keten we nul uitstoot hebben. Dus voor het maken van verpakkingen, voor het maken van whatever, hè, in de bouw, toepassing. Al die plastics moeten weer terug in de keten. En dat moet leiden tot echt hele grote stappen in CO2-uitstoot. Dus circulair is daarvoor de hefboom. Ja. En dat maakt dat je daar gewoon een plan en een route op uit moet zetten. Dat heeft de Europese industrie gedaan. Hè, die hebben gezegd, ja, daar kunnen we grote stappen in nemen. En je ziet nu in de cijfers dat als je kijkt naar Europa, hoe doen we het dan ten opzichte van die ambitie en die doelen? Dan zeggen wij van ja, 1,2%, dat is een afvlakking. En we zien dat het stokt.
10: En is het eigenlijk een alarmbel ook naar de wetgever in dit geval?
9: Zeker.
10: Van, ja, de wetgeving. Hè, er zijn natuurlijk verschillende wetgevingen die hierbij moeten bijdragen.
9: Zeker.
10: De ETS-regelingen, de uitstoot verminderen. Maar ook de Carbon Border Adjustment Mechanism, dat CBAM.
9: Ja, nu praat je het over de industrie.
10: Ja,
9: praat je over de energie en
10: precies, maar goed, dat speelt wel mee. Want uiteindelijk heb je ook te maken met plastics die geproduceerd worden in Azië, die stukken goedkoper zijn.
9: Exact.
10: En daar was natuurlijk het idee van, we moeten de concurrentie, moeten we proberen een level playing field te creëren. Ook met buiten Europa, toch?
9: Exact. En dat level playing field, dat is in de kern. Waarom is dat niet goed in Europa? Een van de elementen is, we hebben hele strikte wet en regelgeving. Maar we doen niets aan de Europese grenzen om te zorgen dat de producten die hier naartoe komen aan diezelfde hoge eisen moeten voldoen. Dus dat level playing field is dus heel erg, ja,
10: ja, dus die CBAM-wetgeving, die werkt niet eigenlijk.
9: De CBAM-wetgeving is niet voor plastic van toepassing. Maar als je kijkt naar plastic, dan
10: wel over
9: hebben
10: uitstoot.
9: We wel allerlei eisen in Europa straks die van kracht worden. En waar de industrie op in moet spelen om een verplicht aandeel gerecycled plastic toe te voegen. Circulair plastic noemen we dat. Mm-hmm. En dat is heel goed, hè, want dat geeft een stimulans om dus van fossiel af te gaan en steeds meer over te schakelen op gerecycled plastic. En daarmee zou je in theorie ook een impuls moeten geven voor die investeringen te doen voor die grote ombouw van onze industrie om polymeren te produceren. Maar waarom komt dat niet van de grond? Omdat productie, investeringen, dat investeringsklimaat is in Europa heel ongunstig. We hebben hele hoge energiebelastingen in vergelijking met het buitenland. We doen dus te weinig aan de grenzen. Het is ingewikkeld qua vergunningverlening. Het buitenland zit niet stil. China is nu de grootste producent van circulair plastic. En dat komt dus omdat het daar goedkoper wordt geproduceerd. Komt het gewoon in overvloed naar de Europese markt. En gaan we de situatie zien, hebben wij gezegd met onze rapportage, dat we straks onze doelen dreigen in te vullen met recyclaat, gerecycled plastic, wat van elders komt.
10: Ja.
9: En ook het gesorteerde plastic afval, wat dus waardevolle grondstof is, wat we in dat proces nodig hebben, zien we een zorgelijke trend dat steeds meer buiten Europa getransporteerd wordt en om daar te verwerken. Dus er staan allerlei ambities en doelen die heel goed zijn en die we nodig hebben als stimulans en stok achter de deur om investeringen te doen. Maar allerlei andere voorwaarden. Het gaat echt om heel veel randvoorwaarden. Precies, ja. Die maken dat ook bedrijven, ook mijn achterban, zeg maar, die grote investeringen in nieuwe fabrieken. Want dat zijn totaal nieuwe processen die je moet inregelen. En ook innovaties die zij in hun R&D-labs opschalen samen met de Unilevers van deze wereld om die producten en of dat gerecycled plastic ook in allerlei producten te kunnen toepassen. Ja, we zien dat die technologie, dat Europa niet concurrerend genoeg is om dat hier te doen. Dat is jammer.
10: En nu wordt er al jaren gesproken over strategisch. Ja, dat begrijp ik. En dan wordt er ook gesproken al jaren over strategische autonomie. Met andere woorden, we moeten het in Europa gaan houden. We moeten het in Europa gaan ontwikkelen. En dat geldt eigenlijk voor allerlei sectoren. Maar eigenlijk zeggen jullie dus, de wetgeving die er gemaakt is, is afdoende. Daar moet iets mee gaan gebeuren. Het is een noodklok eigenlijk. Die je luidt, toch?
9: Het is een noodklok, maar ook wetgeving om, zeg maar, te stimuleren dat die ontwikkeling van circulair plastic, ook daar kan het nog nodig aan gebeuren. Hè? Want we hebben het heel veel, als we het hebben over plastic, over verpakkingen. We zien dat we daar ook het verst zijn. Hè? Ook als je kijkt naar inzameling, sortering. Zien we ook dat het gewoon de afgelopen jaren we het steeds beter zijn gaan doen, hè, qua inzameling en recycling. En Nederland doet het daar overigens ook nog steeds binnen Europa het best van.
10: Ja, want ik zie hier een rapportdaling van 14,4% in Nederland, hè, verantwoordelijk voor de afname en de productie van virgin plastics eigenlijk.
9: Dus de grootste afname is in
10: van circulair plastic, moet ik zeggen.
9: In virgin geproduceerd plastic. Want we hebben in Nederland een relatief grote plastic industrie die nauw verbonden is met de chemische industrie. In de chemie maak je de bouwblokken voor plastic. En die moleculen voor de chemie, om het even makkelijk te maken, worden voor plastics weer in ketens aan elkaar geregen. En in heel veel verschillende ketens. En in Nederland hebben we een heel rijk ecosysteem eigenlijk van plastics. Omdat we relatief veel industrie zich hier heeft gevestigd en ook zich heeft gespecialiseerd in die polymeerproductie. Dat maakt ook dat we als Nederland een motor zijn van tal van ketens waar heel veel innovatieve materialen, kunststoffen, verwerkers, recyclers, de hele keten profiteert daarvan mee.
10: Kan je iets zeggen?
9: Het werkt dus ook andersom. Ik begrijp, dus als de productie stokt, dan... Ja.
10: Maar ja. Wat kan je iets zeggen over hoeveel procent van plastic nu op dit moment nog verbrand wordt bijvoorbeeld?
9: Ja, dat is ongeveer 2/3. Iets meer dan 60%.

0: of de, het brand,
1: ja,
0: het fietsstokprobleem, ja, van hè, wat je straks nodig hebt om die fabriek stabiel te kunnen laten draaien als die technologie hier opschaalt. En nou, dan moeten we wel eerst zorgen dat we een gunstig investeringsklimaat hebben, zodat we die fabrieken ook kunnen ombouwen.
1: Ja, en een heel concreet voorbeeld is natuurlijk ook de Straat van Hormuz. Grondstoffen, ja, van plastic zijn, ja, natuurlijk oliën of olie.
0: Ja, zeker.
1: Daarbij pleit het alleen maar voor om nog meer circulair plastic te kunnen produceren. Om daar onafhankelijk van te worden, toch?
0: Ja, dat is op de lange termijn natuurlijk waar je naartoe wil. Dat je die afhankelijkheid van fossiele grondstoffen afbouwt. Dat kan niet in één keer. Maar dat is exact wat de leden van Plastics Europe ook hebben in hun routekaart hebben uiteengelegd. Van als je dan 2050 wil halen, kan dat. En daar hebben we voor de korte, middellange en de langere termijn. Hè, want 2050 is ver weg. Maar je moet, ja, je moet gewoon wel een plan hebben van waar wil je naartoe dan? Hè, we hebben die doelen. En daar hebben we een heel realistisch traject op uitgezet. En daar zie je dus dat stokt. Omdat het van heel veel factoren afhankelijk is. Waar we nu met Europa, vooral Europees, maar ook hopelijk met de Nederlandse overheid zeggen van kom nou met ons ook. Laten we gewoon samen aan tafel gaan om ook dat plan voor Nederland gewoon in elkaar te smeden. Zodat we niet ieder voor zich allemaal zeggen nee, maar het moet zo. Nee, maar wij willen deze biofabriek nu. Nee, maar wij hebben deze duurzame opschaling en die moet nu. Nee, het moet allemaal.
1: En is dat ook niet passen. Precies, en is dat ook niet als op het moment dat je dat zou inzetten in de lijn van strategisch autonoom worden, waardoor je eigenlijk als Europa met elkaar gaat samenwerken, dus ook de industrie, wat eigenlijk al gebeurt middels jullie brancheorganisatie, dat je daardoor een sterker bolwerk wordt ten opzichte van concurrentie van buiten Europa.
0: Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat samenwerking, dat de kern is. De keten van plastic sluiten is best ingewikkeld. Maar we kunnen dat wel. Alleen geen enkele schakel kan dat op zichzelf.
1: Ik begon,
0: het vereist een samenhang en afstemming.
1: Ik begon deze uitzending ook met wetgeving. En ik noemde bewust ook die CBAM. En wat als industrie stoot je uit.
0: Ja.
1: Dat moet gaan veranderen. Daar word je gedwongen om te gaan innoveren en eigenlijk minder uitstoot te realiseren. Nu kan ik me ook voorstellen dat eigenlijk in die wetloop die er nu dus bestaat tussen plastic uit China en Europa voor jullie nu heel nadelig werkt. Hoe ervaren jullie dat?
0: Nou, sowieso, ik heb er ook al iets over gezegd. Hè. Het is ongelooflijk ingewikkeld om aan de Europese grenzen handelsstromen te controleren die alleen al voor de producten, de talloze pakketjes China, daar hebben mensen misschien wel een beeld bij. Maar zo is het ook met de boten, met plastic korrels, waar hier tal van ketens, van automotive tot de bouw, afhankelijk zijn van hun productielijnen en logistieke lijnen. Dus hoe wil je dat dan doen? Wat we wel zeggen als industrie Europa, wees nou verstandig. En ga nu als je strengere stimulerende wetten, moet ik eigenlijk zeggen, opstelt. Hè, voor andere ketens ook. Om de productie van gerecycled plastic te ondersteunen en te versterken. Zorg er dan voor ook dat je tegelijkertijd iets doet om die handelstromen te controleren. En om te controleren. Of om te zorgen dat je fossiel plastic van gerecycled plastic kan onderscheiden. En dat je ook dat op een of andere manier probeert te weren.
1: Want, en dus, ja, dus los van precies, dus los van die uitstoot.
0: Dan concurreert het ons weg.
1: Ja, want los van die uitstoot. Want daar hebben ze geprobeerd met die CBAM. Om dat in ieder geval de concurrentie gelijkwaardig te trekken. En ook eigenlijk wereldwijd daar een verandering in te realiseren. Is er dus nog geen wetgeving die ervoor zorgt dat dat stuk. Hè, dus puur de producten gelijkwaardig zijn.
0: Nee, maar we zijn in Europa ook een ster in wet en regelgeving die op papier klopt. Maar ook voor CBAM moet dat nog maar.
1: Hij klopt, maar
0: uitreizen.
1: Het werkt nog niet voldoende. Nee,
0: we maken het daarmee ook ontzettend ingewikkeld. En we zeggen bedrijven die in Europa iets willen doen, moeten allemaal op papier aan dingen voldoen. En we verzuimen om die eisen ook van toepassing te laten zijn voor internationale opererende bedrijven en landen. Want er is Nou, kijk naar de geopolitieke situatie. Er is geen continuïteit.

0: continent dat niet zijn eigen industrie beschermt. En dat moet Europa ook gaan doen. Want anders ja, is het prachtig alle doelen voor weerbaarheid en grondstoffenzekerheid en
1: dus wat ik eigenlijk hoor.
0: En welvarende economie. Ja, we zijn van gewoon materialen en spullen afhankelijk van onze grondstoffen toevoer. En voor plastic zou je. En weet je, en ik wil vooral ook. Ja, er is zo'n kans ook.
2: Er is een groot verschil in de discussie die altijd over duurzaamheid ging. Ja. En circulariteit. En de discussie die nu over strategische autonomie gaat en afhankelijkheid. Dat is misschien wel een sterkere reden. Voor veel politici, voor veel bedrijven, voor veel duurzaamheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Om deze transitie wel te versnellen. Dus omdat je het niet alleen al vanuit duurzaamheid zou moeten doen, wat wel het geval is. Doe je het zeker omdat je afhankelijkheid enorm toeneemt.
0: Exact.
2: En dat is een sterker argument. En hopelijk is dat dan ook een positieve stimulans. Dat
1: het, en wat ik jullie eigenlijk beide hoor zeggen. Want af en toe dan kom ik dus in het parlement. En dan hoor ik eigenlijk daar heel veel over gesproken wordt. Maar wat er eigenlijk gebeurt. Je loopt nu nog steeds met je neus achter de feiten aan als het ware. Er wordt nog niet voldoende geacteerd. Omdat er nog veel over gesproken wordt, toch?
2: Ja, er is ook wel echt wetgeving die helpt, moet ik zeggen. En,
1: wat helpt er wel?
2: Bijvoorbeeld in de Europese wetgeving moet je een minimale hoeveelheid gerecycled of circulair plastic toepassen vanaf 2030. Dus als jij een verpakking op de markt brengt, dan moet daar minimaal 10, 20 en op een gegeven moment 30% gerecycled plastic in zitten voor elke verpakking. Nou, dat gaat een enorme vraag creëren. Dat noemen ze eigenlijk vraagcreatie. Dat moet je wel goed handhaven, want anders wordt dat alleen maar ingevuld met circulaire plastics buiten Europa. Maar dat is op zich denk ik een heel goede maatregel. Vervolgens moet je wel de randvoorwaarden creëren dat je dus ook miljarden investeringen doet die aan dat materiaal gaan produceren. Daar schort het nog aan. Maar die basis is denk ik wel een goed uitgangspunt.
1: Ja, want in feite, jullie zitten eigenlijk als het ware aan het onderaan de keten. Hè?
2: Ja.
1: Dus daar ligt ook de verantwoording weer met rapportages.
2: Klopt.
1: En in hoeverre hebben jullie contact ook met ja, ik denk veel waarschijnlijk, maar tot hoever gaat jullie wens, als het ware?
2: Nou, dat is wel een verandering. Ik denk, initieel waren we veel meer bezig met onze klanten. Dat zijn de retailers of online kanalen. En dan heb je consumenten. Dus dan ga je verder in de keten. Maar toen wisten we ook wel, ja, je moet ook terug in de keten. En niet alleen jouw leveranciers die verpakkingen maken. Die leveranciers die weer plastics maken. En de leveranciers daarvan die weer de grondstoffen voor plastic maken. Dus we zijn ook wel 3-4 stappen terug in de keten gegaan. Omdat we eigenlijk zeiden, we hebben een gezamenlijke uitdaging.
0: Ja.
2: En dat heeft wel geholpen om gezamenlijk meer te innoveren. En te zeggen, oké, wat is er dan nodig als je even uitzoomt en strategisch kijkt. En dan is een grote transitie nodig. En daar gaat het echt over miljarden investeringen. Dus dat heeft wel geholpen. Maar dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan in de praktijk. En bovendien denkt niet elk bedrijf daar hetzelfde over. Wij kunnen natuurlijk als bedrijf kiezen. Gaan wij een pak soep in een plastic verpakking aanbieden, in een blik of in een glazen pot. En daar dat zie je ook. Dus er zijn ook nog wel keuzes tussen materialen. Maar op zich is de stap ketensamenwerking daarbij wel gerealiseerd.
1: Dat bewijst eigenlijk ook waarom je hier bent.
0: Ja.
1: Dreen je uit toch ook de vraag van hoe is het eigenlijk met die industrie? Want er zijn ook fabrieken die het gewoon niet redden. Die eigenlijk juist die vraag proberen in te vullen. Meer recycled plastic op de markt te brengen. Maar ze redden niet allemaal. Hoe zit dat precies?
0: Nee, we hebben het al over gehad. Op dit moment is Europa onvoldoende concurrerend. En ik denk dat we in Nederland, als we puur kijken naar de plastic industrie, daar ook nog wel een schepje bovenop hebben gedaan. Als je kijkt naar de voorbije jaren, hoge ambities voor wat betreft circulariteit en plastic. Maar waar het ontbreekt is dat er ook besef is dat je het dan ook moet ondersteunen. Dat je niet alleen, je kan geen hek om Nederland zetten. En je kan niet zeggen van verwerkers moeten hier verplicht vooruitlopend op Europa al gerecycled plastic bijmengen. Of we gaan een heffing op polymeren. Welke discussies hebben we allemaal
1: alle lidstaten
0: niet gehad,
1: nodig eigenlijk?
0: Zonder dat er begrip is hoe dat doorwerkt in een industrie die toch al gewoon het lastig heeft om concurrerend te zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Omdat dat verknoopt zit met elkaar. Dus wij roepen vooral de politiek op om hier ook een beetje met moed en lef te kijken naar hoe kun je gewoon de bedrijven die hier zijn helpen om hier uitbreidingen te doen, investeringen te doen. Met ons ook te kijken naar de randvoorwaarden waar Thor het ook heeft. Hoe kunnen we die verbeteren, zodat we innovaties hier wel krijgen? Want dat is wel de sleutel waarom we het wel kunnen. Hè? Want dat is gewoon ook wel... we kunnen het hebben over... Maar dan hebben we gewoon niet zo'n leuk verhaal wat er de afgelopen jaren al weg is gegaan. En dat is een sluipend proces.
1: Ja. Maar het is ook aan de andere kant. Gisteren heb ik hier een onderwerp gehad waar het ging over recyclebaar beton. Daar is op dit moment een soort van kantelpunt bereikt. Waarin niet per se die grondstof, op het moment dat het gerecycled is, duurder is dan de virgin versie.
0: Dat is een mooi voorbeeld. Ja.
1: Waar ik zo benieuwd naar ben ook. Want we gaan zo meteen daarover verder praten. Is... wat hebben jullie daar specifiek nu voor nodig? Zijn dat fondsen? Is dat wellicht loskomen van de kapitaalmarktunie? Hè? Want die strategische autonomie die gaat geholpen worden op het moment dat daar heel veel investeringen vrij kunnen komen. Dus dat is ook een juridisch verhaal. Maar waar kijken jullie zelf naar?
0: Ik denk dat Thor daar een heel goed voorbeeld van kan geven. Van wat we aan de plastic tafel hebben uitgedacht. Om extra volume in de markt te proberen te zetten voor gerecycled plastic.
2: Hè? Ja, er zijn een aantal dingen die denk ik cruciaal zijn. Heel veel investeringsbeslissingen hangen af van onzekerheid. Ja. Het wegnemen van onzekerheid is eigenlijk het allereerste wat je moet doen. Dan heb je nog geen extra geld nodig. Dan moet je gewoon aangeven, zo gaat de wetgeving eruit zien. Zo interpreteren we die. En deze randvoorwaarden zitten daarbij. Dus dat is echt een politieke taak. Als bedrijf moeten we ook aangeven, zoveel gerecycled plastic gaan wij inkopen. En dan wachten wij niet tot 1 januari 2030. Wij gaan alvast dat nu doen. Zodat we ook leren. We moeten die supply chains opzetten. De nieuwe leveranciers onboarden heet dat dan. En daarmee kan je niet te lang wachten. Dus dat doen we eigenlijk al sinds 2010. En we denken dat als we dat gezamenlijk doen met meer bedrijven. Dan krijg je grotere volumes. En die investeringsbeslissingen worden dan ook over grotere volumes gedaan. Dus als je een testje doet. Gaat het misschien over 100 gram of een kilo. Mm-hmm. Als je naar een demofabriek gaat. Gaat het misschien over 100.000 kilo. En een echte fabriek gaat over 25, 50 of 100 miljoen kilo. Dus die opschaling gaat echt exponentieel. Dat is ook een voordeel, omdat wij dan niet alleen als Unilever dat willen doen, maar dan willen wij heel graag samenwerken met concurrenten of met retailers die onze producten afnemen, want dan krijg je grotere volumes van. En de stap die we hebben proberen te zetten is dat signaal te geven, hoeveel willen we dan nu alvast gaan inzetten richting 2030, zodat we een soort van ingroeifase hebben. Nou, ik denk dat daar ook een goede reden voor is om dat te doen. En dan help je de sector ook. Dat moet je niet alleen maar importeren. Want dan help je de sector niet.
1: Wat los van eigenlijk de technologische vraagstukken. Want ik bedoel, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Er moeten compleet nieuwe productielijnen neergezet worden. Zijn er nu bepaalde grondstoffen of bepaalde materialen die op dit moment eigenlijk dus al goed gerecycled worden? Ik noem net als voorbeeld beton. Zijn er nog meer van dit soort voorbeelden waar jullie eigenlijk naar kijken en kunnen kijken of daar een blauwdruk uit te halen?
0: Dat is juist het mooie. Technologisch is er enorm veel mogelijk. Ja. Juist omdat we zo'n rijk geschakeerde plastic industrie en keten in Nederland hebben opgebouwd. Met ook tal van gerenommeerde instituten. En het is echt het kennisniveau is ongekend. Je ziet dat er gewoon technologisch heel veel mogelijk is in. Zelfs de hardere plastics. Ik neem een voorbeeld van Trenseo. Dat is een styreen gebaseerde polycarbonaat maken ze. Dat zijn harde plastics die in de lampenkappen worden gebruikt van Signify, meen ik. En die kunnen ze via een bepaalde technologie, gasification noemen we dat, kunnen ze dat weer tot op de moleculen terugbrengen, zodat er weer harde polycarbonaat plastic echt gewoon heel, heel waardevol materiaal. Dat is op pilotschaal in Terneuzen. Het is een afsplitsing van Dow Chemical. Is dat ontwikkeld. Maar de fabriek gaat nu gebouwd worden in China. Dus dit zijn dus van die voorbeelden dat je ziet dat in de technologie. En dat is meteen ook een voorbeeld van alle technologieën om plastic circulair te maken. En er zijn er vele en verschillende. Hebben ook allemaal een andere route in wat ze nodig hebben. Want sommige zitten nog in een beginstadium.
2: Misschien antwoord op jouw vraag is bijvoorbeeld blik en metaal. Ja. Daar betaal je geld voor om dat te mogen recyclen. Want het eindproduct is nog meer waard. Plastic, daar krijg je geld voor. Je krijgt eigenlijk een berg plastic en een zak geld om het te gaan verwerken. Die situatie is natuurlijk onwenselijk. Als dat materiaal waardevoller wordt, dan krijg je het zelfs met blik. Bij glas is het ongeveer gelijk. En dan gaat het vanzelf, zeg maar. Dan gaat het in ieder geval een stuk makkelijker. Ik denk dat sommige plastic types daar wel naartoe kunnen werken. En andere hebben nog wel een x aantal jaren dat nodig.
1: Neem bijvoorbeeld veel gebruikte petfles.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hoe is het daarmee? Want dat is natuurlijk iets waar jullie veelvuldig op inzetten ook.
2: Ja, PET heeft natuurlijk een ander inzamelsysteem. PET voor dranken. Dus dat is een statiegeldsysteem.
1: Merk je dat het daardoor makkelijker wordt?
2: Want je krijgt eigenlijk controle over de stromen. Maar je kan niet op elke verpakking statiegeld gaan heffen. Want dan moeten consumenten met een volle kar naar huis en met een volle kar weer terug. En dat is vrij inefficiënt. Maar het principe dat je dat aan de achterkant heel goed regelt is wel heel sterk. Want dan zeg je eigenlijk als producent, ik wil een fair share. Ik wil een aandeel van wat ik op de markt heb gebracht ook terug hebben. Want dat is mijn kwaliteit en ik weet dat die goed is. En daarbij. Groene fles iced tea, kan je weer een groene fles iced tea maken. En van een paarse fles shampoo kan je weer een paarse fles shampoo maken. Dus dat systeem kan wel. Maar wij denken niet dat je voor elke verpakking de consument moet vragen om het weer in de winkel terug in te leveren. En de winkel wil ook geen inzamelpunt worden van alle verpakkingsmaterialen. Dus we moeten toch een route bedenken daaromheen. Maar het principe is zeker waardevol.
1: We gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: CD, Swedish Taboo.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: In Let's Talk Business vandaag heb ik hier te gast Drea Berghorst. Zij is Managing Director Nederland voor Plastics Europe Nederland. En Thor Tummers van Unilever. We hebben het over recyclebaar plastic. Hoe kunnen we die industrie sneller laten groeien? En het stagneert, blijkt uit een rapportage. Zijn er nog meer eigenlijk onderwerpen uit deze rapportage? Want we kunnen natuurlijk nooit in dit uur helemaal bespreken. Maar waarvan je zegt van ja, die vind ik wel heel interessant om te benoemen. Ik wil straks natuurlijk heel graag hebben over start-ups. Van ja, hoe hou je die dan in Europa? Want het gaat natuurlijk over die strategische autonomie, ook voor de Europese industrie. Wat staat daar nog meer in bijvoorbeeld?
2: Wat ik zelf, en dan zoom ik even in voor Nederland, hè, want tweejaarlijks kijken we dan ook op specifiek landen, hoe doen ze het dan? Nou, dan zie je dat Nederland qua productie het meest verliest, het snelst verliest. Dus dat is echt wel alarmerend. Europees loopt het allemaal terug, maar in Nederland nog iets harder qua plastic productie, dus primair. En daardoor komen dus ook de alternatieven voor fossiel onvoldoende van de grond. Maar dat hadden we al gezegd.
0: Ja.
2: Maar wat daar... ik ben ook een optimist. Dus als ik dan ook kijk naar voor Nederland wat er wel goed gaat, is dat we ten opzichte van de rest van Europa hier qua infrastructuur die we nog wel hebben, downstream zeggen wij dan, ook heel veel potentie nog hebben wat we gewoon laten liggen, wat we wel kunnen benutten. Dus als je gewoon daar een goed plan voor de middellange en lange termijn opzet.
0: En heb je het dan eigenlijk over dat we... we zijn een land met een goede infrastructuur, goede bereikbaarheid. Is dat eigenlijk waar je op doelt? Met name de havens waar je natuurlijk gebruik van kan maken.
2: We hebben hier alle schakels van de keten hebben we hier. Ja. Dat hebben we ook ervaren een jaar geleden. Exact een jaar geleden zaten we de laatste hand te leggen aan het advies, eindrapport van de plastictafel. Dat waren alle partijen in de keten van begin tot eind. Inclusief maatschappelijke organisaties die daar probeerden een pakket neer te leggen. Waarmee we zeg maar dit toch in een andere vaarwater kregen. En die versnelling erin kregen om ook in co-creatie met de overheid te kijken van wat kunnen we aan knelpunten wegnemen. Hoe kunnen we het versnellen? Hoe kunnen we als Nederland inderdaad een voorsprong nemen? En dat was wel onder de druk geboren van een nationale norm die werd teruggedraaid en een heffing die werd verlegd naar de afvalsector. Dus het was wel enigszins
0: twee jaar geleden
2: afgedwongen.
0: Was het ongeveer.
2: Nee, is exact een jaar geleden dat het eindrapport verscheen.
0: Precies, ik heb daar ooit een frisdrankfabrikant ook over gesproken. Dus ik herken het verhaal een beetje.
2: Ja.
0: Maar waar ik ook benieuwd naar ben, want we hebben net geconstateerd.
2: Maar dat zouden we weer op moeten pakken.
0: Ja.
2: Was eigenlijk wat ik nog even af wil maken.
0: Nee, precies. Nou, maar volgens mij komen we uiteindelijk ook wel weer op dat stuk. Maar waar ik benieuwd naar ben is, Nederland loopt ergens voor met de industrie. Maar daar blijkt ook uit dat er fabrieken gesloten worden. Hoe zou je die fabrieken kunnen typeren? Zijn dat start-ups of zijn dat wel fabrieken die al behoorlijke volumes kunnen produceren?
2: Nou, ik praat voor een heel groot deel voor de gevestigde industrieën. En dat is wel het fundament, denk ik, waar je ook waar je ziet dat ook start-ups en nieuwe ontwikkelingen uit voortkomen. Dus in dat opzicht, nou, nogmaals, is het gewoon heel zorgwekkend dat we dat de primaire productie dat afkalft en dat de investeringen om die fabrieken die hier 50, 60 jaar geleden zijn gebouwd, die infrastructuur, dat die investeringen niet hier komen, maar dat die naar elders vertrekken. Want uiteindelijk op de langere termijn is dat denk ik ook niet goed voor het investeringsklimaat van allerlei nieuwe chemische ontwikkelingen en nieuwe technologieën die hier nu die ook proberen heel acuut hun ontwikkeling gefinancierd te krijgen voor de next fase. Hè? Dus we zijn allemaal van elkaar afhankelijk. Maar we hebben ook allemaal weer net wat anders nodig op de korte termijn. En vandaar ook steeds mijn pleidooi. En dat vinden beleidsmakers en politici ook wel ingewikkeld. Maar ja, je moet wel een plan hebben. En je moet een duidelijke richting hebben. Duidelijkheid is wat alle ondernemers je zullen vertellen, dat hebben ze nodig. Ja, duidelijk stabiel beleid. Ja, weten waar ze aan toe zijn voor de langere termijn.
0: En dat dan heb je ook te maken met, hè, want het is toch een nieuwe techniek met start-ups bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het verleden, start-ups. Veel tech-start-ups zijn eigenlijk allemaal Europa uitgetrokken, omdat ze hier de investeringen niet kregen. Dus het investeringsklimaat bleef achter. Is dat ook de reden dat als je dit zou vergelijken met in dit geval recyclebare plastic, ook iets waarvan jullie denken van nou, was dat niet snel veranderd, gaat het hiermee hetzelfde gebeuren?
2: Ja.
0: En missen we weer de boot?
2: Ja, dat is al aan het gebeuren. Hè. We zien dat China is de grootste producent van gerecycled plastic nu. Maar ook andere landen in Azië en in de Verenigde Staten, waar energie goedkoop is, daar is het ook heel makkelijk om een gerecyclede plastic fabriek dan daar van de grond te krijgen. Dus ja, die stromen die gaan elders heen. En dat is al aan het gebeuren. En ik denk dat voor mijn tak van de industrie, niet voor de delen in Nederland waar dat heel erg wordt gevoeld. Hè. Ik 2 weken geleden kondigde Dow aan, 600 mensen in Nederland gaan naar uit. Dus de signalen zijn er.
0: Staat zwaar onder druk.
2: En dit kost gewoon heel veel werkgelegenheid. En dit gaat. Ja, dit is al een paar jaar aan de gang dat we horen over fabriekssluitingen. En heel veel is al dicht. En dat is heel zorgwekkend.
0: Is energie per se altijd de oorzaak? In dit geval bij jullie industrie? Of speelt er meer?
2: Er speelt veel meer. Energie is wel een factor. Want we zien dat we gewoon duurder zijn dan ook de ons omringende landen in Europa. Maar daarnaast maken we het in Nederland ook erg ingewikkeld. Eisen die weliswaar op papier kloppen, maar in de praktijk, ja, mag het nou wel of niet? Dan gaat het ook over wanneer mag je plastic ook als grondstof gebruiken. Daar zijn ook allerlei regels voor. Afvaltransporten. Ik kan een eindeloze lijst van randvoorwaarden maken die best wel ingewikkeld zijn. En waar we ook gewoon als industrie last hebben van Europa. Kom eens gewoon met 1 kader wat voor alle landen geldt.
3: Misschien kan ik een beetje toelichten ook over de scale-ups. Dus ik denk dat het rapport laat een alarmerend beeld zien van bedrijven die gaan productie verliezen en dus reorganisaties doen. Daarmee heb je het nog niet over wat je gaat missen, wat misschien wel heel mooi opgebouwd kan worden. En dat zijn scale-ups die innovatieve technologie hebben bedacht. Die hebben ruimte nodig, die hebben financiering nodig, een snel vergunningstraject. Soms hier en daar een beetje extra hulp in de vorm van subsidies of cofinanciering vanuit bedrijven. Als je dat vergelijkt met de VS bijvoorbeeld, dan is het niet een beetje beter, dan is het 3-4 keer beter.
0: Dus dat is eigenlijk feitelijk al bewezen.
3: Ja, en als je dan een kleine scaler bent, dan zeg je, ik ontwikkel die wel hier, want ik heb allemaal slimme chemici hier en ik heb een goed contact met autoriteiten om dingen te testen. Maar als ik mijn fabriek ga bouwen, dan doe ik het in de VS. Want of in Zuidoost-Azië of rondom Saudi-Arabië. Want daar krijg ik de ruimte, de snelheid en de financiering.
0: Ja, daar kennen we natuurlijk alle uitspraken van Trump weer bij. Van hè, laat maar stromen. De grondstof in dit geval. Gewoon op de ouderwetse manier toch ook.
3: Ja, die hoeft de transitie misschien niet te maken.
0: Nee, dat vind ik niet zo belangrijk.
3: Nee. Maar de transitie wordt wel gemaakt omdat in Europa die wetten er wel zijn om het te verplichten. Maar dat zou je ook graag in Europa als investeringskans willen zien. En dan krijg je dus ook innovatie van en banen en investeringen. En dat is een positieve spiraal. Ja. We zitten nu helaas in de negatieve spiraal.
0: En waar ik dan zo benieuwd naar ben, want er wordt allerlei wetgeving ontwikkeld. Daar is nu ook de belofte, we gaan vereenvoudigen. Dat zie je op allerlei fronten. Is dat aan de gang? Maar waar is dan misgegaan bij de ontwerpen? Worden jullie wel voldoende meegenomen in wetsontwerpen, dat soort zaken?
2: Nou, ik denk dat een fundamentele fout, maar een beperkend inzicht, laat ik het zo maar zeggen, is dat naar circulariteit heel lang gekeken is vanuit het perspectief van milieu, afval. Ik begon ook al te zeggen, iedereen denkt bij plastic ook aan ook helaas heel veel negatieve zaken, terwijl het een fantastische uitvinding en heel goed materiaal is. Maar we zijn het allemaal over eens. Plastic hoort niet in het milieu. Maar laat nou circulariteit ook een fantastische kans zijn om ook iets te doen aan dat afvalprobleem. en te zorgen dat je het in de keten houdt. Maar dan moet je niet louter door die economische of door die milieubril kijken. Maar dan moet je het ook als een industrie en economisch vraagstuk zien. Je moet zorgen inderdaad dat het ook aantrekkelijk wordt om daarin te investeren in die toekomst. Ja. Dat willen bedrijven. Want die zien dat ook als een enorme kans. Omdat Europa is de bakermat van plastic. En nog heel veel hoogwaardige materialen worden hier. De innovaties wat Thor net ook als voorbeeld gaf. Men wil hier die innovaties doen en zou ook de vervolginvestering wel willen doen als we dat aantrekkelijk maken. Maar dat is dus wel als we met z'n allen, en ik denk dat we dat maatschappelijk gezien, willen we dat. En dat is ook het goede streven, dat we de economie veel duurzamer maken. Ja. Want we kunnen niet doorgaan met alles maar verbruiken.
3: Dat de wetgevers die consulteren wel degelijk bedrijven. En die proberen echt wel inzicht uit de markt te halen. Ik denk dat een van de nadelen is dat ze ook verkeerde signalen krijgen. Een van die signalen is bijvoorbeeld, consumenten zijn prima bereid om meer te betalen.
2: Ja.
3: Voor dierenwelzijn, voor eerlijk loon, voor duurzamere ingrediënten.
0: Daar is gewoon een kentering gaande.
2: Het is gewoon niet zo.
0: Je moet die verantwoording ook nemen. Dat is geen discussie meer.
2: Nee, dat is niet zo.
3: Nee, dus als je als wetgever dat signaal krijgt, dan denk je, ik kan dit allemaal prima doen, want dat komt wel goed. En in de praktijk komt dat dan dus niet goed. En zeker niet als je bedrijven ook wil stimuleren om bovenwettelijke inspanningen te zetten. Dus ik denk dat wetgevers weten wel degelijk wat de effecten in de praktijk zijn. Maar ze krijgen onjuiste signalen over het gemak van die transitie. En dan is de praktijk vrij hard. En dan zie je dat dergelijke innovatieve start-ups het niet halen. Terwijl iedereen er eigenlijk over eens is dat het wel een goed idee is.
2: En dat is denk ik ook een heel erg belangrijk element wat je aansnijdt. Dat we moeten ook kijken naar consumptie. Hè? Want consumptie neemt toe. De plastic consumptie in Nederland. In Europa vlakt het af. Dus we hebben het gewoon ook nodig. Juist voor verduurzaming. Want het is ook als je kijkt naar auto's. Het maakt het lichter, sterker. Dus het is een interessant rapport van het PBL verschenen gelijktijdig. Mm-hmm. Waarin ze verschillende visies over plastic naast elkaar hebben gezet. En daar zie je ook in dat maatschappelijk heel erg sentimenten die bij de politiek binnenkomen natuurlijk. Het voorstellen van het is een kraan die kunnen we dicht doen.
0: Iedereen denkt aan bijvoorbeeld hebben plastic aan plastic soep.
2: Ja.
0: Als voorbeeld.
2: Ja.
0: Maar dagelijks leven, we ontkomen er eigenlijk niet aan.
2: Nee, het is een essentieel materiaal. En nogmaals, we zijn het allemaal eens dat we het moeten verduurzamen. Dat we ook moeten afschalen van fossiel. Dat we het van andere materialen moeten maken. Maar dat is ook niet een knop die je zomaar omzet. Dat is een enorme transitie. En die transitie willen we maken. Die kunnen we maken. Maar dan moet je daar ook een duidelijk richtinggevende stip op de horizon zetten. Ja. En daar ook een plan op zetten.
0: We hadden het net al even over de ketensamenwerking. Want volgens mij is dat cruciaal om dat goed met elkaar te laten samenwerken. Hoe volwassen is die ketensamenwerking op dit moment volgens jou, Thor?
3: Ik denk het toch nog wel in een prille fase. Er zijn goede voorbeelden en er wordt echt wel samengewerkt in projecten. Dan moet je denken aan kleinschalig, innovatief, nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen. En dat werkt op zich. Laat dat vooral doorgaan. Als je echt kijkt naar opschaling en bijvoorbeeld standaardiseren, kan je ook bepaalde problematische materialen uitfaseren en er echt mee stoppen. Dan zie je dat er toch altijd wel een deelbelang is om te zeggen, nee, ik ga dat toch even doorzetten. Want ik heb wel een paar klanten die dat willen. Of zullen we samenwerken? Ja, maar dan ga ik jou wel een factuur sturen en dan moet jij die maar betalen en dan noem ik het samenwerking. En ik denk dat er nog heel veel van dat soort voorbeelden zijn. Dat noem ik nog niet echt ketensamenwerking. Daar zit ook gewoon deelbelang in en commerciële kansen. En ik ben daar helemaal niet tegen, maar ik denk wel dat de oproep tot samenwerking is makkelijker gedaan. Maar als je door gaat kijken, wat verwacht je dan van de ander? Moet ik de verpakkingen aanpassen als Unilever zijnde? Moet mijn leverancier aanpassen? En dan wordt het al moeilijker. Dus als je eerlijker bent over wat verwacht je van de ander en welke stap ga je zelf zetten om die transitie te begeleiden, dan wordt de groep al een stuk kleiner.
0: Stel je nu voor dat de concurrentie van buiten Europa level playing field is. Schoon gelijk. Probleem is opgelost. We hebben eerlijke regels, wet en regelgeving. Iedereen produceert onder dezelfde voorwaarden. Waar zit dan nog de grootste uitdaging?
2: Goh. Ik denk, en dan praat ik even puur. Hè, Thor gaf net aan qua samenwerking hoe dat is vanuit het perspectief van een grote multinational. En ik praat vooral met beleidsmakers en met politici namens het collectief van de plastic producenten in Nederland. En dan denk ik vooral dat we als Nederland de blik openen en gewoon ook ons gedragen als een klein land in een grote wereld. En zien hoe we ook samenwerking in Europa als Nederland van oudsher, ja, ik loop al wat langer mee, waren we altijd heel erg ambitieus in Europa. Maar
0: eigenlijk
2: maakten we het ook waar.
0: Buiten de postzegel kijken.
2: Buiten de postzegel kijken en zorgen dat we Europees ook samenwerken om die goede wetten en regelgeving voor Europa, om te zorgen dat we hier die weerbare economie en duurzame samenleving neerzetten.
3: Ja, ik denk misschien aanvullend, ik denk dat jouw stelling is heel interessant. Stel dat dat level playing field er is. Ik denk dat een van de uitdagingen die ik in het begin noemde, je hebt dus financieel los je dan redelijk op, juridisch los je redelijk op, technologisch ontwikkelt er veel. Eentje die dan nog wel bestaat is organisatorisch. En je hebt het over ongelooflijke hoeveelheden. Mensen kunnen zich daar bijna geen voorstelling van maken. Maar ik zou iedereen willen aanmoedigen om een keer bij een grote recycler of een inzamel of een sorteerder te gaan kijken. En dan zie je pas wat voor over extreme hallen dat gaat. En op online kan je dat ook wel vinden. Dat stuk is nog wel een interessante uitdaging. Hoe ga je ervoor zorgen dat die bergen met ingezamelde materialen uiteindelijk weer in nieuwe producten terechtkomen? En dat zijn twee ketens aan elkaar koppelen die tot nu toe heel weinig met elkaar van doen hebben. Want de een krijgt gewoon super schone nieuwe grondstoffen en de ander schuift het erover in.
0: Ook hier zou je een parallel mee kunnen trekken, bijvoorbeeld bij de goedkope kledingindustrie. Want daar bergen
2: zeker
0: stoffen die eigenlijk gewoon niet meer terug in de keten kunnen, omdat ze gewoon niet voldoen aan de standaarden die men wenst, toch?
2: Ja, nee, voor een deel denk ik hetzelfde beeld. Ja, er blijven altijd van die bergen over. Ik reed toevallig inderdaad dit weekend door het havengebied van Gent en dan zie je ook dat circulariteit is ook wel kost veel ruimte en het is ook veel meuk, zeggen wij thuis, en rotzooi.
0: Maar het is
2: en
0: bijna dat, vergelijkbaar eigenlijk dat, met het datasysteem. Hè? Dus zorgen dat je goede kwalitatieve data hebt.
2: Ja.
0: Dan pas gaat je systeem werken. Dat geldt ook voor grondstoffen, toch?
3: Dit geldt identiek. Dus je moet zorgen dat als je iets ontwerpt, of het nou een verpakking is, of een plastic product, of een t-shirt,
2: exact,
3: of een textiel, dan moet je eigenlijk al rekening houden hoe wordt dat uiteindelijk ingezameld en kan het dan weer circulair ingezet worden. Het geldt zelfs voor elektronica. Je kan dat allemaal op elkaar persen en lassen, zodat dat niet meer los kan. Maar als je daar in design rekening mee houdt, dan kan je er daarna nog veel meer mee. En als je dat niet doet vanuit het milieu, doe het dan vanuit de waarde. Het is gewoon geld waard. En daarom zie je dat sommige circulaire stromen wel groot zijn en andere veel kleiner.
0: Dus je noemde aluminium eigenlijk als voorbeeld ook.
2: Precies, dus we moeten ook wel toe naar juist innovatie in het materiaal, zodat we ook minder grondstoffen gaan gebruiken, uiteraard. Ja.
0: Maar wat zijn de concrete stappen? Als jullie het voor het zeggen zouden hebben, als industrie, maar ook als afnemer, die er nu gezet moeten gaan worden?
2: Ja, dat zit hem denk ik veel meer in de dingen bij elkaar brengen. En zorgen dat we vanuit hetzelfde plaatje richting waar werken we naartoe, gaan kijken naar wat moeten we dan één doen. Ja, ik praat toch voor de industrie, om te zorgen dat de plastic industrie die we hier hebben, dat we die hier houden. Dat we zorgen. En dat is, dat is ook geld. Of ondersteuning voor die industrie. Maar dat is voornamelijk ook, denk ik, een allocatieprobleem. Want we hebben een klimaatfonds. En we hebben ook gewoon de energietransitie gezegd. Wat vinden we belangrijk genoeg, ook maatschappelijk, om dat te financieren. Het is altijd een vorm van cofinanciering. Hè? Zorgen dat die investeringen weer, dat die bedrijven weer gaan investeren. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Precies. En welke overheid moet hier als eerste de stap zetten? Is dat de Nederlandse overheid? Of moet Nederland toch bij wijze van spreken op Brussel wachten? Of andersom Brussel moet gaan activeren?
2: Nee, dit moet ook Nederland doen. En tegelijkertijd moet Nederland ook als de wiede weerga zorgen dat ze met de goede dingen in Brussel aan tafel komen. Want daar wordt nu op dit moment over al dit soort vraagstukken van hoe gaan we de Europese industrie helpen? Hoe gaan we instrumenten maken die zowel investeringen aanjagen als ook zorgen dat we gewoon iets aan de grenzen gaan doen op handelsgebied? Nou, concurrentiekracht, weerbaarheid. Europa is wakker, maar we horen nog eerlijk gezegd vanuit mijn brancheperspectief weer iets te weinig. We horen wel de goede taal, maar we horen nog iets te weinig wat Nederland gaat doen met ons.
0: Om een voorbeeld te noemen, de Industrial Accelerator Act is daar een voorbeeld van. Is dat op dit moment iets wat wel, waarvan je een bepaalde beweging ziet? Werkt dit?
3: Ja, ik denk dat dat een heel goede denkrichting is. Dat is echt veel meer vanuit het industriebeleid gedacht en veel meer vanuit strategische weerbaarheid en minder afhankelijkheid. Dus ik denk dat dat echt een bal is die in Europa ligt om daarmee door te gaan. Ik denk niet dat alleen maar aan wetgevers de kansen of de verplichting ligt in die drie prioriteiten. Ik zou ook zeggen, bedrijfsleven weet eigenlijk wel waar het heen gaat en moeten die investeringen ook nemen en moeten ook gaan kijken of ze dat meer in gezamenlijkheid kunnen doen. Wij proberen dat dus met concurrentie. Dat is echt een andere aanpak dan voorheen, want dan regel je eigenlijk je eigen winkeltje. En ten derde is het zo dat we als die randvoorwaarden aantrekkelijk zijn, dan kan je opschalen. En als je gaat opschalen, dan wil je eigenlijk innovatie blijven stimuleren. En dat is ook een gezamenlijke inspanning van overheden die daarvoor randvoorwaarden schetsen en cofinancieren. Kennisinstellingen, universiteiten en toegepaste kennisinstellingen die allemaal nieuwe technologie ontwikkelen. En bedrijven die daar gewoon ook als klant dus een lange termijn afnamegarantie zouden moeten geven. Als je dat soort stappen zet, dan denk ik dat die transitie vele malen sneller kan gaan. Dus niet alle ballen bij de Europese Commissie, maar wel duidelijkheid over wetgeving. En die Industrial Accelerator Act is daar een goed voorbeeld van.
0: Drea?
2: Ja, zeker. De Industrial Accelerator Act is de goede richting. Is de richting waar we naartoe moeten. Waar nog onvoldoende aanknopingspunten zijn, is voor chemie en plastic. Maar dat vindt echt op dit moment plaats met de Critical Chemical Alliance en Circular Plastic Alliance. Dat zijn platformen die door de commissie in het leven zijn geroepen om juist ook voor plastic en voor chemicaliën ook te kijken naar hoe krijgen we dan niet alleen de productie, hoe stimuleren we die, maar hoe zorgen we ook dat we vraag naar circulaire producten stimuleren. Hoe doen we gelijktijdig ook iets aan de Europese grenzen, aan de handelsstromen, zodat we ook onderscheid kunnen maken tussen fossiel en circulair plastic wat elders geproduceerd wordt. Nou, tal van ingewikkelde vragen waar de oplossingen en instrumenten moeten komen die in die Industrial Accelerator Act gaan landen. En die, dan noem ik er nog één, die heel belangrijk gaat zijn voor circulair plastic. Dat is de Circular Economy Act, waar Brussel nog dit jaar mee gaat komen. En waarvan wij ook zeggen als Plastics Europe, daar moeten een heel aantal dingen gewoon in neergelegd worden. Op tal van knoppen moeten we gaan draaien.
0: De voorwaarden moeten eigenlijk.
2: Maar dan moet je die voorwaarden daar in die wet verankeren.
0: Ja, met andere woorden, we kunnen wel afsluiten. Er wordt aan gewerkt, alleen dit moet nu nog een stuk sneller. Is dat de conclusie?
3: Nou, ja, wat mij betreft is dat wel de oproep.
2: Ja.
3: En we moeten dat zelf ook doen. Hè. Laten we eerlijk zijn. Er zijn dus heel veel redenen om te zeggen dat iets nog niet kan.
0: Maar het ecosysteem,
2: en we zitten ook niet
0: dat moet gaan functioneren. Precies.
3: Ja, klopt. En eigenlijk liggen die kansen er ook wel. En ik denk dat we vooral over de duidelijkheid en opschaling moeten hebben. En wat minder over überhaupt dat hele verre toekomst speelt. Er zijn natuurlijk altijd partijen die zeggen, ik zie een toekomst voor me zonder plastic. En anderen zeggen, ik zie een toekomst voor me met helemaal circulaire plastics. Nou, daar kunnen we nog jaren over praten. Maar
0: de trap moet iets meer treden krijgen.
3: Ja, exact.
2: Nou ja, het motto van het kabinet is aan de slag. Hè? Dus dat zijn wij ook. En dat gaan we hopelijk iets meer gecoördineerd ook. We hebben ook gezegd als Plastic Tafel van, maak plastic nou tot ook daadwerkelijk in je aanpak tot een speerpunt voor je industriebeleid.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio, voor dit gesprek. Nou, we hopen dat we over een jaar alweer vordering kunnen constateren, toch? Zou je kunnen zeggen?
3: Nou, dat durf ik wel op in te zetten.
2: Nou, daar sluit ik me bij aan.
0: Ja. Drea Berghorst, Managing Director van Plastics Europe Nederland en Thor Tummers van Unilever. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
4: Dit is New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
10: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
0: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
11: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op New Business Radio.
8: Als onze gast van vandaag op de verkeerde knopjes drukt, zitten miljoenen Nederlanders zonder stroom. Gelukkig weet hij precies waar hij vanaf moet blijven, want het is beslist niet iemand die alleen verstand heeft van spreadsheets. Goed dat je luistert naar At the Top, waarin ik elke week een CEO spreek over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag de gast Harry Thalen, CEO van energiebedrijf Engie. Welkom.
9: Dankjewel.
8: Ja, laten we even beginnen bij de actualiteit. Vorige week vonden er een aantal incidenten plaats rond energiecentrales in Duitsland. Bij de een werden explosieven aangetroffen. De ander moest na een sabotagepoging worden stilgelegd. Hoe reëel is het nou dat we binnenkort ook in ons land dit soort incidenten krijgen?
9: Ja, dat is een heel relevante vraag. Die helaas steeds relevanter wordt in onze samenleving. Vrijheid is iets waar we heel lang in Nederland hebben gekend en gelukkig nog steeds is. En laten we dat koesteren. Dus in mijn optiek is er zeker geen reden voor paniek. Wij doen alles om de veiligheid te borgen. Maar we zitten wel in een samenleving die gebaseerd is op vrije marktdenken. Op economische principes. Waarbij elektriciteitsvoorziening super belangrijk is. We zien ook bij ons bedrijf dat daar enorme focus op is gekomen afgelopen jaren. Bijvoorbeeld op cybersecurity. Een paar jaar geleden hadden wij geen mensen in dienst die 100% bezig waren met cybersecurity. Inmiddels hebben we meerdere mensen die daar fulltime aan werken in Nederland om te zorgen dat wij Een risico is nooit nul, maar dat we de risico's tot het absolute minimum terugbrengen om te zorgen dat wij onze rol en onze verantwoordelijkheid kunnen blijven spelen en te borgen dat het licht in Nederland blijft branden.
8: Maar begrijp ik nou goed dat je de kans reëler acht dat er een aanval komt op de IT-systemen dan dat er daadwerkelijk met drones en vuurpijlen met Semtex eraan wordt geschoten?
9: Ja, het is beide, want we hebben voor de zomer ook gezien dat er in Engeland zijn elektriciteitscentrales gehackt. Dus we bereiden ons voor op twee dreigingen. En één is cybersecurity. Dus vanaf afstand infiltreren in systemen. En de tweede is de fysieke dreiging.
8: En hoe doe je dat?
9: Cybersecurity door SEC te zorgen dat gewoon niemand van buiten bij ons binnen kan komen. Systemen gescheiden houden. Het meest simpel is om gewoon te zorgen dat de besturingssystemen niet gekoppeld zijn aan het internet. Te zorgen dat zaken als USB-sticks bijvoorbeeld niet gebruikt kunnen worden. Trainen van onze mensen.
8: Dat is eigenlijk misschien een wat makkelijkere deel dan de bescherming tegen drones of andere aanvallen.
9: Want het gaat om het hele systeem. Ook de beveiliging op de elektriciteitscentrales, op de batterijen, op de zon- en de windpark is toegenomen. Maar we hebben door het hele land elektriciteitskabels. We hebben door het hele land pijpleidingen. En het hele systeem moet beschermd worden. Dus dat is een uitdaging waar we steeds meer focus op hebben. Maar wat ook super complex is. Want we kunnen niet elke vierkante meter in Nederland gaan beschermen.
8: Nee. Nu komt het gevaar natuurlijk niet alleen van buiten als we het hebben over de energievoorziening. Hè? Want je waarschuwde dat we binnen 5 jaar een tekort aan stroom gaan hebben. Dat alarmerende geluid liet je alweer een paar jaar geleden horen. Dus de tijd tikt natuurlijk door. Begrijp ik nou goed dat het helemaal niet vanzelfsprekend meer is dat er altijd elektriciteit uit de stopcontacten gaat komen?
9: Als het wat aan ons betreft ligt en als het aan ons ligt en aan mij ligt, is dat een vanzelfsprekendheid. En dat is afgelopen decennia in Nederland ook een vanzelfsprekendheid geweest. In andere continenten en landen niet. Hè? Dus daar is het vanzelfsprekend dat er een paar keer per dag de stroom uitvalt.
8: Maar je waarschuwing was specifiek gericht op Nederland.
9: Ja, want wat wij zien is dat wij in Nederland leveringszekerheid als vanzelfsprekend ervaren. En dat is iets goeds. Maar we moeten daar wel in blijven investeren. En we hebben afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in betaalbaarheid van energie. In vergroening van energie. Maar we zullen ook moeten blijven investeren in leveringszekerheid van energie. Want energie is super lastig. Elektriciteit is super lastig op te slaan. We hebben batterijen. Maar elke seconde moet er evenveel energie in het systeem gepompt worden. Elektriciteit dan eruit gehaald worden. En die balans moet bewaakt worden. En omdat we meer afhankelijk zijn van wind en zon, wat een fantastisch goede ontwikkeling is die we moeten blijven voortzetten, is leveringszekerheid minder vanzelfsprekend geworden. En zullen we ook in die factor moeten blijven investeren.
8: Maar nogmaals, je luidde de noodklok heel duidelijk. Een aantal jaar geleden van over 5 jaar is het echt niet logisch meer dat er altijd stroom komt. Is er iets veranderd waardoor die noodklok wat minder luid hoeft te luiden?
9: We zijn heel blij met dat de minister heeft aangekondigd voor de zomer dat er in Nederland een capaciteitsmarkt komt. Wat betekent dat stabiele energievoorziening als elektriciteitscentrales een vergoeding krijgen voor het beschikbaar zijn in plaats van voor het leveren van energie. Dus in navolging van omliggende landen heeft de minister oproep gegeven aan de geluiden van de sector dat we moeten blijven investeren in leveringszekerheid. En gaat er in Nederland ook een capaciteitsmarkt komen, wat ervoor zorgt dat we kunnen blijven investeren in installaties die zorgen voor leveringszekerheid en ook kunnen blijven investeren in nieuwe installaties voor de toekomst.
8: Goed, dat klinkt een stuk optimistischer dan ik je eerder heb gehoord. En nu is natuurlijk nog wel steeds de netcongestie het onderwerp. Hè? Bouwprojecten liggen stil. Je ziet dat bedrijven vertrekken omdat ze geen energie meer kunnen krijgen voor uitbreidingen en dergelijke. Hoe lang gaat het nog duren, denk je, voordat daar nou een oplossing voor is? Dat we niet meer bedrijven het land uitjagen?
9: We moeten zeker niet bedrijven uit het land uitjagen. Want bedrijven zijn de motor van onze economie. Zijn werkgelegenheid. Zorgen dat we ook onze verzorgingsstaat in stand kunnen houden. Wat een heel groot goed is. Naast leveringszekerheid. Maar congestie is wel een gevolg ook deels van de energietransitie. We willen steeds meer van fossiele brandstoffen af. Waardoor we steeds meer afhankelijk worden van wind en zon. Die die niet altijd het vraagaanbod van elektriciteit volgen. Dus we gaan veel meer van een vraaggestuurd elektriciteitssysteem naar een aanbod gestuurd. We willen ook elektrificeren. Bijvoorbeeld elektrische auto's, warmtepompen in plaats van cv-ketels. En dat zorgt ervoor dat onze netten uitgebreid moeten worden. En dat is complex in Nederland. De netbeheerders zijn er heel hard mee aan de gang. Alleen die kunnen de ontwikkeling in vraag en aanbod niet altijd volgen. En daarvan hebben we nu helaas wel te maken met congestie.
8: Ja, en hoe lang duurt dat nog?
9: Te lang, wat mij betreft. Alleen het is ook niet reëel om te veronderstellen dat binnen een jaar of twee jaar opgelost wordt. Dus in mijn optiek moeten we en blijven investeren, wat de netbeheerders nu doen, in het oplossen van congestie door het uitbreiden van netten. Maar daarnaast ook slimme oplossingen bedenken. Dus vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Zorg ervoor dat er voldoende batterijen in het systeem komen, om ook te zorgen dat we op de juiste plekken elektriciteit op kunnen slaan. En ook te zorgen dat wij een klein beetje meer sturen naar waar vraag en aanbod gaat ontstaan. Ja. In het verleden zijn de zonneparken vooral in bij wijze van Drenthe gekomen, omdat de grond daar het goedkoopste was. Dat is misschien niet per definitie de plek waar de elektriciteitsnetten de elektriciteit het beste kunnen afvoeren.
8: Nee, goed. Dus volop werk aan de winkel voor andere partijen dan de jouwe. Want laten we even naar Engie kijken. Het bedrijf dat jou in 2024 heeft benoemd tot CEO van de Nederlandse operatie. Schets als je wil heel eventjes de omvang van die tak hier. Wat doen jullie nou eigenlijk precies en hoe groot is het?
9: Ja, wij zijn in Nederland een van de grotere energiebedrijven. Wij zijn de ene grootste producent van elektriciteit. Wij zijn ook redelijk groot in onze zakelijke verkoop en onze zakelijke klanten. Wij zijn niet een van de top drie, zeg maar in het groepje daaronder voor de retaillevering, dus aan de consumententak. Daarnaast hebben we ook wind- en zonneparken in Nederland en batterijen. Dus dat is een tak waarin we actief zijn. En we zijn daarnaast actief in biogas, dus de productie van groen gas, wat ook in onze optiek in de toekomst een deel van het fossiele gas kan vervangen.
8: Ja, dat klinkt allemaal heel groen, maar niet alles is groen wat jullie doen, toch?
9: Nee, niet alles is groen. Wij hebben wel die ambitie om elke dag een stukje groener te worden. Maar we zijn ook een realist. En we realiseren ons dat er altijd een balans moet zijn tussen leveringszekerheid, waar we het al over hebben gehad, maar ook betaalbaarheid en duurzaamheid. En die drie die zijn echt met elkaar verweven. En op het moment dat we morgen alleen maar groen willen accepteren, dan wordt de energievoorziening niet betrouwbaar of niet betaalbaar. Dus we zoeken wel in die balans naar een oplossing waarbij we steeds duurzamer worden.
8: Ja, hartstikke mooie ambitie. Maar ik heb me laten vertellen dat je nog steeds een van de grootste CO2-uitstoters van Nederland bent op dit moment, toch?
9: Dat klopt. Als we onze gascentrales de CO2-uitstoot daarvan meenemen, is dat significant. Maar die hebben vandaag nog wel een rol te spelen om te zorgen dat het licht aanblijft op de momenten dat wind en zon niet beschikbaar is. Maar we investeren wel elke dag om te zorgen dat die gascentrales minder draaien door batterijen. Hè. Dus we hebben voor de zomer een batterij geopend in Lelystad. We willen komende jaren meer batterijen openen. We blijven investeren in wind en zon. Met als doelstelling dat die draaiuren van die gascentrales naar beneden gaan. Ja. En ondertussen investeren we ook, hebben we bijvoorbeeld tot de Maxima centrale in Lelystad al gedaan, hebben we al geïnvesteerd in technologie, zodat we op de toekomst ook CO2-vrije brandstof kunnen gebruiken om diezelfde netondersteuningsrol te kunnen blijven bieden. Duidelijk. Zonder CO2 uitstoten.
8: Goed. Hoogtepunten moet je vieren, vindt Harry Thalen. Dus nodigde hij vlak voor de zomer koningin Maxima uit op zijn feestje. En het leuke, ze kwam. Hoe hij dat geregeld heeft, onthullen we zo.
1: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
8: Ja, wat opvalt aan Engie is dat jullie hier enorme investeringen doen, hè, tientallen miljoenen euro's tegelijk, die eigenlijk niet direct heel lucratief zijn. Ik denk dan aan dat immense batterijpark waar je het over had in Lelystad. Nu is Engie voor een kleine kwart eigendom van de Franse staat. De rest van de aandelen is genoteerd aan de beurs. Hè. Het is dus geen caritatieve instelling. Wat is dan toch de ratio achter die enorme investeringen die eigenlijk hun geld niet direct opbrengen?
9: Nou, je zei in het begin ook terecht van we riepen op, leveringszekerheid is geen vanzelfsprekendheid. Dus wij vragen ook de politiek om in actie te komen. En wij vinden niet dat we alleen maar kunnen vragen aan partijen om in actie te komen en alleen maar de hand op kunnen houden als we niet zelf ook daar een voorlopersrol in pakken. Vandaar dat we bijvoorbeeld besloten hebben om te investeren in technologie zodat de Maxima Centrale CO2-vrije brandstof kan bijstoken, wat ik net uitlegde. Maar ook batterijen. Wij geloven heilig dat batterijen een onderdeel van de oplossing zijn. We werken heel hard samen met netbeheerders en de overheid om te zorgen dat er ook een kader komt zodat batterijen ook economisch uit kunnen. Maar we vinden dat we niet alleen kunnen blijven wachten. Dus vandaar dat wij op de Maxima Centrale met heel veel creativiteit door het koppelen van de bestaande centrale, het aanwezige zonnepark, de bestaande netaansluiting die we toch al hebben, waardoor er dus ook geen extra investeringen in het net nodig zijn, hebben we het net rond kunnen rekenen dat we daar een batterij neer kunnen zetten.
10: En dan moeten de aandeelhouders maar eventjes genoegen nemen met wat minder rendement.
9: Als wij geloven in de toekomst en wij geloven dat wij over een paar jaar

0: de nieuwste centrale van Nederland is. En die is inmiddels 16 jaar oud. Dus ook de oproep dat we moeten blijven investeren, dat we daar de voortrekkersrol in pakken. Dat de maxi of de batterij op de Maxima centrale op dit moment nog steeds de grootste batterij van Nederland is. Hè. En inmiddels zal dat heel snel achterhaald worden, want er zijn veel grotere aanbouw. En dat is hartstikke goed nieuws. Maar dat we die combinatie ook op één plek, dus je hebt backup vermogen met de centrale. We hebben een zonnepark op ons eiland. We hebben een batterij. En op die manier zorgen we ook voor dat je op een plek die vroeger alleen maar fossiele productie hebt, langzamerhand gaat werken naar een toekomst die duurzaam wordt.
1: Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Ik wil toch eventjes terug naar Koningin Maxima, als je het goed vindt. Hè? Want die liep daar vrolijk op het eiland rond. En klopt het nou dat het eigenlijk een beetje een schijnvertoning was om ervoor te zorgen dat ze er niet bij liep als een hobbezak?
0: Die begrijp ik niet.
1: Maar ik begreep dat de machines eigenlijk uitgeschakeld waren om te voorkomen dat ze allerlei veiligheidskleding op moesten. Een helmpje, schoenen met stalen neuzen.
0: Veiligheid is iets waar we absoluut geen concessies op doen. En daarom willen wij bijvoorbeeld ook geen goedkopere installaties bouwen als het wel net uit kan. Wij bouwen de installaties volgens superdegelijke normen of we bouwen ze niet. Maar op dezelfde manier hebben we ook best wel strenge eisen op veiligheid op onze centrale. Omdat we inherent zitten daar best wel wat risico's. Als we over het batterijenpark lopen, daar zitten brandblusinstallaties die in bedrijf kunnen gaan. Daar zitten hoogspanningsinstallaties. Daar zitten muren die explosies moeten tegenhouden. En wij vinden het dus enerzijds niet verantwoord om met bezoekers rond te lopen op een plek waar risico's zitten die we niet kunnen borgen. Aan de andere kant, we willen een feestje niet bederven door mensen met werkschoenen, veiligheidsbrillen, hesjes en helmen rond te lopen. Ja. Dus daar hebben we een compromis in gevonden. Dus we hebben 's ochtends, voordat de koningin kwam, hebben wij om 10 uur 's ochtends of 12 uur 's middags hebben wij die batterij uitgeschakeld. Losgekoppeld van het net, zodat we veiligheid daar konden garanderen. Daar hebben we heel streng naar gekeken. En toen de koningin weer naar huis ging, hebben we die batterij weer in bedrijf genomen.
1: Ik snap het helemaal. Dus die batterijen staan eigenlijk een beetje als parkeerplek voor energie die wordt opgewekt op momenten dat het niet nodig is. Hè? Ernaast staan enorme centrales waarin al tientallen miljoen euro's zijn gepompt om ervoor te zorgen dat ze groen kunnen draaien. Toch zijn ze op dit moment voor een deel nog best wel vervuilend. Simpelweg omdat de aanvoer van waterstof niet is geregeld. Ja, dan vraag ik me af, waar gaat dat dan mis?
0: Nou, waterstof is iets super complex waar wij in geloven. Want wij geloven in de combinatie van heel veel oplossingen. De energietransitie is heel lastig en er is niet een golden bullet. Er is niet één oplossing voor alle problemen. Dus wij geloven dat er een balans is tussen duurzame stroom en duurzame moleculen. Ook om een stukje energieonafhankelijkheid te houden. Mm-hmm. Geloven wij echt dat het die mix is. Maar die waterstofeconomie die moet helemaal ontwikkeld worden. We moeten dus regelgeving opstellen. Er zal infrastructuur aangelegd moeten worden om die waterstof te transporteren. We zullen dus productie van waterstof moeten hebben. En we moeten afnemers hebben. En ook daar moet vraag en aanbod in balans zijn. Dus daar hebben we dus eigenlijk ook een zogenaamde batterij nodig. Maar dat is dus een gasopslag nodig. En we moeten tegelijkertijd dat hele systeem ontwikkelen. En dat maakt het complex.
1: Ja, want jullie centrales zijn erop toegerust om te draaien op waterstof. Dat spul is er niet. Hoe lang gaat dat nog duren voordat er een leidingje ligt naar Lelystad?
0: Nou ja, ook daarvoor vinden wij dat wij dus niet alleen maar kunnen vragen om een leiding, maar ook onze zelf de eerste stap moeten zetten. Dat hebben we gedaan. En ondertussen zijn we druk in gesprek met overheden, regionale overheden. Ook met partijen die ons willen helpen met het aanleggen van de infrastructuur. Partijen die de productie van waterstof willen verzorgen om te zorgen dat die keten gesloten gaat worden en dat wij zo snel mogelijk ook waterstof gaan toevoegen aan onze turbines.
1: Ja, dus ik kan me voorstellen dat een belangrijk deel van jouw tijd in zo'n werkweek opgaat aan het praten met ambtenaren, politici, om ervoor te zorgen dat ze nou eindelijk eens jouw kant op bewegen.
0: Dat wordt een belangrijk onderdeel van het werk. En het leuke in mijn job vind ik dat het de combinatie is tussen ik krijg heel veel energie van alle teams die dagelijks werken aan het technisch oplossen. Die oplossingen, die alle ideeën hebben hoe we morgen nog beter, efficiënter en beter kunnen doen dan vandaag. En mijn rol is deels die goede ideeën over te brengen aan de partijen die daar ons in kunnen helpen. En dat kunnen dus ook mensen in de politiek zijn, netbeheerders, brancheorganisaties.
1: Ja. Ja, het zal je toch ergens ook wel soms een beetje frustreren dat het allemaal zo traag gaat, toch?
0: Ja, ik kom uit een ondernemersgezin en dan is het eigenlijk altijd van je hebt vandaag een idee en morgen gaan we het implementeren. Aan de andere kant heb ik gedurende mijn carrière ook wel geleerd dat het is geen sprint, het is een marathon. Het duurt altijd wat langer dan we

0: denken. Maar als we maar blijven doorzetten, is de kans het grootste dat we het uiteindelijk gaan realiseren. En op een gegeven moment ook accepteren dat het uiteindelijk wat langer duurt dan we een beginsel hoopten.
1: Ja. Wie denkt dat talent genoeg is, heeft het mis. Wie naar de top wil klimmen, zal eerst zelf de eerste stappen moeten zetten. En ook Harry Thale moest eerst zelf zijn vinger opsteken voor hij werd gezien. Hoe dat ging, hoor je zo. Maar eerst.
2: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round kegs in the square holes. The ones who see things differently.
3: Denk anders.
1: Ook in het nieuwe seizoen zoek ik elke week naar leiders die de wereld anders zien. Die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in de manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. In vorige seizoen werd daar wetenschappers aan toegevoegd, zakenlieden, andere iconische wereldburgers. En nu is de beurt aan jou, Harry, om een persoon toe te voegen. Dus zeg het maar, wie mag het zijn?
0: Ja, ik ga dan voor Vlaashoff Smil. En ik denk dat veel mensen hem niet kennen. En hij is een professor, oorspronkelijk uit Tsjechië, op jonge leeftijd naar Canada verhuisd. En studeert eigenlijk de hele energieproblematiek. Ook voor hem, het is geen sprint, maar een marathon. Vorig jaar is hij op 82-jarige leeftijd, heeft hij nog een nieuw boek uitgegeven. Dus hij blijft ook doorgaan. Wat ik inspirerend aan hem vind, is dat hij kijkt naar het geheel. Hij kijkt naar het gehele energiesysteem. Hij geeft bijvoorbeeld, en waar ik niet met hem eens ben, is dat hij aangeeft van ja, we kunnen niet zonder fossiele brandstoffen. Heel simpelweg omdat wij heel veel kunstmest bijvoorbeeld nodig hebben om te zorgen dat we voldoende voedsel produceren, om iedereen van voedsel te voorzien. En zon of wind kan dat niet vervangen. Want we hebben gewoon moleculen bijvoorbeeld nodig om kunstmest te maken. En dus ik inspireer, wat ik heel veel van hem leer van zijn boeken is, kijk naar het grotere geheel. En wat we in de samenleving heel veel horen van, we moeten stoppen met offshore wind, want het is veel te duur. Of laten we stoppen met elektrische auto's, want we hebben netcongestie. En we hebben honderden argumenten waarom een bepaalde technologie geen succes kan worden, niet op grote schaal uitgerold kan worden. Wat het mij altijd wel triggert is van om te bewijzen dat wij toch door al die puzzelstukjes en al die oplossingen gezamenlijk te pakken. Dus toch ervoor kunnen zorgen dat wij met z'n allen kunnen blijven leven op deze planeet. Ook over 10, 20, 30 jaar. Maar dat het wel beter en anders kan.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat met name de schaal een probleem is. Hè? Dus als hij zegt van ja, het is lastig om los te komen van fossiele brandstof. En dan zeg jij van nou, volgens mij kan het wel. Misschien kan het in het Westen wel, maar in andere delen van de wereld nog lang niet.
0: Ja, soms wel, soms niet. Want we zien ook dat Engie is op 5 continenten actief. Wij zien bijvoorbeeld ook dat in bepaalde landen is elektriciteit en energie geen vanzelfsprekendheid. Wij moeten de transitie ondergaan door iets fossiels te vervangen door iets duurzaams. In andere landen kan het soms makkelijker gaan om meteen een duurzame infrastructuur aan te leggen.
1: Ja, hoe kom je met deze man in aanraking?
0: Nou, ik vind het altijd leuk om mezelf te verdiepen in mensen. Ik probeer me ook te laten omringen door mensen die anders denken. En ik probeer altijd te leren van experts. Ik ben van origine een techneut, dus ik hou van technologische puzzels, complexe technologische oplossingen. En vandaar dat ik ook, als ik onderweg ben, heel veel podcasts luister, ook boeken lees om ook gewoon andere zienswijze, denkwijze eigen te maken. En dan te kijken van, maar wat kan ik daar nu van leren? En ik was wel geïnspireerd door met name wat hij zegt van, we moeten naar het grote geheel kijken.
1: Ja, en je zegt, ik luister onderweg veel podcasts. En dat moet ook wel, want jullie mogen niet bellen in de auto, hè?
0: Nee, dat klopt. Kijk, we zijn een energiebedrijf, industrieel bedrijf. En vandaar dat wij best wel strenge veiligheidseisen hebben. We zien dus dat we de fysieke veiligheid steeds beter onder controle krijgen. Dus gelukkig neemt een aantal incidenten op onze fysieke locaties af. En wat we zien is dat een groter restrisico blijft toch wel mensen die onderweg zijn. En het is gewoon wetenschappelijk ook bewezen dat op het moment dat je aan het bellen of vergaderen bent in de auto, dat je minder aandacht voor het verkeer hebt en een groter risico op een incident. Dus vandaar dat we niet meer mogen vergaderen en bellen onderweg. En als leider moet je een voorbeeld geven. Dus dan mag ik dat ook niet doen. En dan doe ik dat ook niet. Dan geef wel extra tijd om podcast te luisteren.
1: Goed, naar de grote denkers zoals Vlaashoff Smil. We zetten hem op de Denk Anders lijst.
4: Dit is App de Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Harry, laten we eens eventjes kijken naar de manier waarop je carrière maakt. Hè? Want die begon eigenlijk met een mislukte sollicitatie. Want je reageerde op een baan waarvoor je eigenlijk helemaal niet gekwalificeerd was. Was het nou naïviteit? Was het zelfoverschatting? Of eigenlijk ja, precies het soort brutaliteit dat je nodig hebt om carrière te maken?
0: Misschien wel alle drie. Ik kwam van een ander bedrijf waar ik op een gegeven moment na 2 jaar uitgeleerd was. En ik kende het kunstje en ja, ik wou me blijven ontwikkelen en blijven vernieuwen. En dat doe ik nog steeds. Ja. En toen zag ik een advertentie die me aansprak. Ja, en ik ben een techneut, maar ik hou heel veel van de economische kant. En ik werk heel graag met teams samen. Omdat ik me realiseer dat in een team bereik je veel meer dan alleen. En die vacature tekst van Engie destijds was op een managementpositie op een wat kleinere elektriciteitscentrale waar ik op solliciteerde. Maar wat me vooral aansprak is die combinatie van techniek, mensen en economie. En wat ik daarin las vooral van, ja, op het moment dat jij je wil inzetten in deze rol, helpen wij je verder ontwikkelen. En die combinatie hou ik enorm van je moet je best doen, je wil jezelf bewijzen, maar je krijgt ook de kansen om door te groeien.
1: Ja, maar je solliciteert op een leidinggevende functie terwijl je zelf nog een groentje was.
0: Ja, ik was nog nooit op een elektriciteitscentrale geweest. Dus heel terecht ook dat ik een vriendelijk belletje kreeg van een recruiter die zei, ja, maar dat ga je eerst maar eens met de voet in de klei staan en leer eerst maar eens hoe een centrale werkt voordat je zo'n rol invult. Maar ik kwam wel, ze zeiden wel van, we zien wel perspectief in jou om zo'n rol over een x-periode, een aantal jaren te doen. Toen spraken me steeds die woorden nog wel aan van Engie van, als jij je in wil zetten, gaan wij je helpen in je carrière. En vandaar dus dat ik daar toen als management trainee ben begonnen.
1: Ja, en vervolgens ben je inderdaad gaan verdiepen in hoe zo'n centrale nou werkt. Hè? Want ik begreep dat je zelfs in je vrije tijd naar naartoe reed om een beetje achter de simulator te gaan zitten. Om te zien wat er gebeurt als je op bepaalde knoppen drukt.
0: Want een van mijn eerste rollen was op de elektriciteitscentrale in Nijmegen destijds. Dus ik was een broekie, ik was 26 of zoiets. Ik kwam binnen. En ik werd in een ploeg gezet met 6 mannen van gemiddeld 60 of zoiets. Dat echt wel 20 jaar meer ervaring dan ik. Maar ik vond die techniek zo interessant, zo indrukwekkend. Grote installaties. Dus ik wilde zo graag leren. En ik werkte in ploegendienst. En destijds woonde ik toen ook in Nijmegen. Dus op mijn vrije dagen fietste ik naar het werk toe. En liep ik met tekeningen door die installatie. En ging ik achter de simulator proberen om dat ding te leren. Ook omdat ik het wil begrijpen en wou verbeteren. Ja, en zo'n complexe installatie verbeteren. Zul je toch een klein beetje eerst in moeten verdiepen.
1: Ja, nou het heeft gewerkt. Je kwam binnen als trainee. Klom op tot de hoogste baas. Daar zit een stap of 8 tussen. Hè? We lopen ze niet allemaal door. Maar welke treden was nou het lastigst om te nemen?
0: Wat voor mij het lastigste was, is dat op een gegeven moment de ploeg waar ik mee werkte, waar ik toen ook uiteindelijk ploegleider van werd, was fantastisch. We waren met z'n 6 verantwoordelijk voor een deel van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. En dat probeer ik altijd. Ik probeer mezelf overbodig te maken. Dus na 2 jaar er kwam een jonge jongen in het team en die had ik meegenomen en die kon mijn werk overnemen. Dus ik was niet meer nodig. Dus toen ben ik naar development gegaan en heb gevraagd van mag ik wat anders doen? Want ze hebben mij niet nodig en ze redden het prima zonder mij. Ik ook wel een klein beetje arrogant, want die mannen waren 60 en ik was 28 of nog niet eens. Ja. Maar toen zei ik wil graag naar finance. Want ik zag dat in die tijd in energietransitie het veel meer ging over het verdienmodel in plaats van om de technische aspecten. Dus toen was de HR-manager die was naar de directeur gegaan. En die kwam terug en die zei, nee, het mag niet van de directeur, want jij bent goed in productie, je moet bij productie blijven. Maar toen zei ik, dan ga ik zelf al naar die directeur. Ik wil hem overtuigen dat het ook goed voor bedrijven is en goed voor mijn ontwikkeling dat ik deze stap maak. Dus toen ben ik naar hem toe gegaan en hij heeft me aangehoord en hij zegt, ik vind je argumentatie goed, we gaan het doen.
1: Mooi. Ja, dus het is belangrijk voor, oké, steek je vinger op, anders word je toch niet gezien. En dan was je nu nog ergens weggestopt in een, een controlekamer, denk ik dan, hè?
0: Ja, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er uiteindelijk ik dan wel wat anders was gaan doen. Maar het helpt me wel als je echt dat is voor mij wel een les. Als je echt ziet dat het team zonder je verder kan, moet je ook verder gaan. En op het moment dat je ervan overtuigd bent dat een bepaalde stap goed voor je is, moet je niet laten tegenhouden door een directeur die zegt, we hebben een ander plan.
1: Ja, toen was je 30, je werd bevorderd tot plant manager. Toen was je eerste opdracht, ontsla 25% van de mensen. Dacht je toen niet van, ja, waarom wilde ik dit ook weer?
0: Ja, dat was inderdaad wel een van de moeilijkere periodes in mijn carrière. Omdat ik best wel een band heb met mijn mensen. En eigenlijk vind ik het well-being van mijn teams veel belangrijker dan voor mezelf. Ik ben vaak zoiets van de insteek, mezelf red ik wel. Maar ik zie de passie en de enthousiasme waar de mensen aan werken. En dan wil ik die mensen ook gewoon een toekomst kunnen bieden. Wat ik wel heel goed vond destijds. Dus ik werd plantmanager. En redelijk daarna kwam dus. Het ging dus slecht in de energiemarkt. Dat was ook een van de eerste oproepen van leveringszekerheid wordt een issue. Omdat gascentrales konden economisch gezien niet meer uit in die periode. Dus we moesten reorganiseren. Wat ik super goed van het bedrijf vond, is dat ze bovenaan zijn begonnen. Dus waren destijds meerdere plantmanagers. En die kregen allemaal een brief thuis. Ik ook van jouw job is vervallen. Dat geeft dan toch wel een vreemd gevoel. Hè? Ondanks dat je nog geen 30 bent en weet dat je ergens anders prima een carrière kunt hebben. Dus dat ook wel wat ik ervaar wat het met mensen doet. Als je vertelt dat het bedrijf waar ze van houden en waar ze zich vol passie voor inzetten geen plek voor ze heeft. Dus ik heb dat zelf ervaren. Dus op een gegeven moment kreeg ik toen de verantwoordelijkheid. Dus ik mocht als eerste het managementteam samenstellen. Dat wat ik goed vond is dat we bovenaan beginnen. Dus als het slecht gaat, dat je niet bovenaan roept dat de werkvloer het minder moet doen. Maar dat je ook zelf de last op je schouders neemt.
1: Ja.
0: En wat mij wel hielp, is dat ik snapte dat het anders moest. Ik zag gewoon aan de cijfers dat het zo niet verder kon. Dus ik ben er gewoon open en eerlijk voor de teams gaan staan. En dat was wel lastig, hè, want ik was nog niet eens 30. En ik stond voor die hele groep de collega's van gemiddeld misschien 50.
1: Ja, net benoemd notabene.
0: Net benoemd. Maar ik heb ze ook gewoon eerlijk verteld. Ik zeg, jongens, er zijn twee opties. Of we gaan zorgen dat het goedkoper, efficiënter wordt. Of we doen net of er niks aan de hand is. Maar dan hebben we allemaal over een paar jaar geen job meer. Want dit is gewoon niet sustainable. Dit kunnen we economisch niet blijven uitleggen. Wat wel hielp is dat ik de combinatie of de boodschap heb gecombineerd in. Ik moet eerlijk zijn, het kan niet zonder ontslagen. Dus we zullen het echt met minder mensen moeten doen. Maar hoe meer innovatie we kunnen doen, hoe meer productiviteitsverbetering, hoe meer kostenbesparing, hoe minder diep we hoeven te snijden in de personeelskosten. Want minder personeelskosten is niet een doel. Het doel is gewoon dat wij economisch verantwoord kunnen blijven draaien.
1: Ja, ja. En toen gingen de mensen weer fluitend naar buiten?
0: Nee, maar de mensen voelden hetzelfde als wat ik voelde. Dat het toch wel pijn doet. Dat het bedrijf waar je van houdt en de sector waar je in werkt toch zegt van misschien is er voor jou geen plek.
1: Ja.
0: Daarin hebben de mensen dus ook goed begeleid. En dat was ook wel, ja, ik heb niet vaak slapeloze nachten. Maar daar zat ik echt wel mee van hoe kunnen we ervoor zorgen. Enerzijds dat we nog steeds verder kunnen. Maar anderzijds hoe zorgen we ook voor de collega's waar er uiteindelijk geen plek voor is.
1: Ja, ik sla toch nog heel eventjes aan op iets wat je eerder zei. Namelijk dat je zelf thuis ook een brief kreeg met de mededeling. Het houdt op. Dan denk ik, een brief thuis. Is dat nou de beste manier om zoiets te communiceren?
0: Nee, die brief komt ook na een mededeling. Dus natuurlijk was niet het eerste wat we deden een brief. Maar je hebt natuurlijk ook een formeel proces. Mensen maken aanspraken op een bepaalde regeling. En dan moet je dus ook een brief thuis gaan sturen. Dus die brief kwam na de mededeling. Maar ik realiseer me heel goed dat als je dan zo'n brief openmaakt en je ziet het daar zwart-wit, dan komt het misschien toch anders binnen dan dat je daar een week tevoren in een groep met 50 mensen iemand wat verteld heeft.
1: Ja, ik snap het helemaal. Je bent overduidelijk zeer technisch begaafd. Hè? Hebben het over gehad. Laten we vooral ook niet vergeten dat Engie niet alleen stroom produceert, maar ook verkoopt. Ja, aan de consumentenkant is de energiemarkt volgens mij een hele stevige vechtersmarkt. Hè? Ja. Hoe heb je als beta weten te bekwamen in die snoeiharde marketingkant?
0: Omdat ik eigenlijk toch, ik ben super resultaatgericht. Eigenlijk altijd al. Vanuit mijn achtergrond, ondernemersgezin. Ben ik altijd wel van, er moet een economisch perspectief. En marketing hoort daar zeker ook bij. En marketing klinkt dan vaak iets als, soms wel als lobby, als een vies woord. Maar marketing is voor mij ook het verhaal kunnen vertellen. En dat is hetzelfde bij onze retailtak, onze B2C-tak, waar we niet een van de grote verkopers zijn. Dus we kunnen niet buigen en we kunnen niet bouwen op heel veel klanten die al 20 jaar bij ons klant zijn. Maar we zullen dus ook vooral de klanten moeten vertellen dat wij een beter aanbod hebben dan andere partijen in de markt.
1: Ja, maar kijkt de klant niet gewoon vooral naar de kosten?
0: De klant kijkt voor een belangrijk deel naar kosten. Maar de klant is zich ook zeer terdege bewust van dat wij ook gewoon een lange termijn perspectief hebben. Dus duurzaamheid is iets wat klanten meenemen. Maar ook een stukje betrouwbaarheid. Klanten willen ook een bedrijf hebben wat de telefoon opneemt als ze bellen. Klanten willen ook een bedrijf hebben wat als het wat moeilijk gaat niet de stekker eruit trekt. Maar ervoor zorgt dat ze aan hun verplichtingen voldoen. En dat proberen we altijd te doen. We hebben ethiek hoog in het vaandel staan. Hebben ook gezien in de Oekraïne-crisis. De betrouwbare leveranciers, waaronder Engie, zorgt er dus ook voor dat de klanten energie geleverd krijgen op het moment dat er toch wat tegen zit in de markt.
1: Ja, je bent in Nederland de hoogste in rang, maar internationaal ben je natuurlijk eigenlijk maar een kleine speler, hè, in het grote geheel. Hoe beleef je nou dat corporate spel op internationaal niveau?
0: Nou, dat... Wij zijn internationaal is Nederland voor Engie ook belangrijk. Engie is actief in ongeveer 30 landen. We hebben 100.000 medewerkers wereldwijd. Dus het is enerzijds vind ik het bijna een snoepwinkel dat wij kunnen profiteren en de ervaringen hebben uit alle landen, andere markten, alle experts. Wij zijn in Nederland een belangrijk markt zijn wij voor Engie. Dus Nederland wil ik gewoon. Wij blijven investeren in Nederland en willen hier verder groeien. Ik vind dat ook een van de leuke facetten aan mijn job is om ook gewoon in Parijs op ons hoofdkantoor uit te leggen welke kansen wij in Nederland zien.
1: En waar word je nou op afgerekend als je in Parijs bent?
0: Op het behalen van de doelstellingen die we gesteld hebben.
1: En zijn die scherp? Is het elke keer spannend of je met pek en veren er weer uitgegooid wordt? Of denk je van dat zal weer gewoon champagne worden?
0: Nee. Bij elk commercieel bedrijf zijn we gewoon super scherp op wat we willen bereiken. Wat we wel afgelopen jaren opgebouwd hebben is vertrouwen. We hebben gewoon afgelopen jaren hebben we gewoon gerealiseerd wat we beloofd hebben. En we merken dat we daarmee ook de credits nu krijgen. Maar we moeten meer opbrengsten krijgen en minder kosten. Aan de andere kant probeer ik dat ook altijd in mijn eigen teams mee te brengen. Dat we niet lui mogen worden op het moment dat het goed gaat. Maar ook gewoon scherp moeten blijven op de kosten. Ook omdat we onze klanten gewoon ook een scherpe prijs willen blijven geven voor onze energie. We moeten ook onze kosten onder controle houden.
1: Ja. Als leider zal Harry Thale ervoor waken zijn mensen uit te melken. Gelukkig maar, want daar weet hij toevallig alles van. Maar daarover straks meer.
4: Kantelpunt in At The Top.
1: Ja, iedereen stuit in zijn carrière of leven wel op momenten die de boel in een stroomversnelling plaatsen of juist op zijn kop zetten. In elk geval is werk of leven daarna nooit meer helemaal hetzelfde. In deze nieuwe rubriek zoomen we daarop in. Dus Harry, ik heb je deze vraag vooraf al gesteld. Notabene bellend in de auto. Je hebt er even over na kunnen denken. Waar kwam je op uit? Wat is jouw kantelpunt?
0: Ja, ik heb er wel even over na moeten denken. Want ik ben best wel stabiel. Emotioneel probeer ik eigenlijk altijd te rationaliseren. Dus ik laat me niet zo heel snel helemaal van mijn stuk brengen. Maar wat ik wel als twee ingrijpende gebeurtenissen in mijn carrière mee heb gemaakt, is dat ik twee keer een leidinggevende heb gehad die plotseling ziek werd en aan heel kort ziekbed is overleden. En dat een toch nog niet zo heel lange carrière al twee keer gebeurt. Ook mensen die ver voor hun pensioenleeftijd toch in één keer er niet meer zijn. Wat ik er wel van mee heb gekregen is dat ik nog meer lange termijn gefocust ben. En dat ik veel meer bezig ben met hoe wil ik dat mensen mij herinneren? Wat voor bedrijf laat ik na? En hoe zorg ik dat ik niet onmisbaar ben, maar dat ik prima gemist kan worden? Dat is voor mij veel belangrijker dan het behalen van de cijfers van dit kwartaal.
1: Nou, zeg het maar, hoe wil je dat mensen jou herinneren?
0: Als iemand die mensen helpt ontwikkelen. Dus ego is veel minder belangrijk dan het teambelang. En als iemand die het bedrijf groter heeft gemaakt. En groter is niet per definitie in het meer geld, maar wel in stabieler. Ook in staat om onverwachte gebeurtenissen in geopolitiek of economische sectoren het hoofd te kunnen bieden.
1: Ja, ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Hè? Dat je juist door de confrontatie met de eindigheid van het leven wat meer op de lange termijn denkt. Je zou ook het omgekeerde kunnen denken. Ik focus me wat meer op de korte termijn, want het leven duurt niet zo lang.
0: Nee, maar ik heb me wel gerealiseerd dat werk-privé belangrijk is. Ik vind mijn carrière super interessant. En de valkuil is dat je daar dag en nacht mee bezig bent. Maar ik vind het ook super belangrijk om tijd voor mijn gezin beschikbaar te maken. En niet te zorgen dat ik over 5 jaar erachter kom dat ik geen gezin en familie meer heb. En alleen maar focus op mijn carrière heb gehad. Dus voor mij moet dat ook wel in belang zijn. Maar aan de andere kant wil ik echt wel de lange termijn het bedrijf ook gewoon helpen. En want ik voel me ook gewoon verantwoordelijk voor onze collega's, waarvan ik zie dat ze zich elke dag met zoveel passie inzetten. Dat ze dat recht hebben ze om te zorgen dat ik er alles aan doe. Dat ze een toekomst hebben.
1: Ja, nou ja, het is een vervelende aanleiding natuurlijk. Maar tegelijkertijd een mooie entree naar jouw kantelpunt.
4: Dit is At the Top van Businesswise met Paul van Riesen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Harry, we hadden het hiervoor eventjes over de mensen die boven jou staan. Hè. Die zitten eigenlijk allemaal in Parijs. Hoe ziet dat eruit? Hebben die een eigen toren of hoe werkt dat?
0: Nee, we zijn teruggegaan naar net nieuw in Parijs naar een campus. Fantastisch. Dus allemaal laagbouw. Heel open. Terrasjes daartussen. Dus echt. Het is geen ivoren toren. Zeker geen toren. Ons hoofdkantoor staat in Parijs. Maar we zijn een internationaal bedrijf. Dus ik heb collega's over de hele wereld.
1: Maar de cultuur zal behoorlijk Frans zijn. Die is best wel specifiek, toch?
0: De cultuur was in het verleden veel meer Frans dan vandaag. Wat we zien, we zijn echt een internationale bedrijf. Dus ook in de boord van Engie zitten ook niet-Fransen. De voertaal is geen Frans meer. De voertaal in het bedrijf is Engels. Dus het is echt internationaal.
1: Ja, nou goed. Je vertelde net dat je weet wat er van je verwacht wordt. Dus als je daar een keer een presentatie moet geven of verantwoording moet afleggen, dan gebeurt dat zonder knikkende knietjes. Kun je nog wel inbeelden dat jouw medewerkers dat misschien wel hebben op het moment dat ze bij jou moeten komen?
0: Ik heb soms ook wel knikkende knietjes. Hè? Dus ik probeer altijd zelfverzekerd over te komen. Maar er zijn altijd zeker spannende situaties waarbij je denkt van nu staat er toch wel veel op het spel. Dit moet echt wel goed gaan.
1: Waarom probeer je dan altijd zelfverzekerd over te komen? Is juist niet het tonen van kwetsbaarheid iets wat bij de nieuwe generatie leiders hoort?
0: Oh ja, maar ik toon me zeker wel kwetsbaar. Maar ik vind wel, als ik een plan verdedig, moet ik er zelf achter staan. Ja. En daarvoor heb ik dus de input van mijn mensen nodig. Heb ik een goede voorbereiding nodig om te zorgen dat ik er nog wel alles aan doe. Maar ik vraag heel veel aan mijn mensen van hoe zien jullie het? Wat zouden jullie doen? Ik probeer ook mensen om me heen te verzamelen die kritiek op mij hebben. Die feedback hebben. Want ik realiseer me heel goed dat hoe hoger je in een bedrijf komt, of in een hiërarchie, hoe minder vaak je eerlijke feedback krijgt. Dus op het moment dat je vraagt aan iemand die 2 niveaus onder je zit, van hoe vond je dat die presentatie ging, dan krijg je fantastisch. Ik had het niet beter kunnen doen.
1: Ja.
0: Maar in zo'n situatie probeer ik ook juist mensen om me heen te verzamelen en ook te laten zien dat ik het waardeer, die kritiek geven. Of die zeggen, nee, dat heb je toch niet heel handig gedaan, Harry. Of ik kwam niet heel lekker over. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat me helpt om het te verbeteren. En dat in het bedrijfsbelang is.
1: Ja, en hoe stimuleer je die eerlijke respons?
0: Ten eerste door het te vragen. Door ook de ruimte te geven. Bijvoorbeeld bij ons directieoverleg. Hebben nu gezegd, de voorzittersrol die roleert over de directieleden. Dat ik niet altijd degene ben die altijd de voorzitter is. Maar ook andere mensen de ruimte te geven. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar een strategiedag georganiseerd. Hebben we trainees gevraagd van en ook de ruimte te geven om het te organiseren en het hele programma samen te stellen. Dus door mensen echt gewoon de verantwoordelijkheid en de ruimte te geven. En door te accepteren dat ook gewoon kritiek is. En mijn deur staat letterlijk altijd open. Dus ik probeer ook regelmatig in de werkkleding rond te lopen. Op de werkvloer te zijn en benaderbaar te zijn. Maar ik realiseer me wel dat er zit altijd een hiërarchie. En het is voor sommige mensen wel lastig om die stap te zetten.
1: Ja. Ja. Ja, natuurlijk is de gemiddelde Engie-medewerker energiek, gepassioneerd. Hè? Noem het allemaal maar op. Maar misschien zitten er zelfs bij jullie wel eens mensen tussen die een beetje de kantjes ervan aflopen. En ja, lukt het je om daar een beetje mee om te gaan?
0: Dat is nodig. Ook omdat wij zien dat wij... Ja, het gaat niet werken als de helft van een team, en of dat nu een bedrijf is of een sportteam, heel erg zijn of haar best doet en dan andere helft niet of een paar mensen niet. Daarin zullen we dus ook gewoon eerlijk moeten zijn. Dus, en daarin vind ik feedback heel belangrijk. Dus ook aangeven tegen mensen van je brengt niet wat er verwacht wordt, of we zien dat het minder lekker loopt, of zit je niet goed in je vel. En dat is denk ik de eerste. Dus het bespreekbaar maken. Mensen helpen ook zich te ontwikkelen. Want het is niet altijd kwade wil dat mensen misschien niet brengen. Het kan ook zijn dat de samenleving en het werk vandaag heel wat anders vraagt dan 10 jaar geleden. Dus voor mij is het altijd, ik ga uit van het goede van de mens. We zullen het bespreekbaar moeten maken. Maar op het moment dat mensen echt niet willen, dan zullen we daar ook... wel een ander gesprek over voeren.
1: Ja, ja. Ja, ik vraag het ook omdat je uit een nest komt waar het werk altijd voor ging. Tenminste, dat neem ik een beetje zo aan. Mm-hmm. Want je bent opgegroeid op een boerderij met koeien. Klopt dat beeld? Het werk ging altijd voor?
0: Ja, klopt. Dat is, het werk is belangrijk. En misschien ook wel een beetje dat... dat heb ik daar wel meegekregen. En vanavond toevallig. Mijn pa die heeft vanavond geen hulp op de boerderij. De vaste melker is er niet. Dus vanavond sta ik letterlijk weer met mijn voeten in de klei. En dat zet me ook wel weer terug op... ook gewoon terug in de praktijk. En dat helpt me ook. Op dat soort momenten kan ik ook weer over moeilijke, complexe business dingen nadenken. Dus voor mij is dat een hele mooie start van het weekend.
1: Nou ja, dus dan sta je gewoon weer de koeien te melken.
0: Ja.
1: Ja, jeetje. En kan je dat nog? Of is dat iets wat je verleert? Of,
0: Nee, dit is iets wat je niet verleert.
1: Nou ja, grappig. Hey, de boerderij van je ouders die staat in Staphorst. Hè? Een dorp waarin de zondagsrust heilig is. Tegelijkertijd hebben koeien ook op zondag honger en volle uiers en zo. Wat was de zondag desondanks anders in jullie gezin dan andere dagen?
0: En ik denk dat ook goed was. Mijn pa die is 70 plus inmiddels. Maar hij werkt nog steeds 70, 80 uur per week. En ik denk dat hij dat... en 365 dagen per jaar. Ik denk dat hij dat alleen maar kan volhouden... door ook rustmomenten in zijn week in te plannen. En dat is de zondag. En natuurlijk, en dat is hetzelfde bij... en dat is voor mij ook. Op de zondag probeer ik ook gewoon tijd voor de familie te hebben. Dus in de week is het vaak hard werken. Maar op de zondag is ook het rustmoment om zaken met de familie te doen. En dat was bij ons thuis vroeger ook. En op het werk ook. Want op zondag werken bij ons ook mensen op de centrales. En ja, dat is super belangrijk dat de elektriciteit ook op zondag beschikbaar is. Maar het helpt mij wel om ook gewoon wel een balans tussen werk-privé te houden.
1: Ja, dus in principe gaat de laptop op zondag niet open?
0: Jawel, die gaat op zondag ook wel open. Maar ik probeer toch op de zondag relatief gezien meer tijd voor het gezin te hebben dan door de weekse dagen.
1: Relatief gezien, ja. Want dat gezin is super belangrijk. Want ik begreep zelfs dat als je ergens een meeting hebt 's ochtends vroeg, dat je dan liever in het holst van de nacht vertrekt dan dat je gewoon de avond ervoor gaat lekker in ontspannen in een hotel gaat zitten, toch?
0: Ja, klopt. Regelmatig zit ik voor mijn werk in Brussel. En dan stap ik 's ochtends vaak om 4 uur, 4:30 in de auto om daar naartoe te gaan. En dat is voor mij ook, ik ben super praktisch efficiënt, probeer ik te denken. Ik denk, ja, anders ben ik de avond ervoor kwijt. Ben ik de tijd met de familie kwijt. Moet ik mijn koffer pakken? Moet ik inchecken bij een hotel? 'S ochtends weer uitchecken? Op de boerderij was het 's ochtends ook wel eens om 4, 5 uur opstaan. Dus wat dat betreft heb ik er geen probleem mee om op tijd op te staan. Dan is het voor mij efficiënter om 's ochtends te rijden na het overleg weer terug te kunnen rijden. Dan de koffers te pakken, uit te pakken, in, uit te checken. En daarnaast ook gewoon, ik ben super gefocust op investeringen in de lange termijn. Dus ik probeer altijd vandaag zeg maar te investeren in iets wat de toekomst duurzamer, beter of efficiënter maakt. Maar ik ben ook super gefocust op kosten. Het gaat goed. Maar ik heb ook geleerd, we moeten het dak repareren als de zon schijnt. Ook in die tijd toen ik dat het toch slecht met bedrijf ging. Toen heb ik gerealiseerd dat... het best wel lastig is in een tijd waarin het heel moeilijk gaat om dan extra te besparen. En dat het veel makkelijker is om als het goed gaat verbeteringen door te voeren. En dat probeer ik nu ook samen met mensen ook te blijven prikkelen. Ja, we moeten niet geld over de balk gaan gooien. We moeten geen geld verspillen aan onnodige dingen. Als het goed gaat, laten we dat geld alsjeblieft investeren in zonneparken, windparken, batterijen, biogasinstallaties. Om te zorgen dat wij in de toekomst beter onze rol kunnen invullen.
1: Ja, ik blijf toch heel even hangen bij die boerderij. Je zegt, ik ben iemand die altijd heel erg op de lange termijn denkt. Er wordt natuurlijk heel erg gesproken over de reorganisatie van de veehouderij in Nederland. Hè. Moet minder vee komen om de stikstof onder andere aan te pakken. Ben je het daar dan helemaal mee eens? Of als je vanavond op de boerderij bent, kun je toch niet nalaten om de Nederlandse vlag anders te boven in de stok te hangen?
0: Nou, we hangen de vlag niet ondersteboven. Ik ben super trots op Nederland. Zal ik blijven doen. Voor mij is de veehouderij wel een beetje hetzelfde als de energietransitie.
1: Ja.
0: En wat ik heel vaak in het debat hoor, het is het een of het ander. Ik ben ervan overtuigd dat ook een veehouderij zal moeten veranderen en mee moeten groeien met de tijd. Aan de andere kant, voedselvoorziening is in Nederland ook belangrijk. En daar zullen we een balans moeten vinden. Net als dat we dat in de energietransitie samen met onze mensen elke dag moeten doen. Hè. Het is niet het een of het ander, het is en-en.
1: Ja, ik snap het. Harry Thale draagt als CEO van Engie de verantwoordelijkheid over zo'n 800 medewerkers. Maar de belangrijkste stakeholders zitten natuurlijk thuis. Wat probeert hij zijn kinderen mee te geven? We bespreken het zo.
4: Wat als? In At The Top.
1: We hebben je duidelijk bevlogen over je werk horen praten natuurlijk. Maar zoals van alle gasten willen we ook graag van jou weten wat je zou doen als het bedrijf waarvoor je werkt er morgen opeens niet meer is. En je dus de vrijheid hebt om het roer radicaal om te gooien. Wat zou je dan gaan doen?
0: Ja, ik heb er toch wel even over na moeten denken. Want eigenlijk is dat iets waar ik me geen seconde mee bezighoud. Persoonlijk niet. Ik zou het wel super jammer vinden voor alle collega's. Daar ben ik veel meer mee bezig nog dan met mezelf. Dus het zou super jammer zijn voor iedereen die zich elke dag inzet. Daar ben ik veel meer mee bezig. Persoonlijk, ik ben 44. Ik kan alle kanten op het scheidsvlak tussen techniek, economie. Met teams, met mensen. Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben nu bezig met mijn doel. En dat is de energietransitie ondersteunen.
1: Maar heb je geen stiekem doel voor ogen? Hè? Een surfschool in op Hawaii, ik noem eens wat.
0: Nou ja, wat ik eigenlijk zakelijk doe, doe ik privé ook. En dat is absoluut ervoor zorgen dat ik niet in de gouden kooi kom te zitten. Dus ik thuis leven sober. We gaan geen extreme uitjes doen en extreme uitgaven. Dus ik heb geen hoog salaris nodig om rond te kunnen komen. En dat is een positie die mij helpt om gewoon me vol te kunnen focussen op mijn werk. En als dat er niet meer is, zien we dan wel weer. Ik zou ook bij een bepaalde boerderij kunnen gaan werken. Ik denk dat ik dan maar ik kan heel veel verschillende dingen doen. Voor mezelf ga ik dan altijd wel weer die uitdaging zoeken. En ik ben voor mezelf rusteloos. Dus ik blijf wel op zoek naar vernieuwing, verbetering, maatschappelijk impact hebben. Maar op dat raakvlak vind ik wel wat anders. Maar dat is echt iets waar ik me absoluut niet druk over maak.
1: Ja, want die boerderij, is dat ooit een serieuze optie geweest om daar naartoe te groeien, om die over te nemen?
0: Dan komen we ook weer terug op de vraag van wat is de toekomst van de landbouwsector in Nederland? Het is voor mij niet een serieuze optie geweest. En ik heb ook altijd de ruimte van mijn vader gekregen om mezelf te ontwikkelen. Die heeft altijd gezegd, ik heb nog twee broertjes thuis en alle drie hebben gewoon opleidingen gevolgd. En mijn pa heeft gezegd, boer kun je altijd. Maar zorg ervoor dat je opties hebt in het leven en jezelf ontwikkelt. En dat hebben we gedaan. Het is voor mij niet een serieuze optie op dit moment. Omdat we ook zien dat het is ook gewoon super complex om een boerderij in Nederland te hebben in deze tijd.
1: Ja, dus het klinkt aannemelijk dat je vader de laatste boer is op de boerderij?
0: Ja, dat zijn natuurlijk wel dan de pijnlijke gevolgen. En dat zijn wel zaken die niet makkelijk zijn als een familiebedrijf op een gegeven moment stopt.
1: Nee, dat snap ik helemaal. Ieder zijn eigen carrière. Jij bent bij Engie natuurlijk. Je klom op van de onderste treden helemaal naar boven toe. Als je verder nog stappen wil maken, dan zal je naar het buitenland moeten. Hè? Naar Parijs, naar het hoofdkantoor. Zie je daar nou banen waarvan je denkt, ja, dat zou ik wel leuk vinden?
0: Nou, ik ben sowieso iemand die het leuk vindt om met de voet in de klei te staan. Dus in de business. Dus ik zou echt dan wel ook de verantwoordelijkheid van een business willen hebben. Op dit moment zoek ik altijd naar de balans. We hebben het al eerder over privé werk gehad. Wat ik zie is dat ouders, schoonouders worden ouder. Hebben op dit moment zorg nodig. Mijn vrouw is enigszins kind. ja, dan ik die balans maak ik altijd, een balans tussen. En wat ik ook al zei, ja, ik wil niet over 4-5 jaar eindigen zonder familie. Dus ja, op dit moment focus ik me op Nederland. Maar we zien gewoon dat in verschillende levensfases er allerlei andere keuzes gemaakt kunnen worden. Dus ik houd eigenlijk altijd alle opties open.
1: Ja, dus ik snap dat de weg naar Parijs eigenlijk een beetje afgesloten is vanwege de ambities in je privéleven. Dan zou je denken, misschien moet je eens buiten het bedrijf gaan kijken.
0: Nou, ik zeg nooit dat een weg afgesloten is. Ik ben ook regelmatig in Parijs. Alleen op dit moment ga ik niet volgende week verhuizen naar Parijs. En op dit moment vind ik het bedrijf Engie fantastisch. En wat ik zie is zijn zoveel uitdagingen over het volledige speelveld met wat we net al noemden. Hoe zorgen we dat onze consumenten betrouwbare en duurzame stroom krijgen? Hoe zorgen we dat we in Nederland projecten als waterstof, offshore wind, grootschalige batterijen, elektriciteitscentrales. Hoe zorgen we dat we daar verder komen van de grond krijgen? Met superveel kennis van onze teams die super enthousiast elke dag werken, waar ik elke dag van leer. In het raakvlak met de samenleving, met de politiek. Ja, ik vind het zo super uitdagend dat ik op dit moment niet aan het kijken ben naar wat anders.
1: Headhunters hoeven jou niet te bellen.
0: Ik word regelmatig wel eens gebeld, maar op dit moment zijn dat vaak korte gesprekken.
1: Ja, ga je niet sowieso een kopje koffie drinken?
0: Wat ik zeg, ik ben veel meer lange termijn bedrijf gericht, dus ik ga eigenlijk nooit op koffie daarvoor. Dan besteed ik dat liever om te zorgen dat we ons volgende batterijenproject gaan realiseren. Of dat we de juiste mensen in het team krijgen dan op gesprek gaan met een headhunter.
1: Ik snap het helemaal. Je bent iemand die overduidelijk plezier heeft in zijn werk, zijn passie heeft gevonden. Hè? Je hebt kinderen in de lagere schoolleeftijd, zal ik maar eventjes zeggen. Wat zou je hen mee willen geven over hoe ze de keuze moeten maken wat ze later zelf zouden willen gaan doen?
0: Nou, ik probeer ze sowieso te stimuleren, net als dat mijn vader vroeger heeft gedaan, dat ze hard moeten werken. Ze moeten zich inzetten, ze moeten hun best doen. Dat is het minste wat ik verwacht. Dat ze op eigen benen moeten kunnen staan. Wij hebben het thuis goed. Maar dat betekent niet dat mijn kinderen meer krijgen dan kinderen van gezinnen die het minder breed hebben. Dus ik probeer ze vooral doorzettingsvermogen mee te geven. Te woekeren met de talenten die ze hebben. En daar alles uit te halen. En wat dat dan ook mag zijn en welke richting, dat laat ik graag aan hen over.
1: Ja, hartstikke goed. Harry Thalen, CEO van energiemaatschappij Engie. Heel hartelijk bedankt voor je komst naar de studio hier in het hoofdkwartier van DPG. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van At the Top. En dan te gast Bert Jongsma, die na 200 jaar de eerste externe directeur is van koffie- en theebedrijf Simon Leveld. Graag tot dan.
3: Dit is New Business Radio.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja?
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
10: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
11: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Business Radio.
1: Update met Fabienne de Vries. Een telefoon die na een paar jaar kuren vertoont voor veel mensen is het simpel antwoord. Tijd voor een nieuwe. Maar wat als je gewoon zelf de batterij, camera of een ander onderdeel kunt vervangen? Het Nederlandse Fairphone probeert al sinds 2013 precies dat principe groot te maken. Technologie die niet gemaakt is om zo snel mogelijk vervangen te worden, maar juist om zo lang mogelijk mee te gaan. Wat ooit begon als een idealistische uitdager van de tech-industrie, staat inmiddels op een interessant kantelpunt. Fairphone heeft bijna 1 miljoen apparaten verkocht, meer dan 500 miljoen dollar omzet gedraaid en maakt nu de stap van Europese pionier naar een wereldwijd merk. En misschien wel het opvallendste, regelgeving in Europa en Amerika begint steeds meer op te schuiven in de richting die Fairphone al jaren geleden koos. We gaan daarover praten vandaag met Rutger Sneep. Hij is de Chief Commercial Officer van Fairphone. En met hem gaan we het hebben over drie dingen. Van idealisme naar een serieus businessmodel. Dus kun je duurzaamheid en winstgevend daadwerkelijk combineren. De volgende groeifase, de nieuwe Fairphone Gen 6 Plus en de overstap naar de Amerikaanse markt. En van uitdager naar industrie standaard. Wat gebeurt er als grote techbedrijven door nieuwe regelgeving ook steeds meer repareerbaar moeten worden? Nou, allereerst even Rutger welkom heten. Goed dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
1: Welkom. Ja, Fairphone begon ooit als een behoorlijk idealistische missie. Ja. De elektronica-industrie eerlijker en duurzamer maken. Maar inmiddels hebben jullie bijna 1 miljoen apparaten verkocht en ruim 500 miljoen dollar omzet gerealiseerd. Wanneer werd Fairphone eigenlijk van een idealistisch initiatief ook echt een serieuze commerciële onderneming?
2: Ja. Nou, dat is een transitie waar we nog steeds in zitten. Wij komen van de oudsher ooit in 2010 echt gestart als een activistische campagne. En pas in 2013 echt als bedrijf gestart. En de eerste paar jaren is het ook pionieren, want de telefoonindustrie is gewoon een hele moeilijke industrie. Met heel veel componenten in telefoons. Dus dat was ook leren om te gaan met een telefoon maken. En eigenlijk door de jaren heen, vanaf de afgelopen 3 jaar ongeveer, willen we echt schalen. We hebben ook een nieuwe investeerders aan boord. En daar is ook de behoefte mee om het te laten zien. En uiteindelijk is het ook onze missie om de industrie te laten zien dat het kan. Om iets anders te doen. Dus het past nog steeds bij de ideologie. Maar nu is het ook zaak om die schaal op grotere schaal te kunnen doen.
1: Als we even teruggaan naar de mobiele telefoon start, zullen we maar zeggen. Daar was het dus heel normaal dat je, we hadden het er net voor de uitzending over. Dat je bij je Nokia je batterij eruit haalde en veranderde. Daar is een kentering ingekomen waardoor dat besef er was van, hé, maar wacht even. Ja, dit is gewoon ook commerciële uitbuiting. De telefoons zoals ze er nu zijn. We moeten dit veranderen. Ja. Wat was die situatie?
2: Nou, dat gaat eigenlijk terug naar onze founder, onze oprichter. Die had toentertijd ooit een apparaat wat kapot ging. Net voordat hij op vakantie ging. En hij dacht, nou, ik repareer het even, want hij is een engineer. En hij kwam erachter dat er gewoon geen schroef in zaten. Dat het helemaal dichtgelijmd was. En toen zei hij, ja, maar als ik het niet kan openen, dan ben ik ook geen eigenaar. Ah. En dat was eigenlijk het zaadje in zijn hoofd wat begon. En dat hij zei, nou, daar moeten we iets aan doen.
1: Ja. En is er in de techwereld nog steeds een spanningsveld tussen duurzaamheid en geld verdienen? Ja. Begint het langzaam te mergen?
2: Nee, ik denk dat niet alleen in de techwereld, maar in de algemene zin een uitdaging is. Dat het vaak gezien wordt dat bedrijven die vanuit een duurzaamheid starten, eigenlijk niet commercieel levensvatbaar mogen zijn. Omdat het dan een soort een rare trade-off is.
1: Ja.
2: Terwijl het mooiste is natuurlijk als je het kan combineren. Als je enerzijds de dingen doet die zo goed mogelijk zijn of zo min mogelijk impact hebben op milieu en de mensen. En anderzijds ook een bedrijfsmodel neer kan zetten waardoor je uiteindelijk geld verdient en daarmee kan groeien, impact kan maken en het beste voor de wereld voor.
1: Ja, dat is natuurlijk wel inderdaad die eerste gedachtegang. Als het duurzaam is, dan zou het ook non-profit moeten zijn.
2: Ja, of dan is het dan heb je een inferieur product. Dat is ook nog wel eens wat er gezegd wordt. Nou, dat is wel echt wel geweest. Ja. Ik denk dat het ooit wel zo gestart is, by the way, maar niet meer zo is.
1: Toch zit er ook een soort van contradictie in. Hè? Want jullie verdienen uiteindelijk ook aan of geld door apparaten te verkopen. Ja. Terwijl je tegelijkertijd zegt, gebruik je telefoon vooral zo lang mogelijk. Hoe werkt dat als businessmodel?
2: Ja, de duurzaamste telefoon is de telefoon die je al hebt. Dat is eigenlijk een credo waar we altijd bij leven. En dat geloven we ook heel erg. En dat is ook de reden dat wij ervoor kiezen om een telefoon zo lang mogelijk willen te supporten. Dus wat je vaak ziet is dat niet alleen de telefoon niet opengemaakt kan worden, maar ook de software niet ondersteund wordt. Wij kiezen ervoor om op het moment dat wij een nieuw model op de markt brengen, op dit moment 8 jaar software support te geven. Dus dat onze telefoon die we vorig jaar op de markt gebracht hebben in 2025, die supporten we tot en met 2033.
1: Ja.
2: Daarmee geef je eigenlijk de mogelijkheid om mensen

0: twee keer zo lang met een telefoon. Of mensen met onze telefoons zijn twee keer zo lang. Dan zie je dat er ergens in halverwege die periode de batterij vaak een uitdaging is. Omdat die gewoon minder goed oplaadt of minder lang meegaat. En het grote voordeel is, als je dan alleen maar die batterij hoeft te vervangen. Dan heb je als consument ongeveer €40 die je uitgeeft. En dan doe je dat zelf, want het zijn gewoon twee schroefjes die je openbraakt. Je zet er een nieuwe batterij en je gaat weer aan de slag. Maar je hoeft niet alle componenten die gewoon nog goed zijn te vervangen. En dat is natuurlijk wel een stuk beter of minder slecht uiteindelijk voor het milieu.
1: Nou snap ik dat dit voor een bepaalde doelgroep echt fijn is. Maar wat natuurlijk ook wel zo is, is dat de telefoon een soort modeaccessoire is. En dat geldt ook voor je oordopjes en je koptelefoon. Zeker. Dus voor die jongere doelgroep, daar zit natuurlijk ook, die willen weer het nieuwste van het nieuwste. Waarbij net even die camera weer anders is. Ja, hoe ga je dat verhaal verkopen?
0: Ja. Nou, dat is wel de uitdaging geweest, denk ik, zeker de jaren hiervoor. En we hebben de afgelopen jaren echt een switch gemaakt in hoe wij uiteindelijk ons product positioneren op de markt. Een aantal jaar geleden was echt duurzaamheid de focus voor ons als bedrijf. En was dat ook het eerste wat we vertelden. En de tweede wat we vertelden was dat het repareerbaar was. En nou, daar gingen we heel erg diep op in. En nu zien we dat we enerzijds andere kleuren hebben. Dus die ook gewoon meer aansluiten met de mode die we tegenwoordig hebben. En twee, ook dat we beginnen met het product neer te zetten. En het product is echt heel goed. Dus je kijkt naar de camera en je kijkt naar de batterijduur, et cetera. Waar mensen een telefoon op kopen. Ja, dat zijn gewoon specs die op niveau zijn.
1: En zijn die ook upgradebaar of ja, vervangbaar. Kijk, want het bijvoorbeeld, ik geloof, de nieuwe iPhone 17, daar kan je 40 keer inzoomen. Ja. Bijvoorbeeld, ja, ja. Een soort telescopische camera zit daarin. Ja. Dat zouden dan los onderdelen zijn die je zelf kan veranderen.
0: Nou, het is niet zo dat je kunt upgraden. Dus het is zo dat wij stoppen er een camera in, maar als je hem laat vallen en de camera gaat kapot omdat hij op een steentje valt of er gebeurt iets anders mee, dan kan je dat onderdeel makkelijk vervangen. De upgradebaarheid, dat is een uitdaging die er nog wel is. En dat zit niet zozeer in het feit dat wij dat niet willen als bedrijf, want dat zouden we fantastisch vinden als dat kan. Dan heb je gewoon één keer de midframe en dan stop je de componenten erin die je wil.
1: Precies.
0: Ja, dat is het ideale.
1: En het ene jaar, nou ja, en de modekleuren kan je daarop aanpassen.
0: Exact. Nou, daar zijn we nog niet als industrie. Dus dat heeft vooral te maken met het feit dat er chipsets in zitten, die hebben een bepaalde compatibiliteit. Dat kan niet zomaar. En daarnaast zit het vooral, het camera zit vaak in software en minder in hardware. Mm-hmm. Wij hebben 50 megapixel camera, dus dat betekent dat je echt een hele goede camera erin hebt zitten. Maar als je daar slechte software op zou zetten, dan kan je nog steeds geen goede foto's maken. Nee. Dus met name als wij zorgen dat we die camera goed willen houden, moeten we de software blijven ondersteunen, moeten we daar met name op focussen. Dus dat is ook wat we vooral doen.
1: Ja, wel nog een spannende uitdaging dus om aan te gaan. Zeker. Ja, de grote tech-industrie heeft natuurlijk jarenlang ook verdiend aan steeds weer nieuwe modellen en die upgrades. Kun je daar als relatief klein spelen, hoewel jullie zijn Europees en gaan nu wereldwijd, maar toch er zitten een aantal grote.
0: Zijn er een aantal grote.
1: Kun je daar echt tegenop? Of voelt het als vechten tegen de bierkaai?
0: Nou, ik denk een aantal jaar geleden, zeker in de periode dat er nog heel erg zoeken was naar wat voor het model moest het zijn en hoe dat dan de componenten waren die erbij en hoe dat aansloot, was dat zeker zo. Tegenwoordig zitten we, voordeel, we zitten al een aantal jaar in groei. Dus dat scheelt heel erg. Dus we gaan dit jaar heel hard ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar heel hard ten opzichte van het jaar ervoor. Dus dat is fijn. Dus daarmee laat je zien dat er tractie is. Maar het is wel, het is een wereldwijde economie. Ja. En heel veel componenten die zijn niet zomaar beschikbaar voor iedereen. Nee. Dus dat is wel een uitdaging. Dat is
1: echt belangrijk dat de influencers eigenlijk met deze phone aan de slag gaan. Ja. Dan gaat dat hard.
0: Zeker.
1: Want als we het over die consument hebben, wat moet eigenlijk de doorslag geven? Dit is een duurzame telefoon of simpelweg dit is een hele goede telefoon. Nou snap ik dat jouw antwoord zal zijn beide. Ja, maar het gaat ook om het denkproces van de consument. Wil die gewoon een goede prijs, prestaties en gemak? Er moet een kentering komen waarbij duurzaamheid op diezelfde lijn komt te staan in plaats van of.
0: Ja, en dat heeft, als je nu kijkt en als wij marktonderzoek doen en we praten met onze klanten en onze consumenten, zowel aan de business to consumer kant als aan de business to business kant, dan zie je dat niemand gaat een telefoon zoeken op basis van het woordje duurzaamheid. Nee. Dus niemand die zegt telefoon duurzaamheid en dan zijn wij de enige waarschijnlijk die naar voren komt, maar dat zal uitdagend zijn. Dus dat zien we ook niet. Wat je wel ziet is met name aan de bedrijven dat het steeds meer in tenders komt, in RFP's komt, dat het eisen zijn die aan de duurzaamheid zitten. Dus dat is iets wat er mede door de Nederlandse overheid, maar ook door de Europese Unie en andere overheden zoals Frankrijk en Duitsland wel geboost wordt. Dus dat is voor ons heel goed, want we zitten op die as, maar we gaan daar nog steeds verder mee. En twee, je ziet aan de consumentenkant dat ze met name naar specificaties zoeken en dat ze daarnaast een alternatief willen hebben wat gewoon ook competitief is op prijs. En als je dan een alternatief kan bieden wat wij nu hebben, wat goed is op prijs, goed is op specs, dan is er geen trade-off te maken. En dan is het heel logisch dat je kiest voor iets waarbij je en weet, ik kan het lang houden. En als er iets kapot gaat, kan ik het ook nog zelf vervangen.
1: Ja.

0: Ik denk dat het ook voor heel veel bedrijven interessant is om dat gewoon daarmee op één lijn te trekken. En dat als bedrijfstelefoon zeker naar voren te schrijven. En juist nu Fairphone dus eigenlijk bewezen heeft dat het model commercieel kan werken en duurzaam kan zijn, begint dus daarmee ook eigenlijk een volgende fase. Ja. Jullie lanceren de Fairphone Gen 6 Plus.
1: Ja.
0: Hele mond vol. Het is tegelijkertijd ook een grote stap. Fairphone gaat officieel de Amerikaanse markt op. Waarom is dit dat moment om op te schalen?
1: Nou, we hebben een aantal jaar geleden met elkaar als organisatie gezegd een gesprek gevoerd van als we impact willen maken in de industrie, wat uiteindelijk onze missie is, dan zullen we ook aantallen nodig hebben. Want we kunnen als in een niche blijven, maar dan ga je nooit de industrie echt veranderen. Dus willen wij laten zien aan de wereld, het kan op een andere manier, dan zullen we groter moeten gaan denken. En de Amerikaanse markt heeft een best wel een vergelijkbaar stuk met de Europese markt. Wij zitten nu in 26 landen in Europa. Als je kijkt naar de westerse Europese landen, dan zie je dat de gemiddelde sales price van de telefoon relatief hoog is. Je ziet dat mensen een bepaalde adoptiecurve hebben. En dat past best wel bij het Amerikaanse land. Daarnaast zie je dat, als je kijkt naar Amerika, dat de right to repair daar steeds groter wordt en steeds meer staten. Dat is eigenlijk iets wat komt vanuit de landbouwsector. Tractoren die gerepareerd moesten kunnen worden en die zijn natuurlijk duur voor bedrijven om aan te schaffen. En daar komt dat vandaan. En dat is eigenlijk dat is overgewaaid naar de consumentenelektronica. Dat het ook steeds belangrijker wordt dat zij ook hun eigen producten willen kunnen repareren.
0: Ja, maar dat helpt jullie dus niet.
1: Dat helpt onwijs.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
1: Dus dat was de reden dat we zeiden, nou, dan is de Amerikaanse markt de eerste markt waar we buiten Europa naartoe willen.
0: Ja, en wel spannend ook, want daar zitten dus de grote, in elk geval Apple en onder andere. Hoe realistisch is het om daar als Nederlands merk tussen te komen?
1: Ja. Ja, het interessante is dat de markt van mobiele telefoons heel erg gedomineerd is door wereldspelers. We hadden het net al even over. En dat er eigenlijk één Amerikaans merk is wat daar bestaat. En dat er heel veel Aziatische merken zijn. En dat is in Amerika lastig op dit moment door zaken die daar vanuit...
0: Ah, dus ze zitten gewoon op jullie te wachten.
1: Ja,
0: kom maar door.
1: Ze
0: Nederland, Amerika is nog gewoon... Dit is nog een goede relatie als we Rutte en Trump en alles mogen aanschouwen vanaf de zijlijn. Nee, maar goed.
1: Dus het helpt wel.
0: Ze zitten te wachten eigenlijk op techbedrijven zoals jullie die dan zeggen, kom, laten we met elkaar...
1: Ja, dat is dat. In combinatie met, er is een wereldwijde tekort aan memory chips op dit moment. Dus er zijn ook gewoon minder modellen beschikbaar voor consumenten. Dus het momentum is eigenlijk ideaal voor ons. Dus dat is voor ons eigenlijk een ideaal moment. Dus we zijn vorige week gelanceerd. En,
0: want die memory cards, die doen jullie zelf?
1: Nee, dat koop je in. Dat is net zoals een beeldscherm.
0: Maar die koop je in Azië?
1: Nee, die kopen wij in dit geval in Amerika. Wij produceren in Azië. Onze chips komen, memory chips komen uit Amerika. En dat is uiteindelijk een wereldmarkt. Want er zijn maar een paar spelers op de markt die dat leveren.
0: Dus om dan dingen compatible te krijgen is ook weer makkelijker.
1: Ja.
0: Je pakt hem al even op, want je hebt hem bij je. Dat is de nieuwe Gen 6 Plus.
1: Ja.
0: Waar de generatie snap ik, maar waar staat de 6 Plus voor?
1: Nou, we hebben een normale cadence van één keer in twee jaar dat we iets lanceren. Dat deden we in 25 met de Gen 6. En we hebben een upgrade op die Gen 6 uitgebracht. En dat is de plus die daarvoor staat. Er zitten een aantal verschillen in. Een van de belangrijke verschillen is dat er een nieuwere, snellere processor in zit. Dus in plaats van de generatie 3 zit er nu een generatie 4 in. Die zorgt ervoor dat het gewoon net wat sneller werkt. En het tweede belangrijke aspect is dat er meer memory in zit. En dat is 12 gig RAM. En dat betekent dat die ook die processor gewoon sneller kan werken. Waardoor je uiteindelijk een betere beleving hebt met je telefoon. En dat maakt het ook makkelijker als je hem lang wil houden, dat je iets meer memory hebt.
0: Ja. En je zei net al 6 jaar wil je het mee. Dus
1: ja,
0: komt de 7 plus, zou dan 7 jaar en de 8 plus 8 jaar?
1: Nee, wij ondersteunen hem 8 jaar. Dus deze heeft ook ondersteuning tot 2033.
0: Ja.
1: Dus we hebben een software ondersteuning van 8 jaar. Maar we zien gemiddeld gezien gebruiken onze consumenten het ongeveer 6,5 jaar. Dus dat is een aspect wat ook in deze telefoon zit. En ja, wat de toekomst brengt, kan ik nu natuurlijk niet.
0: Net voor de uitzending is het mij al even een soort van uitgelegd en voorgedaan. Maar misschien wel even ook goed om te vermelden. Want ik kan me voorstellen dat iemand die misschien één keer per jaar een keer een schroevendraaier in zijn handen heeft, denkt van dat is veel te technisch voor mij.
1: Ja.
0: Dit kan iedereen. Iedereen kan met een schroevendraaier de achterkant openhalen en de onderdelen zijn dusdanig kinderwerk als het ware om te vervangen.
1: Klopt. Ik ben zelf echt absoluut niet technisch.
0: Mm-hmm.
1: En wij doen dit altijd als we op een conferentie staan. Dan laten we mensen zelf ermee spelen om gewoon te kijken hoe snel ze het kunnen. En vorige week was ik in de US bij de lancering. En daar hebben we ook weer mensen mee laten spelen. En daar zijn dan ook mensen die het best wel spannend vinden. Maar we hadden de snelste tijd om de batterij te verwisselen. Was uiteindelijk 29 seconden.
0: Oh, kijk.
1: Ja, dat geeft iets aan over hoe makkelijk het is. Dat kan geen rocket science.
0: Nee, precies. En welke onderdelen zijn uiteindelijk allemaal vervangbaar?
1: Er zijn er 12, maar er zijn 3 componenten die het meest gebruikt worden. Dat is de batterij, dat is het scherm, want ja, mensen hebben toch de neiging om te laten vallen. Ik bedoel, mijn kinderen die hebben ook al een mobiele telefoon, die hebben ook wel eens de neiging om dat te laten gebeuren. Ja. En het derde component wat veel vervangen wordt is de USB-C-poort, dus waar je mee op kan laden. Dat is toch vaak dat de kabeltje eruit getrokken wordt. En dat zijn de 3 componenten het meeste vervangen worden. Maar je kunt ook de microfoon en de speaker en de camera's en de lenzen en zo kan je ook allemaal vervangen. Hm. Dat gebeurt minder vaak. En dat is vaak ook binnen garantie dat soort componenten vervangen moeten worden als er iets gebeurt. En dan kunnen het weer via onze customer service natuurlijk geregeld worden.
0: Ja.
1: Maar de 3 componenten die mensen het meeste zelf bestellen op onze website of ergens anders zijn het scherm, de USB-C-poort en de batterij.
0: Precies, precies. En is hij dan op een andere manier nog anders dan een reguliere iPhone of smartphone?
1: Nou, de iPhone heeft natuurlijk een ander operating system. Dus dit is Android. Ja. Dat is een belangrijk verschil. Dus dat is wel een belangrijke om te beseffen. Maar voor de rest is het, ja...
0: Hij ziet eruit als een iPhone.
1: Ja, hij heeft
0: en hij heeft nog een interessante feature. Want ik zie een felgeel soort van knopje eigenlijk. Switch. Een switch. Ja. Daarmee kun je ook iets bijzonders.
1: Klopt, wij doen veel klantonderzoek en veel met vragen. Wat vinden jullie belangrijk en waar hebben jullie last van of wat vinden jullie fijn? En we zien dat er steeds meer vragen zijn vanuit de klanten om niet meer continu aan te staan. Dus je krijgt de hele dag mail, je krijgt de hele dag Instagram, Snapchat en allerlei andere afleidingen. Dus daar was een behoefte aan om dat wat in te dammen. Nou, dat kan je doen door je telefoon helemaal uit te zetten uiteraard. Je kan hem op vliegtuigmodus zetten, maar wij hebben een feature ontdekt en bij ons heet dat de Fairphone Moments. Dat is een switch die omlaag doet. Dat is gewoon een fysieke switch. En dan gaat hij in een modus dat je niet een non-disturb modus, dan wordt het een dumbphone. Dan krijg je dus geen afleiding. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niks binnen hoeft te komen. Want ik kan zelf kiezen welke apps ik wel belangrijk vind. Voor mij geldt, als ik in de auto zit, vind ik het fijn dat ik wel mijn Spotify kan luisteren. En dat ik ook gewoon gebeld kan worden door mijn vrouw of door mijn kinderen. Maar ik kan op dat moment wel kiezen. Ik wil niet afgeleid worden door allerlei werkmail of allerlei Instagram notificaties. Dus dat kan ik kiezen. En daar kan je verschillende profielen op instellen. Dat als je, bij wijze van spreken, gaat wandelen met je hond. Dat je altijd Spotify met een muziekje aan hebt. Maar niet afgeleid wordt door bellen.
0: Nee, ik geloof dat iPhone wel ook zoiets van allemaal verschillende modussen heeft. Maar ik weet niet of je het dan ook per app en...
1: Nee, dat is het. Dat is het grote verschil. Dus je kunt hier echt personaliseren. Ja. Zelf kiezen welke apps je toegang geeft, welke apps niet. En bij Apple heeft het vaak ook te maken met een bedtijdmodus of andere telefoons.
0: Ja.
1: Vaak te maken met bedtijdmodus en dat is hier niet zo.
0: Nee, precies. Dit is niet het enige product, want jullie hebben ook koptelefoons en earplugs of bugs of hoe noem je dat?
1: Ja, wij noemen het de Fairbuds.
0: De Fairbuds, ja. Inderdaad.
1: Ja.
0: Die hebben ook vervangbare onderdelen. Zeker. Want wat is het probleem altijd met die Airbuds?
1: Nou, wat je ziet is dat mensen... De belangrijkste reden waarom mensen eigenlijk een Fairbud vervangen... of een überhaupt hoofdtelefoon of andere... is dat de batterij ophoudt. En dat gaat gewoon naar een paar jaar. Het zijn kleine batterijtjes. Die zijn er 2-3 jaar vaak toch wel op.
0: Die in zo'n oordingetje zitten?
1: Ja, en die zijn heel klein. En wat lastiger is, dan kan je... eigenlijk alleen maar een hele nieuwe set kopen. Wij hebben ervoor gekozen om ook de Fairbuds repareerbaar te maken en modulair. Dus dat betekent dat je het doosje kun je vervangen en daar zit een batterij in. Maar je kunt ook de earpieces zelf, kan je de batterijtje vervangen. Dat kan je ook zelf doen. Het kost ook heel weinig tijd. Dat kan je ook gewoon bestellen bij ons op de site. En we hebben de mogelijkheid om maar 1 van de 2 te laten vervangen. Ja, want als je er 1 laat vallen en je gaat erop staan. Ja. En dan is er 1 kapot. Ja, zonde als je dan een heel nieuw set moet kopen. Dus we hebben ervoor gekozen om dat dan inderdaad ook de linker of de rechter specifiek los te maken. En... ja, ik kan het nog niet helemaal tonen, maar dit is de nieuwe. En deze gaat in Q4 uitkomen. Dus het komende kwartaal gaat deze ook op de markt in zowel Europa als Amerika gelanceerd worden.
0: Want wat is deze beter dan de huidige?
1: Nou, wat het belangrijkste hieraan is dat die doosje een stuk kleiner. We hebben natuurlijk met repareerbaarheid te maken dat al die componenten klein zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om deze echt heel veel kleiner te maken. Dat is een belangrijke. En daarnaast de audio-kwaliteit is behoorlijk veel beter geworden. Heeft te maken met hoe we de software-testing doen en hoe we omgaan met noise cancelling bijvoorbeeld. En dat is echt wel een heel groot verschil in deze ten opzichte van onze vorige. Waardoor die kwalitatief gewoon beter.
0: Dus hier heb je niet alleen je schroefdraaiertje, maar ook een pincet bij nodig.
1: Ja, bijna wel. Ja,
0: bijna wel. Nog heel eventjes over die right to repair beweging. Waar komt die vandaan? En waarom is die nu eigenlijk zo populair aan het worden in Amerika ook?
1: Ja, nou, het is in Amerika, maar het is ook in Europa dat de wetgeving aan het veranderen is op dat vlak. Dus dat is een goed teken voor niet alleen ons, maar ik denk het belangrijkste vooral voor de consument. En wat ik net zei al, in Amerika zie je met name dat het komt vanuit de landbouwomgeving. Dus daar steeds meer tractoren die duur waren, die gewoon op een gegeven moment niet meer repareerbaar waren. En dat is overgewaaid richting de consumentenindustrie. En je ziet steeds meer staten die daar wetgeving op aanpassen en wetgeving op inrichten. In Europa zie je dat er eigenlijk een keuze maakt, omdat bijvoorbeeld op de batterij een keuze maakt om daar met name een richting op te geven. Ja. En dat op wetgeving op.
0: Ja, precies. Want dat brengt ons eigenlijk ook gelijk bij een hele interessante ontwikkeling. Fairphone hoeft de industrie niet meer te overtuigen op zich. Ook overheden beginnen zich ermee te bemoeien. Repareerbaarheid was jarenlang eigenlijk jullie onderscheidende kracht. Maar regelgeving in Europa en de VS dwingt nu ook steeds meer fabrikanten om ook die kant op te bewegen. Ja, goed nieuws voor jullie, kan ik me voorstellen. Het zorgt ook voor dat misschien de voorsprong een beetje weg ebt.
1: Ja.
0: Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, het is altijd een interessante vraag. We krijgen deze natuurlijk vaak. Alleen voor ons geldt dat wij, nogmaals, onze missie is de industrie veranderen en laten zien dat het mogelijk is. Als we daarmee voor elkaar krijgen dat iedereen zometeen een mobiele telefoon en batterij heeft die je gewoon makkelijk kan vervangen, ja, dan doen we een fantastisch werk.
0: Ja.
1: Daarbij is het grote voordeel, sommige consumenten vinden het ook best wel spannend. Je zei het net zelf al, ben je technisch ja of nee? Vind je een schroevendraaier spannend ja of nee? Dus er zijn ook consumenten die dat liever nog niet willen. Maar als het mainstream weer wordt, en nou, je refereerde net even aan de oude Nokia's, als dat weer standaard wordt, ja, dan is iedereen weer gewend. Je gaat met je auto, ga je ook naar een garage. Die ga je ook niet weggooien als er een lekker band heeft.
0: Nee,
1: dus iedereen repareert dat. Dus laten we dat voor...
0: Gewoon even een mindset.
1: Ja, exact.
0: En wat zouden grote fabrikanten dan fundamenteel anders moeten gaan doen om dit ook mogelijk te maken?
1: Nou, er zijn twee dingen die hier van belang zijn. Waar wij in ieder geval heel erg over nadenken op het moment dat wij een telefoon op de markt gaan brengen, is vanaf het allereerste moment dat wij gaan beginnen met het ontwikkelen en het engineeren van een telefoon, is in de core nadenken over hoe kunnen we zorgen dat de componenten zo beschikbaar blijven. Enerzijds vanuit een sourcing perspectief, maar anderzijds ook voor de consument om bij te kunnen, zodat ze hem kunnen repareren. Nou, dat is iets wat echt anders is. En wij gebruiken geen lijm. En een van de belangrijkste redenen waarom het nu uitdagend is om een telefoon open te maken en mensen dat niet zelf kunnen doen, is omdat alles aan elkaar gelijmd is.
0: Maar is dat niet een kwestie van een andere instelling in de machinery die het maken? Of de robot, robots die het maken?
1: Nee, dat is. Zit er nog best wel soms wat handwerk in de mobiele telefoon en de kleine componenten. Maar twee, het feit dat je nadenkt over iets met een schroefje doen of iets met lijm, dat is echt een hele andere engineering gedachte. En dat is niet iets wat je overnight doet, maar dat is echt wel iets waar je vanaf het ontwikkelen van je telefoon echt over na moet denken.
0: Ja, dus dat houdt in dat die snelheid afneemt, dus niet interessant voor fabrikanten.
1: Nou, de fabrikanten die nu met lijm werken, zitten ook nog steeds aan de band met een aantal mensen. Het is niet zo dat dat een volledig geautomatiseerd proces is.
0: Nee, precies.
1: Dus dat geldt voor ons niet anders. Het andere component, dat is even de tweede misschien die belangrijk is voor ons om daarbij te melden, is dat de software die je op de telefoon hebt, dat je die lang beschikbaar maakt. Want op het moment dat jij een telefoon koopt en je weet, er zijn maar 1 of 2 upgrades, ja, weet je ook dat je hem in 2028 of 2029 niet meer kunt gebruiken. En dan zijn, misschien dat doet hij het nog wel. Hij zal niet een keer uitgaan, maar je bankapp of je iDeal of dergelijke, dat misschien niet. En dat is echt wat echt een andere component is om over na te denken. Hoe ga je dat goed vertegenwoordigen?
0: Ja, want er zijn natuurlijk best wel veel gezinnen die ook een telefoon doorgeven. Het zijn aan hun ouders, het zijn aan hun kinderen. Die op een gegeven moment de helft van de apps niet meer kunnen openen. Ja. Dus dat zit hem in de software.
1: Ja. Ja.
0: En die... En kunnen jullie daar een rol in spelen om dat dus ook Europees en dat is al Europees, maar landelijk of wereldwijd uit te zetten? Dat langer mee kan gaan?
1: Dus wel heel erg wat we proberen.
0: Ja, het zit natuurlijk heel erg vast aan regels, contracten, wetgeving en zo.
1: Ja, en ook wel aan bedrijven die natuurlijk daar
0: hun geld op willen verdienen.
1: Ja, altijd mee willen gaan. Dus dat wij proberen dat altijd wel uit te dagen met alle contracten die wij hebben met dit soort leveranciers. Dat lukt gelukkig ook. Ze snappen ook waarom we het willen. Wetgeving is wel een wat andere. Zeker als je kijkt naar Europa, wordt er Europees gezien best wel wat wetgeving doorgevoerd de laatste jaren. Dus dat is goed. Alleen andere continenten maken gewoon andere keuzes op dit moment. En vaak is het ook niet iets wat in één heel continent geregeld wordt, maar wordt het vaak op landniveau geregeld. En dat maakt het soms uitdagend.
0: Ja.
1: Maar we zijn in gesprek met mijn collega's gaan binnenkort weer naar de United Nations om daar ook weer een gesprek te voeren over dit soort dingen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat ook gewoon van hoge hand als wet wordt gesteld. Jullie kijken niet alleen maar naar repareerbaarheid, ook grondstoffen, arbeidsomstandigheden, eerlijke productieketens. Nou, dat zouden meerdere branches moeten doen natuurlijk. Is dat de volgende discussie die er in de industrie zou moeten ontstaan?
1: Ik hoop het. er zijn een paar componenten die daarin zitten. Dat is wel iets wat bij ons... Ik liet net een nieuwe telefoon zien. Die is kobaltblauw. Dat heeft als reden dat wij kobalt natuurlijk in de telefoon hebben zitten. En dat is een industrie die met name in Congo...
0: Kobalt is een grondstof.
1: Is een grondstof, ja.
0: Precies,
1: een grondstof. En die wordt met name gemijnd in Congo. Of eigenlijk bijna alleen maar in Congo. En daar zijn nog heel veel mijnen. Hele kleine mijnen. Ook een aantal echt grotere, maar een aantal kleine mijnen. Waar gewoon nog heel veel dingen mis zijn. En wij proberen met de Fair Cobalt Alliance daarin te zorgen dat wij... Heel bazaal, soms gaat het over zo simpel dat we zeggen, nou, we zorgen ervoor dat wij extra geld beschikbaar stellen en daar kunnen handschoenen van gekocht worden. Of daar worden soms kleedkamers voor ingericht, zodat dames en heren gescheiden kunnen omkleden.
0: Ja, want jullie hebben ook echt al aan extra lonen kunnen uit. Klopt. Kan je daar cijfers van noemen?
1: Ja, we hebben ruim $1 miljoen inmiddels aan fair living wages betaald. Dat zit met name in de fabriek. Ja. Dus dat betalen we met name in de fabrieken. En verder in de keten kijken we vooral wat is er nodig op de plek zelf. En wij proberen met kleine mijnen te werken waar we echt een impact kunnen maken, verschil kunnen maken. Omdat het ook betekent soms, ja, je wil kinderen uit de mijn houden, maar je moet wel zorgen dat er dan wel genoeg inkomsten zijn. Anders is er nog steeds een uitdaging voor het gezin. Nou, dat soort zaken. We hebben een impactteam die zich daar dagelijks elke dag mee bezighoudt. En dat is met name het werk waar zij heel druk mee bezig zijn. Naast het feit dat ze proberen wetgeving te beïnvloeden en andere zaken.
0: Ja, lijkt me wel ook een mooie voldoening geven dat een onderdeel is van het totale plaatje. Wanneer is jullie, een beetje gewetensvraag misschien, wanneer is jullie missie geslaagd? Als Fairphone zelf een van de grootste merken ter wereld is? Of juist wanneer ieder ander merk volgens dezelfde principes werken?
1: Ja, het mooiste zou zijn als het beide kan. dus als wij natuurlijk te groot zouden zijn, dan hebben we natuurlijk ook die macht. Maar het gaat wel hand in hand. Want we kunnen niet de industrie van binnenuit veranderen als we zelf heel klein zouden blijven. Nou, dan kom ik een beetje terug op wat ik net zei. Dat is ook de reden waarom we nu naar Amerika gaan. Om te zorgen dat we meer device kunnen verkopen. Waardoor we uiteindelijk ook meer invloed kunnen uitoefenen. Maar ik verwelkom iedereen in de industrie die ons wil kopiëren. Om dat vooral te doen. Ja. Zodat we dat hand in hand kunnen doen om dat beter te maken.
0: Ja, dit is echt zo'n een typische, ik wil niet zeggen gevecht. Maar wel een soort warriors strijd. Ja. Waarvan je zegt, oké, de more the merrier, kom maar op. Exact. Als je concurrerend bent, dan zijn conculega's.
1: Laten we de handen ineens slaan en samen maakt dat beter.
0: Ja. Als we het over 10 of 5 jaar verder kijken, bestaat er dan überhaupt nog zoiets als een niet repareerbare telefoon?
1: Ik hoop het niet. Ik zie nu wel wat we net over hadden met de right to repair en de EU die wetgeving aanpast, gaat het nu wel goed de goede kant op.
0: Ja.
1: Of het over 5 jaar of zoiets, dat is denk ik een beetje te hoopvol gezien de industrie. Ja. Maar over 10 jaar moeten we toch echt wel hele grote stappen gezet hebben, lijkt me.
0: Waar ben je op dit moment het meest trots op?
1: Nou, we zijn een Nederlands merk. En dat is natuurlijk fantastisch als je dan kijkt naar het wereldspel wat er gebeurt. En wat er aan het gebeuren is vanuit een Europees perspectief. En als je kijkt wat er allemaal aan het gebeuren is binnen Europa op dit moment. Is het fantastisch dat we dat voor elkaar krijgen als kleine speler om succesvol te zijn. En dat we nu dan ook nog de stap maken naar een globale speler. Dat is denk ik waar ik het meest trots op ben. Dat we dat echt voor elkaar aan het krijgen zijn nu. Ja. Dat is echt wel heel tof.
0: Mooi, ja. Fairphone begon 13 jaar geleden met het idee dat de tech-industrie eerlijker en duurzamer moest kunnen. Inmiddels groeit het bedrijf dus internationaal. Komt het met een Gen 6 Plus en lijkt wetgeving steeds meer richting principes te bewegen waar Fairphone al jaren op inzet. Oftewel de Nederlandse uitdager naar een bedrijf dat misschien wel mede bepaalt hoe de smartphone van de toekomst wordt gebouwd. Rutger Sneep, Chief Commercial Officer van Fairphone, dankjewel voor deze bijdrage. Dankjewel. En tot zover deze business update.
2: Listen to Lead, New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
0: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
3: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
4: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
6: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Vandaag wederom vanuit Van der Valk Hotel in Houten, waar wij ook dit jaar weer aanwezig mogen zijn bij het jaarlijkse Credion Financiers Netwerk Event. Ja, het is een bijzonder jaar. Het is namelijk de 10e editie van het evenement. En daarnaast is het ook nog eens het 25-jarig bestaan van Credion. Zoals voorafgaande jaren is er straks eerst een plenair programma met een aantal sprekers, waaronder meervoudig Olympisch kampioen Marit Bouwmeester. Marit Bouwmeester is de meest succesvolle zeilster aller tijden, met 4 Olympische medailles, waaronder 2 keer goud. En daarnaast won ze 4 wereld- en 5 Europese titels. En toen ze ooit aan haar Britse topcoach Mark Littlejohn vroeg: wat moet ik doen om een Olympisch kampioen te worden? Antwoordde hij: er is geen korte weg naar succes. En liet haar vervolgens bewust met extra ballast varen, zodat ze niet alleen op snelheid vertrouwde, maar ook haar strategisch en tactisch inzicht verder ontwikkelde. Nou, zij zal ongetwijfeld haar succesformule straks met de aanwezigen gaan delen voor de benodigde portie inspiratie en motivatie. Na het plenaire gedeelte zullen een aantal gasten bij ons aan het woord laten en nemen we daarna nog een kijkje natuurlijk bij het Indoor Marktplein, waar vele financiers en adviseurs van Credion vertegenwoordigd zijn om te kunnen bijpraten en netwerken. Ja, Credion staat bekend als de intermediair voor het financieren van verschillende onderdelen van je bedrijf. En dit kan gaan om voorraden, werkkapitaal en ook vastgoed. En dat doen ze uiteraard met de grootbanken, maar vooral ook met de alternatieve financiers, die inmiddels een even grote rol spelen in de financiersmarkt. Zoals factoring en crowdfunding partijen, om er maar even een paar te noemen. Nou, het is juist het verbinden van de ondernemer met de juiste financier voor het juiste doel om de dromen van de ondernemers waar te maken en om ze verder te laten groeien. Daar gaat het allemaal om. Nou, vandaag zijn er dus geen ondernemers aanwezig. Dit event is alleen voor de financiers en de adviseurs van Credion. En dat maakt het gelijk natuurlijk ook heel bijzonder. Niet zelden worden hier mooie deals gemaakt, want al die adviseurs die kennen al die casussen allemaal uit hun hoofd. Dus als ze een mogelijkheid zien, zullen ze die zeker niet voorbij laten gaan. Er worden contacten onderling opgepoetst en kennis onderling uitgewisseld over de laatste trends in de financiële markt. Nou, daar gaan wij straks natuurlijk ook een beetje naar hengelen, naar die antwoorden. Goed, straks het plenaire gedeelte dus. Zal er uiteraard aandacht besteed worden aan het jubileum. Ik zie al kleine gebakjes op tafel staan met het logo van Credion met 25 jaar erop. Dus het is echt een speciale dag vandaag. Mensen druppelen op dit moment langzaam binnen. En er wordt al hier en daar gehighfived, zie ik. Dus het is ook een zien en wederzien van collega's en conculega's. De sfeer zit er goed al in. Dus straks spreken we uiteraard Carlo ook nog even over deze bijzondere editie. En komen we zo bij je terug.
4: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
7: We hebben een plenair programma zoals jullie dat kennen. We hebben een aantal sprekers. We gaan zelf iets vertellen. En daarna is er uiteraard ruim de gelegenheid om met elkaar bij te praten in de andere zaal. En ik wens jullie een hele fijne netwerkmiddag, zodat we weer veel zaken met elkaar kunnen bespreken en ook heel veel deals kunnen doen. En daar ga ik straks wat meer over vertellen.
4: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio met Fabienne de Vries.
6: Nou, gefeliciteerd Carlo. De 10e editie van het evenement en 25 jaar Credion. Wat zal je trots zijn?
8: Ja, zeker. Ja, het is een hele mooie mijlpaal. Die 25 jaar, primair natuurlijk. En dan ook nog de 10e editie van dit event. Ja, super geslaagd.
6: Ja, dat is mooi hoe je ons tijdens het plenaire gedeelte even meenam in die gang, zeg maar, die jullie allemaal bewandeld hebben. Aantal kenmerkende momenten. Wat is voor jou het mooiste ontwikkelingsmoment eigenlijk geweest in die 25 jaar?
8: Dan, die kredietcrisis was natuurlijk echt een dieptepunt. Toen hadden we eigenlijk maar 4-5 banken, waarvan er ook nog 2 failliet gingen in Nederland. En die 3 die overbleven, die stonden onder curatele. Die hadden eigenlijk geen geld om nieuwe leningen te verstrekken. Dus dat was echt een dieptepunt wat ik heb meegemaakt. Maar daarna ontstond er natuurlijk een markt die helemaal open lag voor nieuwe toetreders. En dus de jaren 2011, 12, 13, toen kwamen er allemaal nieuwe aanbieders naar het land. En die hadden geen distributiekanaal. Dus ja, die gingen allemaal mij bellen. Van, goh, ik heb een product, jij hebt klanten, kunnen we samenwerken? Dus dat was eigenlijk de mooiste periode tot nu toe van opgang eigenlijk.
6: Raakt ook een beetje dat verhaal van Marit had. Hè? Dat als je juist in die met tegenslagen, dat je dan juist enorme groei kan doormaken. Wat sprak jou het meeste aan in haar verhaal?
8: Nou, heel belangrijk is denk ik in haar boodschap dat zij zegt van probeer vooral met die dingen bezig te zijn waar je dus inderdaad invloed op hebt. En dat is wel iets wat ik bij mezelf ook heel erg herken. Dat je soms heel erg druk maakt van over allerlei dingen om je heen waar je geen invloed op hebt. Terwijl, ja, eigenlijk moet je gewoon aan het werk gaan met die dingen waar je wel invloed op hebt. En ja, die spiegel die zij even voorhield, ja, ik denk dat dat de belangrijkste boodschap was vanmiddag. Ja.
6: En hoe denk je dat uiteindelijk, of hoe zou je willen dat de financiers en de adviseurs die in de zaak zaal zaten, met die boodschap omgaan?
8: Nou, we proberen natuurlijk al jaren van het traditionele nee-denken van de bankier af te komen. Hè? Dus dit is een beetje gechargeerd. Maar een bankier kijkt naar een kredietaanvraag en die gaat primair lezen: waarom zou ik dit niet willen doen? En eigenlijk zou je zo'n dossier moeten lezen van hoe zou ik het wel kunnen doen? En dat is iets waar we al jaren vanuit onze rol als adviseur en intermediair mee bezig zijn. Om die financiers op te tuigen. Nou, ik snap best dat je misschien primair kritisch bent om het te doen. Maar denk dan eens na hoe het wel kan. En dat is een beweging die, die moet ingezet worden. Want als we de mindset hebben in deze markt dat we in principe bedrijven willen financieren, ja, dan zijn we natuurlijk met veel leukere dingen bezig.
6: Ja. Nou snap ik dat het voor elkaar krijgen van een financieringsstroom, dat natuurlijk altijd het uitgangspunt is. Dan hadden we ook het verhaal van Davy van Troostwijk Taxaties, die toch een klein beetje de alarmbel rinkelde over: jongens, hou rekening met de risico's en wat dat uiteindelijk voor waarde kan zijn van dingen waar we geen invloed op hebben, zoals het weer en het klimaat en dergelijke. Wat denk je dat, of wat hoop je ook weer dat de financiers daarvan meenemen?
8: Nou ja, de realiteitszin. Hè? Dus als ik dan een pand ga financieren, heb ik dan alle risico's in kaart? En ben ik dus dan ook comfortabel met het financieren van dat pand? En eigenlijk zat er een onderliggende boodschap in zijn verhaal. Nou ja, er wordt heel veel gefinancierd. Er is heel veel vastgoed gefinancierd. Waarvan we eigenlijk zeker weten dat die risico's niet goed afgedekt zijn. Dat mag nooit omslaan naar een soort onzekerheid dat we niet meer willen financieren. Dat moet omslaan naar een soort actie van: oké, laten we die risico's gaan beperken.
6: Ja, vandaar dus eerst het verhaal van Davy en vervolgens de motivational speak van Marit van: oké, er zijn misschien haken en ogen, maar daar kunnen we doorheen.
8: Nou ja, dit is wel het verhaal waar je mee moet eindigen uiteraard op zo'n dag. Ik heb echt het gevoel dat iedereen vandaag die zaal uitging met een soort adrenaline van: we gaan ervoor.
6: Nou, dat is wat je natuurlijk wil als iedereen zo bij elkaar komt. Even fast forward. Normaal gesproken is een prognose altijd van: waar sta je met je bedrijf over 5 jaar? Nou, nu met die 25 jaar kan ik natuurlijk niet anders stellen van: waar hoop je over 25 jaar te staan?
8: Nou, ik geloof erg in de transitie van die automatisering en het op de juiste manier toepassen van technieken en AI, ook binnen ons werkveld. Hè, want we hebben heel veel met data te maken, cijfertjes en vaststellen van allerlei gegevens. Als we dat verder kunnen automatiseren, we kunnen dat efficiënter maken, dan gaan we dus het kredietverleningsproces veel beter maken en makkelijker. En ik geloof erin, als we dat goed doen in ons platform, dat platform heel erg schaalbaar is. We zijn dus nu weer aan het opstarten in België, maar dan liggen er natuurlijk veel meer kansen ook in andere landen in Europa. Dus over 5 jaar denk ik dat wij actief zijn in 3-4 landen in Europa met een schaalbaar model.
6: Mooi, kijk, dat hebben we maar de universum ingeslingerd. Toch even een kritische vraag daarover. Verdwijnt het persoonlijke kredietgesprek dan niet door onder andere AI en alle ontwikkelingen?
8: Nee, zeker niet. Kijk, aan de tafel bij de ondernemer, daar zit die adviseur en die bepaalt samen op basis van de huidige situatie, de emotie, wat voor geld is er nodig, hoe gaan we dat organiseren. Maar het proces om dat te organiseren, dat kunnen we heel goed automatiseren. Maar ik denk niet dat we de komende 5 jaar een adviseur kunnen vervangen met techniek. Zeker niet.
6: Ga lekker genieten van de borrel, het netwerken. Iedereen is waarschijnlijk dying to speak to you. Dus ga lekker genieten van deze dag.
8: Dankjewel.
4: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
7: Wij hebben twee vervolgsprekers, onder andere Davy Marketing van Troostwijk Rijven. Om jullie een insight te geven om de ontwikkeling van de vastgoedmarkt.
4: Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met Fabienne de Vries.
6: Ja, Davy Markering van Troostwijk Taxaties. Een goed verhaal, helder verhaal vond ik het ook. Duidelijk over de risico's beheersbaar maken. Daar ging jouw verhaal over. En dan noemde je 4 risico's. Misschien dat jij die voor de luisteraar nog even kort kan benoemen.
9: Zeker. Nee, we hebben het bouwrisico. Dus dat gaat echt over gebouwen, over de fysieke gebouwen, wat de risico's daarvan zijn. Denk aan funderingen of constructies en dergelijke. En wat dat met zich meebrengt. Dan hebben we het liquiditeitsrisico. Dus dat is als jij op verkeerde plekken woont, bij wijze van spreken. Kan het zo zijn dat in de toekomst door de klimaatverandering dat een woning, dat er minder vraag gaat naar die woning. En dat voor de lange termijn voor een financiële risico's met zich meebrengt. In de zin van dat het vastgoed minder waard wordt.
6: Ja, want dit verhaal kwam eigenlijk ook naar aanleiding van dat we zien dat vastgoed vastgoedfinancieringen in de lift zitten. Dus dat de financiers daar ook steeds meer mee te maken krijgen. En enerzijds was jouw verhaal natuurlijk ook gericht op van, hey financiers, let op. Zorg dat je dat de risico's goed gedicht zijn. Onder andere door verzekeringen en dergelijke. Maar als we nou kijken naar de ondernemers, hoe kunnen die omgaan met die risico's en de kwetsbaarheden?
9: Nou, wat we dus zien is dat financiers in de basis voornamelijk keken naar de getalletjes. Maar we zien nu natuurlijk dat klimaatverandering ook een rol gaat spelen. En dus dat brand bij wijze van spreken steeds vaker voorkomt. Dus wat bij ons ook onze experts doen of onze inspecteurs, die gaan langs bij bedrijven om te kijken van, joh, hoe kan je nou jouw vastgoed klimaatproof maken? Denk aan, hoe kan ik mijn zonnepanelen goed beveiligen? Hoe kan ik mijn brand, dat de branddetectie goed loopt? Dat mijn sprinklerinstallatie up-to-date is? En dat soort zaken, daar komen zij voor langs. En dan kan de ondernemer in die zin dat risico proberen af te dekken.
6: Ja, dat klinkt inderdaad als best wel ook een dure voorzorgsmaatregelen. Terwijl op dit moment natuurlijk alle aandacht gaat naar AI ready worden als bedrijf. Dus het is ergens ook een alarmbel, denk ik, die jullie aanslaan.
9: Ja, want wat we veel zien, hè, zeker bij de wat, we zijn hier voornamelijk voor het MKB, maar zeker de grotere productielocaties, is het vastgoed echt een jasje voor hun bedrijfsvoering. Dus de aandacht gaat daar vaak niet uit, totdat we dan zien dat het vastgoed zo erg achteruit loopt, dat het dan te laat is en dat er dan heel veel uitgaven moeten worden gedaan om het allemaal weer up-to-date te maken. En zeker met alle klimaatproblemen die gaan komen, kan dat zeker in de kostenposten lopen.
6: Ja, en die risico's die er zijn, die kunnen ook echt voor vermindering van cashflow zorgen, toch?
9: Ja, dat is precies dus wat we proberen aan te kaarten. Van financiers, let op. Kijk niet alleen naar het vastgoed, maar kijk ook wat voor risico's met zich meebrengt. En waar dus een ondernemer tegenaan kan lopen, waardoor ze in die zin misschien in default kunnen komen om uiteindelijk hun financiering niet meer te kunnen betalen.
6: Ja. Als je kijkt naar het klimaat, wat jullie dan dus ook als taxateurs duidelijk, ja, dagelijks mee te maken hebben. Hoe grillig is dat? Of wat is de forecast daarin voor de toekomst?
9: Nou ja, wat we nu zien is dat we in de taxatierapporten voornamelijk alleen nog even kijken naar een vermelding erover doen. Maar wat wij ook probeerden aan te kaarten van, misschien is het wel nodig om een stap verder te gaan, om een bepaald scoresysteem te maken. Om te zien van, joh, dit zit er aan te komen en klimaatverandering komt steeds meer voor.
6: Ja, daar hebben jullie de PAR-score, zijn jullie daarvoor aan het ontwikkelen. Wanneer kunnen we die verwachten en over wat voor tijdspanne spreek je dan om zo'n score te behalen?
9: Ja, de bedoeling is dat we zijn nu eigenlijk nog in de pilotfase. Dat was ook mijn oproep aan de financier van, joh, haak mij even aan. Hebben jullie nog goede punten van, dit willen wij er sowieso inzien? Kunnen we dat nog verwerken? En de bedoeling is dat we dat de komende 3 maanden gaan proberen uit te rollen. Om dan in een soort testfase bij een bepaald aantal opdrachtgevers te gaan uitvoeren. Om een beetje de kinderziektes eruit te halen. En binnen een half jaar, zeg 2027, moet daar gewoon een goede score liggen waar financiers of zelfs de ondernemer gewoon een paar quick wins kan krijgen om relatief goedkoop hun pand te verbeteren.
6: Ja, en ook sneller een mogelijke financiering rond te krijgen.
9: Ja, precies. Ja. Dat zou natuurlijk het mooie zijn.
6: Ja. Mooi, dankjewel. Jij gaat nog eventjes netwerken om te kijken of er nog tips aan je gegeven worden voor die PAR-score, geloof ik. Hoop je nog wat interessants op te pikken?
9: Ik hoop het zeker, want kijk, ik kijk niet vanuit de financieringsbril. En het is natuurlijk ook voor financiers bedoeld. Dus ik hoop dat zij mij goede tips kunnen geven, zodat we dat model nog beter kunnen maken.
6: Dankjewel, Davy.
9: Geen probleem.
4: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Met Fabienne de Vries.
10: Ja, dankjewel.

0: succesvolle sales in alle tijden.
1: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business.
2: Wauw, Marit. Wat een verhaal. Wat een stoer en sterk verhaal. Hoe voelde het voor jou om vandaag hier voor de financiers en adviseurs van Credion te staan?
3: Ja, superleuk. Ik heb natuurlijk een voorspreking gehad met Carlo en met Afke. En dan zit je wel van, oké, wat past? Wat is eigenlijk de deler eigenlijk? En toen dacht ik, ja, volgens mij hebben we wel met z'n allen te maken met veel veranderingen, veel onzekerheden, veel oncontroleerbare factoren. Nou, als iets waar de zeilsport onbekend staat, is wel de hoeveelheid factoren waar je geen controle op hebt. En wie ben je dan en hoe presteer je dan? Dus ik vond het leuk om mijn visie te delen.
2: Ja, het is ongetwijfeld dat heel veel mensen zich hierin herkenden. Mooi ook het verhaal over het wel of geen talent hebben, hoe dat voor of tegen je kan werken. Maar vooral dat de uitspraak, je kunt niet winnen als je verliest in je hoofd. Dat is een hele belangrijke. Kun jij dat nog even voor de luisteraar ook toelichten?

0: Als je altijd super negatief denkt, ja, dan zal je ook uiteindelijk altijd negatief blijven denken of opgeven. Dus daarom is het zo belangrijk. En ja, ik heb geprobeerd dat zo goed mogelijk te verwoorden.
1: Kijk, uiteindelijk zijn dit dingen die ze op lagere scholen al zouden moeten leren. Zijn daar plannen toe? Want je moet hier gewoon een lesprogramma van maken voor de jeugd. Dat ze dit van meet af aan gelijk goed meekrijgen.
0: Ja, nou ja, het is leuk dat je het zegt. Want ik ben nu natuurlijk gestopt als topsporter. En eigenlijk Team NL en het Watersportverbond vroegen van, hey, wat is eigenlijk je belangrijkste les geweest? En toen zei ik, ja, we moeten zoveel meer oog hebben voor ja, mentale kracht. Ja. En zeker in een sport als zeilen. Ja, een heldere geest maakt betere beslissingen. Betere beslissingen is vaak beter resultaat. Maar nu merk je wel dat het eigenlijk bij iedereen speelt. En bij iedereen zo geldt, zeg maar. Dus ja, het is wel leuk om dit steeds verder te ontwikkelen. En te kijken van, oké, hoe dan en wat dan? En wat zijn dan wel echt universele wetten en lessen die gelden voor ons allemaal?
1: Ja, nou, daar heb je ook een boek over geschreven. Over die met de sportpsychologie. Waarin je ook echt drie soort van, hoe zal ik het noemen, pijlers voor jezelf hebt. Control the controllable, houd de pijn schoon en helpende gedachten. Control the controllable kunnen we denk ik wel een beetje invullen. Kun je die andere twee toelichten?
0: Ja, dus je hebt, en dit is niet per se de rode draad van het boek trouwens. Maar want de rode draad van het boek is heel erg ingericht op, control the controllables is altijd wel een beetje de leidraad. Komt ook wel een beetje uit de stoïcijnse filosofie. Van het enige wat je onder controle hebt is je eigen innerlijke instelling. En dan is de formule van presteren is eigenlijk de prestatie is een potentiële prestatie min prestatieverlies. Dus de potentiële prestatie is onze waarden, onze doelstellingen, hoe we samenwerken. Dus dan kunnen we eigenlijk wat we in ons hebben zo groot mogelijk maken. En prestatieverlies is vaak onze gedachten, afgeleid zijn, in termen van topsport zenuwachtig zijn. Nou ja, en eigenlijk wil je dus die potentiële prestatie zo hoog mogelijk en prestatieverlies zo weinig mogelijk. In deze prestatie benoemde ik schone pijn en vuile pijn. En vuile pijn is dan het heel erg oordelen over de emoties en de pijn die je eigenlijk al hebt. En dat is eigenlijk een extra laag van lijden. En die wil je eigenlijk niet. Je wil gewoon voelen zonder te vinden. En dat is dus een van de manieren om die prestatieverlies te voorkomen. En dat hele oordelen, dat zie je nu natuurlijk overal. Ja, we kennen allemaal de klagers en dat hele oordelen dat je denkt, ja, het heeft gewoon geen zin, zeg maar.
1: Daar heeft social media natuurlijk ook een mooi duit in het zakje voor gedaan. Ja. Iets anders waar je het ook mooi op relateert, en er zaten natuurlijk, ja, we zijn allemaal mensen hier in de zaal, is het ouderschap. Dat eigenlijk de grootste leermeester is voor mentale kracht en veerkracht. Hoe moeten we dat dan in het bedrijfsleven of hier in de financieringsmarkt voortzetten? Of wat zou de boodschap kunnen zijn voor ondernemers daarin?
0: Ja, dus ik denk dat het eerst begint heel erg met bewustwording, zeg maar. Bewustzijn van een moment dat het moeilijk is. En we kennen natuurlijk allemaal dat we opgefokt zijn of tegen ons kinderen willen schreeuwen. En dat je denkt, oké, nu is het zo'n moment dat je wordt uitgedaagd. En dan weten wie je bent. Wat zijn je waarden? Waar sta je voor? Wat is je doelstellingen? En dat hangt daar allemaal wel een beetje aan vast. Dus heel duidelijk weten wie je bent en wat je wil bereiken. En we maken allemaal echt wel eens fouten, want we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal wel eens. Maar dan terug kunnen reflecteren en denken van oké, hoe dan wel? En dat is wel belangrijk, want voor je het weet, dan ga je echt helemaal in die negatieve spiraal mee. En dat is niet echt een
1: blame game.
0: Ja. En dit is echt bizar, want ik was eergisteren, was ik getuige van de burenruzie. En er stond de ene buurman met een hamer te slaan op de deur van de andere buurman. En dan denk ik, waar zijn we mee bezig met z'n allen? Iedereen lijkt zo opgefokt. En dan denk ik van ja, kom op. We moeten gewoon meer oog hebben voor gewoon mentale vaardigheden. Communiceren. Niet zo oordelen. En als ik daar een beetje bij kan bijdragen, vind ik het wel leuk. Ja.
1: We zagen tot slot in het filmpje ook jij met je dochter. Echt een prachtig beeld. Ik kreeg gelijk een brok in mijn keel en een traantje wegpinken. Houdt je dochter überhaupt van zeilen?
0: Nou, dit is echt grappig. Ze is dus bang voor water.
1: Oh nee.
0: Dus dit gok je niet. Dit is echt heel grappig. Dus ze was 2,5 toen ik de spelen had. Zat ze me de hele tijd aan te moedigen met verrekijken de verkeerde kant op. Weet je. Dus echt zo, mama aanmoedigen. Ik dacht, nou, ik ben alleen maar verder weg. En nu ga ik veel met haar zwemmen. En dan is er één kind die alles bij elkaar krijgt. Haal me hieruit.
1: Dus. Maar ze heeft de beste leermeester om hier doorheen te komen.
0: Ja, daarom. Maar het is ook wel, want ik krijg ook altijd de vraag van, oh, moet je dochter dan de topsport in? En toen dacht ik, oh nee, dit is mijn verhaal gaat helemaal niet over winnen. En mijn verhaal gaat over het best uit jezelf halen.

0: En ga gewoon je dromen najagen. Wat het ook is. Waar je ook maar gelukkig voor wordt. Dus ze hoeft helemaal niet de topsport in als ze maar iets doet waar ze blij van wordt.
1: Ja. En doorzetten.
0: Ja, je wil wel iets van... Ik vind discipline ergens wel belangrijk. Dus ik dacht, resultaat heb je geen controle op. Maar je mag jezelf soms wel aan hoge standaarden houden. Weet je wel, als je ergens aan begint, maak je het gewoon af. En ja, je mag wel iets van discipline wil ik haar wel bijbrengen. Ja.
1: Nog één laatste ding. Je eerste coach was echt een hele harde. Echt, wat zei je nou? If you don't fit in, fuck off. Ja. Vond ik een goede uitspraak, maar wel een hele harde. Tweede was veel meer vanuit de empathie aanpak. Ben je door de jaren heen niet ook heel hard voor jezelf geworden? En hoe is die balans nu?
0: Ja, goede observatie. Want ik denk, mijn eerste coach zei ook altijd, geen emoties. Of je nou zin hebt of niet. Het maakt helemaal niet uit. Je moet gewoon uitvoeren. Je moet gewoon een robot zijn. Het maakt niet uit of je blij, boos, verdrietig bent. Gewoon uitvoeren. Of je geen zin hebt, is ook niet relevant. Gewoon doen. Dus je hoort best wel gewoon hard. Maar ja, we zijn natuurlijk ook wel mensen. En ik heb eerst geleerd, emoties horen niet. En ik ben van over mijn carrière wel steeds meer van robot naar mens gegaan. Van super afhankelijk, van zo'n dominante coach naar onafhankelijk. En ook wel geleerd van, hey, emoties mogen er wel zijn. En je kan je ook verdrietig voelen, maar je kan nog steeds focussen op proces. Dus ja, ik ben wel wat empathischer geworden. En eigenlijk daardoor ook wel krachtiger, denk ik. Want het hoeft allemaal niet weg. Het hoeft niet zo geforceerd. Het mag er gewoon zijn. En je kan nog steeds vanuit een plek van kwetsbaarheid presteren. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. En ook wel gewoon dat mijn tweede coach mijzelf gewoon een onafhankelijke vrouw heeft gemaakt. Die gewoon zelf haar beslissingen kan maken.
1: Prachtig. Dankjewel, Marit. Heel veel succes met het boek. En fijn dat we even konden spreken.
2: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
1: Renier Massaar van Credion Zwolle. Intermediair, adviseur en volgens mij al heel wat jaren.
3: 7 jaar, ruim. Ja.
1: Hoe, allereerst even over het plenaire gedeelte. Wat vond je ervan?
3: Ik vond het dit jaar interessant. Het was natuurlijk leuk omdat Credion 25 jaar bestaat. Het is ook leuk om die foto's te zien van Carlo toen hij nog echt jong was. En ik vond het verhaal van Marit Bouwmeester ook heel leuk.
1: Waar denk je dat ondernemers vandaag de dag het meest tegenaan lopen?
3: Als het gaat om financieren, ja, dat snap ik. Ik denk dat ze het meest aanlopen tegen het feit dat ze toch niet helemaal senang zijn met van hoe regel ik het nou allemaal? Waar vraag ik het nou aan? Waar begin ik? En bij banken is het dan soms lastig binnenkomen voor hen. Als ze die ervaring niet hebben. En dan zijn wij net wat laagdrempeliger. En onze uitdaging is natuurlijk, hoe vinden zij ons dan?
1: Ja, en uiteindelijk is het een beetje 50-50, begrijp ik wel. Tussen de grootbanken en de alternatieve financiers. Toch zie je wel dat alternatieve financieringen mainstream zijn geworden, of niet?
3: Ja, dat klopt. Het is, in ons geval is denk ik de grootbanken, zeker qua volume, nog wel de hoofdmoot. Maar als de alternatieve financieringswereld er niet was, dan werd het waarschijnlijk voor de overigen werd het wel een no-go.
1: Wat het voor jullie als intermediairs altijd interessant maakt, is om de cocktail te maken, stapelfinanciering. Dus voor verschillende onderdelen binnen de financiering ook verschillende partijen kiezen. Hoe zorg je ervoor dat het niet overfinanciering wordt?
3: Je maakt altijd eerst een investeringsbegroting. En vanuit die investeringsbegroting ga je kijken, is dit überhaupt betaalbaar te krijgen? Op het moment dat antwoord daarop ja is, dan kun je gaan kijken naar de invulling van die financiering. En zo voorkom je eigenlijk altijd wel dat het overfinancieren wordt. Maar stapelfinancieren blijft sowieso een uitdaging. Want iedere financier probeert ook zekerheden naar zich toe te trekken. Dus dat wordt altijd een strijd als je er meerdere hebt.
1: Ja, dus bij stapelfinanciering is het wel een risico dat er overfinanciering kan plaatsvinden.
3: Ja, ik vind het meevallen. Als je het maar zuiver houdt in de zin van dat je eerst eens goed kijkt van waar investeren we nou eigenlijk in? Is dat een logische investering? En is dat betaalbaar voor die onderneming? En bij wie het geld dan vandaan komt? Ja, dat maakt in principe niet zoveel uit.
1: Als je kijkt naar het verwachtingspatroon van de ondernemer. Wat verwachten ze vandaag de dag wat 5 jaar geleden misschien nog helemaal geen issue was?
3: Sowieso zijn ze een beetje verwend op het rentegebied. De rente is natuurlijk jarenlang heel laag geweest. Dus op het moment dat je nu zegt van nou hou maar eens rekening met 6%. Dan zijn
1: doet dat pijn?
3: Ondernemers die zeggen daar schrik ik van.
1: Ja, dat doet pijn?
3: Ja.
1: Dus hoe kleed je dat in als adviseur?
3: Ja, nou, dat is iets waar ze maar aan moeten wennen. Het is niet anders. Ik beïnvloed helaas niet de rentestand. En 6% is, als je het historisch bekijkt, helemaal niet zo gek voor een bedrijfsfinanciering. En ja, als je het wat harder stelt, jouw investering zou ook een rendement moeten hebben die ver boven die 6% uitgaat. Dus die financiering zou sowieso met 6% wel moeten kunnen. Kan die niet, dan moet je er nog eens heel goed over nadenken.
1: Ja. Nou ja, we zagen net ook het verhaal van Davy, die toch ook waarschuwt voor allerlei investeringen die er eigenlijk gedaan moet worden op het gebied van vastgoed. Vanwege de risico's, de klimaatrisico's, allerlei invloeden die dat heeft. Dat lijkt me voor jullie ook best een lastige taak om die boodschap bij de ondernemer neer te leggen, die misschien op dit moment veel liever in AI of processen of workflow of iets anders wil investeren.
3: Ja, nou, dat is natuurlijk ook zo. Er zijn risico's bijgekomen waar we in het verleden nooit over nagedacht hebben. En neem bijvoorbeeld al die funderingsrisico's. Als ik dat 10 jaar geleden had gezegd, had iedereen me raar aangekeken, want toen hadden we daar eigenlijk nog nauwelijks van gehoord. En nu is dat wel degelijk een risico. Allemaal natuurlijk ingegeven door klimaatverandering, droogteperiodes, natte periodes. Dus dat zijn wel kosten waar je rekening mee moet houden. Nou, dan hebben we de belangrijkste duurzaamheid, de energiegebruik, hebben we nog niet eens genoemd.
1: Nee. Dus dat wordt nog best wel een kluif om dat de komende tijd ook bij de ondernemers in je portefeuille kenbaar te maken.
3: Ja, want er zitten heel veel investeringen bij die in principe dan geen rendement opleveren. Nee. En dan wordt heel belangrijk, kun je die dan wel betalen of kun je ze doorrekenen aan je klant, et cetera?
1: Exact. Ja, want wat zie je dan als de grootste uitdaging voor de financieringsmarkt als we even de komende 2 jaar bekijken?
3: Ik denk toch wel een beetje de onzekerheid die er op het wereldtoneel speelt, die in principe niks met de financiële wereld misschien te maken heeft.
1: Maar ja, de rentestanden.
3: Heel veel in de war. Denk aan de oorlog tussen Amerika en Iran. Dat soort dingen. Dat zijn allemaal zaken waar je als ondernemer misschien denkt, voor mijn dagelijkse praktijk hou ik er geen rekening mee. Maar je wordt er nu al nadrukkelijk mee geconfronteerd.
1: Wij allemaal.
3: Wij allemaal, inderdaad.
1: Ja, en wat zou dan je advies daarover zijn aan de ondernemers?
3: Kijk heel goed naar je eigen businessmodel. Hoe toekomstvast is dat? En hou wat marge aan om dit soort dingen ook te kunnen opvangen als ze zich voordoen voor jouw onderneming. Ja.
1: Dus zorg dat je flexibel blijft.
3: Ja, flexibel blijft. En specifiek in ons geval ook flexibel in je financiering. Ja.
1: Mooi, dankjewel. Jij gaat zo meteen de markt ook weer op?
3: Ja, zeker, zeker.
1: Wie hoop je te spreken?
3: In ieder geval alle grootbanken en een aantal alternatieve financiers waar ik veel zaken mee doe.
1: Ja, precies. En waar zie je dan de meeste trend in vastgoedfinanciering? Maar de vorm van financiering, waar zie je dan eigenlijk de hoogste vraag naar?
3: Banken zijn vrij traditioneel op dat vlak. Hè. Vastgoedfinanciering is over het algemeen 20 jaar en lineair aflossen. En er zijn in de alternatieve sector natuurlijk partijen opgekomen die daar anders naar kijken. Ook in het commercieel vastgoed. En dat spreekt heel veel klanten wel aan. Wel een redelijk hoge loan-to-value financieren, maar weinig aflossing vragen.
1: En dan hebben we het over wat voor een...
3: Dan hebben we het over bijvoorbeeld RNAB, als je praat over residentieel vastgoed, Casarion en Domivest, dat soort partijen.
1: Die ga je even high-fiven.
3: Ja, zeker, zeker.
1: Nou, heel goed, Reinier, dank je wel. En veel plezier zo.
3: Ja, graag gedaan.
2: Luister naar Funding Your Business op New Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
1: Ook Colin Crowdfund is vertegenwoordigd door Rick in deze. Hoe lang werk jij inmiddels bij Colin?
4: Nou, sterker nog, over 2 maanden 10 jaar. Ja, dus dat is een mooi jubileum in aantocht. Ja, ja.
1: Oh, mooi. Hoe heb je de plenaire sessie ervaren?
4: Ja, wel erg leuk. Zeker ook de sessie van Mare Bouwmeester was inspirerend. Leuk verhaal. En Troostwijk, ook een partij waar wij wel eens zaken mee doen. Dus was weer inhoudelijk sterk, maar ook inspirerend goed.
1: Als we kijken even naar de alternatieve financieringsmarkt. Waar laten banken vandaag de dag kansen liggen die jullie wel financieren?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk met name in een aantal segmenten waar banken vanuit risicoprofiel, sectorbeleid dingen niet meer doen. Maar met name om echt te kijken en te luisteren naar het vraagstuk van een ondernemer. Dus echt een stuk maatwerk te leveren. En niet alleen maar digitaal op basis van de jaarcijfers online inkloppen. Maar echt te kijken waar is die ondernemer nou op zoek. En een stuk maatwerk toepassen. Ik denk dat daar nog wel echt onze kracht zit.
1: Ja, zijn er bepaalde sectoren die de banken echt nog vermijden?
4: Ja, je ziet toch, hè, als het in het algemeen gaat om starters, maar zeker ook horeca starters in specifiek, die combinatie automotive, leisure, maar ook in de vastgoedsector waar we heel veel in doen, laten ze denk ik ook nog best wel wat mogelijkheden liggen, zou kunnen zeggen. Daar stappen wij met z'n allen natuurlijk op in om ondernemers verder te kunnen helpen.
1: Crowdfunding staat erom bekend dat je inderdaad een crowd zover krijgt. Vaak is dat ook een beetje in de familie friends and family hoek. Doen jullie eigenlijk daar ook de hele marketing omheen?
4: Dat is vaak wel het idee wat er leeft bij crowdfunding. Dat is ook de reden waarom wij het eigenlijk zelf liever crowdfinance noemen. Omdat wij zitten niet in het goede doelen maatschappelijke segment. Wat natuurlijk ook onder de noemer crowdfunding valt. Maar wij financieren daadwerkelijk ondernemers, vaak vastgoedondernemers. Die op zoek zijn naar daadwerkelijke financiering. En veel minder naar de exposure daaromheen.
1: En waar halen jullie de crowd vandaan dan?
4: Ja, de crowd is over het algemeen de particuliere investeerder die spaargeld heeft. En dat op een andere manier wil laten renderen dan op de bankrekening. En eigenlijk meestal met vastgoed als onderpand een vrij voorspelbaar rendement wil halen wat hoger ligt dan het geld op je spaarrekening laat staan.
1: En wat zijn jullie dan bijvoorbeeld anders als een Florijn?
4: Florijn is echt een partij die echt op de analyse van de kasstromen zit. En wat wij met name doen is vooral dat wij kijken naar het vastgoed wat er gefinancierd wordt. En wat de ondernemer in totaliteit heeft. Dus we kijken ook niet enkel naar het pand, maar naar de ondernemer in zijn geheel.
1: We hoorden DVL net hebben over allerlei economische risico's, geopolitieke risico's. Hoe houden jullie de risico's beheersbaar in deze toch economisch onzekere tijd?
4: Ja, dat is toch denk ik proberen altijd met gezond boerenverstand naar een aanvraag te blijven kijken. Hè. Overal zijn er risico's. En overal kun je iets niet doen omdat er te veel risico's zouden zijn. En je hebt nooit overal invloed op. Dus wij proberen vooral te kijken wat is er per aanvraag wel of niet verantwoord om bij onze investeerders voor te leggen. En uiteindelijk maakt een investeerder ook zijn eigen weloverwogen keuze om ergens wel of niet in te stappen. Dus het is een samenspel tussen onze risicoperceptie en wat een investeerder zelf ook wenselijk en acceptabel vindt.
1: En dan is het volgens mij ook wel een beetje de werkethos van de alternatieve financier om te denken hoe kunnen we het wel voor elkaar krijgen.
4: Dat is de slogan die wij vaak gebruiken. Dus mooi dat je die aanhaalt. Wij proberen inderdaad echt te kijken hoe kan het wel, waar vaak andere partijen, bijvoorbeeld de banken, stoppen. Dus waarom zou dit wel kunnen, ondanks dat iemand een slechte jaar heeft gehad of dat er een verhaal achter zit. Dat verhaal proberen we te snappen en daardoor ook uit te leggen naar investeerders. Waarom is dit wel verantwoord om in te investeren?
1: Je ziet ook een hoop ontwikkelingen, AI-ontwikkelingen, het PSD2 financieringsstelsel en alles. Wordt snelheid tegenwoordig, denk je, belangrijker dan de prijs voor ondernemers?
4: Zeker voor sommige ondernemers wel. Dus wij zien dat ook. Vaak zijn wij met investeerders toch relatief wat duurder dan bijvoorbeeld een bankaire oplossing. Maar ook zie je bij ons heel veel ondernemers aankloppen die gewoon snel geld nodig hebben, bankair niet op tijd gefinancierd kunnen worden. Ja, en dan toch kiezen misschien voor een tijdelijk wat hogere financieringslast. Maar wel de zekerheid van een vastgoedproject kunnen kopen of een andere vorm van investering kunnen doen. Dus dat zien we zeker, ja. Ja.
1: Het wordt dus slimmer uiteindelijk, het hele acceptatieproces. Maar hoe voorkom je dat je niet te afhankelijk wordt van data?
4: Door altijd in gesprek te gaan met die ondernemer. Dat is ons standpunt. Hè? Dus wij gaan altijd kijken naar wat is het verhaal achter het financieringsverzoek en niet alleen maar naar de data. En daar kunnen wij de Credion-adviseur natuurlijk goed in gebruiken. Die zit natuurlijk al bij die klant aan tafel. Die heeft het verhaal al meegenomen. Dus daar kunnen wij deels ook op leunen op het verhaal van die intermediair.
1: Hartstikke goed. Jij gaat zo meteen weer terug naar je standje.
4: Ja, inderdaad. Ja,
1: maar wie hoop je te spreken?
4: Zoveel mogelijk Credion-adviseurs natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel bij ons bekend. Maar er zijn er natuurlijk ook waar we nog geen business mee doen. Dus oproep aan alle Credion-adviseurs om bij ons langs te komen.
1: Dankjewel Rick. Heel veel plezier vanmiddag nog.
4: Yes. Dus dankjewel, Jack, bedankt.
2: Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met Fabienne de Vries.
1: Nou, aan het geroezemoes kun je horen dat we inmiddels op het netwerkgedeelte, het Indoor Marktplein, gekomen zijn. Waar eigenlijk alle financiers opgesteld staan. En de adviseurs daar allemaal zo rustig een beetje langslopen. Ik zie de drankjes voorbij komen, de hapjes voorbij komen. En we gaan eens even kijken bij welke stand we gestopt worden. Want een stand heeft vaak een standstopper. En dat kan iets lekkers zijn of iets wat we kunnen doen of wat dan ook. Dus even kijken of er al wat deals gemaakt worden. Hallo, wie ben jij? Jij bent Chris van Bequip. Wat betekent Bequip?
5: Bequip is gespecialiseerd in equipment finance.
1: En dat houdt in?
5: Dat wij leases aanbieden voor bedrijfsmateriaal.
1: En wat hebben jullie allemaal voor gezelligs hier staan en voor wie?
5: Ja, dit zijn een beetje de giveaways. Thermoskan, flesje, wat chocola. Eigenlijk is dit de belangrijkste. Dat is onze folder wat we eigenlijk kunnen betekenen in financieringen.
1: Nou, is het ook zo dat ik honing zie staan en ik zie B in het woord Bequip? Wat is de onderliggende gedachte?
5: Bequip zijn met twee E's. Dus bees. En de honing is...
1: In relatie tot wat jullie doen?
5: De honing is een zoethoudertje voor de relatie die we hebben. Werkt altijd goed. Staat mooi in de kast. En je maakt het nooit snel op. Dus je blijft er naar kijken, laat zo zeggen.
1: Heel goed. Wat vond je van de plenaire sessie en wat neem je ervan mee?
5: Erg leuk. Vooral Marit Bouwmeester vond ik erg inspirerend. Dat je ook in mindere tijden succesvol moet zijn of kan zijn.
1: Ja, hebben jullie dat ook al meegemaakt? Als je kijkt naar jullie bedrijf, dat je denkt van nou, dit was wel een beetje lastig, maar dat hebben we toch zo en zo opgelost.
5: Ja, de wereld verandert continu. Ik denk dat we met corona wel hebben laten zien dat we heel snel kunnen schakelen. Dus dat betekent, als er aanvragen zijn, dat wij niet stil blijven staan en gewoon doorpakken.
1: Ja, want hoe hebben jullie dat gedaan?
5: Wat ons onderscheidend maakt, is dat wij financieringen aanbieden zonder jaarcijfers. Dus dat betekent waar de bank dus moet wachten op de jaarcijfers die niet altijd goed waren of niet altijd op tijd klaar waren. Na corona of tijdens corona. Dat wij doorpakten.
1: Is dat PSD2 Finance?
5: Dat is een ondersteunend middel die we kunnen gebruiken, maar dat is niet standaard bij ons. Wij kijken eerst naar het materieel. Dat is ons onderpand. En soms hebben we daar een kleine aanbetaling voor nodig. En dan kunnen wij de lease al goedkeuren.
1: Dus jullie acceptatieperiode is?
5: Wij kunnen van aanvraag tot uitbetaling binnen 72 uur doen.
1: Dat is lekker scherp.
5: Ja, dat maakt ons wel een van de snelste, ja. Mooi. Ja, zeker.
1: Nou, succes zo direct met verdere verkoop en relatiebeheer.
5: Ja, dank je. Jullie ook. Veel plezier.
1: Nou, eens even kijken wat we verder nog allemaal zien. Misschien dat we toch even naar de tafel voetbal gaan. Als je ondernemers nog beter vooruit wil helpen. Is volgens mij van de ING. Nou, een groot bank. Hallo. dit heeft natuurlijk alles met het WK te maken.
6: Ja, zeker. Ja, met WK. Ja.
1: En je hoopt dan eigenlijk dat de adviseurs...
6: Nou, dat de Credion-adviseurs wel even een spelletje komen spelen hier.
1: Ja, hebben ze al gedaan?
6: Ja, zeker al diverse. En er zitten hele goede spelers bij. Maar ze kunnen ook een mooie prijs winnen. Het Nederlands elftal toejuichen met een van de uitzwaaiwedstrijden. Ja. Dus wij gaan vanmiddag even een winnaar eruit trekken. En die wordt door zijn adviseur van de ING even op de hoogte gesteld. En krijgt twee kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd.
1: Nou, ik denk dat ik zo ook nog eens even... Ik ben geen Credion-adviseur, maar ik denk wel dat ik even een spelletje ga spelen. Maar jullie moeten dus groot uitpakken. Is dat ook wel een beetje vanuit de ING met de opkomst eigenlijk van de alternatieve financierders, dat je toch een beetje er bovenuit moet gaan steken?
6: Nou, dat is niet de reden dat wij hier met een tafelvoetbalspel staan. Maar je probeert het wel ook leuk te maken en een beetje de aandacht te trekken natuurlijk. Maar ik denk dat wij een van de grootbanken zijn die goede connecties heeft met onder andere Credion. En er is een heel groot financieringslandschap. En de ene keer past het wel bankair en de andere keer niet. We zitten allemaal in hetzelfde speelveld. En,
1: We hoorden net tijdens het plenaire gedeelte het verhaal van Davy van Troostwijk. Dat het dus van Troostwijk taxatie. organisaties over de risico's en dergelijke. Heeft dat ook nog, is dat ook nog van invloed op jullie financieringen?
6: Ja, nou, hij sprak eigenlijk met name op onroerend goed financieringen. Zowel commercieel verhuurd als de grote kantoorpanden, bedrijfspanden en woningen. Dat is bij ons maar een klein deel natuurlijk van de financieringen. Wij helpen ook die ondernemer met zijn werkkapitaalfinancieringen. Met bijvoorbeeld de lease van een auto of een machine. Ik denk dat wij het scala van financiering is uitgebreider. En ja, ook wij komen die risico's natuurlijk tegen bij het financieren van onroerend goed. Wat ook een onderdeel is.
1: ING heeft toch inmiddels ook wel een speciale financieringstak voor kleinere bedragen?
6: Zeker. Wij financieren echt vanaf 5000 euro. En dan hebben we het echt over het kleine MKB of de self-employed ondernemers, de ZZP'er, die een financieringsbehoefte heeft vanaf 5000 euro. En ja, daarvoor zijn wij als intermediair zakelijk natuurlijk goed aanwezig voor deze ondernemers die de weg naar de banken niet goed weten te vinden. En op deze manier gewoon de connectie kunnen maken met een bank en waarbij ze hun financieringsbehoefte ingevuld kunnen krijgen.
1: Tot slot, wat wordt de grootste uitdaging voor de financieringsmarkt de komende 2 jaar?
6: De grootste uitdaging. Nou, ik vind nog steeds wel voor juist de kleinere ondernemer. Daarin willen we heel graag groeien. Juist ook die ZZP'er die vaak misschien heel goed digitaal onderlegd is. Dat ze weten dat het ook bankair in te vullen is. En dat we daar ook een heel mooi digitaal kanaal voor hebben. En we willen ook graag die kleine ondernemer ook helpen. Ik zeg altijd spread the word.
1: Want die misvatting is er denk ik wel als het gaat om financieringen. Dat je als ZZP'er dat je de weg naar de bank niet durft te nemen. Of misschien zelfs niet naar een intermediair. Omdat je denkt, ja, dat is alleen maar voor wat grotere bedrijven.
6: Ja, dat denken ze vaak. En die misvatting proberen wij natuurlijk weg te nemen. Door ons te laten zien, ons te laten horen. Door actief te zijn. Bijvoorbeeld ook op LinkedIn met onze eigen pagina ING Intermediair Zakelijk. Ja, en veel bij intermediairs natuurlijk aan tafel te zitten. Waarbij Credion natuurlijk ook een belangrijke partij voor ons is. En die weten ons wel te vinden. En die weten ook dat we in de markt zijn. Voor ook die hele kleine ondernemer.
1: Dankjewel. Nou kijk, daar zijn de hapjes. Wat hebben we hier?
7: Mozzarella met zongedroogde tomaten en een beetje pesto.
1: Nou, wat heerlijk. Ik zeg, kijk, we nemen er een. We proberen er een. Super. Ja, ik moet hem in één keer in mijn mond doen. Heerlijk. We zijn bij de voetballen aangekomen. Kijk, ook al geïnspireerd natuurlijk op het WK. Mogen we jullie even storen? Jullie staan heel hard in gesprek. Hallo Frank.
8: Hi.
1: Frank Rijn van NewTen, een onderdeel van de ABN AMRO.
8: Ja, klopt. Ja.
1: Wat is wat NewTen precies doet?
8: Wij doen alle MKB-financieringen tot 1 miljoen. Dus kredieten, leningen en zakelijke hypotheken.
1: Dat is inmiddels verhoogd. Dus volgens mij was het bij de grootbank een beetje vanaf een half miljoen.
8: Nee, NewTen heeft altijd een propositie gehad echt voor de kleinere MKB-ondernemer kredietfaciliteit te kunnen aanbieden. Dus altijd vanaf 20.000 euro konden wij kredieten aanbieden.
1: Nou, heb je hier allemaal ballen liggen? Vertel eens even, een hele hoop ballen meegenomen. Vertel, wat is de achterliggende gedachte?
8: Het is natuurlijk een voetbaljaar met het WK in aantocht. En daarnaast het leuke verhaal is dat dit een bestaande ABN AMRO klant is. Die we recentelijk via NewTen een werkkapitaalfaciliteit hebben verstrekt. En het is natuurlijk leuker om vanuit een eigen klant dan een relatiegeschenk mee te kunnen nemen. Dat we mooie NewTen ballen hebben met het Credion logo erop.
1: Kijk, maar Credion is geen nieuwe klant, of wie is de nieuwe klant?
8: Nee, de ballenproducent.
1: Ah, oké.
8: Het is het leuke van deze klant is, zij maken alle ballen voor Barcelona in Europa, waar geen Nike-logo op staat, maakt deze onderneming. En daar zijn we via ABN AMRO mee in contact gekomen. En is nu een klant van NewTen, een gezamenlijke klant van ABN AMRO en NewTen.
1: Ja. En waar hadden zij dan de financiering voor nodig?
8: Werkkapitaal. Dat is echt voor financieren van productie. Hè. De ballen komen natuurlijk uit China. Ja. Lange doorlooptijden, dus vandaar dat...
1: Grote partijen moeten bestellen.
8: Ja, klopt, ja.
1: Nou, tof. Dus we kunnen hier verder geen balletje trappen of wat dan ook.
8: Altijd een in voor een 1-2'tje met ons adviseur.
1: Oké. Ik ga wel even een 1-2'tje doen. Wacht even hoor. Ik heb vroeger wel een beetje op voetbal gezeten. FC Hertha. Dus ik kijk. Ja. Kijk. Hoppa. Een leuk intetje. Nou, we zijn het nog niet verleerd. Kijk, hoppa, kijk eens even. Gewoon gescoord. Nou, helemaal goed. Dankjewel, Frank. Veel plezier nog.
8: Jullie ook. Succes. Fijne dag nog.
1: We zijn aangekomen bij de heren van Mogelijk. Die hebben ook een grappig spel hier liggen. Even kijken waar... Ja, Mark, we zijn er. Hoi. Dag, Tim. Ook van Mogelijk.
9: Hoi.
1: Ja, leuk spel zie ik liggen. Ik geloof dat het een beroemd spel is.
9: Ja, dit is een heel beroemd spel. Cornhole. Zeer beroemd ook in de Verenigde Staten. Maar wij vinden het ook leuk om het hier op deze Credion-dag te doen. We doen het ook alleen hier. En inmiddels voor het derde jaar op rij.
1: Oké, ik heb het nog niet geprobeerd. Ja, heus wel eens een keer vroeger met ballen gooien op de kermis. Maar ik krijg 3 kansen, geloof ik.
9: 3 kansen?
1: 3 zakjes met, ik moet het even uitleggen voor de luisteraar. Het krijgt 3 zakjes met een soort van, wat zitten erin? Pitjes of zo zitten erin. Ja. En dan moet je eigenlijk vanaf 8 meter, maar dat is hier wel lastig, op een soort een schansje. En daar zit een gat in en daar moet ik dus dit zakje in zien te werpen. Dus mijn eerste worp, hoppa, gelijk erin. Hoppa, tweede gaat er ook in. Wat? Nou, is het, nu wordt het wel heel spannend of ik die derde er ook in krijg. Ja, ik heb ze er gewoon alle 3 in.
9: Nou,
1: wat staat hier? Win mooie prijzen. 2 keer raak in een lot. En ik heb gewoon 3 keer raak. En dan krijg ik een quickscan.
9: Nou, in jouw geval.
1: Wat wordt mijn quickscan? Wat is de quickscan?
9: Dan weet ik dat jij kinderen hebt. En ik weet dat je gek bent op chocola. Dus laten we het een beetje afwisselen.
1: Ik hou helemaal niet van chocola.
9: Echt waar niet? Kinderen wel?
1: Ja, nou, die zijn wel kritisch.
9: Stroopwafels?
1: Ja, dat doet het beter.
9: Kom op.
1: Hartstikke goed. Hey, eventjes nog terugkomend op het plenaire gedeelte. Wat vond je daarvan?
9: Ik vond het heel inspirerend. En vooral het verhaal van Marit. Ik heb Marit, toen ik nog kredietadviseur was, dat ben ik ook 6 jaar geweest, heb ik Marit al een keer ontmoet en een avond met haar meegemaakt. Waarin ze een hele beleving, hele goede beleving gaf van haar kijk op topsport. En toen zat ze er nog middenin. En wat ik vandaag gezien heb, is weer een hele andere presentatie. Maar zo inspirerend.
1: Ja, want wat neem je daaruit mee binnen jouw werkzaamheden? Kijk, Mogelijk staat natuurlijk bekend. Hè? We maken het onmogelijk mogelijk. Dat is eigenlijk ook wel een onderdeel van haar verhaal. Maar wat neem jij persoonlijk mee?
9: Nou, niet alle dingen zijn even makkelijk. En nou ja, dat ligt een beetje inherent in wat je net zegt. Hè? Wij zijn binnen Mogelijk ook op zoek naar de ja in de financieringen. Dat is ook niet altijd even makkelijk. Maar kijk dan naar jezelf. Hoe krijg je dingen wel voor elkaar? En als er dingen zijn die je moet verbeteren, kijk eens naar jezelf en naar je eigen organisatie. Wees altijd bereid om te leren. Ook als je alles al weet. Nou, dat gaf ze zelf, gaf Marit ook al heel goed aan in haar presentatie. Er zijn binnen ons bedrijf ook mensen die al wat langer rondlopen. Ik kijk naar mezelf. Wees altijd bereid om te leren. En wees ook niet bang om dat aan een ander te vragen. Hoe kun je jezelf continu blijven verbeteren? Ook al als je ergens goed in bent. Nou, wij hebben ons bewezen de afgelopen 10 jaar. Wij bestaan ook 10 jaar. Dat we wel ergens goed in zijn. Maar ja, je moet jezelf wel continu blijven bewijzen. Nou, en dat zie ik weer terug nu in de presentatie van Marit.
1: Dankjewel, Mark. En nou, we zien je vanzelf weer een keer in de studio.
9: Heel graag gedaan. En inderdaad, ik kom graag.
1: Reinier van Florijn, daar sta ik inmiddels naast. Jullie hebben bosse bollen, want jullie komen uit Den Bosch.
10: Zeker, en we hebben ook een lekker bos bierpakketje.
1: Wat nemen jullie mee van de plenaire sessie? Wat je kunt toepassen ook binnen jullie bedrijf.
10: Ja.
1: We hebben nu ook Bart Gubbels is er ook bij komen staan. Hi Bart.
10: Ja, wat was het? Control the controllables?
11: Ja.
10: Ja. Ja, ik denk van Marit Bouwmeester.
1: Een mooie meenemer.
10: Ja, ik denk dat dat een goede meenemer is, inderdaad. Omdat je kunt je druk maken over alles waar je geen invloed op hebt. Maar focus je gewoon op hetgeen wat je wel kunt controleren. En dan, ja, dat is goed voor je mindset, heb ik begrepen.
8: Ja, ik ben ook oprecht wel benieuwd naar dat boek wat ze heeft geschreven.
1: Sportpsychologie.
8: Lijkt me wel een interessant boek ook.
10: Ja. En wat ik heel sterk vond, ik vond haar een heel authentiek persoon. Dus ze deed het echt vanuit haar eigen perspectief en gewoon lekker zichzelf. Dat merkte je heel erg sterk. En ja, die Olympische plakken die helpen ook natuurlijk.
11: Ja, vooral die laatste inderdaad, hè, met dat verhaal. Weet je, je kijkt daar eigenlijk gewoon door de tv kijken naar van, hè, wat is dit voor een raar interview? Zo, nee, zo kennen we je helemaal niet. Wat is hier aan de hand?
1: Ja, zat een zonnebril op inderdaad.
11: Ja, nou ja, precies. En dan achteraf hoor je eigenlijk, hè, wat het verhaal dan eigenlijk was. Ja,
1: privé-situatie was.
11: Precies. Dus hè, dan, als je maar vanuit dat perspectief bekijkt, dan denk je wel echt van, ja, dan is het nog knapper misschien wel, hè, wat ze uiteindelijk gepresteerd heeft.
1: Ja, of misschien juist daardoor wel. En is dat de boodschap? Ja. Dat ondanks dat je een slechte dag hebt, je juist daar, hoe maak je die dan winnend? Ja.
11: Hoe goed ben je op je slechte dag?
1: Ja. Precies. Nou, hartstikke goed jongens. Heel veel succes vandaag. Doei! Dit is het Credion tafeltje. Het Credion adviseurstafeltje. Toch? Dan mag ik heel even het rondje langs aan Richard van Credion Veenendaal.
12: Dat klopt, ja.
1: Inderdaad. Nou, je bent ook een keer in de uitzending geweest.
12: Nou, heel fijn. Ja, dat klopt. Ja, goed onthouden. Goed onthouden.
1: Ik onthoud heel goed gezichten. Dan hebben we Dan van Credion Amsterdam.
13: Jazeker. Ja.
1: Heb je het naar je zin vandaag?
13: Ja, het is erg leuk, ja. Ja.
1: Dan, daarnaast staat Christa van Credion Arnhem.
14: Ja, ook naar mijn zin inderdaad. Hè? En een van de weinige vrouwen, zeg ik altijd maar weer, onder ons. Nog steeds jammer genoeg, hè.
1: Maar prachtig vertegenwoordigd.
14: Nou, dankjewel. Ja.
1: En dan hebben we natuurlijk Jacco van Zuidoost-Brabant.
15: Dat klopt, ik ben er ook weer bij. Voor de zoveelste keer. Ja.
1: Zo, als adviseurs even zo bij elkaar, hè. Wat haalden jullie uit de sessies van vandaag? En dan Marit is natuurlijk heel inspirerend geweest. Maar vooral ook even vanuit wat Davy vertelde en wat Carlo vertelde. Kijk ik even naar jou, Dan.
13: Ik vond beide presentaties erg goed. De eerste was wat technischer en wat serieuzer. En dat was leuk. Maar de tweede presentatie die inspireerde mij het meest.
1: Dan nog even aan jou de vraag, Jacco. Wat verwachten ondernemers vandaag de dag dat 5 jaar geleden misschien nog helemaal geen issue was?
15: Nou, ik denk dat steeds meer ondernemers in het MKB verwachten dat een financieringsoplossing steeds breder ingezet kan worden met alle financiers die eigenlijk de laatste 5, 6, 7 jaar ontstaan zijn. Met name de niet-bankenfinanciers. Dus ik denk dat de MKB-ondernemer steeds meer op zoek gaat, middels een intermediair, middels Credion, naar de meest passende financiering die steeds vaker uit niet-bankaire omgeving komt.
1: Ja. Maar verwachten ze ook meer? Is daarmee ook wel de verwachting wat vergroot dat ze de financiering toch wel voor elkaar krijgen? Want er is nou eenmaal een grotere pool.
15: Ik denk inderdaad dat de kansen voor een financieringsoplossing met de breedte van het aantal financiers groter is geworden. Ja. Tuurlijk.
1: En dan krijg je nu... Ja, dan krijg je dus nu die hele issue waar Davy het eigenlijk ook over had met al die risico's en dergelijke. Wordt voor jullie eigenlijk het verhaal naar de ondernemer ook weer een beetje een andere propositie? Want hier zitten ze natuurlijk helemaal niet op te wachten.
12: Nee, dat klopt. Maar een stukje bewustwording van de consequenties van alles op lange termijn is denk ik wel heel belangrijk. En daar kunnen wij natuurlijk ook een rol in spelen om ze daar op dat punt nog wat wijzer te maken als dat zal zijn.
1: Is dat ook de zorgplicht, de verantwoordelijkheid die bij de intermediair ligt?
12: Ik denk het wel. In ieder geval zo probeer ik het wel in te vullen, ja. Ik vind het wel dat we dat moeten kijken naar de lange termijn. Want korte termijn, ja, kun je natuurlijk heel snel de financiering doen. Maar dan heb je de ondernemer alleen maar op korte termijn mee geholpen. Niet op lange termijn.
1: Tot slot inderdaad, die lange termijn. Wat denk je dat de grootste uitdaging, Dan, wordt voor de ondernemer de komende 2 jaar? Of voor het financieringslandschap eigenlijk? Wie het weet mag het zeggen. Richard?
12: Nou, ik denk dat de grootste uitdaging wordt, zeg maar eventjes, wat terugtrekkende banken. He, dus dat betekent dat er meer ruimte komt voor alternatieve financiering. En ondernemers hebben daar zeg maar even onvoldoende zicht op. En denken ze op dat er heel snelle oplossingen mogelijk zijn. Terwijl het vaak toch best wel wat complex is. Want als de bank het niet doet, dan is het over het algemeen natuurlijk wat lastiger te financieren. En dan is het veel meer maatwerk wat er nodig is.
15: Nou ja, de uitdaging voor ondernemers zal zijn gezien het klimaat waar we in de wereld in zitten om een betaalbare financiering te kunnen krijgen. Rentes lopen op, inflatie, risico's zullen door de financiers anders beoordeeld gaan worden. Dus het toegang tot de kapitaalmarkt blijft altijd een uitdaging en zal zeker de komende jaren een issue gaan worden.
1: Ja, stapelfinanciering is...
12: Het staat nu natuurlijk ook een beetje ter discussie. Datgene wat allemaal via niet-bankair gefinancierd wordt. Zoals je laatst ook in de kranten kunnen lezen. Dat men zich heel veel zorgen maakt over het geld wat teruggetrokken wordt bij dit soort partijen. Zoals bijvoorbeeld bij Florijn, bij Debitroom. He, wat, dat de mensen daar toch hun geld weghalen. Omdat daar bijvoorbeeld een heel groot gedeelte bijvoorbeeld in de software is gefinancierd. En dat vinden ze dan toch wel risicovol.
1: Waarom is software risicovol?
12: Omdat in ieder geval de gedachte, zeg maar, post heeft gevat dat AI heel veel software kan vervangen. Ja. En dat zie je dus nu ook al bijvoorbeeld bij de ethische hackers op dit moment. Dat die dus eigenlijk al, zeg maar, bezig zijn, ja, zeg maar even, bedrijven op een goede manier te hacken. Maar dat dus doen met behulp van AI. En dat, je merkt dus ook dat het veel sneller kan op dit moment.
1: Ja, ja, want dat hele, ook dat hele PSD2 financiering, is dat nou dat het het slimmer maakt of worden we te afhankelijk van data straks?
14: Ja, daar ben ik het zeker mee eens wat jij zegt. Dat we te afhankelijk worden van de data die wij... We gooien alles overboord. En we zetten ook alles in de systemen. En uiteindelijk de gevolgen zijn nog eigenlijk nog helemaal niet te overzien. Waar gaat jouw informatie naartoe? En het lijkt allemaal veilig. Het is hetzelfde als wat ze nu met het DigiD, hè, dat nu op spel staat. Dat ze dat willen verkopen aan een Amerikaanse partij. Wat gaat er gebeuren met ons, onze gegevens? En ik denk ook, de Westijn zijn veel te afhankelijk. En we doen er allemaal aan mee, hè? Want we zetten alles op onze telefoon of op Apple Watch en we klikken ermee en we doen ermee. Maar of dat de oplossing gaat zijn voor ons?
15: Nee, ik heb er niks aan toe te voegen. Nee.
1: Staat er voor de... Tot slot, stapelfinanciering is natuurlijk eigenlijk wel ook het, hoe zeg je dat, het uithangbord van Credion. Hetgeen wat jullie vaker doen. Hoe zorgen we ervoor dat er geen overfinanciering ontstaat door stapelfinanciering?
15: Ja, dat is een plicht denk ik van een financieringsspecialist en zeker bij een Credion-adviseur om daarvoor te waken. Ik bedoel, je moet een integere financiering verstrekken die passend is en niet overgefinancierd wordt voor de ondernemer. En ja, dat is, of het stapelfinanciering is of een financiering met één partij, dat speelt dan geen issue.
1: Dan, tot slot bij jou. De komende 2 jaar, waar moet op gelet worden?
13: Het genereren van leads. Uitbreiden van eigen netwerk.
1: Voor de financier of de intermediair?
13: Voor de intermediair, ja. Dat is met name waar ik me op richt. Ja.
1: Genereren van leads en?
13: En het realiseren van de financieringen natuurlijk. Ja. Ja.
1: En daar zie jij geen uitdagingen na het verhaal van Marit meer in?
13: Ja, daar zie ik grote uitdagingen na het verhaal van Marit. Ja, absoluut, ja.
1: Maar je weet nu hoe je ermee om moet gaan?
13: Ja, ja, zeker, ja. Ik ben zeer geïnspireerd, ja, door Marit, ja. Ja.
16: Schone pijn.
15: Ook inderdaad de afsluiting. Jij begon ermee als interviewster. Ik vond de presentatie van Marit inspirerend. En waarom inspirerend? Met een eigen gezicht en met veel passie gebracht. En met iets met passie brengen en dan met inhoud erbij, dat staat altijd aan bij mensen. En zo was het. En ze is een onervaren spreker. Ik heb haar gesproken na de sessie. Dit was haar 4e presentatie. Ze weet ook niet of ze er hiermee doorgaat. En ik heb tegen haar gezegd, je moet doorgaan. Je bent een goede spreker met inhoud. Kort, krachtig presentatie. Met duidelijke statements, terugkijkend. En echt goed.
1: Maar
15: echt
1: die passie goed. Die zit ook bij jullie als Credion adviseurs. En die zit er ook bij de ondernemers. Dus dat is ook een gemene deel.
12: Zeker, zeker. En kijk, van ons wordt ook vaak creativiteit verwacht. Dus juist ook positief denken. He, dus als een ondernemer bij je komt, dan wil je die ook positief benaderen. Kijken naar zijn casus. He, en proberen te kijken naar de mogelijkheden die we zien. En dat doet Marit ook.
1: Dank jullie wel. Neem nog lekker een drankje. Ik zie lege glazen. Dat wordt nooit gewaardeerd op netwerkfeestjes. Dus ja, is goed. Dank je wel.
16: Leuk gedaan.
2: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
17: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom in Mijn Netwerkcafé op Nieuw Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Inspirerend, innoverend. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.
4: Een hele goede middag, hartelijk welkom. Het Netwerkcafé gaat weer open en tot 5 uur zijn we bij je. Werken in je bedrijf of aan je bedrijf, dat is natuurlijk het motto. En wij denken dan meer in termen van werken aan je bedrijf. Iedere tweede dinsdag van de maand zijn we bij je. En gaan we nu helemaal vormgeven. Mijn gasten vandaag, Sybren Tuinstra van De Woensdag. Mark Reinders van Mijn, Herbert Denk van Mijn, Gelske Passink van Mijn. Het is niet alleen een mijnfeestje, want we hebben ook nog Monique Godery, het wijnvrouwtje. Kortom, we gaan er een hele mooie uitzending van maken.
3: De ondernemer aan het woord. Leren van anderen. In Mijn Netwerkcafé delen ondernemers hun inzichten, successen en lessen. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.
4: De WIA-bezuinigingen die zijn nog steeds hot. Maar vandaag gaan we ons richten op de wet Poortwachten. En dan specifiek het tweede spoor. En dat doen we aan de hand van een case. Sybren Tuinstra van De Woensdag, hartelijk welkom.
5: Hallo.
4: Kun je nog eventjes uitleggen wat de wet Poortwachten ook al is?
5: Heel plat gezegd is de wet Poortwachter ingericht om zo min mogelijk mensen in de WIA te krijgen.
4: Mm-hmm.
5: Maar betekent wel dat werkgevers 2 jaar lang de medewerker moeten doorbetalen. En dat in die tijd dat ze met z'n tweeën, de medewerker en de werkgever, moeten gaan zorgen dat dat dus gaat lukken, dat ze niet in de WIA terechtkomen.
4: En dat is een gedeelde verantwoordelijkheid.
5: Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid.
4: Ja. Ja. En dan nu hebben we het eerste spoor en het tweede spoor.
5: En het eerste spoor is reïntegreren naar de plek waar iemand al werkte of de organisatie waar die al werkte.
4: Ja.
5: En het tweede spoor, als dat niet lukt, dat eerste spoor, dan moet je naar buiten toe. Dan moet de werkgever en de werknemer buiten de organisatie gaan kijken voor werk.
4: Oké, goed. Nou hebben we het allemaal weer helder. Jij bent met een case bezig. Op LinkedIn ben je die aan het bouwen.
5: Het
4: toch?
5: Verhaal, ja.
4: Ja, het verhaal. Vertel eens even. Neem ons even mee in die case. Want dan gaat het leven.
5: Ja. Nou, de case die kreeg ik voorgeschoteld. Iemand die dus in het tweede spoor zit.
4: Ja, dus extern moet gaan
5: Die werken. Zat al 9 maanden voor het einde van die 2 jaar. Nou, dan gaan er eigenlijk al alarmbelletjes af op het moment dat dan de vraag komt voor een tweede spoor.
4: Ja, dus dan ben je al te laat eigenlijk.
5: Dan ben je eigenlijk al te laat, ja. En daar hebben wij een offerte voor gemaakt en uitgerekend wat goed kon.
4: Ja.
5: En daar kregen wij het antwoord op. Dat is te duur wat jullie doen. En toen had ik zoiets van, nee, dat klopt niet.
4: Oké, ik moet altijd nadenken als mensen zeggen, het is te duur. Je kunt denken, het zijn veel kosten, maar te duur geeft ook een waardeoordeel. Ja, waarom? Vertel eens, kun je zeggen over wat voor geld en wat voor bedrag het ging?
5: Normaal gesproken kost een tweede spoortraject, als je een volwaardig en volwassen tweede spoortraject inhuurt, zit tussen de 5 en de 10.000 euro.
4: Okay.
5: Begeleiding. Dat is alleen maar de kosten voor de begeleiding.
4: En wat komt er dan nog bij?
5: Daar komt nog de arbo-arts, de arbo-dienst, de verzekeringspremie die omhoog gaat. En er zitten nog veel meer kosten omheen die niet in die offerte normaal gesproken zitten.
4: Oké, kun je een beetje inschatting geven wat dan de kosten van zo'n tweede spoor zouden kunnen zijn, behalve die 10.000 euro?
5: Nou, tussen de 20.000 en 25.000 euro ben je gauw kwijt.
4: Dus dat is gemiddeld genomen zijn de kosten als je daarin zit?
5: Ja.
4: Oké, en nu wil ik de dag van jouw offerte weten.
5: Ja, en dan begrijp ik dat iemand die er geen verstand van heeft, schrikt als wij dan zeggen dat kost je 50.000 euro.
4: Ja.
5: Alleen, daar zit ook het salaris in van die persoon voor die periode.
4: Ja.
5: En dat is eigenlijk het bedrag wat wij dus in rekening brengen. Het salaris plus de werkgeverslasten.
4: Ja.
5: En die 20.000 niet.
4: Nee.
5: En als je dan zegt dat is te duur, dan zeg ik nee, dat klopt niet.
4: Dan heb je dus het sommetje niet begrepen. En het systeem dus ook niet.
5: Nee.
4: Oké, goed. Hoe gaat dit dan verder? Want je doet aan bewustwording hier.
5: Ja, op dat moment ben ik eerst vragen gaan stellen. Van goh, hoe komt dat dan? Hoe heb je dat berekend? Ik heb bijvoorbeeld gevraagd van, en hoe zijn jullie verzekerd?
4: Ja.
5: Want dat is op zich een hele belangrijk onderdeel in het hele verhaal. Ja, en daar komt 9 van de 10 keer, en dit keer dus ook weer, een stilte. En dan, we zijn verzekerd. En dan vraag ik de volgende vraag, en ben je ook verzekerd voor de WGA? Nog langere stilte.
4: Ja.
5: En dan, we zijn wel verzekerd voor de WGA. En dan, dan weet je al van oké, dit gaat heel fout. Hè? Zeker als iemand 9 maanden voor de week 104, het einde van dat traject zit.
4: Ja.
5: De persoon die het behandelt niet weet of de organisatie verzekerd is. Niet weet of die verzekerd is voor de WGA. Dan heb je echt een probleem.
4: Dit klinkt als raar. Komt dit nou vaak voor?
5: Dit komt heel veel voor.
4: Maar hoe kan dat dan? Want je denkt, je doet je bedrijfsvoering.
5: Ja.
4: Dan moet je toch de dingen gewoon regelen, afvinken. Zo van, nou, dit heb ik verzekerd, dat heb ik verzekerd, toch?
5: Nou, je komt ook een heleboel bedrijven tegen die het inderdaad afgevinkt hebben. Die dus verzekeringen hebben.
4: Ja.
5: Alleen, dat kost heel veel geld. En je kunt je afvragen of dat altijd slim is. Dus als je het niet... organisaties regelen het.
4: Ja.
5: Ooit. Ja. Een keer.
4: Ja.
5: En daarna kijken ze er niet meer naar.
4: Ah, ja.
5: En dan komt het probleem. En dan weten ze helemaal niet hoe ze dat hebben ingeregeld. En heel veel organisaties waar geen volwaardige HR aanwezig is, die weten dat al helemaal niet.
4: Is het dan zo dat een medewerker het er maar een beetje bij doet?
5: Vaak wel. Vaak wel. En zelfs in grotere organisaties kun je zelfs afvragen of HR echt op de hoogte is van de wetgeving en de hele bedrijfsvoering daaromheen. En waarom het interessant zou zijn om anders te kijken naar de invulling van het tweede spoor.
4: Volgens mij, als ik dit zo hoor, is er voor jou ook ruimte om gewoon een opleidingsinstituut te beginnen.
5: Ja, ik doe ook wel lezingen om uit te leggen hoe het nou precies werkt.
4: Ja.
5: En dat begint vrij plat. Hè? Inderdaad, eerste spoor, tweede spoor, ja. Eerste jaar, tweede jaar. Wat betekent het? 104, lalalala.
4: Ja.
5: Dat hoort er allemaal bij, ja.
4: Ja, precies. Oké, dus je bent dus nu met die case bezig. We hebben die kosten geschetst. We zijn er dus nu achter dat het niet zo goed verzekerd is, of misschien wel niet.
5: Mm-hmm.
4: Wat nu?
5: Nou ja, deze partij die had dus gekozen voor een partij die 2300 euro in rekening wilde brengen voor die 9 maanden.
4: Ja.
5: Dan denk je, ja, dat is inderdaad wel weinig geld.
4: Nou.
5: 2300 euro waar iemand 9 maanden lang bezig gaat zijn om iemand te reïntegreren, dat kan bijna niet uit. Dus het kan eigenlijk niet uit.
4: Dus wat doet die partij dan voor dat geld?
5: Geld verdienen.
4: Oké.
5: En waarschijnlijk ook wel een stukje begeleiden. Maar dat gaat gegarandeerd niet succesvol zijn.
4: Goedkoop is duurkoop.
5: Zeer duurkoop.
4: Want?
5: Nou ja, dan om te beginnen die 9 maanden. Als 9 maanden voor week 104 zitten. Dan betekent dus dat er in dat voortraject al iets heel erg fout is gegaan.
4: Ja.
5: Alleen al het feit dat rond week 52 moet er eigenlijk een evaluatie gedaan worden. En gekeken van oké, wat kunnen we met deze persoon doen? Wordt dit een eerste persoon? Lukt het ons in 2-3 maanden nog voor elkaar te krijgen?
4: Ja.
5: Of niet? Moeten we naar een tweede spoortraject?
4: Ja.
5: Dat is dus niet gedaan. Dus er zit een hele grote kans in dat daarvoor ook al dingen niet goed zijn gegaan. En dan bij week 104 zal het UWV zeggen, nou, dat was niet helemaal zoals het hoorde. Jullie krijgen een loonsanctie.
4: Oh.
5: En dat betekent dus eigenlijk, u moet nog 1 maand, 2 maand, 4 maanden, tot 1 jaar lang gewoon opnieuw salaris betalen en reïntegratiekosten betalen. Dat kan dus, als je het over dat 50.000 euro bedrag plus die 20.000 hebt, betekent dus dat het nog een keer 70.000 euro kan gaan kosten.
6: Zo, dus dat hele grapje dat loopt tegen een ton in zijn totaliteit als risico.
5: Ja.
6: Zo, dat is fors.
5: Dat wordt eigenlijk bijna niet zo gezien. De meeste organisaties zien dat niet, omdat het belegd is bij mensen die een budget hebben gekregen om begeleiding in te huren.
6: Ja.
5: En niet het totale plaatje overzien.
6: Ja. Maar wat is jouw advies nou in deze?
5: Mijn advies is op het moment dat je in week 42 zit eigenlijk, om dan al in ieder geval een externe HR business partner erbij te halen die verstand van zaken heeft. Intern hebben de meeste organisaties daar geen verstand van. Grote organisaties wel. Maar we zijn een land met veel meer kleinere bedrijven dan hele grote bedrijven. Dus elk bedrijf wat, nou, ik zou haast zeggen van 5 personeelsleden af, op het moment dat je een case hebt, huur een HR business partner extern in. Die kan onafhankelijk advies geven. Ook onafhankelijk van arbodiensten, arboartsen, arbeidsdeskundigen. Die kan gewoon onafhankelijk kijken waar sta je nu.
6: Ja.
5: En wat zou er nodig zijn. Je kan de woensdag natuurlijk ook bellen. Maar
6: ja, ik dacht al, misschien ben jij wel de woensdag. Zo iemand die dat doet. Maar
5: Wij nemen de mensen over. Kijk, wij bieden een oplossing. Ja. En wij zijn dus eigenlijk ook niet echt onafhankelijk. Ik weet ook dat ik mensen niet zal, laat ik het zo zeggen, ik ga bedrijven niet adviseren om met ons in zee te gaan als ze een eerste spoor zouden kunnen door blijven voeren.
6: Ja, dan heeft het geen zin. Dan kun je gewoon bij het bedrijf blijven.
5: Precies.
6: Ja.
5: Maar wil je echt onafhankelijk advies, ga dan een externe HR business partner in de hand nemen. Dat kost je misschien een paar duizend euro. Die 2300 euro had beter in week 42 gespendeerd kunnen worden op een HR business partner die een goed advies had gegeven. Dan bespaar je tienduizenden euro's.
6: En zo'n HR-adviseur kan dan vervolgens weer naar jullie verwijzen?
5: Ja, dat kan.
6: Voor dat tweede spoor?
5: Ja, als dat een goede weg is.
6: Als dat zo zou zijn, dan is dat onafhankelijk advies wijst in die richting. Ja. En dan kunnen jullie het invullen.
5: Ja, correct.
6: Mooi. Helemaal begrepen. Ja. Duidelijk verhaal. Sybren Thuis daarvan, de woensdag.

0: Fijn dat je luistert naar Mijn Netwerkcafé. En als je Mijn Netwerkcafé zegt, dan zeg je natuurlijk ook netwerken. En dan zeg je ook Mark Reinders natuurlijk. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het nieuwe netwerkseizoen is weer geopend bij deze. We gaan straks dat feestelijk doen met het wijnvrouwtje. En Monique?
2: Ja, we gaan lekker bubbelen.
0: We gaan lekker bubbelen. En we gaan rosé bubbelen, had ik begrepen.
2: We gaan rosé bubbelen.
0: Ja, hoort bij een café. Dat is een mooi seizoensaftrap, Mark.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Wat voor plannen heb je eigenlijk met mij?

0: kan dan gebruik maken van alle events die over het hele land georganiseerd worden.
1: Maar in principe ben je lid van een regio, toch? Of,
0: Ja, in eerste instantie word je gekoppeld aan een regio manager. Dus daar is de regio voor bedoeld.
1: Ja.
0: Maar het staat je vrij om tegen dat lidmaatschap ook naar een andere regio te gaan. Voor degene die dat willen. Dus je hebt natuurlijk bedrijven die landelijk georganiseerd zijn bijvoorbeeld. Ja, die zijn die account managers of ondernemers die staan vrij om ook bijvoorbeeld en in de Achterhoek en in Amsterdam een event te bezoeken.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat kan dan prima. Dus als je een beetje tijd hebt, dan kan dat. Sommige Zeker. Van die netwerkclubs die hebben dan bijvoorbeeld alleen maar ontbijtsessies. Of juist de happy hour sessies. Dat is bij mij anders, hè?
0: Dat is inderdaad anders. Wij wisselen het af met avond, middag en wat ochtend events. Er is eigenlijk sinds dit najaar een nieuw type event bijgekomen. Dat is mijn coffee events. Dat zijn vaak in de ochtend, maar die is wat laagdrempeliger qua setting.
1: Wat is dat dan, een mijn koffie event?
0: Nou, dan moet je eigenlijk denken dat het gewoon wat concreter, krijg je wat langer de tijd om jezelf voor te stellen. Krijg je ook wat meer de vraag van, waarmee kunnen we je helpen, zeg maar. En dan kan de groep ook wat meer nadenken over hoe we elkaar verder kunnen helpen. Die is wat minder, moet ik zeggen, wat anders ingericht als bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek. Daar ga je toch echt een rondleiding krijgen binnen de bedrijven die we dan aandoen.
1: Mm-hmm.
0: In dit geval is het, kan het ook binnen een bedrijf zijn, maar is het dan vaak een ronde waarin iedereen echt even wat langer de tijd krijgt om zichzelf voor te stellen. Dus iets concreter is vaak van 8:30 ochtends tot 10:00, 1,5 tot 2:00 ongeveer, 10:00, 10:30. Dus die hebben we er nu nieuw ingezet om ook in een wat kleinere setting elkaar verder te kunnen helpen.
1: En wat is een kleinere setting dan? Hoeveel mensen zitten
0: er? Ja, zo tussen de zeg maar 12 en 16 mensen gemiddeld.
1: Ah, oké, die gaan dan even pitchen en hun vraag stellen, neem ik aan.
0: Ja, ja. Nou ja, weet je, het is natuurlijk een concept wat niet nieuw is. Maar we hebben het er eigenlijk aan toegevoegd.
1: Ja. En hoe wordt dat ontvangen?
0: Ja, eigenlijk heel goed. Eigenlijk heel goed. Het is een mooie aanvulling op datgene wat we al deden. En we hebben nu eigenlijk een soort van bingo kaart gecreëerd met type events.
1: Dus een bingo kaart, dat klinkt toch heel bejaardenachtig, Mark.
0: Ja, misschien wel, maar het helpt ons wel. En niet alleen ons, maar ook onze regio managers wel om een stukje diversiteit in een jaar te krijgen. Dus dat betekent dat er 1 of 2 van dit soort koffie events zijn. Een stuk of 5, 6 bedrijfsbezoeken, waarbij we echt inspiratie krijgen vanuit het bedrijf zelf. En zeg maar een 2 tot 3 events, waarbij we echt een stukje activiteit gaan doen, zeg maar. Dus wat meer samen doen. En dat kan van golven tot bowl hebben we wel eens gedaan, tot noem het maar, zeg maar.
1: Ja,
0: Volgens mij hebben we nu zelfs curling nog op programma staan in Doetinchem.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dus ja, ook dat soort diversiteit die willen we eigenlijk continu in het programma zetten. En dat we dat dan ook per regio doen, zodat elke regio dan ook een stukje diversiteit krijgt. Vol met events voor tot en met december, nu helemaal volgepland.
1: Zo,
0: en we zijn eigenlijk nu alweer bezig met januari, februari, maart.
1: Jemig. Nou ja, wie vooruitkijkt heeft de toekomst. Sybren, jij doet... Je bent niet alleen van de woensdag, maar je doet ook als voor mij de regio Friesland.
2: Ja.
1: Heb je al een koffie-event gehad?
2: Nee, koffie-events hebben we nog niet gehad. We hebben wel een wijn-event gehad.
1: Oh ja, wijn-event. Monique zie ik alweer jolig worden.
2: We hadden al besproken van de volgende keer jouw wijnen meenemen. Want het is een wijngaard waar we zijn geweest. Dus, maar nog geen koffie.
1: Ja, dus dat wordt dan ook een mijn wijn eigenlijk. Mijn wijn, dat allitereert ook mooi. Dus nog geen koffie, maar wijn dus wel.
2: Ja.
1: En qua bijzondere dingen, kun je iets al vertellen wat er in Friesland gaat gebeuren? Ja, heb je al dingen geprogrammeerd?
2: In 24 september, dus vrij kort vanaf nu.
1: Ja.
2: 24 september gaan we pitchen en putten in Koudum.
1: Oké.
2: Echt leuk. Met voor degene die dat lekker vinden, daarna nog een pasta buffet.
1: Kijk.
2: En we gaan in oktober hebben we een netwerk of een kennis-event. Twee ondernemers die medewerkers of die andere ondernemers gaan uitleggen hoe het werkt. Eén partij is onder andere de woensdag.
1: Hey, kijk eens aan.
2: Heel toevallig.

0: toevallig.
1: Is dat ook op een woensdag eigenlijk?
0: Nee, dit is op een maandag.
1: Oké.
0: Okay. Ja. We gaan ruim voorop lopen op de woensdag.
1: Ja, je gaat dat voorbereiden.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: In oktober gaan we nog een keer naar een bedrijf met allemaal auto's en leaseauto's en hoe dat allemaal werkt. En dan gaan we kijken in Leeuwarden. Dat is ook heel leuk.
1: Nou ja, Friesland is best natuurlijk een groot gebied, hè, om als regio te hebben, denk ik.
0: Ja. We kunnen nog stevig groeien, want we zijn net begonnen.
1: Ja, want dus, hoeveel leden zitten nu in Friesland?
0: Ik denk dat we nu, Mark weet dat beter, maar ik denk dat we richting de 10 leden gaan. En dat is pas na 1,5 maand, zeg maar.
1: Ja, auw.
0: Dus dat gaat hard.
1: Dat gaat heel hard,
0: Wij hebben in ieder geval al voor 2027 in de zomer weer een bezoek aan diezelfde wijngaard.
1: Kijk aan.
0: Dus dat staat al in onze planning.
1: Dus dan moet je snel lid worden. Marco, hoe zit het met de regio? Wat is een beetje de ideale grootte van een regio? Of bestaat die niet bij mij?
2: Nou, we zijn daar wel aan het kijken geweest. Als je kijkt naar regio, en je gaf het zelf aan, Friesland is natuurlijk een grote regio. Maar in principe, als je in een regio zo rond de 60 leden hebt.
1: Ja.
2: In het concept zoals wij dat zeg maar vullen, met elke keer dat je kunt opgeven voor de events waar je kunt. Dus, hey, er ligt geen soort van verplichting dat je moet komen, maar je geeft je gewoon op wanneer je kunt.
1: Ja.
2: Dan is 60 een mooi aantal per regio. Kom je daarboven, dan worden de events bijna een beetje te groot en dan gaat de connectie gaat er dan een beetje af. En dan kun je beter meer gaan organiseren en dan kun je beter de regio gaan splitsen. Dat hebben we bijvoorbeeld in de Achterhoek, is dat wel een mooi voorbeeld. We komen natuurlijk oorspronkelijk ook meer vanuit het oosten van het land. Nou, daar is in de Achterhoek dusdanige groei gekregen, of heeft het in de Achterhoek een dusdanige groei gekregen, dat we uiteindelijk nu besloten hebben om Achterhoek Oost en Doetinchem Liemers neer te zetten. En dan kun je weer op die manier gaan groeien. Dus het netwerk kan oneindig groot worden, dat is op zich niet zo erg.
1: Mm-hmm.
2: Alleen per 60, 65 leden moet je dan om en nabij de 10 events gaan organiseren.
1: Oké, okay, dus de honingraten moet een beetje hetzelfde zijn eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Want iedereen moet ook wel een beetje dezelfde kansen krijgen. Anders dan ga je namelijk een enorme verschillen krijgen tussen de regio's. En dat is eigenlijk niet onze wens. Dus we willen graag dat elke regio hetzelfde geboden krijgt. Ja, wordt die regio dan te groot, gaan we gewoon er nog een regio bij pakken. Dus
1: helder.
2: En als je rond 60, 65 zit, dan kunnen we ook langzamerhand richting de wens wat we graag willen. En dat is landelijk dekkend.
1: Helemaal goed. Herbert Denk, jij bent van Amsterdam.
3: Ja, dat klopt.
1: Hoeveel leden heb jij inmiddels?
3: Ik heb het net vanmiddag nagekeken. Volgens mij heb ik 18.
1: Oké, okay. Dus jij kunt ook nog even een tandje groeien.
3: Ja, zeker. Ja. Ik heb mijn doel op 60 staan.
1: Oké. Dus heb jij ook een wijngaard in de aanbieding?
3: Ik heb geen wijngaard in de aanbieding, nee. Maar wat ik wel heb, is dat als mensen bij ons lid worden in Amsterdam, dan krijgen ze een boek van mij.
1: Een boek? Oké.
3: Ja, werk aan je netwerk met de 4C's. Dan kunnen ze meteen als ze lid worden van mij ook lezen hoe ze dat goed moeten doen. Juist, Jari, dat is hem.
1: Ah, kijk eens aan. Jari die houdt het. Ja, Jari Wentink van de SFAA, Administratiecollege Amsterdam. Jij bent ook mijn lid. Je houdt dat boek open voor je.
4: Yes.
1: Jari, jij hebt een van die bedrijfsbezoeken gehost, hè?
4: Klopt, ja. Vorige week had ik de eer om een mijn-event te organiseren op onze prachtige locatie in Koningsplein. En dat was onze zogenoemde After Summer Party.
1: Kijk eens aan, wat gebeurde daar? Wie kreeg je allemaal over de vloer?
4: Oh, ik heb denk ik door mijn alleen al 22 verschillende ondernemers over de vloer gehad. Variërend van consultants tot aan mensen in het vastgoed. Nog iemand gesproken die ook heel erg met HR bezig was. Een ontzettende leuke mengelmoes van allerlei soorten ondernemers die allemaal weer nieuwe inzichten boden aan elkaar. En ze hebben het ontzettend naar hun zin gehad, heb ik begrepen.
1: Hartstikke mooi. En hoe vond je het zelf?
4: Ik vond het zelf ontzettend leuk. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik in het begin een beetje gestrest was. Ik wilde graag dat alles goed verliep. En ik was een beetje bang, straks weet ik veel, komt de hel of niet? Of je maakt altijd een beetje zorgen van tevoren. Maar uiteindelijk als iedereen er is, en ik heb al meerdere events bij bijgewoond, dan daalt dat stressniveau. En dan uiteindelijk leer je weer zoveel leuke nieuwe mensen kennen waar je weer zoveel energie van krijgt. Ja. Dus ik heb uiteindelijk heel erg genoten.
1: Als je nou andere ondernemers iets zou moeten vertellen van wat zo'n event voor jou betekent, wat zou jij dan zeggen, Jari?
4: Ik denk dat ik dan zou zeggen dat zo'n event voor mij betekent vaak nieuwe kansen. Niet alleen nieuwe kansen om, je kan het heel zwart-wit zien, nieuwe saleskansen, maar je kan het ook zien als een nieuwe kans om kennis te vergaren. Mm-hmm. Voor mij betekent het vooral nieuwe gezichten zien, nieuwe karakters ontdekken, maar ook nieuwe plannen horen. Dus je bent echt continu, is het voor mij een soort kennisvergaringsmoment. En alles wat er daarna bij komt, is mooi meegenomen.
1: Wat ik jou een beetje hoor zeggen is dat je je als mens dan ook kunt ontwikkelen op deze manier.
4: Ja, absoluut. Ja, want als jij met niemand praat en aan niemand je idee kunt voordragen en je gaat niet met mensen in gesprek, dan hoe kun je dan groeien? En soms moet je uit je eigen tunnelvisie komen door informatie te delen. Ook al is het soms kan het een beetje spannend zijn of eng. Maar daardoor leer je wel weer. Want ik hoorde die gesprekken ook bij ons op het kantoor. Er waren ook een aantal ondernemers die zaten ergens, of liepen ergens vast. Of de een die had het weer, een marketingprobleem. En dan, ik heb zo vaak gehoord om me heen, oh ja, oh ja, oh dat is ook een slim idee. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel met iemand kunnen sparren. Ja. En dat doe je door te netwerken.
1: Geweldig. Nou ja, Herbert, volgens mij heb jij er een ambassadeur bij.
3: Ja, maar dat hadden we al hoor. Dat was heel leuk. Ja. Ja, die is een van de meest enthousiaste leden van Amsterdam.
4: dankjewel.
3: Ja. En ik was erbij hoor, bij de aftersummer party.
1: Ja.
3: En wat wel leuk was, er was voor het eerst dat er geen eindtijd was vermeld.
1: Oh,
3: yes. Ik was pas om 10:30 thuis of zo.
4: Okay. Ja, de laatste ging om 10:11. Ja.
1: Zo. Ja. Nou ja, dat zegt wel genoeg. Er zijn dus mooie, diepgaande gesprekken gevoerd, neem ik aan, Herbert.
4: Ja.
3: Ja, nou zeker. Dat is zeker gebeurd, ja.
1: Wat is jou bijgebleven van de gesprekken?
3: Nou, wat ik nog even wil zeggen is dat het zo geweldig georganiseerd was. Het was leuk versierd, er waren genoeg hapjes, er waren genoeg drankjes. Het was een van de leukste dingen die is bij me gebleven, dat ik was met iemand aan het praten, zei, ik moet even een glaasje water hoor. En die schenkt in en dat schonk ze in uit de Sambuca-fles. Ik heb gelukkig niet van gedronken, maar dat was wel heel grappig. We konden er nog net tegenhouden.
4: Oh jee. Ja.
3: Nee, oh, wat ik vooral heel leuk vond was we hadden in totaal, ik geloof, 25 of 27 mensen. Er waren een man of 15 die er voor het eerst waren. Dus het waren gasten voor de eerste of de tweede keer.
1: Ja. Ja.
3: Dus dat was wel heel, dat vond ik heel bijzonder.
1: Mooi.
3: En die hadden echt zoiets van, wat is dit leuk joh. Dat is gewoon, dit is heel anders. En hoe vaak komen jullie bij elkaar? Ik zeg, nou één keer per maand. Oh, en wat moet ik dan meenemen? Ik zeg, nou je moet helemaal niks. Je mag gewoon komen en goede gesprekken voeren en elkaar leren kennen. En daar waren de meeste, bijna allemaal waren er wel heel blij mee.
1: Gelske Waskink, jij zit in Doetinchem, ook een regio-manager ben je bij mij. Als je deze verhalen hoort, wat doet dat met jou?
5: Ja, ik word daar gewoon heel enthousiast van. Dat denk ik, als ik Jari inderdaad hoor praten over hoe hij zo'n event beleeft en hoe het ook van zijn kant is. Ja, dat is gewoon superleuk om te horen. En Herbert ken ik natuurlijk ook wat langer, dus ik weet ook al hoe hij de events daar organiseert. Maar ja, daar doe je het voor. Je doet het voor de leuke gesprekken, diepgang, zonder gelijk het moeten, maar vooral heel laagdrempelig. Gewoon op een laagdrempelige manier meer mensen leren kennen, meer ondernemers leren kennen. En daarmee ook gewoon je netwerk verbreden.
1: Wat heb je nou noem eens een voorbeeld van een leuke ervaring van de afgelopen tijd die je hebt gehad met de events?
5: Nou, ik heb zo'n leuke ervaringen gehad. Ik denk het leukste is de afwisseling. Als ik bij ons kijk, we hebben vlak voor de zomer een event gehad bij de Zwarte Cross. Nou, dat zal bij menigeen in het Westen ook
1: zijn. Ja hoor, die kennen we allemaal, ja, de Zwarte Cross.
5: Zeker. Ja, we hebben echt een kijkje achter de schermen genomen van hoe werkt nou zo'n organisatie. En dan zie je ondernemers ook opeens op een hele andere manier van, oh ja, oh, dat is leuk, want hier komen komend weekend ook. Ik ga er ook naartoe. En dat is zo anders overleggen met elkaar dan dat je normaal gesproken nou ja, tijdens echt een bedrijfsbezoek doet. Dus dan, je leert mensen van je kennen. En dat vind ik wel echt superleuk.
1: Als je nou zo'n Zwarte Cross event doet, komen er dan ook mensen van buiten de regio? Of is het voornamelijk de regio zelf die denkt van, nou kan ik eens onder de motorkap kijken?
5: Mensen van verder had, die ook de Zwarte Cross niet goed kenden. Dus voor hun was het ook wel echt even een eye-opener van, wow, dit is wel echt heel erg groot. Want volgens mij hebben we in totaal 8 kilometer gelopen over het hele terrein heen.
1: Zo, dat is best een hoop. Is zo, ja.
5: Dat is best wel een rondleiding, moet ik zeggen. Maar het terrein is gewoon heel groot. En dan zie je ook wat er achter de schermen bij zo'n soort event allemaal nou ja, draait. Niet alleen catering, maar ook nou, qua riolering bijvoorbeeld. Qua schoonmaak. Er is zo gigantisch veel wat erachter zit. Wat je normaal als nou ja, festivalganger natuurlijk niet ziet.
1: Ja.
5: Maar dat, dat zijn juist de leuke, unieke ervaringen in de focusmeting.
1: Mark, ik hoor van de regiomanager en ook van Jari hoor ik een paar dingen. Eén is kennis vergaren, jezelf ontwikkelen en relaties smeden. Kun je daar eens op ingaan? Hoe ervaar je dat bij mij?
2: Ja, weet je, het mooiste is, ik kan het zelf niet beter zeggen natuurlijk. Dus ik denk dat dat het ook echt is. Weet je, ik geef natuurlijk ook de netwerktrainingen.
1: Ja.
2: En net zoals Herbert. En ja, ik denk dat wij beide wel kunnen beamen dat netwerken verre van alleen maar draait om het verkrijgen van nieuwe leads, nieuwe klanten. Ik denk dat met name Jari net ook mooi zei. Hè, weet je spart veel, je krijgt inspiratie, je doet kennis op. En dan heb ik het alleen maar over het zakelijke deel. Laat staan dat je elkaar ook nog eens een keer privé kunt helpen. Op het moment dat je in de regio zit en je hebt elkaar nodig op andere vlakken. Ja, hoe mooi is het dan dat je elkaar zakelijk ontmoet, maar privé kunt helpen, weet je. Of andersom. En ja, wat dat dan gaat, is het eigenlijk ook ontzettend simpel. Wees nieuwsgierig, ontmoet andere mensen en heb het gewoon leuk met elkaar. Weet je, dat klinkt dan heel bazaal, maar ik denk dat de grootste valkuil voor mensen en voor ondernemende mensen is dat ze aan de voorkant veel te veel nadenken over wat het voor ze kan opleveren. Het levert je altijd wat op, namelijk gewoon een leuke avond, middag of ochtend. En als je dat vanuit die hoedanigheid gaat aanvliegen, ja, dan kom je altijd met interessante mensen in contact. En ik vind het heel erg mooi. Ik luister echt aandachtig naar, naar Jari, naar Gelsk, naar Herbert, Sybren. Weet je, het is gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik ben ook heel erg blij dat wij een mooie groep aan mensen hebben die dat ook samen met ons willen doen. Want alleen kunnen wij het ook niet. Netwerken is het ook samen doen. En daar hopen we stap voor stap steeds verder in te komen. En daar hebben we gewoon inderdaad leuke ondernemende mensen voor nodig die eigenlijk gewoon simpelweg leuk vinden om met andere mensen om te gaan. Eigenlijk is dat het.
1: Vind ik mooi. Wat je ook vaak bij netwerkbijeenkomsten ziet en hoort is een zoekvraag. Ik zou jullie nu allemaal willen vragen van wat is nu een zoekvraag van jou als persoon, als mens, wat je uit een netwerkevent dit jaar wilt halen. Ik begin even bij Gelske.
5: Oké, geen nadenkingstijd, fijn.
1: Ja, je bent een spontane vrouw, dus dat moet allemaal kunnen.
5: Ja, nee, dat is helemaal goed. Nou, toevallig heb ik wel laatst net een zoekvraag zelf ingediend, dus die wil ik ook wel delen. Want dat heeft me uiteindelijk wel geholpen. Wij waren privé op zoek naar iemand, een erfrechtsspecialist. En ik kende zelf niemand daarin. Toen dacht ik, ja, ik heb zo'n gigantisch groot netwerk binnen mij. Dus ik heb hem daar gesteld. En gewoon aan de mensen gevraagd, van wie kent iemand op dat gebied die ons zou kunnen helpen bij het stuk.
1: Ja.
5: En ik geloof dat ik binnen een dag, denk ik, al wel 5, 6 reacties had. Van mensen, je kan die bellen. Dat ik echt dacht, oké, dit is best wel handig op deze manier. Want je krijgt gewoon wel echt iets concreets aangeboden.
1: Je stelt dus gewoon een vraag als mens en niet als ondernemer. Dat is mooi. Herbert.
5: Ja, want het ging echt privé.
1: Herbert, heb jij een zoekvraag voor jezelf voor het komend jaar?
3: Voor mezelf of voor... echt voor mezelf?
1: Echt voor jezelf. Helemaal jouw ding.
3: Oké. Nou, ja. En dat is dan wel zakelijk. Dus dat bedoel je toch ook? Hè? Zakelijk dat bedoel je ook? Ja, ja. Oké. Okay. Nee, ik wil graag optreden voor een zaal met... even kijken, mijn grootste is er nu 100 mensen geweest. Dus minimaal 250 mensen. Dat ik daar een presentatie kan geven over werk aan je netwerk met de 4C's.
1: Wauw, mooi.
3: Dat is mijn boek waar het over gaat.
1: Ja. Jari, heb jij een zoekvraag voor het komend jaar wat jij heel graag zou willen?
4: Ik zou eigenlijk zo veel mogelijk connecties willen maken met ondernemers uit de buurt.
1: Helder, mooi.
4: Ja, ja. Dat is hem.
1: Nou, dat is een geweldig, mooie, duidelijke zoekvraag. Sieperen, ik zie jou heel diep nadenken.
0: Och, zo diep.
1: Zo diep, hè?
0: Nou, eerlijk gezegd...
3: Jari, bedoel je dan Koningsplein of Amsterdam en omstreken?
4: Amsterdam en omstreken. Mag okay, iets breder dan Koningsplein, hoor.
0: Nou, daar hoor ik dan in Hilversum ook nog bij.
1: Ja, ja zeker. Dat is groot zeker. Koningsplein, is dat.
0: Fijn.
1: Ja.
4: Absoluut.
0: Ja. Nee, ik zou gewoon, wat we donderdag ook hadden, gewoon gesprekken die helemaal niet over zaken gingen, maar gewoon dat je denkt van, wow, dit zit er ook nog achter die persoon. En dan komt er nog veel meer netwerk naar boven. En dat is echt... ik heb hele mooie gesprekken gehad. Op het balkon. Op het Koningsplein.
1: Groot Koningsplein. Oké, mooi. Mark, jouw zoekvraag. Ja, jouw persoonlijke zoekvraag voor 2026-2027.
2: Nou ja, weet je... volgens mij, waar we het net over hadden... wij zijn op zoek naar meer... meer dezelfde mensen als wie we hier in de call hebben. Dus we willen graag wat uit gaan breiden in de landen. En er zijn nog heel veel regio's waar we nog niet zitten. Dus,
1: noem eens één regio waar je heel graag wil zitten.
2: Wat ik zelf wel... met name richting het zuiden van het land. We zitten tot en met Nijmegen. En eigenlijk daaronder, zeg maar, dan hebben we het even vanaf Den Bosch... Eindhoven, Breda en dan vanuit daar kun je langzamerhand ook weer richting het westen pakken. Maar met name dat stukje zuiden, daar zitten we eigenlijk nog helemaal niet. Dus nou, dat is nog wel een zoektocht, zoekvraag, wie altijd zal blijven.
1: Oké, mooi. Monique, ik heb jouw zoekvraag niet gesteld. Die wil ik nog graag bij jou weten. Jouw zoekvraag, jouw persoonlijke zoekvraag, als het bij een vrouwtje of als Monique, voor het komend winterseizoen, ja, zullen we zeggen.
6: Ik wil een beetje groeien in de dingen die ik doe omtrent wijn. Dus ik vind het heel leuk om meer in contact te komen met bedrijven bijvoorbeeld. En ook daar leuk wijnproeverijen gaan houden. En daar ga ik al mee starten volgende week, hoor. Want ik ben ook bij Herbert aangesloten in Amsterdam.
1: Oh.
6: Dus wij doen ook al een event.
1: Je gaat steeds spannender praten als je dit zegt.
6: Het is ook heel spannend wat we gaan doen.
1: Heel mooi. Fantastisch.
7: Ja. Innovatie en groei. Welke trends en innovaties helpen jouw bedrijf vooruit? Luister naar de ondernemersverhalen in Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.

0: Fijn dat je luistert naar mijn netwerkcafé. Ja, we hebben het al gezegd. Het nieuwe netwerkseizoen is bij deze geopend. En wat is een opening zonder?
1: Bubbels.
0: Ja. Dus ga helemaal los, Monique. Ja. En je mag het zo spannend brengen als je wilt. Net als van dit.
1: Nee, net als van dit. Nou, ik vind een bubbel wel heel erg bijzonder altijd.
0: Want, waarom is een bubbel?
1: Nou, dat is toch altijd wat feestelijker dan een gewone fles wijn.
0: Oké, maar, waarom is dat dan?
1: Nou ja, die bubbeltjes, dat is toch gewoon gezelligheid. Dat is toch...
0: Dat spuit uit het glas.
1: Precies. Ja. Die knal waarmee die fles open gaat.
0: Dat alleen al. Ja, ik knal hem altijd over de sloot bij mij. Dat probeer ik over de sloot te krijgen.
1: Ja, dat doe ik dus niet. Ik neem altijd een theedoek. En dan maak ik voorzichtig open. Ja. Want dan beschadig je het plafond niet. En ook geen
0: maar dat
1: mensen.
0: Doe ik ook niet. Want dat doe ik buiten.
1: Ja, maar ja. Wij zitten nu binnen. Dat kan ik ook niet doen. Hè?
0: Wij doen het straks met een theedoek.
1: Ik kan hem wel op jou richten, maar dat doe ik ook niet. Dat is niet aardig.
0: Nee, want ik wil ook nog iets hebben waarmee ik kan drinken.
1: Ja, precies. Ja,
0: oké, goed. Bubbels.
1: Ja.
0: Wat? Hoe komt het eigenlijk dat bubbels geassocieerd worden met feest?
1: Ik denk omdat het vaak een wat kostbare drank is.
0: Ja.
1: Net als een champagne, ja, zeg maar. Dat is toch iets kostbaarder.
0: Ja.
1: En mensen vinden dat toch bijzonder om open te maken. En heel vaak vier je het nieuwe jaar daarmee. Of als er echt iets bijzonders is. Een huwelijk. Of, ja. Dus het is altijd geassocieerd met een mooi moment in je leven. En ik denk dat we eigenlijk zelf die mooie momenten ook af en toe moeten creëren.
0: Even de gewetensvraag.
1: Ja.
0: Die sporters die dan winnen.
1: Ja.
0: En dan gaan spuiten met die fles. En dat spuit overal aan toe. Gaat dat niet aan je hart?
1: Dat nou, ik hoop dat het dan hele slechte kwaliteit is.
0: Okay.
1: Dat maakt het niet uit.
0: Oké, goed. Oké, ik onderbrak je aan.
1: Ja. Nee, die bubbel. Eigenlijk moet je gewoon zo'n fles in je koelkast hebben. Want je weet toch nooit wanneer er een mooi moment is. En als je zo'n fles openmaakt, dan creëer je gewoon een mooi moment. En daar hou ik wel van. Ik vind dat we te weinig het leven vieren.
0: Oké, nou dat vind ik een hele mooie boodschap. Toen we deze uitzending voorbereiden, Monique, toen zei je, ja, ik wil wat bubbels meenemen. Wat voor bubbels zal ik meenemen? Droog, semi, rosé? Ik mocht die keuze maken.
1: Ja.
0: En toen zei ik, nou, dan doe maar rosé.
1: Ja.
0: Wordt rosé bubbels nou veel gedronken?
1: Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Nee. Ze drinken net zoveel de normale bubbels als rosé. Maar een Pinot Noir rosé bubbel is toch wel heel erg lekker. Beetje framboosjes, aardbeidjes, rode
0: Je zou erbij
1: pressjes.
0: Moeten zijn in dit café.
1: Ja.
0: Je zou erbij moeten zijn.
1: Ja. Nou, dat mag wel.
0: Ja, dat mag zeker.
1: Dus als je zin hebt, dan moet je me even een berichtje sturen. Ja. proost@wijnvrouwtje.nl en dan mag je gewoon mee.
0: Zo is dat.
1: Ja. Ja. Maar weet je wat er heel lekker bij is? Bij die bubbel. Ja. Straks zal ik even doen. Gewone zoute chips. En aardbeidjes met munt.
0: Aardbeidjes met munt?
1: Ja, dat gaan we zo proeven.
0: Ja,
1: met een glaasje bubbels.
0: Oké, ja, je wilde ook nog een beetje geluid maken, toch? Want het is wel radio.
1: Ja, die heb ik nou weer opgeborgen. Want jij zei, hou eens op met dat gekraak.
0: Nee.
1: Ik dacht, ik stop ze weer gewoon weg.
0: Ja. Oké, goed. Maar, maar waarom... Aardbeien met munt. Wat grappig.
1: Ja, dat is gewoon heel lekker bij die. Ga straks maar proberen.
0: Weet je,
1: een wijn-spijscombinatie. Weet je, daar kan je heel ingewikkeld over doen met een heel gerecht. Maar soms zijn die hele kleine dingetjes zijn ook al heel erg lekker.
0: Ja.
1: En een chipje is zo gepakt. En een aardbeidje, als het in het seizoen is, ook prima. En een blaadje munt heb ik altijd al in de tuin. Want het woekert altijd zo lekker. Hè? Dus daar kan je flink van plukken.
0: Dus we gaan het gewoon speciaal vieren met een rosé-bubbel.
1: Ja, uit Slovenië.
0: Uit Slovenië?
1: Ja, van het wijnhuis Kogel. En dat vind ik gewoon een heel bijzonder wijnhuis. Het is het kleinste wijnhuis waar ik de wijn vandaan haal mee werkt. 6 hectare, want die man wil alles zelf doen. Hij is al 40 jaar de wijnmaker.
0: Oh.
1: Ik ga hem volgend jaar trouwens bezoeken. En het oudste wijnhuis van Slovenië is 1542. En zijn wijnen worden gedronken door de president van Slovenië. Nou, het zegt iets over de kwaliteit. Dus dat vind ik ook altijd wel heel erg leuk. En zo'n bubbel, ja, dat is echt wel vakmanschap. Want die bubbels ontstaan natuurlijk niet zomaar.
0: Dat lijkt mij ook. Ja. Wij gaan hem straks drinken. Ik vind het heel mooi. Dus wat voor naam heeft hij eigenlijk, deze wijn?
1: Vinum vidi vici. De wijn zag en overwon.
0: Wauw. Mooi.

0: bijna aan het eind van deze uitzending van Mijn Netwerkcafé. Het netwerkseizoen is weer geopend. Ja, en dan hebben we ook altijd aan het eind natuurlijk nog een waardevolle tip waar je als luisteraar iets aan hebt. En ik begin gewoon bij Mark. Mark, heb jij voor de luisteraar een waardevolle tip?
1: Oh, dat denk ik wel.
0: Nou, dat is mooi. Nou, kom op.
1: Denk gewoon niet te veel na voorafgaand aan welk netwerkevent je ook bezoekt. Ga gewoon en wees nieuwsgierig naar andere mensen en ontdek inspiratie en kennis die je op kunt halen bij de diversiteit aan ondernemers die je kunt ontmoeten.
0: Oké, dankjewel. Sybren, heb jij een mooie tip voor ons?
2: Ik ga het ook een beetje op de zaak houden.
0: Ja.
2: Verzekeringen, verzuimverzekeringen. Kijk eens eventjes welke verzuimverzekering je hebt, wat die jou kost en wat die je gaat kosten als je een tweede spoortraject hebt. Als je dat nakijkt, gaan je ogen open.
0: Dankjewel. Ik ga naar Herbert.
3: Ik ben heel praktisch, want volgende week maandag 14 en woensdag 16 hebben we nog twee evenementen in Amsterdam. De eerste is bij Outdex in Almere en de tweede die is bij Rebalance in Amstelveen. En dan gaan we daarna de wijnen proeven van het wijnfruitje.
0: Kijk aan.
3: Nou, ja. Amstelveen is beperkt. Ik heb nog maar 4 plekken of zo. Want het is beperkt tot 16. Dus als je erbij wil zijn, moet je heel snel zijn.
0: Jij weet wat je moet doen. Hè? Schaarste creëren. Heel goed. Herbert. Jari, heb jij een mooie tip voor ons?
4: Ja, het is wel een tip voor netwerken. En ik zou zeggen, ga niet naar een netwerkevent om iets te verkopen. Maar ga er naartoe om mensen echt te leren kennen.
0: Wauw, dankjewel. Mooi. Gelske.
5: Ja, het meeste is natuurlijk al gezegd, maar ik denk de beste tip die ik kan geven is, heb niet te hoge verwachtingen inderdaad ook op zakelijk gebied. Ga gewoon lekker onbevangen naar netwerkevents, leer mensen kennen en ga van daaruit verder.
0: Mooi, dankjewel. En dan hebben we nog de spirituele tip van Monique.
6: Ja, meer het leven vieren met een mooie wijn, een mooie bubbel.
0: Geweldig, dankjewel. Ik dank mijn gasten van vandaag. Sybren Thijssen van De Woensdag en natuurlijk ook mijn. Mark Reinders van mijn. Herbert Denk van mijn. Gelske Wassing van mijn. Jari Wentink van SFAA, administratiekantoor. En natuurlijk ons wijnvrouwtje Monique Goden. Het volgende Mijn Netwerkcafé is de tweede dinsdag van de maand. Dat is altijd zo. In dit geval dus oktober. En van 4 tot 5 hier op New Business Radio. Tot ziens in het volgende Netwerkcafé.
7: Dit was Mijn Netwerkcafé. De plek voor ondernemers die willen groeien en verbinden. Terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl. Tot de volgende keer!

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Roland Tameling.
8: De zomer is voorbij en dus is het tijd om weer met volle drive aan de slag te gaan. Daarom zijn ook wij terug met een gloednieuw seizoen van De Ondernemer Live. De live radioshow voor en door ondernemers. Maar dat doen we net wel in een ander jasje, want de komende tijd luister je niet naar collega Jonathan van Noord, maar naar mij, Roland Tameling. Maar wees gerust, we duiken als vanouds in de succesverhalen en wijze lessen van onze gasten. Hartelijk welkom dus bij De Ondernemer Live.
5: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
8: En vandaag staat de uitzending voor een groot deel in het teken van de retail. En dan met name over de opvallende trend dat online winkels in toenemende mate hun heil zoeken op fysieke plekken. Waarom ze dat doen en wat de effecten zijn, dat bespreek ik onder meer met Dirk Mulder. Hij is retail-expert bij ING. En ook Henrike Tern Voorde van Guts & Gusto komt langs om te praten over de strategie van wat zij zelf een sterke en mooie mix van fysieke winkels en een groot online fashion platform noemt. En tot slot gaan we het hebben over een blinde vlek van veel ondernemers. Met name zij die zakelijk gereden auto's in hun wagenpark hebben, want per 1 januari aanstaande krijgen zij te maken met de gevreesde pseudo-eindheffing die per auto vele duizenden euro's kan gaan kosten. Ilona van der Zanden van Toyota Nederland leg je er straks alles over uit. Blijf dus vooral luisteren naar De Ondernemer Live. Dan word je weer een stukje wijzer, hoor je interessante verhalen en kan je dus simpelweg geld besparen. Nou, wie wil dat niet, toch? We gaan van start. Want deze week, we zitten midden in de actualiteit, opende op Utrecht Centraal de kromste supermarkt van Nederland. Een initiatief van het Bredase No Waste Army om kromme komkommers en appels met vlekken alsnog een kans te geven en voedsel verspilling tegen te gaan. Nou, een sympathieke aanpak natuurlijk, maar hoe groot is de kans dat je als idealistische nieuwkomer echt een vuist kunt maken tegen giganten als Albert Heijn en Jumbo? Dirk Mulder, ik kondigde je net al even aan. Van harte welkom in de studio. Jij bent retail-expert bij ING. Hoe kijk jij hiernaar, naar deze trend?
4: Ik zie die trend ook. Je ziet dat merken zich online heel goed positioneren. Mm-hmm. Daar echt aan merkopbouw doen. Dat zie je ook dat ze op social media heel actief zijn om de propositie die ze hebben naar voren te brengen.
8: Ja.
4: En in die merkopbouw, dus je draait het eigenlijk om. Vroeger was het dat merken probeerden in eerste instantie een plaats te veroveren in de supermarkt.
8: Ja.
4: En nu zie je van die merken zien dat dat lastiger is om bij die supermarkt binnen te komen. Mm-hmm. Dus bouwen ze hun eigen merk.
8: Ja.
4: En als dat eenmaal staat, als ze zo'n community gebouwd hebben, dan proberen ze of dan zou een mogelijkheid kunnen zijn om via de supermarkt verder te bouwen.
8: Ja.
4: En je ziet ook dat veel ondernemers met eigen winkels beginnen.
8: Misschien is het goed om eerst nog even te duiden wat No Waste Army precies aan het doen is. Hè? Want we kennen dat inderdaad als een online community. Ze noemen het niet voor niets zelf een leger. Hè? Ze noemen hun klanten ook strijders en dergelijke. Omdat zij alles op alles zetten om voedingsmiddelen, fruit, groenten enzovoorts, die niet mooi genoeg zijn zeg maar voor de standaard supermarktschappen, die te redden van de ondergang. En zo vele duizenden kilo's voedsel verspillen tegen te gaan. En wat zij nu hebben gedaan, even voor de juiste context, is dat zij samen met de NS op Utrecht Centraal, dus op bij spoor 18 en 19, een week lang een pop-up store hebben neergezet waarin mensen zeg maar kunnen langskomen en voor €15 een wonkiebox kunnen kopen waar dan de wonkie groenten in zitten. Op die manier willen ze dus 100.000 kilo verwaarloosd voedsel, zo gezegd, redden in één week. Nou, dat is een sympathiek initiatief. Maar zie jij dat het meer is dan dat? Zit er potentie in om dit zeg maar op te schalen, om daadwerkelijk een statement te maken op lange termijn?
4: Misschien met pop-up shops.
8: Ja.
4: En zij willen dat ook niet. Omdat zij weten dat als zij kunnen samenwerken met een partij als Lidl, Jumbo of Albert Heijn, dat ze sneller kunnen omschakelen. Dus dit is een uitstekende manier. En zeker natuurlijk op Utrecht Centraal. Want daar komen heel veel reizigers om aandacht te vragen voor deze problematiek. Want het is eigenlijk natuurlijk heel erg raar dat fruit of groente, wat qua smaak nog prima is, maar toevallig een verkeerde vorm heeft.
8: Ja.
4: Dat we dat op dit moment doordraaien.
8: Ja, want die komkommer die krom is, die past natuurlijk iets minder netjes in het schap, maar die is nog prima te consumeren. Dus die basisgedachte lijkt mij hartstikke mooi en staat als een paal boven water. Maar als ik je goed begrijp, lijkt het meer een soort van guerrilla marketing om meer aandacht te krijgen. Moet ik het zo zien?
4: Klopt.
8: Ja,
4: ja, dat denk ik ook.
8: Ja.
4: Je constateert een probleem. En je probeert dat op een of andere manier met dit soort acties.
8: Ja.
4: Je eigen website, via social media om de aandacht voor te vragen. Want ze doen het meer als er boeren zijn die op een gegeven ogenblik en met de overtollige partijen kersen zitten.
8: Ja.
4: Dan proberen ze dat onder de aandacht te brengen bij de consument. En je ziet vaak dat de consument dat oppakt en dan die partijen koopt. Als je dit gaat institutionaliseren in een vaste winkel, dan heb je natuurlijk je logistiek. Dan heb je je vaste kosten, je huur, je personeel die je erin moet hebben. Plus die guerrilla-aandacht, die is weg. En de vraag is of de consument dan blijft komen en blijft kopen. Ik denk dat een vaste winkel voor dit soort initiatieven wat minder geschikt is.
8: Oké, je zegt dus eigenlijk, je raadt het ze af als ik het goed begrijp. Of welke aanpak zou je dan
4: zien? Ik zou het niet op deze manier doen. Ik zou inderdaad kijken en je ziet meerdere partijen die dat doen. Of via pop-ups de aandacht van die consumenten blijven vragen voor deze problematiek. En uiteindelijk met de retailers, de Albert Heijns, de Jumbo's en de Lidl's, in gesprek te gaan om te kijken of je daar toch niet een prominentere positie in het schap kan krijgen.
8: Ja, want we zagen dat de oprichter van No Waste Army, Thibaut van der Steen, die was in gesprek met onze hoofdredacteur Jonathan van Noord. En dat was een mooi verhaal. Het heeft iets activistisch natuurlijk, maar hij gaf ook aan dat deze pop-up store op Utrecht Centraal vooral moet leiden tot structurele retailkansen. Nou weet ik niet precies wat hij precies bedoelt met structurele retailkansen. Maar hoe structureel denk jij kan dit worden?
4: Ik denk dat deze problematiek, dat die heel groot is.
8: Ja.
4: En gezien de problematiek, grondstoffen en aandacht voor het milieu. Dat er een steeds grotere groep van consumenten is die daar ook openstaat en klaar voor is.
8: Ja.
4: Alleen, ik denk dat je de meeste impact maakt door in het traditionele retailkanaal, de supermarkt, terecht te komen.
8: Ja.
4: In plaats van dat je zelf met een beperkt aantal winkels aan de slag gaat. Die impact is gewoon niet groot genoeg daarvoor.
8: Maar goed, eerder hoorden we jou ook vrij kritisch over de aanpak van Upfront. Hè? Het sportvoedingmerk dat ook met name online groot geworden is. Maar 1,5 jaar geleden zo grofweg toch een fysieke winkel heeft geopend. En nu zelfs 2 fysieke winkels. In een eerder gesprek gaf je aan van jongens, zij hebben vooral schaal nodig om dat te laten werken. Maar in de praktijk blijkt het met die 2 winkels best wel goed te gaan. Best wel veel omzet, veel returning customers. Dus waarom zou het niet werken?
4: Dat klopt. En laat ik vooropstellen, ik vind het hartstikke knap. Hè? Ik heb enorm veel bewondering voor wat Upfront doet.
8: Ja.
4: En ze hebben echt een merk neergezet op het gebied van voeding.
8: Ja. Hè? Onbewerkte ingrediënten.
4: Ja.
8: Echt ook weer iets anders doen dan Absoluut. De gevestigde orde.
4: Absoluut. Ja. Ik ben ook in die winkel geweest. Een hartstikke mooie winkel.
8: Ja.
4: Maar om dit op te schalen en te zeggen van ik wil naar 100 winkels en die ga ik beleveren en ik moet huur betalen, ik moet daar mensen inzetten.
8: Ja.
4: Dat is denk ik een ander spelletje. Mm-hmm. En je kan in het begin, je hebt je merk neergezet. Nou vind ik het sowieso al spannend. Je zet je merk neer met onbewerkte voeding. Hè?
8: Ja.
4: Maar dat is eigenlijk niet terug te vinden in de winkel. Hè? Het is een ander assortiment. Dus wat ik ook van Upfront in de Albert Heijn en de Jumbo zie ik niet daar in de winkel terug. Dat vind ik het eerste wat spannend is. Het tweede, je hebt natuurlijk een relatief beperkt assortiment.
8: Ja.
4: En met een aantal winkels denk ik van je kan kijken op basis van je succes online en waar zit mijn consument om daar een aantal winkels te openen. En het zal in het begin ook best succesvol zijn. Maar wil je dit echt opschalen? Wil je dit zo efficiënt maken en daarmee concurreren met het supermarktkanaal? Ik denk dat daar de uitdaging zit.
8: Oké, want ook de consument ziet het in het begin vooral als een noviteit. Iets waar je onderdeel van wilt zijn. Misschien ook wel wilt laten zien hoe goed je het voor de wereld aan het doen bent. Maar jij verwacht dus in principe dat psychologisch gezien de consument op een bepaald moment weer in zijn oude patronen vervalt. En dus het toch weer teruggaat naar de grote jongens, de Albert Heijn, de Jumbo, de Dirk, ga zo maar door.
4: Iedere supermarkt, iedere nieuwe supermarkt, even ook iedere traditionele supermarkt, die praat over het badkuip-effect. En wat houdt dat in? Ik open een nieuwe winkel.
8: Ja.
4: Dat vindt de consument spannend. En die consument die wil dat wel eens gaan zien. Er worden openingsacties gedaan. Er wordt veel marketing omgedaan.
8: Zeker.
4: Dus we gaan eens kijken van hoe die supermarkt is. En dan zie je dus die omzet. Zie je vaak sky high gaan.
8: Ja.
4: Boven prognose. Daarna gaat die consument weer terug. Die denkt van die andere supermarkt was ook wel goed. Daar ken ik de weg. Zit op mijn route.
8: Die hebben waarschijnlijk ook een veel breder assortiment, waardoor je in één keer klaar bent.
4: Precies.
8: Dat soort gemaksdingen.
4: Dus je ziet dan die omzet zie je terugzakken.
8: Okay.
4: Dat is vaak de spannende periode.
8: Ja.
4: En gaat het erom hoe kort kan die supermarkt die periode maken? Want uiteindelijk moet die doorgroeien naar een normaal omzetniveau waarop die op basis van zijn kosten rendement kan gaan maken.
8: Ja.
4: Nou, en dan is het even afhankelijk van hoe lang duurt dat dal in die badkuip.
8: Ja.
4: Hoe kort kan je die maken?
8: Ja.
4: Nou, dus ik zie dit voor deze Upfront winkels ook. In eerste instantie hebben we een piek in omzet.
8: Dat
4: consumenten
8: zien
4: willen het zien. Het is nieuw.
8: Ja.
4: Het is spannend. Maar daarna is de vraag, hoe lang kan je die omzet vasthouden en kan je daar een rendabel businessmodel uit halen?
8: Helder.
4: En dan kan het nog zo zijn, de eerste 2 winkels kunnen heel succesvol zijn. misschien de eerste 10 winkels. Ja. Maar op een gegeven moment is de vraag, kan je dit opschalen naar 20, 25 of 50 winkels?
8: Dus dat verwacht jij ook voor No Waste Army. Ze hebben die positieve flow nu, ze hebben de wind in de zeilen. Maar ze moeten oppassen met te hard groeien. Vat ik het zo goed samen?
4: Ja, waarbij ik denk dat Upfront en No Waste Army echt wel hele andere modellen zijn.
8: Zeker.
4: No Waste Army heeft een missie om zeg maar die rare groenten en fruit, om dat een nieuw plaatsje te geven. Ja. Nou, daar kunnen ze mijns inziens, en dat zeggen ze zelf ook, beter gebruik maken van de bestaande retailkanalen. Waar Upfront echt zegt, wij hebben een droom.
8: Ja.
4: Wij willen die hele keten gaan beheersen. Want uiteindelijk, de volgende stap is ook dat ze aan de voorkant zelf die productie en die teelt gaan doen. Om hun producten ook uiteindelijk in die winkel te leggen.
8: Precies. Zodat je ook je constante stromen onder controle kunt houden. En nu ben ik geen expert op dit vlak. Maar ik kan me zo voorstellen, als je zo'n goedlopend online initiatief bent, dat je daar vooral echt je vruchten of je groenten van moet blijven plukken. Slechte grap, excuus daarvoor. Maar als No Waste Army is online natuurlijk hartstikke sterk. Ze hebben daar een bewezen community. Ik kan me voorstellen dat met die gegevens en die overtuigingskracht, dat ze uiteindelijk zich melden bij de Lidl, bij de andere grote partijen, om daar inderdaad een shop-in-shop concept te hebben. Al is het voor lagere kosten dan de rechte komkommers. Zie je daar dan kans van slagen?
4: Absoluut. We zien het ook bij andere merken. Hè? Van Delft met zijn pepernoten, die een eigen winkel heeft in Amsterdam. Misschien voor de toerist. Misschien is het, levert het geen geld op. Of in een bepaalde periode. Maar het draagt bij aan het bouwen van, het merk.
8: Ja. Tony's, hele tastbare marketing. Ja.
4: Tony's, idem dito.
8: Ja.
4: En zo heb je meer van die merken in de food. Die gewoon via online en via social media een merk proberen te bouwen.
8: Ja.
4: En daarmee zeg maar hun positie in het supermarktschap veiligstellen.
8: Maar dit gaat nog verder. Want dit gaat over het veranderen van de verwachtingen bij de consument. Maar ook de gewoontes van de grote giganten in de supermarktwereld.
4: Absoluut.
8: Zij moeten feitelijk van hun rechte komkommers en hun hoge standaarden tussen aanhalingstekens af. Hè, want onze aubergines mogen geen uitstulpsels hebben. Zoiets simpels. Is dat realistisch?
4: Ik hoop het, heel eerlijk gezegd. Want laten we heel eerlijk zijn, het is natuurlijk belachelijk dat wij een derde van het voedsel wat geproduceerd wordt. En dat in deze tijd, waar we eigenlijk met deze bevolkingsgroei een tekort aan voedsel hebben in heel veel landen, dat wij hier in de westerse wereld een derde van het voedsel, en dan hebben we nog niet eens over het voedsel wat we in de supermarkt en bij de consument thuis weggooien.
8: Precies.
4: Maar een derde haalt gewoon de supermarkt niet, omdat het een verkeerde vorm heeft.
8: Dus er is absoluut een voedingsbodem voor deze aanpak. Tot slot, wat zou je advies zijn voor No Waste Army en daarna ook het advies voor de supermarktgiganten?
4: Ik denk, probeer zo door te gaan via social media en via online om je merk te bouwen en aandacht te vragen voor deze problematiek. Dat is hetzelfde voor Upfront. Dat is hetzelfde voor de andere voedingsmerken die ik net noemde. En probeer daarmee je positie in het supermarktkanaal veilig te stellen. En daar kunnen een beperkt aantal winkels, mijn zinziens, best heel erg bij helpen.
8: Ja.
4: Maar kijk heel erg dat het uiteindelijk niet alleen een marketinginstrument wordt, maar dat je er ook geld mee kan verdienen.
8: Dat het een solide onderdeel blijft van je bedrijf. Mooi. Dankjewel Dirk Mulder voor deze duiding. Namens ING.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
5: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
8: Zo achter de schermen gaat het toch altijd lekker een beetje hectisch. Daar worden we blij van. Wat ooit net zo goed een horecazaak had kunnen worden, werd uiteindelijk een succesverhaal vol modewinkels. En dan niet alleen online, maar inmiddels ook in 15 fysieke locaties door het hele land. Ik heb het over Guts & Gusto. En we gaan het nog veel meer hebben over Guts & Gusto. En wel met eigenaar Henrieke ten Voorde. Henrieke, welkom in de studio.
10: Dankjewel.
8: Rechtstreeks vanuit Enschede. Dat was nogal een...

0: terecht. Dus we hadden een pand gevonden. Alleen dat terras lag flink in de schaduw. Toen zei hij tegen mij, weet jij het 100% zeker? Ja. Ik twijfel toch, want dat terras. En er zat elk jaar wel een ander iets in die locatie. Dus ik dacht, nou, ik durf het niet aan. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja shit, ga ik dan niet meer ondernemen? En toen zag ik destijds heel veel sieradenwinkels in Utrecht.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hé, dat hebben we in het oosten van het land, hebben we dat niet. Dus mijn broer gebeld, wat denk je ervan?
1: Ja.
0: En hij zei, nou ja, laten we het maar eens proberen. Dus zo zijn we begonnen.
1: Maar even tussen neus en lippen door. Je dropt in de eerste paar zinnen al meteen een aantal puzzelstukjes die we toch even moeten leggen. Studie criminologie.
0: Ja.
1: Dat is interessant. Vervolgens speel je met een wens om de horeca in te gaan. Nou, dat wordt dan niet op die locatie. Vervolgens een sieradenwinkel. Dit klinkt allemaal nogal lukraak. Maar dat is het niet.
0: Nee, ik denk dat het vooral ondernemen is.
1: Okay.
0: Ik wist tijdens mijn studie wel, ik ben geen wetenschapper. Ik ben echt meer een ondernemer. Nou, mijn broer is ook echt een ondernemer. Die had al, voordat we hiermee begonnen, al 10 andere ideeën en ondernemertjes gestart. Dus eigenlijk is het gewoon een opeenvolging van zorgen dat je toch kan gaan ondernemen. En dus dat is...
1: Mooi. Ja. En dat sieradenwinkeltje was in Oldenzaal, hè?
0: Klopt.
1: En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een, nou je mag het gerust een imperium noemen inmiddels. Guts & Gusto. Voor de mensen die geen idee hebben. Ik moest me er ook een beetje inlezen, want jullie hebben geen herenkleding. Maar wat doen jullie?
0: Wij verkopen vooral met name op dit moment kleding. Ook wel sieraden en tassen en accessoires.
1: Ja.
0: Online in Nederland, België en Duitsland. En ja, we hebben dus die fysieke winkels. Dus dat is wat wij voornamelijk doen.
1: Ja. Ja. Nou hadden we het net met Dirk Mulder van ING over dat er steeds meer online merken zich ook vestigen op fysieke locaties. Inmiddels hebben jullie 15 winkels, als ik me niet vergis.
0: Ja.
1: Door heel Nederland heen ook. Wat is dan voor jullie ooit de reden geweest om ook dat fysieke te gaan omarmen?
0: Nou, wij zijn fysiek begonnen.
1: Ja.
0: Dus wij zijn eigenlijk andersom gegaan. Wij zijn
1: maar dat was dan nog even, sorry dat ik je onderbreek. Maar van die sieradenwinkel ben je uiteindelijk de eerste Guts & Gusto begonnen in Enschede, hè?
0: Nee, Oldenzaal was ook echt al Guts & Gusto.
1: Okay.
0: Het is altijd Guts & Gusto geweest.
1: Ja. Ja.
0: Dus wij zijn fysiek begonnen. En dat was in 2007, als ik me niet vergis.
1: Ja.
0: En toen 2 jaar lang winkels gehad in Oldenzaal en Enschede. Dat was dan de tweede.
1: Okay.
0: En toen zijn we online gegaan.
1: Ja. Ja,
0: dus wij hebben het andersom gedaan eigenlijk.
1: En je gaf aan eerder in een ander gesprek al dat vooruitlopen, dat online gedeelte. En ook het nieuwsgierige wat je in je hebt van nature dus. Dat een van de, misschien wel de grootste kwaliteiten is van jou als ondernemer. Laten we daar maar meteen eens even induiken dan, aan het begin van dit gesprek. Welke voordelen heb je dan ooit uit dat nieuwsgierige gehaald?
0: Nou ja, ik denk dat wij op een gegeven moment... dat praat ik echt over een paar jaar geleden.
1: Mm-hmm.
0: Toen kwam social media natuurlijk op. Ik zat zelf al wel op Facebook en dergelijke. Maar met de zaak nog niet.
1: Ja.
0: Dat was ook een periode waarin er een financiële crisis begon. Dus in de winkelstraten liepen een beetje leeg. Waar ze voorheen 2 kettingjes omhoog hielden en allebei namen.
1: Ja.
0: Legden ze op een gegeven moment, pakten ze een ketting. Zeiden ze, nou, ik denk er toch nog even over na.
1: Precies.
0: Dus wij dachten van, hé, hoe moeten wij nou zorgen dat we meer omzet gaan maken? Nou, toen zijn we dus met Guts ook online gegaan, tenminste op Facebook. En toen merkte ik in één keer, hé, mensen uit Utrecht of uit Den Ham hebben ook in één keer interesse in die tas die ik post. Nou, dus toen zijn wij organisch eigenlijk super snel kunnen groeien. En dat is heel die nieuwsgierigheid van, hé, hoe kunnen we dat nou uitbreiden? En dat hebben we nu eigenlijk in deze fase van de strijd, dus heel veel jaar later, met AI ook weer een voorsprong.
1: Okay.
0: Om dat dus uit te bouwen.
1: Ja, daar gaan we het zo over hebben, want dat is inderdaad een hele fijne. Want ik heb natuurlijk eventjes in jullie situatie ingelezen en geluisterd. En toen hoorde ik je broer al zeggen, Maarten, van we zijn eigenlijk een modebedrijf, maar we zijn ook een mediabedrijf, we zijn een social media bedrijf en we zijn een ICT-bedrijf.
0: Ja.
1: En volgens mij zijn jullie verslaafd aan alles zelf doen.
0: Klopt
1: dat?
0: Ja, ik denk dat dat ook een van de grote redenen is dat we dus ooit zijn gaan ondernemen. Om onafhankelijk te zijn.
1: Ja.
0: We doen de warehousing zelf. We doen de fotografie zelf. We hebben een heel nerd team in huis. We bouwen alles zelf. Dus onze website is helemaal zelf. We gebruiken geen Magento of dergelijke.
1: Nee.
0: Dus ja, eigenlijk is alles wat we doen, doen we zelf.
1: Maar dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die nu denken, ja, maar andere mensen hebben dat wiel al eens uitgevonden. Waarom doe je dan alles zelf? Kun je voorbeelden geven van zaken die jullie zelf gedaan hebben, waarmee jullie echt een voorsprong hebben gepakt?
0: Ik denk dat op dit moment de grootste voorsprong te halen valt is dat wij, het moment dus dat wij vandaag een idee bedenken, dat die morgen in het magazijn uitgevoerd kan worden.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb nu bijvoorbeeld, ik ben vooral verantwoordelijk voor het product. We hadden al natuurlijk al heel veel data van welk product loopt goed, wat niet. Maar dan
1: heb je dat als product, bedoel je dan de spullen die in de winkels en in de webshop?
0: Ja, bijvoorbeeld een spijkerbroek of een trui. En
1: dan
0: moest ik altijd door die data heen. Ik had natuurlijk wel dashboards, maar inmiddels hebben we dus de voorsprong kunnen pakken, dus met ons nerdteam. Dat ik dus eigenlijk gewoon met AI kan kletsen. Hey, ik heb die broek. Hoeveel zal ik er reorderen?

0: Die houdt rekening met, oké, zoveel stuk zitten er nog in transit. Het seizoen gaat in oktober pas goed lopen voor dat product. Dus ja. Ik order er nog een aantal meer. Ja, en dat is gewoon wel, ja, die implementatie daarvan, die gaat gewoon rete snel. En ja. Dat is gewoon top.
1: En dat snelle schakelen komt mede dus door die technologische voorsprong. En ook de know-how die jullie intern hebben zitten. Want ik vond dit zo'n schitterend Oost-Nederlands voorbeeld van hoe we dingen aan kunnen pakken. De meeste bedrijven gebruiken een back-end, maar jullie gebruiken?
0: Achtereinde. Ja, dus zo noemen we het platform. Ja. Eigenlijk, ja, het is eigenlijk een heel groot systeem waar alles aan hangt. Ja. Dus daar kunnen de meiden die met influencers werken, kunnen daar alle informatie vinden. Daar hangt de warehousing aan, daar hangt HR aan, daar hangt customer care aan. Dus iedereen kan vanuit hetzelfde systeem werken. En daardoor verbindt het alle data met elkaar. En dat is gewoon goud.
1: Ja, en jullie hebben op een bepaald moment besloten om dat ook helemaal in-house te bouwen.
0: Ja, ja, dat hebben we eigenlijk gewoon gedaan omdat het eigenlijk noodzaak was. Dus 20 jaar bijna geleden.
1: Ja. En, want toen was het er nog niet of zo?
0: Nee, toen hadden we nog niks, geen online. Toen hadden we nog nul. Dus toen kreeg ik op een gegeven moment, stond ik in de winkel te werken. En zei Dirk, mijn vriend, die dus een van de nerds is. Die zei van, hey, online, we bouwen een webshopje erbij. En op een gegeven moment gingen we dus gewoon een wedstrijdje doen tussen de webshop en de winkel. En dan kon ik gewoon live zien, oké, online wordt dit jurkje verkocht en in de winkel verkocht ik dat. Mm-hmm. En door continu met elkaar te blijven praten, en dus nu niet meer alleen, maar dus inderdaad het hele team, met dus de nerds, bouw je gewoon continu aan eigenlijk een perfect retail platform.
1: Ja, en het feit dat je geen niet afhankelijk bent van externe partijen, ik kan me voorstellen dat je daarmee een enorme schakelsnelheid hebt.
0: Ja.
1: Kun je een voorbeeld geven van zo'n item waarvan je denkt, in onze operationele gang van zaken had ik dit nodig en zo snel hebben we het gebouwd en dit zijn de gevolgen?
0: Ja, we hebben nu een customer care dame die dus niet bestaat. En zij,
1: voor de duidelijkheid, je maakt nu twee aanhalingstekens met je vingers in de lucht. Het blijft radio.
0: Ja. Zij heet Maud. Oh. En dat hebben we voor gekozen omdat Maud een van de meest voorkomende meisjesnamen bij ons op kantoor was.
1: Oh, wat goed.
0: En zij handelt inmiddels 60% van de mails af. Maar Maud wordt ook weer vervolgens weer gecontroleerd door een andere AI. En dat is gewoon perfect. Waardoor we gewoon een hele hoop workload weghalen.
1: Ja.
0: Saaie workload eigenlijk weghalen bij onze medewerkers. Die zich dus kunnen concentreren op meer gevatte, leuke opmerkingen onder de socials.
1: Ja.
0: Of in de mails die wat lastiger zijn.
1: Ja, maar laten we eens even inzoomen op Maud dan. Want Maud bestaat dus niet, maar is een essentiële werknemer inmiddels.
0: Ja, absoluut.
1: Ik denk dat heel veel ondernemers niet heel veel verder komen dan, ik gebruik ChatGPT, met alle respect.
0: Ja.
1: Jullie hebben dus een eigen virtual assistant gebouwd.
0: Ja, en daar hebben we er meerdere van.
1: Oké.
0: Want ik heb hem zelf ook eentje op basis van inkoop. En iemand anders heeft hem ook voor de ads.
1: Ja.
0: Zo hebben we eigenlijk, heeft iedereen zijn eigen virtual assistant.
1: Ja, dus eigenlijk is dat een beetje werken vanuit agenten, zo gezegd.
0: Ja, absoluut. Ja, dat is het.
1: Maar dan wil nog even terug naar het moment waarop je dacht, zo moeten we het aanpakken. Zeg maar, hoe gaat zoiets dan? En wat kunnen wij daarvan leren? Zeg maar?
0: Nou ja, op een gegeven moment dachten wij 2 jaar geleden van, hey, AI, nou, dat hoorde je natuurlijk hartstikke veel. We dachten, daar moeten we wat mee.
1: Ja.
0: Wat cursussen gedaan intern en gekeken van, hey, laten we ons even informeren.
1: Waar heb je de cursussen gedaan dan?
0: Ja, dat was via weer een oud docent van een collega. Hij zei, nou, laat hem eens even komen. Die zat helemaal in de AI. Nou,
1: kennis uit je netwerk eigenlijk.
0: Ja, kennis uit het netwerk. En dat was hartstikke interessant. Waardoor wel het vuurtje aanging van, ja, hier moeten we nog veel meer mee, maar hoe dan?
1: Ja.
0: Nou, toen hebben we uiteindelijk dus een jongen aangenomen. Ja, ik zei het ook bij de Dragons, waar die eet, die slaapt en die drinkt AI.
1: Ja.
0: En toen hebben we hem aangenomen en gezegd, oké, hoe kunnen we dit nou voor Guts groot maken? En dan hebben we denk ik ook geluk met het development team wat we hebben, met de nerds, het team die er zitten.
1: Ja.
0: Die gewoon zeggen van, hey, dit gaan we oppakken, dit gaan we omarmen. Ja, en vanuit die groep samen is het dus nu geworden wat het is. Maar dan moet je zo een beetje geluk hebben of geluk. Het in huis hebben om daarmee te kunnen gaan werken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik bleef ook hangen bij een andere opmerking die ik jou hoorde poneren. Je zei, ik kan gewoon heel goed luisteren en vind dat ook heel leuk. Is die essentie van, zeg maar, weten waar de markt en waar je bedrijf heen gaat, maar ook goed je oren kunnen gebruiken en dat snel kunnen implementeren, een essentie van jullie succes?
0: Ja, en ik denk ook dat je niet moet denken dat je het beter kan.
1: Nee.
0: Ik denk dat dat in mij en ons allebei zit. Van we willen gewoon dat anderen die het beter kunnen, ons gaan vertellen hoe we het beter moeten doen.
1: Ja.
0: En dan moet je dus goed kunnen luisteren.
1: Maar wat betekent goed luisteren dan?
0: Nou ja, horen wat ze zeggen. En ook inderdaad openstaan dus voor meningen van anderen. En dus inderdaad zeggen van, hey, niet de weg die je altijd hebt gekozen. Van, hey, ik orderde altijd op deze manier. Nee, als dat anders of slimmer of beter kan. Ja, graag. Tell me.
1: Ja. Maar beetje N is één. Maar als ik dan bijvoorbeeld vraag aan mijn neefjes en nichtjes wat voor muziek ze luisteren, denk ik echt, ja, daar ga ik echt maar mijn oren niet mee verpesten. Weet je wel?
0: Nee, maar je moet niet blijven hangen. Je moet wel meegaan.
1: Je moet wel meegaan, ja. Maar hoe zorg je dan dat je weet waar je goed op stuurt? Is dat een bepaald gemiddelde?
0: Je moet wel de juiste mensen aannemen. En dat is denk ik wel ook een vertrouwen wat je moet hebben in jezelf. En ik denk wel dat ik vrij goed mensen kan zien. Hmm. En dus inderdaad goed kan luisteren. Hey, ben je nou een beetje bullshit aan het vertellen? Of klopt dit wat je zegt?
1: Dus kun je dan een voorbeeld geven van een antwoord dat je van de jongere generatie tussen aanhalingstekens kreeg, waarvan jij dacht, echt waar joh? En dat het bleek te werken?
0: Sommige influencers misschien wel. Samenwerking in de media. Dat ik dacht, nou, misschien wel wat jij zegt met de muziek. Dat je denkt, is dit het dan wel? Maar ik denk, oké, let's go. Weet je, en het is gewoon trial and error. Je moet die jongelui echt gewoon de kans geven om te shinen. En ja, dat werkt. Nou, in mijn geval denk ik, 8 van de 10 keer werkt het. Ja. Na 2 van de 10 niet. Nou ja, dan heb je toch 8 gewonnen.
1: Ja. Ja. Ja, dat is wel mooi. Ja, dus het zit inderdaad gewoon af en toe een beetje schieten met hagel. Maar je ziet vanzelf wel dat er bepaalde kogels raak zijn.
0: Ja, schieten met hagel is het niet helemaal. Ik denk wel dat het al redelijk bewust wel veel schieten is. Mm-hmm. Maar niet helemaal met hagel.
1: Nee, okay.
0: Nee, je laat ze niet helemaal.
1: Dus je cureert eerst voordat je gaat schieten, zeg maar. Ja. Mooi. En dan, dus je was er vroeg bij Facebook. Je bent heel actief met AI en met de huidige technologie. Wat zou dan wat jou betreft de volgende stap zijn? Of waar ben je nu mee bezig voor de volgende? Ja, zorgen dat je in de kopploeg blijft meerennen?
0: Ik denk dus dat er gewoon twee werelden gaan ontstaan. Dus dat je hebt gewoon je online wereld, waarin straks alles gewoon een soort van nep is.
1: Ja.
0: Dus daar is alles AI gestuurd of gegenereerd. Ja. En dan heb je nog de fysieke wereld, waar ik zelf ontzettend van hou. Vandaar ook die horeca.
1: Ja.
0: Dus ik denk, daar focussen we ons ook echt wel op. Het is gewoon en. Dus inderdaad met AI kun je het dus versnellen.
1: Mm-hmm.
0: Online, dan kun je meer events organiseren. Kun je nog meer winkels openen. Kun je nog weer toffere dingen bezigen. Dus ik denk dat wel op deze manier door gaat wel goed eigenlijk.
1: Dus op het moment dat jij types als Maud aan het werk zet, hou je zelf meer tijd over voor de zaken die je echt leuk vindt en waar je misschien dus ook weer wat we net met Dirk Mulder van ING bespraken. Misschien wel die fysieke marketing nog wel belangrijker wordt dan de online aanwezigheid.
0: Ja.
1: Juist door die AI-saturatie.
0: Ja, absoluut. En ik denk ook dat het nieuwe dingen creëren, daar is AI natuurlijk nog niet zo super goed in.
1: Mm-hmm.
0: Dus het nieuwe beste jurkje, de nieuwe beste broek, daar is hij niet heel sterk in. Dus daar zul je gewoon altijd creatief in bezig moeten blijven. En hoe kun je de mensen nou fysiek verrassen, inderdaad. En ik denk dat gewoon echt wel, ik gaf net ook een voorbeeld van Tinder keldert een beetje. En mensen willen weer fysiek met elkaar afspraakjes hebben.
1: Precies.
0: Ik denk dat gewoon de nieuwe wereld een beetje gaat zijn.
1: Een bepaalde oprechtheid ook bij je merk dus. Hè? En ik begreep ook dat we hebben natuurlijk voor dit gesprek even kort al met elkaar gesproken. Toen zei ik vind het heel belangrijk dat de dames die bij ons in de winkel komen zich ook echt gehoord, gevoeld en geliked voelen. Maar dan niet met een blauw duimpje ergens op een platform. Maar gewoon door intermenselijke communicatie, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. Hoe pakken jullie dat aan dan? Want je kunt niet eindeloos blijven groeien met winkels, denk ik.
0: Waarom niet? We hebben natuurlijk nog België, Duitsland, de rest van de wereld, Amerika, wie weet. Als het daar wat rustiger is.
1: Aan ambitie geen gebrek?
0: Nee, zeker niet. Nee, absoluut. En we hebben nu natuurlijk Guts & Gusto, maar we kunnen daarnaast natuurlijk ook nog merken, dat zijn we nu een beetje mee bezig, voor volgend jaar voor een pilot te draaien. Om te kijken, kunnen we nou nog een artikelgroep eruit halen en daar een standalone merk van maken.
1: Okay.
0: Dus op die manier kun je ook groeien natuurlijk.
1: Ja.
0: Je kan natuurlijk ook nog zeggen, we beginnen een horecagroep. Dus op die manier kun je ook nog weer groeien met Guts & Gusto, Lef en Smaak. Dus smaak ze toch eten in.
1: Zeker.
0: Dus,
1: mooi. Ja. Ik zie ook je ogen beginnen meteen te glimmen. Dus dat geeft wel wat aan dat daar wel een deel van de passie zit. Laten we nog eens even op de cijfertjes induiken. Want jullie hebben dus 15 fysieke winkels. Hoeveel mensen hebben jullie totaal werken?
0: Ja, rond de 300.
1: Oké, okay. Je kent ze niet allemaal?
0: Nee, niet allemaal. Ik ken ze op kantoor en de fulltimers ken ik allemaal. En de store managers, maar niet alle meiden die in de winkels werken.
1: Nee, die op de vloer staan.
0: Natuurlijk. Ja, we gaan zaterdag wel een winkel openen in Leiden weer. En dan hebben we vrijdagavond wel een borrel met z'n allen. En gaan we eten en drinken. En, dus dan ontmoet je ze wel, het nieuwe team. Maar,
1: en het managementteam bestaat uit 3 mensen?
0: Ja. Ja? Ja, Dirk, Maarten en ik.
1: Juist.
0: De hacker, de hipster en de hustler.
1: De hacker, de hipster en de hustler. Ja. Echt waar?
0: Ja, ja, dat is zo wordt het genoemd. Ja.
1: En jullie vullen elkaar dan dus met die karaktertrekken wel aan?
0: Ja, perfect. Ja, ja, nee, dat is heel goed. Ik denk, Maarten en ik zijn altijd vol gas. En Dirk, dus de hacker, is altijd ietsjes rustiger. En moet ik eerlijk zeggen, nu met AI gaat hij vol gas. Dat blijft te denken, hozer.
1: Ja?
0: Het gaat echt knijterhard. Waar ze voorheen 300 changes konden doen. In een jaar zijn het er nu 5000. Maar,
1: wat bedoel je met changes dan?
0: Ja, ontwikkelingen in de website in het achtereinde.
1: Ja.
0: Dus dat gaat gewoon heel hard. Dus nu zijn wij misschien eerder van wat gebeurt er? Maar.
1: Mooi. Maar jullie zijn dus wel heel duidelijk bezig met dat fysiek uitbouwen van Guts & Gusto. De plannen voor Duitsland zijn al een keertje eerder even besproken.
0: Ja.
1: Wat zijn die plannen precies en hoe zorg je dat sustainable groeit?
0: Eigenlijk zoals we ooit Nederland ook hebben aangepakt. Nu hebben we natuurlijk het voordeel dat je nu al wel online presence hebt. Dus we verkopen wel in Duitsland en in België ook natuurlijk online.
1: Ja.
0: En nu is het dan de volgende stap, zou dus fysieke presence zijn in België bijvoorbeeld. Gewoon goed onderzoek doen. Ja, Antwerpen is een voor de hand liggende keuze. Wanneer ga je dat doen? Want er zijn ook nog wat plekken in Nederland waarvan we denken, hey, daar zijn we nog niet aanwezig. Gaan we die eerst doen? Gaan we het gelijktijdig laten lopen? Dus dat zijn een beetje de keuzes die we willen gaan maken.
1: Nou, nog één vraag tussendoor. Jullie gaan openen in Leiden, zei je net.
0: Ja.
1: Waarom kies je dan voor Leiden?
0: Omdat dat een studentenstad is.
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk de data kunnen zien dat daar al heel veel pakketjes van ons naartoe gaan.
1: Precies.
0: En het is ik vind het zelf een hele leuke stad.
1: Ja.
0: Goeie horeca. Nee,
1: ja, zeker wel. Ja. Dus het is eigenlijk heel logisch vanuit de data. Denk je, daar gaan we ons, moeten we ons versterken.
0: Ja, ja. Absoluut. Ja, en het versterkt ook weer, op het moment dat we daar een fysieke winkel openen, zie je ook weer het aantal pakketjes weer omhoog gaan.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, ja. Het is natuurlijk een winkel. Is natuurlijk ook gewoon een van de beste marketing tools die er is. Mensen lopen er voorbij, denken weer aan je. Dus dat is.
1: En dan heb je van de voorbijloopster wellicht een toevalstreffer. Maar dat vond ik nog een statistiek waar ik best van onder de indruk was. Jullie recurring customer, zeg maar, is echt. Het percentage is echt gigantisch hoog. Kun je vertellen hoeveel?
0: Ja, daar ben ik altijd heel slecht in. Dat volgens mij 60%, 70%.
1: Okay.
0: Echt heel hoog. Ja,
1: weet Maarten dat ook niet?
0: Ja, veel 60, 70%. Heel veel in ieder geval. Ja.
1: Ja.
0: Dus, nee, de recurring customer.
1: Voor de duidelijkheid, de broer en mede-compagnon staat hier net naast de studio. Dus er werd even voor wat cijfermateriaal gefact-checked. Maar dus laten we zeggen, 7 op de 10 dames die bij jullie iets kopen, die komen gewoon terug vanwege tevredenheid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat het ook wel gewoon te maken heeft met. Ik zeg altijd, aardig zijn is gratis.
1: Ja.
0: Ik denk dat wij wel een hoge mate van aardigheid naar onze klanten toe hebben. Zoals we die ook graag willen naar intern.
1: Ja.
0: Onderling, we lossen het probleem gewoon op. Ik denk dat ook al kom jij inderdaad pas over een half jaar met een broek er wat mee is. Ja, dan proberen we echt nog naar een oplossing voor je te zoeken.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat mensen wel voelen. En ze dat het vertrouwen geven van, hey, ik kan hier gewoon met gerust hart wat kopen. Ik word goed geholpen, ik word gezien. Ik koop hier de tofste dingen. Dus ik denk dat dat meehelpt.
1: Dat het gewoon werkt.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ik wil niet heel gemeen zijn, maar het klinkt echt tot op heden alsmaar als een soort vrolijke crescendo van succesverhalen.
0: Ja, is het ook. Nee.
1: Ja.
0: Happy ending.
1: Ja, exact.
0: Nee, het is. We hebben natuurlijk ook wel klote tijden gehad.
1: Nou, en dat laten we het even hebben over de klote tijden.
0: Yes.
1: Om met jouw woorden te spreken.
0: Sorry, ja.
1: Nee, dat is alleen maar goed. Laten we eerlijk zijn. Ik vind dit, want elke ondernemer herkent dit. Die denkt, ja, alles leuk en aardig als die winkels volstaan. Maar ik kan me voorstellen dat Henrike ook wel eens met haar handen in het haar heeft gezeten.
0: Ja, absoluut.
1: Kun je ons eens meenemen naar een moment dat je dacht, oh jee.
0: Mm-hmm. Ja, dat zijn wel een paar momenten geweest. Nou, ik zei net al inderdaad in de financiële crisis.
1: Ja.
0: Ja, dat was echt. Dan werd ik gewoon 2 jaar lang met buikpijn wakker. Omdat ik dacht, ik moest met mijn pinpas of de creditcard pinde ik de laatste euro's.
1: Ja.
0: En dan was het van, nou moet ik maar hopen dat wat we nu ingekocht hebben. Want toen kochten we gewoon nog in.
1: Ja.
0: Dat scoort. Daar kon geen foutje in zitten. En toen zei Maarten op een gegeven moment ook van, we moeten die marges vergroten. Toen kochten we nog gewoon in het World Fashion Center, kochten we de spulletjes in.
1: Ja.
0: Dus hij van, dat moet echt anders. We moeten het in het buitenland halen. Zij gaan altijd naar Parijs, volgens mij, zei hij. Let's go. Dus wij in ons busje naar Parijs. Nou, dat was een kleine Berry, was het. Even een Citroën Berlingo, geloof ik, was het.
1: En, bijna een Berry.
0: Bijna een Berry. Ja, we hebben onze bus zit Berry, Barry, Borry.
1: Okay.
0: Dus,
1: ik vraag niet door.
0: Ja, nee, laat maar. wij er naartoe. En ik weet nog het moment dat we daar stonden en dat we dan keken bij de tassen. En zei Maarten, hij moet nu wel 5 euro goedkoper zijn, want anders hebben we die marge.
1: Die marge niet, ja.
0: Nou ja, en dat was hij. Dat was echt zo gelukkig.
1: Okay.
0: Ja, en toen konden we langzaam weer een beetje gaan bouwen van webshop erbij. Ze waren blij met elke 100 euro die binnenkwam via de webshop. Van, dan redden we deze maand huur weer.
1: Kan je nagaan.
0: Dat heeft wel een tijdje geduurd. En dat was niet gaaf.
1: En dat is dan van elke maand krap zitten naar een omzet van hoeveel nu?
0: 30 miljoen ongeveer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat is iets minder stress nu?
0: Dit is wel minder, ja, zeker minder stress.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook wel eens een aantal jaren geleden gehad dat we winkels aan het bouwen waren. En dat we zeiden van ja, en we financieren alles zelf.
1: Okay.
0: Dus het was wel van ja, dan gaan we wel heel hard. En dan dat je je cashflow denkt, oh, top, weet je wel, dit hebben we, hoe managen we dit? En dat ging wel goed, maar dat je ook wel weer even zit van, joh, dit...
1: Ja, want voor het verbouwen van de winkel is een miljoentje, zo gezegd, niet heel veel.
0: Wel wat minder.
1: Okay.
0: Ik denk dat wij, mag ik cijfers noemen? Ja, vast wel 3-4 ton.
1: Graag zelfs.
0: Okay. Zoiets, denk ik, voor een winkel.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Dat is niet zozeer een angstig moment, kan ik me voorstellen. Maar daar heb je dus actief op ingespeeld door die marges te vergroten. En je aanbod te verbreden. Kun je nog een puntje noemen waarbij jij jezelf als ondernemer misschien wel verrast hebt?
0: Ja, corona misschien wel. Ja, het is een beetje een inkopper misschien.
1: Ja, maar... die had toch gewoon een webshop?
0: Ja, maar we hadden ook toen 10 winkels die dicht waren. En we kregen geen overheidssteun.
1: Ah.
0: Dus dat was super.
1: Ja.
0: Dat was echt verschrikkelijk. En we hebben toen, dan ben je gewoon met je handen op je rug aan het ondernemen.
1: Ja.
0: Je kan gewoon niks. Je bent afhankelijk van anderen. Ja, dus dan waren op dat moment waren we niet onafhankelijk. Nou, als we iets vervelend vinden, is dat het.
1: Financieel ook bedoel je? Om alles gaande te houden?
0: Ja, dat heeft gewoon heel veel geld gekost. En dat was gewoon echt heel spannend. Van, hoe lang duurt dit? En ik denk, die laatste lockdown was echt van, wat is dit? Want waar gaat dit naartoe?
1: Ja.
0: En uiteindelijk is het ook goed gekomen. Maar dat was wel, dan moet je wel heel wendbaar zijn.
1: Ja, ja. Hoe heb je toen die boot drijvend gehouden?
0: Ja, gewoon alles doen wat je kan doen. Gewoon samenkomen. Ik moet zeggen, het team was daar ook goud in.
1: Ja?
0: Gewoon iedereen. Dan zie je ook gewoon, iedereen doet zijn best om te zorgen van... we kunnen toch een beetje open. Laten we dat doen. En alle winkels heel snel leeghalen. Dat was bijvoorbeeld een van de dingen die we gedaan hebben. Oké, die winkels moeten dicht. Wat doen we dan met de voorraad? Hup, iedereen helpen.
1: Precies. Want straks mag je niet meer naar binnen. Ja. Als je niet uitkijkt.
0: Alles leeghalen en dat maar online verkopen inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, dus dat was wel stressvol.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En dan is dat toch uiteindelijk goed gekomen.
0: Ja.
1: Ik vind het ook altijd leuk om aan de hoofdgasten te stellen, twee vragen te stellen. De eerste is, dit had ik nou nooit moeten doen. Wat is daarop je antwoord?
0: Dit had ik nooit moeten doen. Goeie vraag.
1: Dat is grappig. De meeste mensen hebben het toch best wel top of mind of zo. Ja. Ja. Maar jij doet gewoon alles goed.
0: Nee. Man. Maar spijt is zonder van je tijd. Ik denk dat het gewoon een beetje is. Ik hou ook wel van verandering. Dus ik vind het ook niet zo heel erg als dingen misgaan. Omdat het dan ook wel lekker is dat je weer een oplossing kan verzinnen.
1: Ja.
0: Nou, we hebben onze winkel in Amsterdam moeten sluiten. Dat was hebben we een jaar gehad. Dat was een hele kleine winkel. Dus was ook wel een beetje een gokje.
1: Ja.
0: Om dat aan te huren. 100 vierkante meter TOV. Normaal 300-400 vierkante meter winkel.
1: Ja.
0: In de 9 straatjes. En op een gegeven moment was het... Ja, we merkten gewoon, we hadden er alles aan gedaan. Maar hij liep gewoon niet naar wat je wil. Dus hij draaide gewoon wel flink verlies.
1: Kon je de vinger erop leggen waarom dat was?
0: Ja, dan? Omdat hij gewoon veel te klein was.
1: We konden
0: onze collectie gewoon niet laten zien. Dus de klant die binnenkwam kon niet genoeg shoppen.
1: Nee.
0: En de locatie in Amsterdam denk ik voor ons niet geschikt. We hadden beter bijvoorbeeld de Ferdinand Bol kunnen gaan zitten of iets.
1: Okay.
0: Maar dan merk ik dus dat hoe kut dat eigenlijk ook is.
1: Mm-hmm.
0: Dat je dus een winkel moet dicht doen. Dat ik daar ook wel weer goed op ga. Dus dat je weer moet gaan ondernemen. Om dus weer het om te draaien. En daar dus weer slim mee om te gaan. Ja ik weet niet.
1: Maar dat is volgens mij toch een prachtige reflex. Als je dat dus blijkbaar van nature hebt. Dat je denkt, ik laat me gewoon niet omver duwen. Wij kunnen dit en we gaan het doen.
0: Ja, je moet gewoon aanpassingsvermogen hebben, denk ik. Ja.
1: Ik vind een leuke, je zegt, we kunnen dus niet te klein qua winkels.
0: Nee.
1: Dat vind ik wel een hele interessante. Want het is ook een mooi bruggetje naar eigenlijk het laatste onderwerp. Waar ik het even met je over wil hebben. Ook gezien de tijd. We hadden het net al even over wat online concepten die tegenwoordig wat pop-up winkels doen. We hadden het net over No Waste Army, die dan op Utrecht Centraal een tijdelijke winkel weliswaar van een weekje opent. Jij geeft net aan, Guts & Gusto kan niet te klein. Maar welke concepten qua retail zijn jullie nog wel aan het onderzoeken, behalve nieuwe winkels openen?
0: Dus eigenlijk een product eruit gaan halen, bijvoorbeeld sieraden. Om dat dus gewoon standalone te gaan vermarkten. En dan
1: het eigenlijk
0: dus
1: een brand extension als het ware.
0: Juist, ja. Gewoon een extra nieuw merk bouwen. Nou, eigenlijk een nieuw merk bouwen volledig. En dan kun je dus wel wat kleiner gaan.
1: Ja, ja.
0: Ja, dan kun je dat online natuurlijk makkelijk wereldwijd verkopen. Dus dat, omdat het kleine pakketjes zijn.
1: Heb je daar dan een voorbeeld van een concurrent die je dat goed ziet doen?
0: Nou ja, en My Jewelry is natuurlijk die doen het heel goed.
1: Ja.
0: Maar dat is, die hebben ook grote winkels. Dus dat is niet per se dat die kleine winkeltjes allemaal hebben meer.
1: Nee. En shop in shop en dat soort concepten. concepten? Zeg maar dat je Guts & Gusto binnen de Bijenkorf doet of iets dergelijks?
0: Ja, dat zou kunnen, maar dan zijn we weer wat minder onafhankelijk.
1: Ja, en dat past niet bij de
0: familie. Nee, dat
1: familie
0: past niet helemaal bij de strategie, nee. En wij zijn natuurlijk vaker benaderd ook wel door een Bol of een andere partijen. Van willen jullie niet ook jullie spullen bij ons verkopen? Ja. Maar ja, we hebben de ambitie gewoon niet. We willen gewoon het echt zelf doen en zelf ons platform uitbouwen. En ik zie dat het gewoon heel goed gaat. En dat we het zelf goed kunnen doen op deze manier.
1: Ja, maar met een grote gigant als Bol zou je ook kunnen zeggen, dan kunnen we nog meer doen zonder daar zelf nachten voor door te werken.
0: Nee, maar je bent
1: of
0: wel
1: mout aan het werk te zetten.
0: Nou ja, dat die doet het. Nee. Ja. Nou ja, nee, de grap is dus, ja, het kan zijn dat je de eerste tijd, hè, dan verkoop je misschien heel erg veel, hartstikke leuk. Maar op het moment is dat om wat voor reden ook je op pagina 5 of 6 terechtkomt en je verkoopt minder, heb je de organisatie erop ingericht om die aantallen te verkopen.
1: Mm.
0: Ja, en dan?
1: Dan kun je dus niet zo snel schakelen als wat je met achterreinen wel kunt doen.
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Mooi. Je had het net over expansie naar België, naar Duitsland. Jullie zitten natuurlijk vrij dicht bij de Duitse grens. Ja. Ook vrij veel klanten die dan al over de grens komen bij jullie.
0: Ja.
1: Wat kun je daar? Heb je al een scoop? Waar gaan we als eerste Guts & Gusto zien?
0: Nou, dan zou ik Antwerpen zeggen.
1: Ja?
0: Ja, okay. Toch wel. Ja. Nee, absoluut. Nee,
1: wanneer gaat dat gebeuren?
0: Eind 2027, begin 2028 zou ik zeggen.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dat duurt nog best lang.
0: Nou,
1: ja, ik open niet zo snel winkels, hè? Zo, dat hoor je.
0: Nee, maar we hebben ook nog Maastricht, Den Bosch en nog een aantal andere in Nederland om te doen. Dus daar willen we wel voor gaan.
1: Maar opmerkelijk dat je eerst België zegt, terwijl Duitsland lijkt me een grotere markt. Is dat ook een moeilijkere markt?
0: Ja, Duitsland heeft op dit moment ook wel zwaar in de economie.
1: Ja.
0: Dus dat speelt ook mee.
1: Oké. Okay.
0: Ja,
1: want kun je ons meenemen naar dat keuzeproces dan? Dat je denkt, ah, wacht even, er zijn wat externe factoren waar we mee om moeten gaan.
0: Ja, ja, Maarten en ik sparren daar eigenlijk gewoon uit passie, denk ik.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon, daar sparren wij gewoon heel veel over. En inderdaad, het kan wel zijn dat als ik jou over een jaar spreek, dat we toch in Duitsland te winkelen hebben, hoor. Dus dat is het ook. We kunnen gewoon heel snel samen kiezen wat we gaan doen.
1: Ja.
0: En dat maakt ons flexibel.
1: Een beetje screw it, let's do it, zeg maar. Ja. Zo voelt het een beetje.
0: Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja.
1: Laatste vraag dan wel. Wat ik een hele leuke vind altijd om mee af te sluiten. Ik zei net al, wat had je nou nooit moeten doen? Daar gaf je een mooi antwoord op. Maar de vraag is, dit was mijn beste keuze als ondernemer.
0: Beste keuze ondernemer. Het met Maarten en Dirk samen te doen.
1: Oh ja?
0: Ja. Ja, absoluut. Ik denk dat wij wat dat betreft gewoon een gouden trio zijn, voor mijn gevoel.
1: Ja.
0: En dat het heel fijn is om op die manier met z'n drieën te kunnen samenwerken. Waardoor je drie, toch bepaalde disciplines in huis hebt. En dat is gewoon heel fijn.
1: Dus welke goudader hebben jullie daarmee aangeboord dan, om het zo te zeggen? Wat is de magie?
0: Ik denk dat we gewoon alles, het klinkt wel heel erg, maar
1: ja, dat
0: we alles samen hebben om dus een goed bedrijf neer te zetten.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat heel erg fijn is.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nou, en dan helpt het dus ook gewoon om de mensen waarmee je werkt vol in vertrouwen te kunnen nemen.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Heb je nog een laatste puntje dat je zou willen delen met de rest van Nederland vanuit Guts & Gusto of vanuit Henrik ten Voorde?
0: Aardig zijn is gratis.
1: Ja, daar kan ik nog een hoop van leren. Dank je hartelijk voor je komst hier naar de studio.
0: Top,
1: en bij de Ondernemer Live. En heel veel succes met het uitbouwen.
0: Dank je wel.
1: Ik kom graag een keer bij je op een zonnig terras.
0: Lijkt me gezellig.
1: Perfect.
2: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen.
3: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
2: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
3: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4 live.
2: Op New Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
1: Fiscalisten en autokenners noemen het een belastinggedrocht. Dat voor ondernemers met een eigen wagenpark en of leaseauto's mogelijk vele duizenden euro's gaat kosten. Ik heb het over de pseudo-eindheffing. Kort gezegd de uitstootboete die per 1 januari 2027 gaat gelden op benzine- en dieselauto's van de zaak. Er is heel veel om op te letten, maar gelukkig zijn er in rap tempo ook allerlei oplossingen op de markt gekomen. Niet waar, Ilona van der Zanden?
4: Zeker weten.
1: Wel, hè?
4: Ja.
1: Jij werkte voor Toyota en Lexus-importeur Lauwman en Parkie. En jij bent helemaal in dit dossier gedoken.
4: Laten
1: we zeggen, de pseudo-eindheffing. Dat is opnieuw een regeltje een regel die erbij komt, waarbij ondernemers denken, ja hoor, daar gaan we weer. Maar heel veel ondernemers zijn er nog niet mee bezig.
4: Nee, dat klopt.
1: Laten wij eens even een alarmbelletje af laten gaan. Wat is die pseudo-eindheffing en waarom moeten we daar toch mee aan de slag?
4: Nou, vanaf 1 januari, als je niet elektrisch rijdt en wel privé ook je auto gebruikt, ook woon- en werkverkeer hoort hierbij.
1: Ja.
4: dan betaal je gewoon een extra belasting van 12% als werkgever. Dus dat is enorm veel geld.
1: Ja.
4: Je kan je voorstellen dat dat zo honderden euro's, duizenden euro's per jaar kost als ondernemer.
1: Nou ja, ik zat even te rekenen en ik ben echt geen rekenwonder. Maar stel je voor, je hebt een werknemer rijden, ook om het even tastbaar en praktisch te maken, met een leaseauto van 40.000 euro. Hè? Ja. Er wordt over de cataloguswaarde gesproken. Dan betaal je dus 12% van de nieuwwaarde, dus van de registratiewaarde van die auto, aan boete. En dat elk jaar in het loopcontract.
4: Klopt.
1: Dus 4 à 5 keer die 12% over de nieuwwaarde.
4: Ja, zeker.
1: En eventjes 12% van de marktwaarde als de auto ouder is dan 25 jaar.
4: Ja.
1: Nou, dat zijn even de cijfertjes. Maar stel je voor dat je een aantal van dat soort auto's hebt rijden op benzine. En dus ook als het hybrides zijn of plug-in hybrides zijn met een stekker. Je bent gewoon de sjaak.
4: Ja, je bent echt de sjaak en je geeft het allemaal aan de fiscus.
1: Ja. Dat vinden wij nooit zo fijn als ondernemers. Wat moet ik doen?
4: Ja, je hebt eigenlijk de keuze. Of je gaat nu over op hybride. Dan heb je nog een vrijstelling tot 1 januari 2031.
1: Ja.
4: Of plug-in hybride, net wat bij jou past. Of je gaat echt volledig over op elektrisch.
1: Ja, en wat zou jouw advies zijn?
4: Nou, ik denk dat het afhankelijk is bij wat bij jouw bedrijf past.
1: Ja. Hè?
4: Je ziet eigenlijk, wij focussen ons op de MKB'er met name.
1: Mm-hmm.
4: En je ziet eigenlijk dat die MKB'er, die heeft verschillende uitdagingen. Dus bij de een past EV beter.
1: Ja.
4: En bij de ander zien we dat ze gewoon nog eerst kiezen voor hybride.
1: Ja, EV is elektrisch voertuig uiteraard.
4: Ja,
1: maar,
4: zeker. Ja, dat is al zo'n begrip die wij altijd dagelijks noemen.
1: Ja.
4: Dus helemaal eens.
1: Dus het is maar net inderdaad, stel je moet een grote car naar de markt trekken. Dan ben je met een batterij elektrische auto misschien nog iets minder goed voorzien. En dan heb je nog dus inderdaad die overgang. Regeling. Maar de achterliggende gedachte van deze regeling is natuurlijk bedacht om zo snel mogelijk het zakelijke wagenpark van Nederland te vergroenen.
4: Ja, zeker.
1: Dus ze willen eigenlijk van alle auto's met uitstoot af. Maar het is nogal een rigoureuze maatregel. En ik las ook op het ondernemersplein van de overheid, ondernemersplein.overheid.nl. Deze wet gaat door. Bereid uw bedrijf nu voor.
4: Ja.
1: Nou, ik heb begrepen dat jullie vanuit Lauwman en Parkie niet alleen auto's leveren, maar vooral ook in oplossingen denken.
4: Klopt.
1: Stel, ik mail mij met mijn probleem. Hoe pakken jullie die oplossing aan?
4: Nou, wij hebben in ons landelijk netwerk, hebben we een landelijk dealernetwerk,
1: ja.
4: Hebben we zakelijke accountmanagers rondlopen. Dus die kunnen echt naar bedrijven toe en met het bedrijf in gesprek gaan.
1: Ja.
4: He, daar gaan we dus echt de juiste vragen stellen. Hoeveel rijdt u? Waar wilt u naartoe? Heeft u het nodig?
1: Ja.
4: Waar loopt u tegenaan? Om zo ook een goed advies te kunnen geven. En op basis daarvan kunnen we verschillende alternatieven eigenlijk geven. En kan de ondernemer daar de juiste keuze voor maken.
1: Ja. Kun je een voorbeeld geven van een voorbeeld dat te maken heeft met die pseudo-eindheffing? Hoe pak je dat aan?
4: Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld de klant Process Minded. Dat is echt klant van het eerste uur.
1: Ja.
4: Dat is een adviesbureau in de bouw- en infratechniek. En wat we daar eigenlijk zagen, zij zijn ooit begonnen met Eigo Crossen. Klein begonnen. Maar inmiddels hebben ze wel een wagenpark van 50 auto's.
1: Oké.
4: Nou, inmiddels ook een AAA-pand betrokken.
1: Ja.
4: Dus ook veel meer op duurzaamheid gericht. Dus ja, daar horen eigenlijk ook wel elektrische auto's bij.
1: Ja, en de Eigo Cross, dat is de kleinste Toyota op het moment. Dat is nog een hybride.
4: Ja, klopt.
1: Dus zeg maar problematisch met die pseudo-eindheffing.
4: Ja, zeker. Dus zij hadden dus ook de uitdaging van, hé, wat gaan we doen? Nou, wat doen wij daar dan? Eerst natuurlijk het gesprek. Wij hebben daar natuurlijk al goede relaties liggen. Omdat we al lange met hun, dat hun al lange vaste klant zijn.
1: Ja.
4: Maar wat we daar dus inderdaad doen, is dat een aantal van onze modellen gewoon bij het bedrijf neerzetten.
1: Oké.
4: Dan kunnen de werkgever kan het ervaren.
1: Ja.
4: Wat past nou het beste bij mij? Nou, en uiteindelijk zien we dat bedrijf heeft gekozen voor de CHR Plus.
1: Okay.
4: Eigenlijk een van onze nieuwste EV-modellen.
1: Ja.
4: En daarmee voorkomt hij gewoon een hele hoge kostenpost voor de pseudo-eindheffing.
1: Sorry, maar je zegt voorkomt een hele hoge kostenpost. Maar je zegt net tientallen auto's in dat wagenpark.
4: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat er niet in één keer 40, 50 CHR plussen worden neergezet.
4: Nee, dat
1: toch?
4: Wordt inderdaad gefaseerd gedaan.
1: Okay, yeah.
4: Dus gefaseerd inderdaad gaan we over.
1: Yeah.
4: Dus, maar in ieder geval zorgen dat je natuurlijk op het moment dat het afloopt, dat je dan de nieuwe CHR Plus kan inzetten.
1: Ja, helder. Dus jullie laten de klant in eerste instantie ervaren wat die producten kunnen en hoe goed ze zijn en hoe prettig enzovoorts. Kom ik straks nog even terug, want er is echt veel aan de hand bij Toyota op dat vlak. Maar jullie kijken dus ook naar de wensen, het gebruik van de voertuigen, maar ook aan de kwaliteiten en de capaciteiten van een pand bijvoorbeeld.
4: Ja, zeker.
1: En dus dat neem je dat hele plaatje mee in het advies dat je uitbrengt.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. We proberen echt in gesprek te gaan met die ondernemer waar de behoeften liggen en om daar het juiste advies over te geven.
1: Ja.
4: En ik denk ook nog mooi om te noemen is dat wij ook bereiders goed willen begeleiden in de transitie naar EV.
1: Okay.
4: Dus zodra zij zeg maar die CHR Plus gaan rijden, vlak daarna krijgen ze dan bericht voor EV coaching.
1: Okay.
4: Dat is een 1-op-1 begeleiding aanbieden. En dan krijg je 75 minuten lang begeleiding in je eigen auto om alles uit je auto te halen.
1: Ja.
4: Dus echt om die EV-ervaring goed te kunnen benutten.
1: Ja, ik ben natuurlijk een beetje een autojongetje.
4: Ja.
1: En niet een beetje, maar nou zie ik heel veel mensen die voor het eerst in hun elektrische auto gaan rijden, die gaan rijden als een lichtknopje.
4: Oh, ja.
1: Aan, uit. En want er zit, ik rij op dit moment toevallig een testauto van Toyota, de BZ4X Touring.
4: Ja.
1: Met 380 pk, vierwielaandrijving. Wat is het? 4,2 seconden van 0 naar 100. Ook allemaal
4: bizar,
1: van die dingen die je misschien van oudsher, laat ik het zo zeggen, er is nooit een Toyota Avensis geleverd met dit soort kwaliteiten. maar die auto is dermate vlot en zo. Op papier meer dan 500 kilometer bereik. Maar als jij als een lichtknopje rijdt, dan haal je dat niet.
4: Nee.
1: Dus jullie trainen eigenlijk de mensen om goed te anticiperen, om dat uitrollen en het regenereren van remenergie terug te winnen. Dat leer je dus allemaal. Dus ook zeg maar gedragsverandering.
4: Ja, zeker. Ja. Zeker. En het is ook bijvoorbeeld als jij je auto wil koelen, dat kost best wel veel energie, maar je hebt ook gewoon stoelverwarming, stuurverwarming, et cetera. Dus als je het wil verwarmen, dan zijn dat eigenlijk interessantere opties om te gebruiken. En zo leer je steeds meer uit je range te halen. Want dat vind ik toch best wel spannend.
1: Ja, ja, absoluut. Dat is nog steeds wel een puntje. Maar ik moet zeggen, daar zijn wel heel veel stappen gezet ook. Hè? Ook bij Toyota. Want, dat ga ik even plagen hoor. Maar de eerste BZ4X die een tijdje geleden uitkwam. Hè, dat was zeg maar de middelgrote crossover van Toyota. Dat was weliswaar een elektrische auto. Maar die was nog niet zo goed als sommige concurrenten. Enkel fase laden. Nou, de anderen deden het beter. Maar er is een hele hoop gebeurd nu. Hè? Als ik als nietsvermoedende zakelijke rijder bij jullie de showroom instap. Wat zie ik dan tegenwoordig?
4: Ja, tegenwoordig zie je dat we echt een hele EV-line-up hebben. Van de Urban Cruiser in het B-segment, de CHR Plus in het C-segment, tot de BZ4X en de BZ4X Touring in het D-segment. Dus
1: Precies.
4: Dat is echt super tof. Een hele EV-line-up die we hebben in de personenwagens.
1: Ja.
4: Maar vergeet ook niet onze bedrijfswagens. Want met Pro Ace hebben we daar een hele line-up staan. Plus ook de Hilux.
1: Ja.
4: Echt een icoon natuurlijk voor Toyota.
1: De pick-up.
4: Ja.
1: Ook elektrisch.
4: Ja, ook dus elektrisch.
1: Ook al heb je gekoeld vervoer nodig in een dichte bestelbus, dan kan dat pick-up met behoorlijk wat laadvermogen en trekvermogen hopen.
4: Ja,
1: kan ook
4: klopt.
1: Wel.
4: Ja, zeker.
1: Netjes. En ik moet je zeggen, ik ben altijd wel kritisch als autojournalist. Maar de producten die Toyota hiermee heeft afgeleverd de laatste tijd zijn echt zonder uitzondering een applaus waard.
4: Ja,
1: die gaaf. CHR Plus, denk een van de best rijdende Toyota's ooit gemaakt. Dat meen ik echt. Die BZ4X Touring ook is een van de meest allround elektrische voertuigen van het moment. Dus daar is echt wel, en als het niet zo zou zijn, zou je het ook horen van me. Maar dat is echt een compliment waard. Dus in die zin staat het er goed voor.
4: Nou, daar zijn we ook echt enorm trots op.
1: Ja.
4: Dat is echt heel gaaf.
1: Ja. Nou ja, mooi. Er is in no time een hoop gebeurd. Ja. Dat kun je stellen.
4: Ja, ja.
1: Dan zijn we dus nu de laatste paar maanden richting die pseudo-eindheffing aan het rollen. Hoe snel kan er nog geleverd worden? Want je moet dus wel, als je nog een hybride wilt of een plug-in hybride, moet je voor 1 januari 2027 de auto geregistreerd hebben.
4: Maar moet ook ter beschikking gesteld zijn.
1: Ah, okay.
4: Dat is nog wel een uitdaging.
1: Want als ik hem wel op kenteken heb staan, maar niet voor de deur heb, dan gaat die overgangsregeling niet
4: helaas,
1: in.
4: Helaas.
1: Ah, dus er is haast geboden.
4: Ja, er is zeker haast geboden.
1: Wat kunnen jullie leveren?
4: Nou, sowieso de Eikelcross, de Yaris kunnen we leveren.
1: Ja.
4: Nou, we hebben denk ik wat uitdagingen in het hoger segment. Maar hoe sneller, hoe eerder het kan. Hè? De RAV4 is wel echt een uitdaging.
1: Ja, want die is super populair over het hele jaar.
4: Ja, precies. Dat is een nieuwe model die daaruit komt.
1: Ja.
4: En die is helaas al uitverkocht.
1: Maar goed, dan heb je dus ook wel. Het is niet voor niets deze stimuleringsregeling kun je het eigenlijk niet eens noemen. Het is gewoon dwang vanuit de overheid.
4: Zeker.
1: Mensen moeten wel.
4: Ja.
1: Hoe zie je en hoe schat jij de bereidwilligheid in van zakelijke rijders om over te stappen naar elektrisch? Begint daar wat te komen?
4: Ja, ik denk wel dat bereidwilligheid er is.
1: Ja.
4: Maar het is wel gewoon complex. Ja, want er komt eigenlijk veel meer bij kijken.
1: Mm-hmm.
4: Als ondernemer nu gaat kiezen voor elektrisch.
1: Ja.
4: Ja, weet je, het doet ook wat met je werknemers. Je moet misschien meer gaan plannen hoe je met je vervoer omgaat. Waar ga je laden?
1: Ja.
4: Kan je thuis laden op het werk, et cetera. Dus er komen wat grotere vraagstukken bij kijken.
1: Ja.
4: En denk ook bijvoorbeeld aan autoregelingen. Die zijn waarschijnlijk nu gebaseerd op een hybride of full hybride, zeg maar.
1: Ja, precies. Dus maar, feitelijk gewoon een redelijk zuinige brandstofauto.
4: Ja, klopt. Hè? Dus er komen wel wat andere dingen bij kijken. Maar ook bij vergoedingen die werknemers krijgen voor thuisladen, et cetera.
1: Ja.
4: Dus ja, ik denk dat ondernemers wel bezighoudt.
1: Helder. Feitelijk zijn jullie dus meer adviseur dan alleen autoleverancier, moet ik het zo zeggen?
4: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. En dat is ook graag de positie die wij willen innemen.
1: Ja?
4: Ja. Ja.
1: Want je had het net over die bedrijfsscan, ja. Inclusief het wagenpark. Zijn er nog andere diensten waarvan ik zou moeten weten?
4: Nou, we hebben ook bijvoorbeeld een Total Cost of Ownership tool.
1: TCO.
4: Ja, precies. Ja. TCO, wel bekend. En wat we daarin doen is dat we onze accountmanagers hebben die zeg maar in een gereedschapskist, zoals we dat noemen.
1: Okay.
4: En zij kunnen inderdaad naar ondernemers toe en ook gewoon die hybride naast de EV-modellen leggen. Hè? Want soms is een EV-model natuurlijk in de aanschaf wel wat duurder.
1: Ja.
4: Maar je ziet gewoon in de looptijd dat vaak de elektrische modellen veel voordeliger uitkomen voor de ondernemer.
1: Uh-huh.
4: Hè? En vooral nu met hogere brandstofkosten. Maar denk ook aan lager onderhoud, wat je met een EV hebt.
1: Ja.
4: Ja, dat is wel een stuk
1: gerust. Minder draaiende delen, minder filters die je hoeft te vervangen enzovoorts.
4: Ja.
1: Dus eigenlijk, ondanks dat het een beetje gepoest voelt vanuit de overheid, is het in principe wel tijd om in ieder geval de overstap naar elektrisch serieus te overwegen. Vooral omdat het qua kosten aantrekkelijk is en ook met name de line-up eigenlijk geen reden meer geeft tot een volmondige nee.
4: Klopt.
1: Zou je
4: klopt
1: kunnen
4: helemaal.
1: Stellen. Toch?
4: Ja, zeker.
1: Mooi. Is er nog iets wat ik verder moet weten?
4: Nou, ik denk ook wel nog een ander leuk voorbeeld wat we kunnen delen.
1: Ja.
4: We hebben bijvoorbeeld fruit op je werk. Nou, ik weet niet of ze hier toevallig ook komen. Maar ik denk bij een aantal bedrijven zeker. Hè, ze leveren fruiten op het werk. En zij hebben ook best wel een groot wagenpark. Zo'n 150 auto's.
1: Ja.
4: En, elektrisch volledig. Nou, die auto's zijn nog niet aan vervanging toe. Maar wij zijn natuurlijk wel met dit soort bedrijven in gesprek. En wat we bij dit bedrijf merkten is dat zij heel veel uitdagingen met overcapaciteit overdag. Maar dan zijn natuurlijk die auto's op pad.
1: Ja, overcapaciteit van energie.
4: Ja, klopt.
1: Ah.
4: Ja, ja. Ja. En wat je dan ziet is dat wij echt een totaaloplossing kunnen bieden.
1: Mm-hmm.
4: Wij kunnen onze collega's inschakelen. Ja, landbord. En die kunnen echt deze ondernemer helpen om te kijken hoe ze deze batterijen, of deze energie kunnen opslaan.
1: Want dan heb je het over lokale accuopslag en dat soort zaken. Dus dat gaat verder ook dan de auto.
4: Ja, zeker. Zeker.
1: Integrale oplossingen waar de ondernemer van Nederland iets aan heeft, Ilona.
4: Ja, zeker.
1: Mooi
4: dat willen we.
1: Daar zijn we blij mee. Dankjewel voor deze verduidelijking. En inderdaad, beste ondernemer, als je dit hoort en je denkt, nou, dat duurt nog wel even. Denk aan de woorden van de overheid en van Ilona. Deze wet gaat door, dus bereid je voor. Lijkt mij een hele goeie. Dankjewel voor je komst namens Laanman en Parkie hier, Ilona van der Zanden. Top. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze uitzending van De Ondernemer Live. Hartelijk bedankt aan alle gasten voor hun inspirerende verhalen en slimme tips. En dank ook aan jou, lieve luisteraar, dat je er weer bij was. Alle radio-uitzendingen van De Ondernemer en onze collega's van Businesswise zijn te luisteren via nieuwbusinessradio.nl en via de app. En de afloop op elk podcastkanaal en de website van De Ondernemer en Businesswise. Volgende week hoor je collega Gerben van Driel met een speciale Prinsjesdag uitzending. En de week erna, dan ben ik er weer. Graag tot dan en werk ze.
3: Dit is New Business Radio.
2: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
9: Dit is New Business Radio.
10: Nieuwsflash. In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
11: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
12: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
14: New Business Radio.
15: Update met Ron Lemmens.
16: Met maar liefst 11 miljoen profielen in Nederland is LinkedIn uitgegroeid tot een graadmeter van onze arbeidsmarkt. Maar die markt verandert sneller dan ooit onder invloed van AI, krapt op de arbeidsmarkt en verschuivende verwachtingen. Hoe vindt en behoud je in dit landschap nog het juiste talent? We vragen het aan de man die boven al die data zit, Jan de Vos, Acting Country Director Benelux en Talent Solutions Lead bij LinkedIn.
15: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
17: Iedereen praat mee op New Business Radio.
16: Jan, van harte welkom hier in de studio.
18: Dankjewel voor de uitnodiging.
16: LinkedIn, wie heeft er niet van gehoord? In de introductie heb ik het al verteld. 1,3 miljard profielen wereldwijd. 11 miljoen Nederlanders die een LinkedIn profiel hebben. Hoe is die dichtheid? Hoeveel procent is dat? Is er hierover bekend?
18: Ja, bijna 100%. Nederland is een van de landen met de hoogste penetratie eigenlijk. Dus dat wil zeggen de beroepsbevolking, want dat is onze doelgroep. Die zitten bijna allemaal op onze platform in Nederland. Dus bijna elke Nederlander die kan werken, zit op LinkedIn.
16: Je bent op dit moment country director voor de Benelux. En voor LinkedIn Talent Solutions Lead.
18: Klopt. Heel veel woorden, heel veel acroniemen. Maar LinkedIn heeft eigenlijk 3 business lines. Ja. LTS, dat is LinkedIn Talent Solutions. Dat is onze grootste tak. Dan heb je de LinkedIn Sales Solutions. LSS. En dan de laatste zijn de LinkedIn Marketing Solutions, dat is LMS.
16: LinkedIn is eigenlijk voornamelijk ooit ontstaan als business netwerk.
18: Back in the days, ja. Meer dan
16: back in the days, ja. Nu is het veel meer dan dat, hè?
18: Ja, klopt. LinkedIn is, ja, het is het leading platform, denk ik, als je praat over werk. Je zegt het zelf al, we hebben meer dan 1,3 miljard mensen die dagelijks actief zijn op ons platform. Die delen waar ze werken, welke ze skills hebben. We zijn vandaag een platform waar je nieuwe skills kan aanleren. Je bent een platform waar je jezelf kan innoveren. Radiozenders, tv-zenders zijn vandaag actief op ons platform. CEO's delen hun jaarresultaten op ons platform, dus je kan aantonen wie je bent, je professionele ID op ons platform. Je kan je ontwikkelen, je kan je informeren. Ja, basically, het is een weerspiegeling van jouw business ID.
16: Waar onderscheidt LinkedIn zich nu specifiek ten opzichte van andere recruitment platforms? Want dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Eigenlijk is dat de core business waar het ooit om gedraaid heeft, eigenlijk, hè?
18: Klopt, ik moet altijd een beetje, mijn oren piepen altijd als ik die vraag kreeg, want dan denk ik dat we op marketingwijs nog heel veel te doen hebben. Ik denk dat we eigenlijk niet te vergelijken zijn met een klassiek recruitment platform. We zijn een netwerk waar je dus een profiel aan maakt, maar dan begint het eigenlijk. Eens dat je op het platform bent, dan ga je niet alleen zeggen waar je werkt en wat je hebt gedaan en welke skills je hebt, maar je gaat connecten, je gaat een netwerk opbouwen. Je gaat interesse tonen in bepaalde jobs. Je gaat een inzicht krijgen in wat er speelt op de wereld. Wat is trending? Welke jobs zijn trending? Welke bedrijven zijn trending? En zo op die manier ga je eigenlijk jezelf beter maken als professional.
16: Zie je daar ook, want die vraag die stel ik natuurlijk om toch scherp te krijgen, want ik snap het ook. Je ziet ook overigens in wat men post op LinkedIn verschuiven. In los van de kennisdeling zie je daar ook bepaalde trends ontstaan. Laten zien dat de kennis aanwezig is. Authenticiteit opbouwen. Dat is wel iets van de laatste jaren wat nieuw is eigenlijk, toch?
18: Ja, klopt. En dat hebben we ook bewust gedaan. Hè? Want ja, LinkedIn is niks zonder onze members. Als jij geen profiel hebt, ik geen profiel, ja, dan hebben wij geen reden om te bestaan. En je moet dus relevant blijven voor die mensen. En dan heeft LinkedIn ook doelbewust gekozen om ervoor te zorgen dat je heel veel meer content kan creëren. Inderdaad, in het begin was het ik heb dit certificaat behaald, maar vandaag ga je een video opnemen en zeggen van kijk, ik heb iets wonderbaarlijk meegemaakt. Of een bedrijf gaat posten, zoals ik zei, een quarterly results. Of gaan zeggen van we hebben een nieuw kantoor geopend. En door die content, video, written of audio, zorgen we ervoor dat er meer mensen aanloggen op ons platform, dat we nog relevanter worden en echt gaan differentiëren met die recruitment platform, zoals jij het zegt. Dat je niet alleen naar LinkedIn komt, eigenlijk om te kijken naar een job. Je komt naar LinkedIn om 's morgens te informeren wat er is gebeurd. Je komt naar LinkedIn om te zien welke jobs hot zijn. Je komt naar LinkedIn om te zien wat er gebeurt bij een bedrijf. Dat is de reden waarom dat je naar LinkedIn komt. Ja. Die jobs, ja.
19: Er worden hele boeken afgeleverd over hoe je moet omgaan met de beste posts te maken, het meest bereik te genereren via LinkedIn. Die algoritmes, ik kan me voorstellen dat dat aan de experts is, maar ook wel steeds nog het grote geheim is van LinkedIn.
18: Ja, en het blijft een geheim. Dus als je had gehoopt dat ik ging uitleggen hoe het algoritme werkt, dan moet ik jou echt ontgoochelen, want ik weet het überhaupt zelf niet. Dus ja, er zit een algoritme in, net zoals in elk platform. Maar als je op zoek gaat naar tips, kijk, we hadden het er ook al over. Ik denk, video is vandaag het mediekanaal op ons platform. Dan heb je het meeste bereik.
19: De meeste tractie.
18: Heb je het meeste impact. Dit gezegd zijnde, als je een goede post maakt met de juiste content, met eventueel foto's erbij, heb je ook heel veel tractie. Het is vooral relevant blijven. En ik denk, de grootste boodschap is, je moet iets posten waar jij je goed bij voelt. En niet zoveel nadenken, wat gaat de impact zijn? Wat gaat mijn netwerk daarvan denken? Je speelt over je eigen branding. En dat doe je zowel als persoon als als bedrijf. Dus als je iets post waar jij achter staat, als bedrijf, als individu, ik zou zeggen, gewoon doen, geen schrik hebben.
19: Nee. Hoe is dat nu eigenlijk om directeur te zijn van LinkedIn Benelux, een wereldwijd platform met oorsprong Verenigde Staten, waar je ziet eigenlijk dat hele markten om jullie heen bewegen. Hè? Dus content creaties, AI oplossingen, allemaal vragen ze, wil je ook een LinkedIn post genereren uit bijvoorbeeld een transcriptie, als voorbeeld te noemen.
18: Ja, werken voor LinkedIn, ik werk 9 jaar bij LinkedIn, dat is... Ik heb nog nooit zo lang bij een bedrijf gewerkt. Dat is buitengewoon fantastisch. Omdat je, ja, onze visie is het creëren van een economische opportuniteit voor elke persoon die vandaag kan werken. En dat is niks mooier in mijn optiek om voor te werken. Je geeft mensen echt de opportuniteit om een nieuwe job te doen of een business te starten. Daar zijn we echt aan. Dus dat vind ik buitengewoon fantastisch. We zien ook heel veel data waardoor we trends kunnen geven aan bedrijven, aan professionals, maar ook vandaag aan overheden. Wat moet je doen om je talent te laten ontwikkelen en niet te vermijden voor dat het talent uit Nederland gaat naar België of naar een ander land. Dus ja, dat is fenomenaal. En vandaar dat ik nog altijd 9 jaar werk met heel veel passie.
19: Ja, ik kan me voorstellen. En we hebben natuurlijk niet alleen in Nederland, maar sowieso binnen Europa gewoon een vacature overschot. Gigantisch. Dus er is gewoon heel veel nodig om talent te werven. Dus dat is natuurlijk eigenlijk ook het spel en het businessmodel van LinkedIn.
18: Ja, zoals ik zei, een van de zaken waar we inderdaad geld mee verdienen, want er zit natuurlijk een business achter het platform, is alles wat te maken heeft met onze talent solutions. Dat is ook de grootste business unit, om een idee te geven, dat is 7 miljard op jaarbasis. En inderdaad, er is een krapte op de markt, waardoor dat wij die proberen, op te lossen. Maar ik denk vandaag, weet je, krapte, ik hoor dat ook heel vaak als ik met bedrijven praat. En iedereen zegt, ja, het is heel moeilijk, want er is een krapte. En ik ontken dat niet. Toch is het mogelijk om het juiste talent aan te halen. Maar het is hoe dat je vandaag naar talent kijkt. Dus ja, er is een krapte. Maar ik denk dat we nog te veel in vakjes denken, te veel in ervaringen, te weinig naar skills kijken. Waardoor mensen inderdaad niet willen afwijken van een profiel en zeggen, dat moet het profiel zijn en er moet 5 checks in de box zijn. En als je natuurlijk die ingesteldheid hebt, ja, of je dan via LinkedIn werkt, een ander recruitmentbureau of een extern kantoor, ja, dan ga je de kandidaten nooit vinden.
19: Ik hoorde daar in een andere uitzending over wat verschuivingen ontstaan. Bedrijven die open dagen houden van, nou, kom eens kijken hoe het voelt, hoe het proeft om eventueel hier te werken. Plus daarbij dat er ook op een andere manier gekeken wordt naar kwalificaties van eventueel personeel. Dat het niet altijd meer gaat om de diploma's, maar met name ook om de competenties en de skills die iemand bij zich draagt. Spelen jullie daar ook op in?
18: Ja, dat is een narrative, denk ik, waar LinkedIn mee begonnen is. Want kijk, het is al jaren dat er een krapte is op de arbeidsmarkt. Ik heb nog bij Microsoft gerecruiteerd en dat is ondertussen een goede 15 jaar geleden. En toen spraken we ook al over een krapte op de arbeidsmarkt. En ik denk, toen ik ben begonnen bij LinkedIn, dus een goede 9 jaar, hebben we echt die narrative gebracht van maak abstractie van diploma's en ga gewoon naar die vaardigheden, naar die skills kijken. Want zo gaat je talentpool, zoals wij dat nu met het aantal kandidaten dat je kan benaderen, significant hoger zijn. Dus je kan alleen maar toejuichen dat bedrijven afstappen van... het kijken naar een diploma en die skills first. En om een idee te geven, we zien nu je kan zoeken naar profielen op ons platform. Bijna de helft van de recruiters die zoeken, die zijn vandaag actief bezig met skills. En dat is een fantastische trend die we alleen maar kunnen embracen. En die bedrijven, ja, die hebben nog altijd een krapte, maar die brengen wel relevante kandidaten naar hun bedrijf en hebben echt een toegevoegde waarde.
19: En die bedrijven die op de juiste manier weten om te gaan met de talent solutions van LinkedIn in te zetten, wat hebben zij gedaan om die kennis in huis te halen?
18: Ik geloof er echt waar, weet je, technologie is voor iedereen volhanden. Maar je moet het embrace op de juiste manier en een juiste mindset hebben. En ik denk die bedrijven die vandaag succesvol met onze oplossingen aan de slag gaan, die beginnen één, niet meer in diploma's en jaren ervaring.
19: Maar echt hun strategieën te ontwikkelen.
18: Ja, en skills. Twee, dat zijn bedrijven zoals je zelf zegt, die open dagen organiseren of gaan praten hoe het is om te werken bij LinkedIn. Om een idee te geven, Generation Z, ja, dat is, die denk, kijken helemaal anders naar werk zoals ik naar werk heb gekeken. Die vinden flexibiliteit belangrijk. Die vinden zingeving belangrijk. Maar heel veel mensen weten niet wat de zingeving is van een bedrijf. Waarom bestaat een bedrijf? Heb ik flexibiliteit überhaupt? Dus bedrijven die daar actief over communiceren op ons platform, ja, die hebben echt een stapje voor. En dan een laatste is, ja, alles, en ik weet het is een buzzword, iedereen die AI embrace, dat is echt ook een opportuniteit om meer mensen aan te trekken. Dus ik zou zeggen, 1, skills-based hiring is echt cruciaal. 2, praat over wat het is om te werken bij je organisatie. Klein of groot, maakt niet uit, maar praat hoe het is om te werken. Leverage misschien jouw werknemers.
19: Dus heel veel doen aan storytelling eigenlijk ook. Ja. Dat is natuurlijk het platform wat jullie ook bieden om dat te doen überhaupt.
18: Ja, klopt, maar storytelling is altijd belangrijk. Ik ben papa van 3 dochters. Als ik een verhaal vertel, dan landt de message. Als ik gewoon ga zeggen, je mag dat niet doen, dan landt de message niet. Je hebt mij net verteld dat je ook papa bent, dus ik denk dat je begrijpt wat ik wil zeggen.
19: Ja, en je vertelt ook waarom je het niet mag doen. En dat heb je dan de storytelling te pakken, toch?
18: Voilà, zo simpel. Precies, dus je moet het niet altijd zo complex maken. Nee. Dus ja, storytelling op ons platform.
19: Zeker. En dan toch, wat zie je in de regel gebeuren? Wat voor fouten worden er gemaakt door bedrijven op dit moment bij de benadering van nieuw talent? Wat zouden ze anders kunnen doen?
18: Ja, kijk, fuck, ik vind dat nogal een
19: goed... Nou ja, goed, misstappen, net hoe je het wil benoemen.
18: Maar ik denk, ja, 1, nog te veel bedrijven houden vast. En zeker de mensen die willen hiren aan een bepaald profiel. Van Jan, dat was een goed profiel. Eigenlijk wil ik een kopie van Jan. Maar er zijn geen 10.000 Jannen. En gelukkig maar. Dus ik denk dat je moet afstappen van het profiel. En kijken naar die skills. Dat is heel belangrijk. 2, er is zoveel data beschikbaar. Op LinkedIn en andere platformen. Gebruik die data. Mooi voorbeeld is, wij spreken over de talentparadox. Bijvoorbeeld bedrijven die vandaag... Mensen zijn gelukkig bij LinkedIn. Dus 70% van de mensen zeggen aan van ja, we zijn gelukkig bij mijn huidige werkgever. Toch wil van diezelfde audience 40% vertrekken. Dat is gewoon een datapunt waar je iets mee aan de slag kan doen. Zowel naar je huidige werknemers, maar ook kunt communiceren extern. Dus gebruik die data om efficiënter aan de slag te gaan. En 3, ja, nogmaals, embrace AI. Het is een fantastische opportuniteit voor de recruiter, voor het bedrijf, om nog meer toegevoegde waarde te geven als... naar het succes van het bedrijf.
19: In hoeverre kijken jullie ook naar koppelingen met AI, tools, applicaties?
18: Nogmaals, kijk, AI is populair geworden bij de mensen sinds dat ChatGPT begonnen is en iedereen AI. Maar AI zit al ingebakken in onze oplossingen. Ik zou zeggen 5, 6, 7 jaar. We zijn een AI-native organisatie. Tuurlijk kijken we naar koppelingen, maar we investeren zelf heel veel in AI. Ons parent company is Microsoft. Ja, ze zijn aan de frontrun als het gaat over AI. Daar kunnen we natuurlijk van profiteren, zowel op technologische ontwikkeling als ervoor te zorgen dat het, ja, ik zou zeggen, AI is die verantwoord aan de slag is. Dus ja, om uw vraag te antwoorden, we koppelen met AI, maar we zetten vooral in op onze eigen AI-oplossing. Omdat we daarin geloven, zowel vanuit technologische evolutie als dat we daarvan zeker zijn dat het verantwoorde AI is. En dat is superbelangrijk voor LinkedIn.
19: Ja, want AI, daar gaan we straks nog verder over praten als we komen bij de toekomst. Want er zijn natuurlijk nog veel meer kansen die er zijn. Even terug naar de arbeidsmarkttrends. 1,3 miljard wereldwijd, hebben we gezegd. 11 miljoen Nederlandse profielen in Nederland, dus op LinkedIn.
18: Klopt.
19: Wat zijn nu de arbeidsmarkttrends die jullie zien?
18: Op ons platform zelf, kijk, zoals ik zei, onze visie is het creëren van een economische opportuniteit voor iedereen op de arbeidsmarkt. En soms is er nog het idee dat LinkedIn vooral voor, en ik wil niet in vokjes denken, de white-collar workers is. Wij noemen dat de blue-collar workers of de praktijkgerichte beroepen. Daar zien we echt een trend. Dus er zijn veel meer mensen die vandaag in de horeca werken, in de retail, in de logistiek, in de zorg, die vandaag een profiel maken op LinkedIn. En dat is echt een trend die we vandaag zien, dat die mensen ook het belang zien van LinkedIn, het belang zien om te netwerken, het belang zien om skills te acquire. Dat is denk ik 1 trend die we zien. Een tweede trend die zeker in mijn optiek belangrijk is, net die talentparadox. Dus we zien dat mensen gelukkig zijn bij hun werknemer, maar toch willen weggaan. En een derde dan is de jongere generatie. Mijn dochter is nog niet op de arbeidsmarkt, maar de mensen die nu de arbeidsmarkt betreden, die kijken anders naar werk dan ik naar werk kijk. Die willen werken voor 4 dagen. per week. En dan zien we bijvoorbeeld, als je een job zou posten op ons platform en je zegt van kijk, bij ons kan je 4 dagen per week werken, dan zie je een oplift van bijna 70% in applicants. Die mensen willen dus flexibiliteit en die generatie wil ook zingeving. Die gaan niet zomaar voor een bedrijf gaan werken, bij wijze van spreken, van wij willen winst maken. Nee, die gaan werken voor een bedrijf zoals LinkedIn, die een groter verhaal ja. De reden.
19: Wat overigens interessant is, wat je zegt, praktische beroepen, dus die veel meer zich profileren op LinkedIn, terwijl daar een enorm tekort is aan praktische geschoolde mensen in Nederland. Praat ik even over de Nederlandse markt. Dat is op zich een hele positieve ontwikkeling.
18: 100% akkoord. Ik denk, ja, die mensen, dat is de ruggengraat van onze economie. Ik bedoel, iedereen gaat graag eens een pintje drinken, zoals in België. Iedereen gaat graag eens op restaurant. Krijgt een pakketje thuis. Ja, dat die mensen, ja, die hebben we nodig om de economie draaiende te houden. En ik denk zeker met AI misschien wel de job om in te zijn, going forward. Dus die mensen zitten inderdaad op ons platform, die geven ons veel meer data points, waardoor we ook echt een globaal zicht kunnen geven over de Nederlandse economie en niet alleen op die white collars, ja. Maar ook op die blue collars.
19: Dat is heel positief. Hoe zie je de werkgevers reageren eigenlijk? Anticiperen ze op deze ontwikkeling? Zijn ze überhaupt bekend met deze ontwikkeling?
18: Onvoldoende. Ik denk dat we nog altijd soms de stempel hebben van LinkedIn is voor de white collars. Dus daar is zeker nog een werk te gaan voor LinkedIn, maar LinkedIn is altijd vertrokken vanuit de members. We hebben een members first strategy. Dus wij zijn super blij dat we nu meer van die praktijkgerichte mensen op ons platform krijgen. Want dat wil zeggen dat we goed bezig zijn, want we worden relevant voor die.
19: Betekent dat deze gebruikers, of eigenlijk alle gebruikers in zijn geheel, op een andere manier begeleid worden naar een ultiem profiel ontwikkelen?
18: Ja, wij geven altijd tips als je een profiel ontwikkelt, maar er is geen gouden regel van dat is het ideale profiel. Wat wij belangrijk vinden is 1, dat je eerlijk bent. Vandaar ook dat we heel veel inzetten op transparantie en ook begonnen zijn een paar jaar geleden met het verifiëren van profielen. Dus daarin zetten

0: ja, we zien gewoon dat, ja, dat er meer connecties worden gemaakt op ons platform, dat mensen hun connecties gaan gebruiken om introducties te krijgen. Voor.
1: Ja, want hoe waardevol zijn bijvoorbeeld het aantal connecties versus het actieve connecties?
0: Eerlijk gezegd, daar kan ik niet een... Ik zou zeggen, een uitspraak over doen. Het is niet dat jouw profiel dan bijvoorbeeld, om te verwijzen naar je eerste vraag, want het algoritme van boven gaat verdwijnen. Maar ik denk dat iedereen wel weet, als je een goed netwerk hebt, dat helpt altijd. Bedoel, als ik een meeting heb en ik moet om 3 uur op de school gaan, ik kom er niet, maar ik heb een netwerk van ouders, ja, dan bel ik die ouders op en dan kunnen die inspringen. Ja, zo gebeurt dat ook online. Dus een netwerk is gewoon altijd interessant voor het openen van deuren voor een potentiële job, het openen van deuren voor een introductie, misschien als je iets wilt verkopen, het openen van deuren om in een podcast actief te zijn. Netwerk is gewoon cruciaal. En hoeveel dat is denk ik irrelevant. Nee. Het gaat over wie je kent en daar goede relatie mee opbouwen.
1: Die data die eigenlijk vrijkomt, hè, 11 miljoen, je zegt al bijna een dekking van 100% van de Nederlandse arbeidsmarkt. In hoeverre wordt daar vanuit de overheid ook meegekeken naar de trends die jullie ontdekken? Bijvoorbeeld die wens voor die 4-daagse werkweek.
0: Wij publiceren die data. We zijn natuurlijk een commercieel bedrijf, maar die data is die is available voor heel veel mensen. En we hebben een specifiek team, wij noemen dat het team van die Economic Graph. Maar je moet inbeelden, elke interactie die jij op ons platform doet, jij, ik en andere mensen, die geven ons heel veel datapoints. Je gaat kijken naar een job, je update een skill, je gaat bij een bedrijf gaan werken. Dat geeft ons heel veel datapoints van hoe de situatie nu is, maar ook dat geeft ons een voorschrijdend vermogen van kijk, dat is de upcoming skill en daar moeten we mee aan de slag gaan. En die data is natuurlijk relevant voor overheden, dus dat team specifiek gaat inderdaad in conversatie met de Nederlandse overheid, Europa in Brussel, om daarover te delen. En bijvoorbeeld in Amerika, heel concreet, we hebben een chief economist officer, ja, die maakt deel uit. Die zit in een raad om advies te geven over de trends die wij waarnemen op basis van onze data in Amerika.
1: Dus met andere woorden, eigenlijk ook heel waardevol voor iedereen. Komen we nu aan bij het punt voor LinkedIn, AI in de toekomst. AI, het zit overal in verweven, het zit overal tussendoor, het is een trend, maar we doen het al heel lang, wordt tegelijkertijd gezegd. Maar de AI sollicitatie en eigenlijk kandidaten daarbij helpen om goed te solliciteren en goed profiel te ontwikkelen. Dat is wel iets wat heel waardevol is om de juiste baan te kunnen vinden.
0: Ja, klopt. Dus wat je ziet is dat mensen AI gaan gebruiken om een cv bijvoorbeeld te schrijven. En de eerste stap, heel veel bedrijven meer en meer gaan AI gebruiken om dat te gaan analyseren. Dus het is heel belangrijk om de juiste skills te hebben om te gaan met AI. En we zien bijvoorbeeld uit een studie, een ander datapoint, dat 44% van de mensen die aangeeft in die studie, geeft eigenlijk aan van ik heb niet de juiste AI skills om, ik zou het niet te zeggen op te vallen, maar voor te zorgen dat ik die eerste stap, namelijk die AI gedreven screening, passeer. Dus die skills AI, die worden cruciaal. En niet alleen voor te solliciteren, maar ook om relevant te zijn in jouw job vandaag, ook voor mij. Als ik niet zo aan de slag ga met AI, dan heb ik misschien binnen 2 jaar, ben ik irrelevant. En kan mijn job niet
1: zijn. Maar dit is voor de werkzoekende aan de andere kant, de werkgever op zoek naar nieuw talent, kan AI ook inzetten.
0: Ja.
1: En dat kan natuurlijk ook op een bepaalde manier werken, dat het op het moment dat het niet goed is ingericht, wellicht op een discriminerende manier kan werken.
0: Zeker. En ik denk als je vandaag als werkgever aan de slag gaat met een AI-supplier, ik denk dat dat echt een van de belangrijkste zaken is. Ik zou niet te veel naar prijs kijken. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Maar hoe is de AI toegebouwd? En echt bijkomende informatie vragen over hoe gaan ze om met AI? En inderdaad, zoals bias, discriminatie, et cetera, dat is cruciaal. Want anders ga je mensen uitsluiten en dat is exact wat LinkedIn niet wil doen. Dus daar hebben wij kunnen durven echt te zeggen dat we duurzaam omgaan met AI. En waarom durf ik dat zeggen? Ja, dit jaar, of dit fiscaal jaar, was voor ons het jaar van AI. We hebben LinkedIn Hiring Assistant gelanceerd. Kleine sidemark, maar die is ontwikkeld heel succesvol, net omdat wij bewust omgaan met AI en niet iets gaan lanceren als wij zien dat het discriminerend is. Een prompt die discriminerend is, die wordt niet toegestaan, dat wordt geflekt. Als we voelen dat we bepaalde mensen gaan uitsluiten door prompt, want wij zijn ook nog aan het leren on the go, dan gaan we het gewoon niet lanceren en gaan we geen kandidaten naar voren brengen. Dus moest ik investeren in een AI tool en zelf in HR werken, zou ik echt kijken naar zijn verantwoord bezig met AI.
1: Nu zie je ook op bepaalde fronten van de arbeidsmarkt, zie je ook dat er wat angst optreedt over neemt straks AI mijn baan over. Wat is jouw advies aan mensen die dus nu in die fase zitten dat ze denken, mijn baan staat onder druk, want AI kan bepaalde processen van mijn baan straks overnemen?
0: Ik krijg die vraag heel vaak en ik moest recentelijk nog denken aan een all hands die we hebben gehad van onze CEO. En het einde van old work, zoals we het zeggen, is niet het einde van werk.
1: Het verandert.
0: Het verandert. En het is hoe je naar de zaken kijkt. En tuurlijk, ik kan begrijpen dat sommige mensen er schrik van hebben. Maar het is niet omdat AI er is, dat er geen werk meer gaat zijn.
1: Is dat overigens een kans voor LinkedIn om daar nog meer...

0: meer in om te investeren. Om mensen nog beter te begeleiden in het AI-proces. En die kennis ook van AI.
1: Ja, natuurlijk. AI is denk ik de accelerator om onze visie, namelijk het creëren van een economische opportuniteit, nog versneld toe te voegen. Dus nogmaals op een bewuste manier en met respect voor iedereen die werkt. Dus ja, zeker. AI gaat ervoor zorgen dat wij nog meer mensen kunnen opleiden at scale. Wij gaan ervoor kunnen zorgen dat een skill waarvan wij nu zien dat die binnen 3 maanden relevant is, dat mensen die nu al kunnen eigen maken, zodat ze nog relevanter worden binnen 3 jaar. We gaan ervoor zorgen dat AI als recruiter, dat je echt weer recruiter kan zijn. Ik ben zelf recruiter geweest. En searchen via LinkedIn kan heel leuk zijn en je bult een talentpool op. Eigenlijk als recruiter wil je met mensen praten. Je wilt eigenlijk 10, 15 mensen per dag spreken.
0: Dus je wil eigenlijk meer focus hebben, daar kan AI je mee helpen.
1: Ja, tuurlijk. AI gaat minder leuke werk doen misschien, of het repetitieve werk zoals wij dat doen. Maar als recruiter ga je terug contact hebben met je potentiële kandidaten. Ik als sales, ik ga terug met klanten kunnen praten en geen tijd meer verliezen in administratieve taken, het doen van voorkasten. Dus AI is eigenlijk een gigantische opportuniteit, maar het zit tussen de oren. Ik denk niet dat je fatalistisch moet denken. Ik denk dat je moet denken, het oude werk, ja, het werk zonder AI stopt en het nieuwe werk met AI begint.
0: Dus met andere woorden, jullie gaan daarin faciliteren dat mensen ook de kennis op het vlak van solliciteren of recruiten daarmee nog beter kunnen maken eigenlijk. Laatste vraag. LinkedIn over 3 jaar. Wat voor platform zien we dan? Is dat iets wat eigenlijk technologisch op bepaalde vlakken verbeterd is? Maar voor de rest, ja, die 11 miljoen Nederlanders, je zit eigenlijk aan de tax als het ware.
1: Ik weet niet, binnen 3 jaar, ik zal Jan zijn visie geven. Kijk, die members, dat is stap 1. Die zijn er nu. Die zijn actief. Dus wij moeten nu voor zorgen dat die mensen blijven. Dat die de waarde blijven inzetten. Dat is stap 1. En dan kunnen we echt alleen maar versnellen naar onze visie. Naar het creëren van die economische opportuniteit. En daar gaat technologie, Microsoft, elke member, elk bedrijf dat op ons platform alleen is maar voor helpen. En dus ik zie de future persoonlijk voor LinkedIn zeer rooskleurig in, omdat een van de vragen in het begin was, zijn jullie een recruitment platform? Nee, we zijn een platform voor professionals. En een professional die wil zich tonen wat hij of zij kan, maar die wil ook connecteren. Die wil leren, die wil geïnspireerd geraken. Die wil data krijgen. En dat gaan we allemaal kunnen doen. At scale, super relevant. Dus om op je vraag te antwoorden, ik denk dat de future van LinkedIn super rooskleurig is.
0: En hoe voorkom je dat jullie straks een soort van algemeen social media platform worden?
1: Maar dat is een vraag die ik krijg sinds ik begin bij LinkedIn. Ja. 9 jaar verder, ja, en we zijn bijna verdubbeld in het aantal members. De activatie op ons platform is nog nooit zo hoog geweest. Bedrijven blijven posten op ons platform. Zelf meer als vroeger, nu de mensen met een praktijkgericht beroep komen op ons platform. Dus ik snap de vraag, maar het verleden heeft aangetoond en geschiedenis bepaalt vaak de toekomst, dat dat niet gebeurt. Dus ik heb eigenlijk daar geen schrik voor.
0: Ik wil je danken voor de komst in de studio. Jan de Vos, Country Manager Benelux van LinkedIn.
1: Dankjewel, Robert.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
9: Je bent geboren als een vraagmachine. Als kind wilde je eigenlijk alles weten. Dat herken je vast wel, en zeker als je zelf kinderen hebt gehad. Waarom? Waarom? En dan ergens onderweg zakt het weg. Bij de meeste mensen al vanaf hun 20ste. En dat is jammer, want nieuwsgierigheid is misschien wel de belangrijkste motor onder alles wat je leert. Het goede nieuws is, het is geen vaste eigenschap. Je kunt het weer aanwakkeren bij jezelf en bij je mensen in je team. Robert-Jan Simons onderzoekt het zijn hele loopbaan al en ik ga met hem in gesprek, omdat ik een boek aan het schrijven ben over nieuwsgierigheid. Een van de belangrijkste vragen die ik hem ga stellen is, hoe raken we die nieuwsgierigheid kwijt en hoe krijgen we het ook weer terug? Hij is de gast in de studio, Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en auteur van het boek Lerende Organisaties 2.0. Fijn dat je luistert.
10: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
9: Robert Loon, leuk dat je er bent. Ja, ik zei het al, je hebt je hele loopbaan aan leren gewerkt. Waarom is dat zo fascinerend voor je? Waarom ben je daar zo lang mee bezig geweest?
11: Ja, ik ben er eigenlijk ingedoken toen ik ging studeren. Ik ging psychologie studeren. En ik begreep eigenlijk nooit waarom ik met heel weinig inspanning zoveel succes had op het gymnasium. Hoe komt het toch dat ik altijd denk dat ik een dikke onvoldoende haal en dan weer met een 9 of een 10 wegkom? Kennelijk kon ik iets wat anderen niet konden. Of ik kon leren, dacht ik. Maar ik begreep het gewoon ook niet hoe dat zat en waar dat in zat. En daarom ben ik geïnteresseerd geraakt in eerste instantie in studievaardigheidstraining. Dat was mijn eerste bijbaantje in de studie. En daar ben ik een beetje aan blijven hangen.
9: Ja.
11: En het is wel in de loop der jaren nogal van doelgroep veranderd. Dus ik ben begonnen echt met mezelf. En daarna ben ik vooral gedoken in het studeren van mijn medestudenten. Ik ben ook studievaardigheidstrainer geworden. En leestrainer, snel leestrainer. En daarna ben ik in het voortgezet onderwijs terechtgekomen. Op een project waar ik mijn eerste baan kreeg. En dat was samen leren sneller leren.
9: Ja. En uiteindelijk veel ook in organisaties gedaan. Hè? Want ja, dat is de context waar wij dit programma in maken. Zeker. Hoe past nieuwsgierigheid daar dan in? Want dat is waar ik jou op de korrel heb gekregen. Want ik ben natuurlijk gewoon gaan zoeken op het al grote internet. Van ja, wie moet ik hebben als het gaat over nieuwsgierigheid? Nou, dan kwam jij, popte naar boven als een van de experts in Nederland op dat gebied.
11: Oh zo, want ik was al bij mij
9: was. Ja, en ik denk zelfs dat ik gewoon Claude heb gevraagd. Dus dat AI jou boven water heeft getild voor me.
11: Leuk, ja.
9: Ja, dus hoe past nieuwsgierigheid dan bij leren? Waarom speelt dat zo'n belangrijke rol?
11: Ja, nieuwsgierigheid is eigenlijk altijd mijn hobby geweest. Eigenlijk ook weer vanuit mijn persoonlijke achtergrond. Dat ik mezelf nogal een nieuwsgierig iemand vond. En dat soms ook wel gezien werd als een negatieve eigenschap. Van, in de zin van nieuwsgierig aagje.
9: Ja, kreeg je daar ook dan een commentaar over vroeger?
11: Ja, nou, ik weet nog wel heel goed. Het allereerste dat ik weet is dat mijn moeder een gesprek had met de dokter. En ik zat toevallig in de kamer. En ben ik blijven zitten. En toen bleek ze zwanger te zijn. En ze dacht dat ze niet meer zwanger kon worden. En ik wist dat dus al voordat het gesprek afgelopen was. En toen zei ze ook nieuwsgierig. Aagje, wat doe jij hier? Ik had helemaal niet door dat je hier zit. Maar ik hou er inderdaad wel van om mensen af te luisteren. En dat heb ik altijd gedaan, zeg maar.
9: Ja.
11: Dus ik ben ook op allerlei verschillende manieren nieuwsgierig. En ik ben met het begrip nieuwsgierigheid in mijn carrière op verschillende keren terechtgekomen. Gewoon eigenlijk door een ervaring of door een boek. Het eerste was eigenlijk in de 70e jaren dat ik aan het begin stond van het omgaan met computers. En dacht, kun je computers niet gebruiken om kinderen, volwassenen nieuwsgierig te maken? Nou, daar bleken spellen voor te zijn. En daar bleek ook een theorie over te bestaan van hoe je dat moet doen.
9: Okay.
11: Ja, dat bleek eigenlijk best wel simpel te zijn.
9: Nee, want ik denk dat iedereen die aan het luisteren is denkt van ja, nogal wie dus. Als je nieuwsgierig bent, dan heeft dat natuurlijk iets met leren te maken. Maar ik kan me vanuit de wetenschap ook voorstellen dat er een moment is waarop die twee voor jou in ieder geval ineens bij elkaar kwamen.
11: Ja.
9: En kan je dat nog herinneren? Wat was dat moment dat het, ja, of welke theorie of wat, waar liep je tegenaan dat je dacht van hé, maar wacht even.
11: Ja.
9: Die honger om te leren is belangrijk.
11: Ik ben ergens in de 90e jaren, begin 90e jaren terechtgekomen op het thema organisatie leren. Leren in organisaties. Dat is ook een lang verhaal. Maar daar kwam ik op een boek van een Zweed, Klas Mellander. En dat heette The Power of Learning. En dat bleek helemaal over nieuwsgierigheid te gaan. Dus in dat boek komt dat helemaal prachtig bij elkaar. Ik heb het 5 jaar geleden nog een keer op tweedehands boekenmarkt gevonden. Dat bestond nog, want het was al van 1996. En het is nog steeds heel leuk en heel actueel. En Klas Mellander was een game specialist die bordspellen ontwierp. En aan het eind van zijn carrière gevraagd was door de ASTD, American Society for Training and Development, om zijn ervaringen op te schrijven. En daar houdt hij eigenlijk een in dat hele boek een pleidooi voor. Dat wij in de leerwetenschappen meer ons zouden richten op nieuwsgierigheid.
9: Hmm.
11: En hij zegt, in allerlei andere disciplines gebeurt dat. En is daar ook heel veel ontwikkeling gemaakt. En wij doen dat nooit. Wij doen eigenlijk vaak het omgekeerde. Dus zijn centrale stelling is bijvoorbeeld, als wij een leerboek schrijven, dan beginnen we met te vertellen wat we gaan vertellen. En welke doelen we daarmee hebben. Dan gaan we het vertellen. En dan vertellen we wat we verteld hebben. En terwijl als je iemand nieuwsgierig wil maken, moet je het niet allemaal vertellen wat je gaat doen.
9: Nee.
11: Moet je het misschien een klein beetje doen. Maar je moet vooral nog een beetje verborgen houden. Zodat mensen nieuwsgierig worden naar wat je gaat vertellen.
9: Ja, ik zit al te denken dat je inderdaad een of andere spannende film gaat kijken. En dat je aan het begin iemand vermoord ziet worden. En dat je ook al weet wie het is. Ja, dan is er natuurlijk niet zoveel meer aan. En hij wordt ook gelijk gepakt, weet je wel.
11: Er zijn natuurlijk wel films die dat doen. Maar dan word je weer nieuwsgierig gemaakt van hoe zou hij dat nou gedaan hebben?
9: Ja,
11: of waarom heeft hij
9: dus er is altijd, wordt altijd een opening gecreëerd in je brein wat je opgelost wil hebben.
11: En dat doen we dus bij leren over het algemeen niet.
9: Nee, want dan beginnen we gewoon te vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
11: En wat Mellander ook doet in dat boek is vergelijking maken tussen de filmwetenschappen, reclamewetenschappen en de retorica. En hij zegt, eigenlijk zijn de basisprincipes van die drie wetenschappen hetzelfde.
9: Mm.
11: Waarom gebruiken we die niet in de leerwetenschappen?
9: Ja.
11: En dan, ja, dan past hij dat toe op allerlei leerprincipes. En nou, ik was helemaal enthousiast van het boek. En het paste helemaal bij wat ik zelf ook een beetje al bedacht had, maar niet zo systematisch. En ik heb dat vervolgens ook overal gebruikt en gepropageerd.
9: Ja, wat ik zo interessant vind, het kwartje valt nu eigenlijk pas nu ik het met jou erover heb. We hebben, nou ja, dit is aflevering 640, zeg ik even uit mijn hoofd, die ik maak van dit programma. Daar hebben we het ook heel veel over leren en ontwikkelen gehad. En bijna altijd als er dan learning and development specialisten of managers in de studio zijn, dan zeggen ze, ja, grootste uitdaging is gewoon om mensen aan het leren te krijgen. We hebben eigenlijk alles wel. Ja. We hebben alle programma's, we hebben alle spullen. Dat hebben we allemaal wel, maar die honger om te gaan leren, dat is ingewikkeld. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, ja, dat is nou precies wat je met het opwekken van nieuwsgierigheid kan doen.
11: Ja.
9: Want dan gaan mensen wel door.
11: Ja. Ja, ik zeg overigens wel, als iemand zoiets zegt wat jij nu zegt, dan zeg ik, je hoeft mensen niet aan het leren te krijgen, want ze leren altijd. Mensen kunnen niet leren. Dat is onmogelijk. Alleen, wij willen vaak dat ze meer leren, of dat ze anders leren.
9: Of iets wat
11: op een andere manier.
9: Ja, iets wat we specifiek willen dat ze leren.
11: En daar moeten we ons dan bij die motivatievraag op richten. Je moet je dus niet richten op de vraag, hoe krijg ik mensen aan het leren? Hoe krijg ik mensen anders aan het leren? Of hoe krijg ik mensen meer aan het leren?
9: Ja.
11: En daar is bijna altijd nieuwsgierigheid toch wel het antwoord.
9: Ja, stiekem is dat een hele belangrijke sleutel.
11: Ja, precies.
9: Hey, een hele belangrijke vraag die ik heb is, ik ben zelf ook, ik heb ook last van nieuwsgierigheid, nogal.
11: Ja.
9: Dat was ook een van de redenen waarom ik dacht, daar moet ik dan maar eens een boek over gaan schrijven. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is en hoe het in elkaar zit. En dan komen er allemaal vragen.
11: Ja.
9: Is nieuwsgierigheid iets wat je hebt? Dus is het nature? Is het ingebakken? Heeft de ene mens het meer dan de ander? Of is het iets wat je ontwikkelt door je leven? Welke van de twee smaken is het?
11: Allebei.
9: Daar was ik al bang voor.
11: Kijk, iedereen weet dat jonge kinderen veel nieuwsgieriger zijn dan oudere kinderen en volwassenen. Hè? En dat met het ouder worden nieuwsgierigheid bij een deel van de mensen ook behoorlijk afneemt. Niet bij iedereen overigens, Simi.
9: Ja, ja.
11: De oplossing van deze vraag is bij mij gekomen door in het boek van Todd Cashden. Dat heet in het Nederlands nieuwsgierig vraagteken, in het Engels curious. En die schrijft, je moet onderscheid maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en als eigenschap.
9: Oké, dat is trait en state. Hè? Ja. Heb ik ooit eens een keer van een andere hoogleraar geleerd. Precies. Ja, oké. Okay.
11: En de state kant van nieuwsgierigheid, die kan op elk moment bij iedereen worden opgeroepen. Daar heb je trucjes voor. Dat doet de reclame, dat doet de film, dat doet de retorica. Dat doet soms ook de leerpsycholoog en de docent. Maar nieuwsgierigheid als eigenschap, dat betekent dat je heel vaak nieuwsgierig bent. Of voor heel veel dingen, of heel intensief.
9: Zonder dat jij daar een externe prikkel voor nodig hebt.
11: Precies.
9: Oké. Okay. Ja.
11: En de vraag die onmiddellijk dan opkomt, hoe word je nu een nieuwsgierig persoon? Die is interessanter dan de vraag, hoe word je nieuwsgierig als state? Want dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen.
9: Ja.
11: En daar hebben die boeken ook allemaal, alle trucjes daarvoor zijn bekend. En die kent iedereen eigenlijk ook. En
9: maar Robert-Jan, zeg je dan, de ene persoon wordt nieuwsgieriger geboren dan de ander. Daar zit het meer in dan de ander. Lijkt me ook lastig onderzoeken hoe je daarachter komt trouwens. Maar
11: ja, daar kom je dus niet achter.
9: Nee, dus dat weten we eigenlijk gewoon niet. Nee.
11: Ik heb daar wel eens aan een persoonlijkheidspsycholoog gevraagd van hoe zit dat eigenlijk? En die zei, we weten het gewoon niet.
9: Nee.
11: En het meest waarschijnlijke is dat er wel een zekere erfelijkheidscomponent in zit. Maar dat het toch vooral heel erg ook ontstaat tijdens je leven. En dat zie je ook omdat het heel erg verandert. En iets wat vanzelf verandert, kun je ook veranderen.
9: Ja.
11: Mijn stelling altijd.
9: Oké. Okay. Maar dat mooie dus, daarvan is dus.
11: Ik straks al even mee dat jonge kinderen zijn heel nieuwsgierig en de meeste kinderen leren het ook af tijdens de lagere school.
9: Ja. En jij zegt dus, en dat is een mooie, dat is mooi, want daar zit heel. Dus enerzijds kun je het opwekken. Je kunt de nieuwsgierigheid als emotie of als gevoel of als staat van zijn kun je opwekken door bepaalde trucjes uit te halen. Kijk naar een film waarbij je denkt, wie heeft het gedaan? Anderzijds zeg je dus ook, je kunt ook je nieuwsgierigheid als eigenschap, daar kun je ook aan werken. Nou, daarvan wil ik natuurlijk weten, hoe werkt dat dan?
7: Ja.
9: En dat hoor je zo. En dat is dan weer een manier om je nieuwsgierigheid op te wekken.
8: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Swing Out Sister, ik draai ze best wel vaak. Ik vind het gewoon heerlijk klinken altijd. Word er vrolijk van. Am I the same girl, hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Robert-Jan Simons is de gast, emeritus hoogleraar en schrijver van het boek. Lerende organisaties, niet de lerende organisaties, maar lerende organisaties 2.0. Kijk, daar heeft het boek ook bij zich. Fantastisch. We waren net aanbeland bij nogal een belangrijke vraag. Of eigenlijk een belangrijke inzicht waar jij mee kwam. Is dat je zei, je kan bouwen eigenlijk aan die nieuwsgierigheid als eigenschap. Daar kun je aan werken. Hoe werkt dat dan?
2: Om te beginnen moet je dat onderscheid leren maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en nieuwsgierigheid als eigenschap. Als eigenschap, als nieuwsgierige persoon ben je iemand die heel vaak nieuwsgierig wil zijn. En dat ook heel vaak is. En op verschillende manieren. En intensief. En dat we hebben ontdekt een jaar of 10 geleden, niet ik, maar onderzoekers, Cashden is dat, nieuwsgierigheid als eigenschap ontstaat als je vaak die toestand hebt. En hoe vaker je die toestand meemaakt, hoe meer je het nog meer wil hebben. Dus het is een verslavend effect.
0: Mm.
2: Dus, en dat wordt ook door breinwetenschappers een dopamine effect genoemd. En dopamine is het stofje wat in je hersenen vrijkomt als je beloond wordt. Dus nieuwsgierig zijn en die bevredigen, dat beloont je. En iets waarvoor je beloond wordt, dat wil je vaker hebben. Dus als je mensen vaak nieuwsgierig maakt, dan worden ze op den duur vanzelf een
0: nieuwsgierig persoon.
2: En willen ze dat ook voor zichzelf gaan regelen. Want dan krijg je elke keer dat stofje.
0: Ja, dus in het begin zou je kunnen zeggen, als iemand niet zo nieuwsgierig is van zichzelf, als eigenschap, dan zou je dus kunnen zeggen, we gaan omstandigheden creëren.

0: dat het niet eens in je opkomt.
1: Ja, dus ik maak daarbij dan onderscheid tussen actieve en passieve nieuwsgierigheid. Passieve nieuwsgierigheid is dat iemand jou nieuwsgierig maakt. En dat kun je ook opzoeken door de films die je kijkt of door de personen met wie je omgaat. En actieve nieuwsgierigheid is dat je jezelf in die toestand brengt door vragen te stellen of door gewoon dingen op te zoeken, te onderzoeken.
0: Ja. En nou kent iedereen natuurlijk...
1: Er zijn drie dingen die belangrijk zijn. Je moet je onderkennen dat nieuwsgierigheid leerbaar is.
0: Okay.
1: Dus dat het niet iets is wat de een wel heeft en de ander niet. En dat je ermee geboren wordt en dat je het niet kunt veranderen. Nee, het is veranderbaar, leerbaar. En we weten ook hoe dat gaat. Dat hebben we het net over gehad. Het is ook besmettelijk.
0: Oeh.
1: Ja, doordat als je in een omgeving bent waar mensen zijn die allemaal nieuwsgierig zijn, dan word jij ook nieuwsgierig.
0: En hoe werkt dat dan?
1: Ja, net als een virus.
0: Je ziet het gebeuren of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, en je hoort de vragen die mensen stellen. Je ziet de situaties die ze opzoeken. Dus als je een cultuur van nieuwsgierigheid in een organisatie weet te brengen, dan worden steeds meer mensen nieuwsgierig. Omdat ze dan dat dopamine effect meemaken. En zien van, oh, zo kan je dat doen. Dat kan ik ook. Die vragen kan ik ook stellen. Die kan ik ook bedenken. Ik kan het leren. Het is niet iets wat vast zit, maar iets wat je kunt ontwikkelen.
0: Ja. En nou denk ik, want ik had daar laatst een gesprek met iemand over. Dat nieuwsgierigheid, dan denk je natuurlijk vaak aan kennis, feiten, weetjes. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld altijd als ik in een gesprek ben. Iemand zegt, ik denk dat het dit is. Dan ga ik altijd even googlen. Of tegenwoordig misschien AI'en, want dan kom je bijna niet aan. En dan weet je weer iets. Dat is altijd leuk. En dan soms is het verrassend dat je denkt, oh, wauw, weet je wel. Madonna is al zo oud, bijvoorbeeld. Want dan zegt iemand, ja, die zal ook wel 60 zijn of zo. En dan wil ik het gewoon echt weten. Ja. Maar dat is meer een soort feitenkennis. En dat kan je natuurlijk, nou ja, je hebt dat natuurlijk in je hele carrière ongetwijfeld gehad. Dat je wilde weten hoe leren eigenlijk werkte. Maar ik had een gesprek met iemand over. En ik zei, ja, bij mij is het ook wel dat ik dingen wil weten. Maar ik wil vooral dingen ook maken. Dus ik wil ook kijken, hoe werkt het? En kan ik het zelf ook? Dus kan ik het voor elkaar krijgen? Dus ik ben een soort nieuwsgierige doe-het-zelver. Dus alleen maar de kennis. Ik wil er ook iets mee bouwen. Dus is nieuwsgierigheid één ding? Of zijn er verschillen in? Zijn er verschillende smaken eigenlijk?
1: Nee, er zijn heel veel verschillende. In mijn boek onderscheid ik 8 verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En jij hebt er nu 2 van genoemd. Hè?
0: Okay.
1: Eén is zeg maar leergierigheid of weetgierigheid. Daar heb ik zelf ook heel veel last van. Laatste voorbeeld. Ik wilde bijvoorbeeld weten of Merel van Vroonhoven een zus was van die andere van Vroonhoven, van NSC.
0: Ja.
1: En daar kan ik dagen naar zoeken. ik heb het niet gevonden.
0: Dus als iemand het antwoord heeft, ja. kan een briefkaart ze erin sturen.
1: Mijn laatste theorie was wel dat ze dezelfde vader hebben. En dat is een bekende hok hier ook nog, maar
0: ja.
1: Verschillende moeders. Maar dat ze geen contact hebben. Maar die andere vorm die jij net noemde, dat noem ik cognitieve nieuwsgierigheid of epistemisch probleemoplossingsnieuwsgierigheid.
0: Oké. Okay.
1: Dat is ook dat je gewoon, als je een probleem hoort, dan wil je het oplossen. Dus wat ik bijvoorbeeld, en daar kan je soms jaren over doen. Ik moest bijvoorbeeld een kabel trekken van mijn woonkamer naar mijn slaapkamer.
0: Ja.
1: En dan moest ik door een muur van 60 centimeter. En ik kwam maar niet door die muur heen. En dan blijf ik er maar over doordenken en piekeren. Dat is cognitieve nieuwsgierigheid. En meestal vind ik dan het antwoord midden in de nacht. Als ik niet kan slapen of wakker word.
0: Ja, onder de douche.
1: Ja. De meeste mensen hebben een bepaalde plek waar je dat soort ontdekkingen hebt. Bij mij is het meestal in bed of op de fiets.
0: Alright.
1: Maar dat is ook een hele belangrijke vorm van nieuwsgierigheid. Die is wel behoorlijk gecorreleerd met leergierigheid. Dus sommige onderzoekers zeggen ook, het is eigenlijk hetzelfde. Maar ik vind het toch wel belangrijk verschillend. Want ik ken ook echt mensen die willen alleen maar weten. Ik had bijvoorbeeld een vriend die studeerde geschiedenis. En die wilde weten wat er vandaag op deze dag in de vorige jaren gebeurd is.
0: Okay.
1: Dus die zei dan ook altijd, ja, vandaag 10 jaar geleden is die en die vermoord. 9 jaar geleden stonden we daar en daar. Weet je nog dat we 8 jaar geleden, dan wist hij ook van alle van die datum van vandaag, wist hij wat er vorig jaar en de jaren daarvoor was.
0: Redelijk nutteloos, maar wel grappig.
1: Maar dat is niet verbonden met problemen.

0: lossen.
1: Ja.
0: Daar los je geen problemen mee op. Dat is alleen maar weten om het weten.
1: Ja, alright. Nou, we hebben er twee gehad.
0: Ik heb er nog eentje die ik wel...
1: Die moet op het lijstje.
0: Nee, die hoeft niet.
1: Nee, die hoeft niet?
0: Straks, nee.
1: Nee? Oh, dit is een cliffhanger.
0: Nou, de derde is eigenlijk, zou je kunnen noemen, een sensorische nieuwsgierigheid. Of ik noem het ook wel explorerende nieuwsgierigheid. Het wordt ook wel verwondering genoemd. En dat is eigenlijk dat je gewoon geïnteresseerd bent in wat er om je heen in de natuur gebeurt. Dus welke vogels zijn er in mijn tuin? Welke dieren zijn er in dit bos?
1: Ja.
0: Welke bomen, welke bladeren, of welke andere verschijnselen kun je allemaal meemaken.
1: Ja.
0: En ik heb een huisje op de Veluwe en dat grenst aan een bos en daar zitten heel veel vogels in. En ik kende geen één vogel. En op een bepaald moment dacht ik, wat, dat is toch eigenlijk wel gek dat je zo samen met die vogels daar woont. En dat je helemaal niet eens weet wat het
1: is. Je weet niet wie je buurman is eigenlijk. Nee, precies. Ja.
0: En toen, mijn zwager en schoonzus, die weten dat wel. Dus die hebben dat een keer verteld, maar ik kon het niet onthouden. Tot ik een prachtig mooie app vond. En die app, als je die in je hand houdt en die zegt allemaal wat die geluiden betekenen. Dus je zegt, dit is het geluid van een roodborst. En dat komt zo achter elkaar, komt het gewoon elke keer binnen. Dus als ik nu in de tuin ga zitten, dan zet ik die app aan. En dan, inmiddels weet ik er een heleboel. Maar komen er ook af en toe nieuwe.
1: Grappig.
0: En hele leuke. Dus dat is ook
1: een analyseer
0: van waar een app je echt kan helpen om je nieuwsgierigheid uit te bouwen. Want ik ben nu echt nieuwsgierig naar vogels.
1: Ja, grappig. En analyseer nou jezelf eens waarom dat dan niet blijft hangen als de mensen om je heen zeggen, hey, hoor je dit? Dit is een merel. En het wel werkt als die app dat zegt. Want die doet eigenlijk precies hetzelfde. Dat is toch maf?
0: Ja, maar die doet het intensiever en vaker.
1: Oké. Okay.
0: Dus als mijn schoonzus zegt van dat is een roodborst, dan hoor ik één keer die piep. Maar ik hoor tegelijkertijd ook nog allerlei andere geluiden.
1: Ja.
0: Dus ik kan dat niet zo goed onderscheiden. En die app die maakt echt verschil tussen vogels die een beetje op elkaar lijken. En,
1: ja.
0: Nou, en dan ontdek je ook dat er een bepaalde vogel is die zij niet eens kende. Dus dan kan je weer zeggen, kijk, we hebben ook een zanglijster.
1: Ja, ik heb die app ook. Dat is geweldig. Je moet overigens niet vergeten om hem uit te zetten, want je batterij loopt nogal leeg, kan ik je zeggen. het goede nieuws is dus, je kan werken aan het versterken van die eigenschap. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè?
0: Ja.
1: Dat is goed nieuws. Aan de andere kant, daar begonnen we ook mee. Ja, je kleine kinderen die zijn nieuwsgierig van zichzelf. Hè? Die hoef je niet bijna allemaal hoef je ze niet te stimuleren om nieuwsgierig te zijn. Maar dat zijn ze toch al. Meestal ook met de meest gevaarlijke dingen zijn ze nieuwsgierig. Maar het wordt wel minder. Dus wat zorgt ervoor dat die nieuwsgierigheid afneemt? Want dat, nou ja, misschien kun je ook te nieuwsgierig zijn. Maar we vinden ook natuurlijk, zeker in organisaties, dat mensen vaak een beetje niet nieuwsgierig genoeg zijn. Dat ze te weinig exploratief zijn.
0: Ik ben straks even begonnen met te zeggen, er zijn drie manieren. En ik heb er eentje, ben ik niet aan toegekomen. Ik heb gezegd, je moet je realiseren dat het leerbaar is. En je moet je realiseren dat het besmettelijk is. Maar je moet je ook realiseren dat het verslavend is.
1: Oeh.
0: En dat komt door dat dopamine effect. Dat is een verslavingseffect. En dat is ook het antwoord op deze vraag eigenlijk. Als het niet meer verslaaft, dus dan droogt het op. Net als een verslaving. Maar het is ook zo dat het heel veel met de school te maken heeft. Ik denk dat heel veel kinderen hun nieuwsgierigheid afleren op de basisschool. Omdat ze daar ineens niet meer hun eigen nieuwsgierigheid mogen volgen. Maar gewoon moeten doen wat de meester of de juffrouw zegt.
1: En
0: bepaalde doelen bereiken en het ligt allemaal vast en je moet toetsen maken en daar krijg je weinig gelegenheid om je nieuwsgierigheid te volgen. En ook dat in de school tot niet zo lang geleden in ieder geval de nadruk heel erg op die ene vorm van nieuwsgierigheid ligt. Die leergierigheid, weetgierigheid, je moet het allemaal weten. Je hoeft het niet eens toe te passen. Dat vinden we niet eens het belangrijkste. We vinden het belangrijk dat je het weet. Terwijl er 8 verschillende nieuwsgierigheden zijn. En kinderen hebben misschien die andere. En die worden dan niet opgeroepen. Worden niet, daar krijg je dan geen context voor. Er is geen omgeving. Dus het is niet besmettelijk. Er wordt ook een beetje gedaan alsof het niet belangrijk is. Hè? Dus, en de verslaving treedt niet op.
1: En jij zegt dus eigenlijk, omdat we de drugs lang genoeg maar weghalen bij de kinderen, zorgt het ervoor dat ze ontwend raken en dus niet meer op zoek gaan naar.
0: Nou, het zijn die drie redenen. Hè?
1: Ja.
0: Ze denken dat ze het niet kunnen, want het gebeurt niet meer. En ze realiseren zich niet dat ze zichzelf nieuwsgierig kunnen houden als ze het maar erkennen als leerbaar.
1: Ja.
0: Het is besmettelijk, dus het zit niet in de omgeving. Als het dan gaat het weg. En het verslavend effect droogt op.
1: Ja. Dat is toch eigenlijk wel heel pijnlijk.
0: Ja. Zeker.
1: Waarom hebben we dat nog niet opgelost dan, Robert-Jan?
0: Ja. Nou, er zijn best wel veel scholen die het wel proberen op te lossen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, en dan heb je het over andere, heb je het meer over Montessori-achtig onderwijs of Iederwijs of nou ja, allerlei.
0: Ja, Iederwijs is niet meer.
1: Nee, bestaat dat niet meer?
0: Nee. Maar dat was wel een vorm die daar ook centraal. Nou, het punt is natuurlijk dat als je nieuwsgierigheid volgt, kom je op allerlei dingen die niet getoetst worden. Kom je op allerlei dingen die op dat moment voor de school niet belangrijk zijn.
1: Nee, want dat komt over een half jaar pas.
0: Ja, of het komt nooit. Misschien pas later als je groot bent.
1: Ja.
0: En de school kan ook niet anders dan je wel een beetje focussen op die dingen die je aan het eind van de school moet kunnen.
1: Ja, en zeg je dan dat zijn eigenlijk twee systemen die niet bij elkaar passen?
0: Nee, die niet goed gemengd worden.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar het kan wel.
0: En dat is wel, als je ziet bijvoorbeeld in Agora schoolsystemen, maar ook op de werkvloer natuurlijk. Het is, ik heb laatst nog een lezing gehouden over het belang van nieuwsgierigheid in organisaties. En dat je, als je dat wil doen, dan moet je niet denken dat je dat op dezelfde manier kunt organiseren als de financiële blauwe manier van structureren en organiseren.
1: Ja.
0: Als je mensen wil laten leren en nieuwsgierig wil laten zijn en wil laten innoveren, dan moet je inspireren. Dan moet je ze ruimte geven. Dan moet je juist toestaan dat ze allemaal dingen er buitenom doen. Ik vind het allermooiste voorbeeld, het voorbeeld van Google. Hè? Ik weet niet, Google heeft een aantal jaren geleden besloten om mensen één dag per week de gelegenheid te geven om hun eigen drive te volgen. Dus om dingen te doen die niet in hun werk passen, maar wel erbij.
1: Ja.
0: En daar in die 20% tijd is 80% van de innovaties van Google ontstaan. Inclusief Gmail, inclusief de Chrome. Alle belangrijke tools die zijn ontstaan in de 20% vrije tijd.
1: Ja.
0: Dus ruimte geven, inspireren, dat is belangrijk voor leren en nieuwsgierigheid en innoveren. En dat moet je weten te mengen. Met tegelijkertijd moet je ook in business blijven en moet je ook geld verdienen. En dat noem ik ambidexteriteit.
1: Tweebenigheid, hè?
0: Twee rechterhanden.
1: Ja, ja. Of tweehandigheid, ja.
0: Ja, twee rechterhanden is het. Dexter is de rechterhand.
1: Oké, ja.
0: Want ik heb laatst, wou ik een lezing houden en toen wou ik zeggen, en je hebt ook ambilinkerheid. Wat is dat dan? Ik heb gymnasium gedaan, maar ik wist niet wat links was. En toen heb ik dat even aan ChatGPT gevraagd. En die zei, ja, het woord is eigenlijk sinister. Dus dan zou je ambi-sinisteriteit moeten.
1: Maar dat bestaat
0: niet. Maar
1: dat klinkt toch gelijk zo sinister allemaal.
0: Ja, ja, precies. Maar het is ook een beetje sinister. Als je ambi-sinister bent en je doet allebei niet goed. Hè?
1: Nee. Nee, dan wordt het een rommeltje.
0: Maar juist de combinatie van focus op leren, nieuwsgierigheid, innoveren. Met toch ook in business blijven en zorgen voor dat is een kunst. En dat is ook moeilijk. En je kan dat niet op dezelfde manier aansturen.
1: Straks in het laatste blokje wil ik het je eigenlijk vooral over dit onderdeel hebben. Hè? Van hoe kan je nou in een organisatie ervoor zorgen dat, want iedereen wil dat er veel geleerd wordt en ontwikkeld. En zeker omdat de ontwikkelingen allemaal zo snel gaan tegenwoordig. Maar hoe roep je dan die nieuwsgierigheid op? Hoe ga je eraan werken? Hoe ga je bouwen in een organisatie aan die eigenschap van nieuwsgierigheid? En dat hoor je zo.
2: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Steve Winwood hoorde je met While You See a Chance, Take It. Nou, dat lijkt me uitstekend advies van meneer Winwood.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Ja, met Robert-Jan Sinons in de studio, emeritus hoogleraar, schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En ja, wat hij mij net tijdens het plaatje even fijnzinnig onder de neus wreef en terecht, is dat er ook nog eens een hele sterke ondertitel in zit, die waar we het eigenlijk nu over gaan hebben. Dat is namelijk nieuwsgierigheid als motor. Je noemde net al even die ambidexteriteit, die twee rechterhanden. Dus zowel leren, nieuwsgierig zijn, als presteren. Wat ik zo ingewikkeld daarin vind, is dat in de ene wereld leeft vrijheid, ruimte, autonomie, plezier, een beetje gek doen, spelen, uitproberen, experimenteren. Nou, je kunt de hele word cloud wel weer gaan samenstellen. En bij de andere, daar zit juist duidelijke afspraken, afbakening, wie is van wat, op tijd dingen doen, afspraken nakomen. Zeg jij dan, we leven in twee werelden en je moet dus ook zelf kunnen laveren naar die tweede wereld. Waar ben ik nu in de wereld van nieuwsgierigheid of ben ik in de wereld van het presteren? Of zeg je nee, die passen juist heel mooi samen?
2: Ze kunnen heel mooi samen passen als je je best ervoor doet. Dat is een beetje. Maar er zijn allerlei neigingen en tendensen om ze uit elkaar te trekken. En dan dat gebeurt dan dat als er twee bestuurders zijn, dat de ene bestuurder voor de prestaties en het geld is en de andere bestuurder is voor het leren en innoveren. Nou, wat gebeurt er dan? Die krijgen ruzie of ze kunnen niet meer goed samen. Ja. Want iedereen, allebei moeten ze het allebei doen. Die leren en innoveren bestuurder, die moet ook zorgen dat het betaalbaar blijft. En die moet ook zorgen dat het wat oplevert. En die presteren bestuurder, die moet zorgen dat er ruimte komt voor het leren en innoveren. En ik heb straks dat voorbeeld van Google, de 20% Google tijd genoemd. Dat is een schitterend voorbeeld van dat het kan. Dat je,
0: ja. Maar die hebben dus dan ook wel een duidelijke scheiding gemaakt. Hè? 4 dagen per week ben je gewoon keihard productie aan het draaien. En dan 1 dag per week kan je lekker knutselen.
2: Ja, nou, maar er is op zich niks op tegen om een beetje te scheiden. Maar het gaat er wel om dat je die leren en innoveren tijd en de inspiratie en ruimte die daarvoor nodig is, dat je die vrijmaakt. Ja. Want het kost wel een hoop geld natuurlijk. Dat kostte Google ook heel veel geld. En ze wisten niet hoeveel dat wel niet ging opleveren.
0: Ja.
2: En er zijn ook organisaties die doen het nog veel extremer. En die geven mensen volledig de vrijheid. Maar dat is wat jij tussendoor straks ook even zei. Het grote gevaar ook van een lerende organisatie is, als die alleen maar op leren en innoveren gericht is, dan gaat het op termijn ook niet goed. Maar alleen maar gericht zijn op presteren gaat op termijn ook niet goed. Dan krijg je het V&D effect.
0: Ja.
2: Dan ben je niet op tijd klaar voor de volgende stap. Dan heb je geen innovaties. Wordt er niet geleerd? Is er ook geen belang van leren? En zijn mensen niet nieuwsgierig naar de toekomst?
0: En zeg je dan eigenlijk ook, wees je bewust van die tweedeling. En ja, het is ingewikkeld om ze samen te brengen.
2: Ja.
0: En dat is nou precies,
2: dat is precies de kunst.
0: Ja, dat is
2: probeer
0: de kunst.
2: Probeer het. Dus niet meer te scheiden in personen, maar breng het bij iedereen onder. En ben je bewust van de verschillen in logica? Ik vind dat wel een mooi woord ervoor. De logica van presteren is een andere dan de logica van innoveren. Maar je moet dat. Wat er vaak gebeurt is dat innoveren dan niet meer belangrijk gevonden wordt, omdat alle aandacht uitgaat naar het presteren. En op de lange termijn is dat niet goed.
0: En hoor ik je dan ook zeggen, misschien het grootste gevaar van het organiseren van leren en ontwikkelen in de organisatie is A, dat je het überhaupt aan het organiseren bent. En dat je vooral bezig bent met zorgen dat we weten wat we moeten leren, dat we de inhoud bij elkaar hebben, dat we de vorm hebben bedacht. Maar besteden we met z'n allen veel te weinig tijd aan zorgen dat we aan die eigenschap van nieuwsgierigheid werken? Zou dat veel meer de taak van die learning and development mensen moeten zijn om daar aan te gaan slijpen?
2: Ja, want nieuwsgierigheid is de motor voor de ontwikkeling en voor leren.
0: Ja.
2: En je kunt mensen niet dwingen om te leren. Je kunt mensen wel inspireren om te leren. En dat inspireren, dat doe je vooral als je ze ruimte geeft voor hun nieuwsgierigheid.
0: Ja.
2: En dan moet je dus wel al die 8 soorten van nieuwsgierigheid mogelijk maken. Je moet niet zeggen, je moet allemaal weetgierig worden. Want daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Het is veel belangrijker dat we al die vormen van nieuwsgierigheid waar we het nog niet over hebben gehad, bijvoorbeeld sociale nieuwsgierigheid is ook heel belangrijk voor een organisatie. En er zijn ook mensen die daar veel meer van zijn.
0: Ja.
2: Maar die moeten wel ook de ruimte krijgen om dat te laten zien en om dat te ontwikkelen.
0: En sociale nieuwsgierigheid is dat zijn mensen die het leuk vinden om mensen te leren kennen.
2: Ja, en geïnteresseerd zijn in andere mensen.
0: Van, ja.
2: Ja, in een school, ik heb 2 projecten gedaan met studenten, schoolleiders die dan interviews houden met leerlingen. En ja, mensen praten wel met leerlingen, maar ze stellen geen nieuwsgierige vragen. En dat is nou juist wel belangrijk om die nieuwsgierige vragen te stellen. Want je moet ook weten van een leerling, heeft hij eigenlijk wel een werkplek thuis? Wordt hij thuis geholpen? Heeft hij broers en zussen waar hij met vragen terecht kan?
0: Ja.
2: Waarin is hij eigenlijk geïnteresseerd? Wat doet hij eigenlijk naar buiten? Hoe kan ik hem motiveren via zijn hobby's? Dat soort vragen zou je eigenlijk van alle leerlingen moeten weten. Maar als je die vragen niet stelt, dan weet je het niet. En het is wel heel moeilijk om het allemaal te onthouden van al die hele grote hoeveelheden groepen. Maar hetzelfde geldt ook.
0: Maar er zijn mensen die daar heel goed in zijn. Hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Mensen die dat geoefend hebben. Want het is, die nieuwsgierigheden zijn ook kwesties van oefenen.
0: Ja, mijn vrouw is heel sociaal nieuwsgierig. Ben ik net achtergekomen dat het zo heet. Want als wij op vakantie gaan, dan weet ze binnen no time wie er allemaal in de andere appartementjes of huisjes of tentjes zitten. Bij ons in de buurt ook. We zijn 6 jaar geleden verhuisd. Nou, ik ben dat dus helemaal niet zo sociaal nieuwsgierig. Want ik weet nog steeds niet hoe iedereen heet. En dat is dan verderop in de straat. Ik weet het van mijn echte buren, maar daarna verderop geen idee.
2: Ja.
0: Ik zwaai naar ze omdat ik weet dat ze in de buurt wonen. Maar hoe ze heet en wat ze aan het doen zijn, weet ik niet. En zij weet alles.
2: Ja.
0: Dus dat is echt een soort superpower van haar. Maar ik heb dan weer andere nieuwsgierigheid waar ik...
2: Maar dat geldt ook voor organisaties, hè? Dat is... Ik gebruik zelf altijd het mooiste voorbeeld van Pieter Senge. Die heb je wel van gehoord.
0: De
2: guru van de lerende organisatie. Die was een keer in Nederland in de RAI. 2000 mensen. En 1700 gulden kostte dat om daar te mogen zijn. En na een uur een lezing gehouden te hebben, zei hij, ik ga nu eventjes 1,5 uur weg. En ik wil nu dat je met 1 of 2 buurpersonen een gesprek houdt over wat je echt belangrijk vindt in het leven.
0: Zo.
2: Ja. En toen ging hij weg.
0: Veel succes.
2: Ja. En na 1,5 uur kwam hij terug. En toen deed hij iets heel slims. Hij ging daar staan en zei niks. En toen stond er inderdaad een Hollander op. Die zei, ik heb hier, maar mijn baas heeft 1700 gulden betaald. En dan moet ik hier met een wildvreemde gaan zitten praten over wat ik belangrijk vind in het leven. Nou, daar kom ik niet voor. En toen zei Senge weer niks. Tot er iemand opstond. En verschillende mensen die stonden op en zeiden, ik heb hier... het mooiste gesprek van mijn leven gehouden.
0: Oh, wauw.
2: Ik had daar graag 1700 gulden voor over gehad. Als ik daarvoor had moeten betalen.
0: Yeah.
2: Want het is heel erg belangrijk om meer met elkaar te praten. En dat is wat hij wilde bewijzen. Dat wij gewoon niet met elkaar praten.
0: Yeah. Yeah.
2: Dus, gisteren was toevallig op de radio iemand. Ik weet niet of dat leek me ook een interessant onderwerp voor jou.
0: Oké. Okay.
2: Die zei, mensen houden geen praatjes meer met elkaar met onbekenden. Dus je moet eigenlijk stimuleren dat als je op straat iemand tegenkomt, dat je gewoon wat vraagt.
0: Ja.
2: Want dat doen we niet meer.
0: Ja.
2: Want
0: er is zo'n hele sierige campagne nu, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Oh, dat, ja.
0: Voor het babbeltje van, goh, hoe heet uw hond? Ja.
2: Ja.
0: Wat een leuke hond, hoe heet die?
2: Ja. Ja. En toen stond ik dus op de pont gisteren, een uur nadat ik dat artikel gelezen had. En er staat er een leuke vrouw naast me, die zegt, waar ga jij naartoe?
0: Ja. Ja, kijk.
2: Dat was een heel leuk gesprek. En ze bleek ook een beetje in mijn vak te zitten. En
0: ja, geweldig.
2: Ik dacht, ik ga dat vaker doen.
0: Ja. Ja, ik heb de mazzel dat er hele leuke mensen naar mijn studio komen. En die mag ik dan ook nog eens een keer alles vragen wat ik van ze wil weten.
2: Leuk, ja.
0: En dan merk ik altijd dat het tijd tekort is. Ik heb nog 1 laatste vraag. Ik heb nog heel veel vragen. Maar voor de uitzending nog 1 laatste vraag aan je, Robert-Jan. Wat is nou iets wat onze luisteraars morgen kunnen doen in hun eigen organisatie om die nieuwsgierigheid bij de collega's te inspireren, aan te wakken?
2: Nou, ik zou beginnen met te kijken of je kunt zien welke collega's je al nieuwsgierig vindt. En hoe de verschillende vormen van nieuwsgierigheid verdeeld zijn over je teams. Want je hebt ze allemaal nodig.
0: Leuk.
2: En dan, daar hoef je niet eens een vragenlijst voor te hebben of zo. Je kunt dat, als je een beetje de omschrijving hoort, dan kun je wel dat inschatten. En dan moet je kijken van nou, welke nieuwsgierigheden missen in bepaalde teams. Of waar kan die besmettelijkheid versterkt worden door er iemand bij te zetten of om ze daarop te zetten.
0: Ja.
2: En ik ben dus altijd geneigd om te zeggen, je moet zorgen voor zo breed mogelijke spreiding over de verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En om te beginnen is dat wel weten en ervaren. Want dat zijn twee heel belangrijke onderscheidingen. Maar ook nieuwsgierigheid naar jezelf en nieuwsgierigheid naar anderen vind ik ook een heel belangrijk onderscheid. Sommigen doen het een en anderen doen het andere.
0: Ik ben in ieder geval los van dat ik een fijn dopamine shotje heb gekregen, omdat ik weer meer heb geleerd over nieuwsgierigheid, heb ik ook weer veel meer dingen die ik ook nog weer wil weten, omdat het zo'n leuk onderwerp is. Dus ik dank jou zeer. Ik wil nog even het boek noemen natuurlijk. Lerende Organisaties 2.0. Nieuwsgierigheid als motor. Als je meer wil weten, moet je vooral het boek natuurlijk gewoon lezen. Want er staat alles in wat je wil weten. Dank dat je er was. Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar en schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En jij, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer. Dus als je nieuwsgierig bent, zou ik zeggen, ga ze lekker luisteren. Tot de volgende.
1: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
7: Stand-ups, sprints, post-its aan de muur. Jarenlang ging half werkend Nederland agile en scrummen. De hype is inmiddels voorbij, maar de reden waarom we eraan begonnen eigenlijk helemaal niet. En nu komt AI er ook nog eens een keer bovenop. Het gaat niet meer alleen over hoe je mensen beter laat samenwerken. Het gaat er ook over wat je wel en wat je niet door de mens wil laten doen. Ja, dat raakt je functies, je teams, je managementlaag, oftewel de hele boel mag weer op zijn kop. Nou, dan hebben wij altijd tijd en zin en noodzaak tot duiding. En daarom hebben we Rini van Solingen in de studio, CTO bij Imagine. Maar hij is ook nog eens een keer hoogleraar aan de TU Delft. En hij is ook nog eens een keer auteur van een hele zwik managementboeken. En we zijn heel blij dat hij hier is. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
7: Rini van Solingen, fijn dat je er bent. Zo'n heerlijke duizendpoot zoals we er heel veel altijd in de uitzending hebben met allerlei petten op. Het leuke is dat je dan ook vanuit allerlei kanten kan gaan duiden. Hè? Dus dat is prettig. Ik zat terug te denken, want je bent wel vaker te gast geweest. Wij hebben nog Agile Radio Workshops, ja, leuk, samen, hè? Gedaan. Hè? Dat was, ja, superleuk. Dan kwam er een team van een van jullie klanten. En die wilde dan meemaken wat Agile was. En dan gingen ze een radioprogramma maken.
8: Precies.
7: Met stand-ups. En
9: ja, 10 minuten naar een releasable product. En dan iedere keer beter maken totdat jij zei, we gaan live.
7: Ja, ja. Wat een gek. Ja, dat was echt gekhuis.
9: Wel leuk.
7: En we dachten, dit kan helemaal niet, joh. Ja, we begonnen dan met een playlistje gewoon. Hè? Want ja, als je een playlist hebt, kan je een radioprogramma maken. Maar die wilde ook een beetje inhoud in. Nou, langzaam ontstond dat.
9: Ah, er ontstond wel wat druk bij sommige mensen. Ik weet niet of het is. We hebben nog tranen gezien.
7: Oh ja, maar dat gebeurde wel vaker bij die workshops, ja. Hey, ik heb, los van het feit dat ik jou te lang niet gezien heb, dacht ik ook van ja, dat Agile, dat ik was er en ben er super enthousiast over geweest. En ik ben er nog steeds. Het heeft natuurlijk heel veel in gang gezet. Ik denk dat we van tevoren nooit hadden bedacht dat er bijna een hele bank geagiled en gescrumpt zou worden.
9: Meerdere zelfs.
7: Maar ja, het is een beetje stil. Je hoort er niet zoveel meer over. Dus ik dacht, het is tijd om Rini uit te nodigen om te horen hoe het nou echt ervoor staat. Dus ja, om maar te beginnen met iets scherps. Is het mislukt of is alleen de hype voorbij?
9: Ik denk altijd, als alles altijd een beetje waar, Glenn. De hype is zeker voorbij. Dus het feit dat je niet zo heel veel over hoort, heeft er wel mee te maken dat het ook niet meer zo nieuw is. En dingen die nieuw zijn krijgen aandacht. En dingen die een commodity worden wat minder. Het zal ook in heel veel takken van sport wel mislukt zijn. Voor zover je kan zeggen, is het mislukt.
7: Ja.
9: Bedoel maar, als je met een hamer op je duim slaat.
7: Is het een slechte hamer?
9: Is het een slechte hamer? Precies, precies. En het bizarre er eigenlijk is aan dat ondanks het feit dat in sommige takken van sport de hype wel voorbij is. En andere zitten er nog volop in hoor. De behoefte aan wendbaarheid die neemt alleen maar toe. Ja. Maar juist in de sectoren waar je als eerste bezig was. Dat waren inderdaad vaak bankenverzekeraars. Maar in ieder geval de e-commerce, laat maar zeggen. De software intensieve omgevingen. Daar is misschien Agile zo'n hype wel voorbij. Maar de behoefte aan wendbaarheid is eerder groter geworden dan klein.
7: Ja.
9: En dat is een leuke paradox, denk ik, om vandaag eens af te pellen.
7: Ja, als je nou terugkijkt, hè, welk probleem wilden we dan eigenlijk oplossen waardoor Agile ineens zo'n vlucht heeft gekregen? Want het grappige was natuurlijk dat het al, nou ja, ik weet dat ik Jeff Sutherland interviewde op een event, wat super tof was om te doen. Want die man natuurlijk, ja, die heeft aan de basis ervan gestaan. Die vertelde toen, en dit is al denk ik al 8 jaar geleden. Die zei, ja, dit bestaat al 21 jaar, dus dit is niks nieuws. Waar hebben we het over?
9: Voor mijn eerste publicaties van Scrum waren 1993. Dus dat is 33 jaar oud. Het Agile Manifesto is 25 jaar oud. Dus zo nieuw is het niet. Nou, ik denk dat sommige dingen ontdek je pas waarom ze werken nadat je door hebt dat ze werken. En ik denk dat bij de Agile ook wel aan de gang is geweest. Dat we komen uit een industriële revolutie. En daar zijn veel werkwijzen komen die vandaan. En dan is het gewoon steeds beter worden. Meer expertise. First time right. Je kennis gebruiken om het juiste plan te schrijven. Nog meer experts erbij om een nog beter plan te schrijven. En dan ga je het plan uitvoeren en dan krijg je wat je wil.
7: Ja.
9: En we hebben in die softwarewereld gewoon geleerd. Er zitten zoveel bewegende doelen in. Er zit zoveel onzekerheid. Rond het wat, rond het hoe, rond het wie. Je bent eigenlijk vooraf niet slim genoeg om een plan te maken wat je alleen hoeft uit te voeren. Er zijn te veel bewegende panelen. En dan werkt het werken in korte cycli beter. Hè? En omdat je daarmee eigenlijk niet het leveren optimaliseert, maar het leren optimaliseert. En ik denk eerlijk gezegd dat degene die dat ooit bedacht hebben, misschien zelfs niet eens door hadden dat dat was wat ze aan het doen waren. Dus laat maar zeggen, een methodische een leermethodiek bijna schrijven die je in de praktijk in teams kunt toepassen.
7: Ja, en daar is natuurlijk heel veel bijgekomen. Hè, met als voordeel dat het een soort van gepresenteerd werd als zo zit het in elkaar. Hè,
9: precies,
7: dit zijn
9: precies
7: de regels, dit moet je doen.
9: Ja, nee, dat is in het begin, als je het een beetje aan het ontdekken bent, is dat zou je willen dat er wat meer structuur is. Vervolgens ga je ontdekken wat werkt, wat niet werkt. En dan ga je die structuur ga je herhalen. Dan werkt het. En als dan aan de voorkant de pioniers het pand uitlopen. Ze denken dat is niet meer interessant. Komen de achterkant de bureaucraten naar binnen. En die gaan het vermethodiseren. Die gaan het verbureaucratiseren. Die gaan er een governance omheen bouwen. En voor je het weet staat er iemand een stopwatch naast de stand-up. Of die wel 15 minuten duurt.
7: Ja, ja. Is dat dan ook het einde? Als dat gebeurt?
9: Ik denk in ieder geval dat veel van het werkplezier er daarmee weggaat. En dat je dan in omgevingen krijgt waar de problematiek nog hetzelfde is. Waar die onvoorspelbaarheid aanwezig is. Dat je toch als professional, als software developer of als ander soort expert op een gegeven moment denkt van ja, waar gaat dit nou over? Gaat dit nou over de briefjes recht, hangen recht? En de stand-ups doen een kwartier of zijn we echt de problemen aan het oplossen?
7: Maf is natuurlijk dat we dat met Lean ook hebben gezien. Hè? Als je teruggaat en sterker nog in dat gesprek met Jeff Sutherland zei hij ook van ja, belangrijk gedeelte van hoe ik tot Scrum ben gekomen is ook door Lean. Terwijl het gevoel wat je, die heeft ook zo'n hype gehad. Hè? Iedereen ging Six Sigma, Black Belt, weet ik veel wat allemaal doen. En daar had je op een gegeven moment kreeg je ook het gevoel van ja, Lean gaat gewoon over kosten besparen. En dat heeft niks meer te maken met de macht van het individu om te zeggen, hey, er gaat hier iets mis.
9: Nou, sterker nog, op voor je het weet, werd jouw functie als waste bestempeld.
7: Ja.
9: Ja, nou, ja, kijk, het is ik denk dat het iets terugkerends is. En dat heeft ermee te maken dat volgens mij hoe succesvoller een methode is, of hoe breder het probleem wordt, hoe meer we dan op een gegeven moment het waarom zoeken raken. Dus je begint ergens mee en het waarom is dominant. Je gaat pionieren en je gaat zo door tot op een gegeven moment het waarom buiten beeld krijgt. En mensen die eigenlijk een ander soort probleem hebben, wel verplicht worden om Scrum te gaan gebruiken. En soms werkt het dan en soms ook niet. En dan, nou ja, en dan gaat het door. Er is een leuk artikel. Het is al gedateerd voor mij. Het is uit 1980, 1985. Je kunt het gewoon downloaden. Het is gratis. Het is een wetenschappelijk artikel. Het heet The Life Cycle of a Silver Bullet. En ik kan iedereen aanraden om het eens op te zoeken. Het is een van mijn intrigerende dingen. Hoe kan het nou dat we inderdaad op een gegeven moment, zodra we geen methode hebben, dan willen we het. En als we het dan hebben, stoppen we met denken. En dan is dat weer ons eigen probleem. Ja, en dan gaat het door. Dus
7: het is natuurlijk wel interessant. Hè? Laten we er ook vooral over ophouden. Want voordat je het weet, krijgen we een soort filosofische discussie over wat de basis is van organisatievernieuwing. Ja. Maar het is natuurlijk wel... Ik vind het wel opvallend, omdat ik nu al 11 jaar in deze studio sta en dus dingen zie komen en gaan.
9: Ik, ja.
7: Waarvan je eigenlijk denkt van ja, het is niet meer zo dat ze nu niet meer nodig zijn of goed zijn. Alleen we zijn dan toch weer op zoek naar inderdaad die nieuwe silver bullet, nieuwe glimmertje.
9: Dus alles wat ik altijd zeg is zeg, agile werkt niet. Lean werkt ook niet. AI werkt ook niet. Six Sigma werkt niet. Mensen werken.
7: Ja.
9: En zodra we denken dat de methode het werk doet of het gereedschap, dan is het einde zoek. Ja. Ik hou me altijd vast aan de... Voor mij is het wat Gerald Weinberg, die zei dat altijd. Iedere methode of tool wordt misbruikt door idioten in hun eigen nadeel. En dus ik denk, nou, dat is het maar wat het is. Weet je wel? En ik ben ontzettend positief over Scrum.
7: Ja.
9: Het kan je ontzettend helpen. Het heeft ontzettend veel waarde gehad. Maar uiteindelijk, als de principes en de manier waarop het werkt helder is en die routine zit erin, ja, dan verliest het misschien zijn kracht. Dat zegt niks over Scrum. Dat zegt iets over je eigen ontwikkeling als team. Ja. Terwijl ik kom op andere plekken dat ik denk van, nou ja, het slimste is dat we hier gewoon weer lekker beginnen met een sprint van 2 weken. Iedere dag een stand-up en stap voor stap. Dat zit hem niet in die aanpak.
7: Ja. Ja, en het grappige is natuurlijk ook dat heel veel... Er zitten heel veel oplossingen in van alledaagse vraagstukken waar teams mee te maken hebben. Namelijk, we leren te weinig. We geven elkaar te weinig feedback.
9: We maken het te
7: groot. We weten eigenlijk met elkaar niet zo goed waar we mee bezig zijn. Ja. Wat zijn nou de doelen? Als we weten waar we mee bezig zijn, hoe veranderen die doelen? Dus heel veel van dat soort dingen zitten er al slim ingebouwd.
9: Ja. Ja, en we maken het klein in plaats van we maken het groot. En dat zie je in de praktijk natuurlijk heel veel. Een klein project, dat telt niet. Een groot project wel. We hebben 3 grote projecten. We hebben eigenlijk maar ruimte voor 1. Nou, dan stoppen we ze alle 3 bij elkaar. Dan hebben we 1 heel groot project. En daarmee creëer je eigen ellende. En zodra dat er dan is en er is een startpunt en er is een borrel en er is een budget en er is een team, moet je eigenlijk weer terug naar de basis. En dat is, wat kunnen we in 2 weken maken wat de meeste waarde heeft? Nou, lijkt me een prima voorzet.
7: Ja, absoluut. Ja. Ja, en wat ik er interessant aan vind is dat het tapt ook in op heel veel dingen van hoe mensen gewoon in elkaar zitten. En dat gaat nooit veranderen. Dus resultaat binnen 2 weken vindt iedereen gewoon heerlijk. Ja. Los van het feit of het nou de beste manier is om ergens te komen. Het is gewoon fijn om resultaat te zien. Dat vinden wij prettig. Daar worden we blij van. Dan krijg je een lekker dopamine shotje. Dan kan je een feestje vieren.
9: Ze doen het thuis toch ook? Je gaat toch ook niet een verbouwing in en na een jaar. Ga je eens kijken wat er is gelukt. Je knipt het op. En je geniet aan het einde van de dag van het resultaat met een biertje.
7: Ja. Als jij nou, want jij loopt bij heel veel organisaties rond. Jullie helpen heel veel organisaties erbij. Als je inderdaad dogmatisch zou kijken, zou je kunnen zeggen, ja, we hebben dingen, hebben mensen getraind, we hebben dingen geïmplementeerd, bla bla bla bla, hoe je het ook noemt. Ja, wat blijft er dan nog van over? Ze hebben de methodiek losgelaten. Als je andersom bekijkt en je kijkt gewoon naar wat is er nou veranderd in hoe mensen met elkaar omgaan, in hoe ze samenwerken, welke dingen blijven er dan het meest bovendrijven?
9: Nou, ik denk dat er echt een hele hoop veranderd is. Ik bedoel maar, van tevoren het perfecte plan proberen te krijgen, zien we niet meer. Als eerste de vraag stellen van wat kan wel en wat kan snel, dat zien we ook terugkomen. Dus het hele idee van werken in iteraties, niet in één keer is alles klaar met een big bang, in kleine stappen snel waarde leveren, dat zit er eigenlijk wel in. Dat blijft ook. Ik bedoel, maar omdat het, ik denk, meer bij ons past. Dus wat dat er gaat, is er echt wel een hoop veranderd hoor.
7: Ja. Ik denk zelf ook, het grappige is dat ik de terminologie terug hoor komen op plekken waarvan je denkt, hey, wacht eens even, wat doet het hier eigenlijk? Dus ik maak een interne podcast voor een zorgorganisatie. En die zeiden dan, we gaan meer interdisciplinair samenwerken. En denk ik, interessant. Ja. En we beginnen dan de dag met een stand-up.
9: Ja.
7: Terwijl ze het woord agile en scrum niet in de mond genomen hebben. Ja. Dus dat weet je, dat blijft dan wel achterhangen. Van het is handig om samen te beginnen aan de dag. Nou,
9: ja. Nou, maar als je kijkt, laat maar zeggen, welke takken van sport op dit moment toch nog wel actief met agile bezig zijn, zonder dat het al een beladen woord is, zit je ook wel veel in ziekenhuizen op dit moment.
7: Okay.
9: En dat heeft gewoon mee te maken is dat je die scheiding, en misschien gaan we het straks erover AI hebben, maar die scheiding tussen business en IT, of tussen zorg en informatietechnologie, die is niet meer zo strak. Dus ook daar is het kort cyclisch implementeren samen dingen voor elkaar leggen eigenlijk relevanter dan ooit. En die multidisciplinariteit deden ze dan in hun vakgebied vaak wel al. Hè? Artsen, verschillende specialismen met verpleging en alles wat daarbij hoorde. Maar die IT, ja, dat zat daarnaast. En ze krijgen er ook wel steeds meer door dat toch wel de ruggengraat van hun dienstverlening aan het worden is. En dat je dat dus weer niet van tevoren allemaal moet bedenken. Door mensen die er geen verstand van hebben. Maar dat je dat dus ook daar kortcyclisch moet doen.
7: Wat heeft het met IT'ers gedaan? Want die zaten ook ineens, in plaats van dat ze met hun vakgenoten zaten, zaten ze ineens met een marketeer in een team.
9: Ja, dat is natuurlijk ook heel individueel. Dus ik kan je niet zeggen wat heeft het met de IT'er gedaan. Maar weet je, ik snap misschien dat je de klassieke IT'er voor je ziet. Lichtelijk autistisch.
7: Ja,
9: maar ja, met zijn hoodie. Nee, ik denk dat je dat zo niet moet zien. Ik denk dat, kijk, uiteindelijk, niemand doet zijn werk voor Jan met de korte achternaam. En op het moment dat je ziet dat je meer impact maakt, dat je meer glimlachjes krijgt, dat je ziet dat er snel resultaat is, en er is ook onderzoek gedaan hoor, op dat vlak, dat je als mensen snel resultaat zien, dat ze productiever worden en zo. Dus ik denk dat het daar veel geholpen heeft voor de IT'er om veel meer te zien waar ze van zijn.
7: Ja.
9: En de waarde dichter te ervaren en dichter op de bal te spelen. En er zullen er ook zijn die zeggen van ja, dat wil ik helemaal niet. Laat mij maar lekker in Java programmeren. Maar ja, voor degene die dat willen heb ik ook slecht nieuws.
7: Ja.
9: Dat laten we tegenwoordig de klotcode doen.
7: Ja, ik denk ik misschien ook wel. Maar ik weet eerlijk gezegd niet eens hoe klotcode aan het programmeren is. Dat is een beetje dan mijn makker dat er gebeurt van alles. Alleen ik heb geen idee wat het is, maar het werkt wel. Anyways, dat geheel terzijde. We hebben het al over gehad. Hè. We zijn er al over begonnen. Dat kan ook bijna niet anders. AI heeft zijn intrede gedaan. Ik kan je zeggen, ik maak geen programma meer waar het er niet over gaat.
9: Mm-hmm.
7: En dat maakt ook niet uit wat het thema van het programma is. Het komt altijd langs.
9: Ja.
7: Dus dit is misschien wel de volgende agile. Dat we over 3 jaar hebben we het er helemaal niet meer over. Wie weet. Maar straks ga ik het wel met jou over hebben. Want ja, het zorgt er natuurlijk ook weer voor dat invloed heeft op organisaties. Hoe we samenwerken. En misschien ook wel hoe we dan agile met elkaar werken.
9: Absoluut. Want een sprint van 2 weken is best lang.
7: Ja, is veel te lang, joh. Als je ziet wat je in een dag kan doen. Maar dat hoor je zo.
1: Shaping your future. New Business Radio.

0: Chemical van Post Malone.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Ja, met in de studio Rini van Solingen van Imagine, maar ook hoogleraar in de TU Delft. Zoals wij dat in Pijnakker zeggen, want daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Dus dat is vlakbij Delft. Rini, ja, we moeten het over AI hebben. Ik ben benieuwd wanneer het moment komt dat ik denk, daar gaan we weer. Maar nu gaan we het niet over AI zelf hebben, maar gaan het hebben over vanuit dat idee van het agile organiseren. Hè. Dus we weten eigenlijk niet hoe de wereld zich gaat ontwikkelen. We weten eigenlijk ook niet precies wat een klant wil, wat een gebruiker wil. Dus laten we vooral snel tot resultaat komen, kortcyclisch dingen maken, iteratief. En dat goed georganiseerd. Nu is er AI. Je zei al vlak voor de break als een soort fantastische cliffhanger. Ja, een sprint van 2 weken is eigenlijk te lang. Wat doet dit met hoe wij georganiseerd zijn?
2: Glenn, ik denk dat dit misschien nog wel de grootste disruptieve technologie is die wij hebben meegemaakt sinds de elektromotor, de stoommachine, misschien het internet. Dit zet alles op zijn kop. En dat kan je natuurlijk van, dat is al vaker geroepen. En ik ben niet een doemdenker, hè? Ik ben een optimist ter discussie stellen. En in ons nieuwste boek schrijf ik, geloof ik, in de derde regel: kenniswerk is niet automatisch alleen maar mensenwerk. En dat wil dus niet zeggen dat opeens jouw baan verandert, baan wegvalt. Nee, maar van wat jij normaal gesproken doet, die 100%, is er 90% dat door een computer sneller, beter, goedkoper gedaan kan worden. Maar die 10% van jou is nog wel nodig.
0: En 90% is wel heel veel. Hè?
2: Ja, ik denk dat is angstig. Als je het gaat hebben over kenniswerk, kom je heel eind op, Glenn.
0: Ja, maar noem eens wat dingen. Want als je er zelf helemaal diep in zit, dan schrik je erover wat dat allemaal kan. Hè? Als ik mezelf neem, ik kan veel meer maken, omdat heel veel van het voorbereidende werk, maar ook het schrijven van de initiële teksten. Hè? Dus het is natuurlijk op basis van niks iets schrijven, dat kost veel meer energie dan dat je een voorzetje hebt en dat je denkt, ja nee, dit wil ik helemaal niet of dat wil ik wel. Of
2: ja.
0: Maar het dus scheelt mij superveel tijd.
2: Ja, en de vraag is dan natuurlijk wel als organisatie te kijken, wat ga je met die tijd doen? Als je dan alleen meer koffie gaat drinken, wat levert het dan op? En dan kost het geld. Maar laten we zeggen, over het algemeen, dingen als beoordelen, creativiteit, beslissen, dat waren dingen, dat waren 100% mensenwerken. Je kreeg wel wat data, maar uiteindelijk het beslissen, het beoordelen, dat deed je allemaal zelf. En daar zitten bedrijven voor. Als je het over verzekeringspolis, hypotheken aanvragen, boeken, artikelen, muziek. Noem het maar op. Dat is vaak creativiteit beslissen, beoordelen. En dat gaat niet 100% weg, maar een heel groot gedeelte daarvan kan zo'n agent of een AI model, kan dat gewoon soms sneller, soms beter, soms goedkoper en soms alle drie tegelijkertijd.
0: Ja. Ja.
2: Alleen je weet het van tevoren niet. Dat is natuurlijk wel de kracht. Dus je hebt nog wel het begin bij mensen en het eindigt bij mensen. Alleen het zet alle structuren die we nu bedacht hebben voor dat wat wij noemen kenniswerk ter discussie. Maar denk aan mijn vakgebied, denk aan onderwijs. Ik sta voor colleges met software developers.
0: Ja.
2: En 10 jaar geleden hadden die dollartekens in hun ogen. Want ze werden in het tweede, derde jaar al verleid om bij de grote ter wereld te komen. Binnen Nederland kon je maar. Ze werden allemaal naar de Googles en zo toegehaald, et cetera. Die zitten nu zich zorgen te maken van wat is mijn werk nou eigenlijk nog?
0: Ja.
2: Dus dat is echt disruptief op een grote manier. En tegelijkertijd ben ik ook wel heel positief op wat daaruit gaat komen. En zeker als we ook kijken. Ik doe ook het een en ander in de zorg, in de ouderenzorg. We zitten te kijken naar een groot tekort aan mensen. Nou.
0: Ja. Thank God dat er iets is wat kan helpen.
2: Ja, alleen. Ja. We hebben begonnen met onzekerheid. Hè? Onzekerheid over het wat en het hoe en het wie. Nu komt er ook nog eens een dynamiek bovenop. Is namelijk die technologie. Want die technologie is niet stabiel. Hè, wat een model deze maand nog niet kan, kan het misschien volgende maand wel. En als je dan gaat kijken wat dat betekent voor de besturing van organisaties. Wat dat vraagt van directies, raad van commissarissen, raad van toezicht. Ja, is ook enorm. Want het is niet zo dat je zegt van, nou, we doen een investeringstraject van 2-3 jaar voor het nieuwe platform, et cetera. Want over een maand kan een model iets wat daarvoor niet kan. Dus zelfs je strategie komt bijna maandelijks op een manier wel ter discussie te staan. Ja. En dat zijn we totaal niet gewend.
0: Nee, en dan denk ik ook maar eens even, ja, het is

0: dan voor de mensen die keuzes moeten maken, de beslissers in de organisatie, is het al spannend om enigszins te snappen wat er allemaal gebeurt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alle individuele medewerkers, alle managers. Ja, hoe doe ik mijn werk?
1: Ja.
0: Hoe ziet mijn carrière eruit? Hoe ga ik mijn team aansturen? Wie heb ik nodig?
1: Glenn, je zei net, je liet het woord filosofisch vallen, hè? Maar de filosofische vraag der vragen. Waarom ben ik hier?
0: Ja.
1: Het is toch best vervelend als je die opeens iedere week in een andere vorm langs ziet komen. En er zitten heel veel mensen nu te luisteren of niet te luisteren die dat in min of meerdere mate overkomt. Dus vandaar dat ik ook denk van ja, dit is super disruptief. En als ik dan kijk naar hoe organisaties daarmee omgaan, dan denk ik bij mezelf, het zit toch nog een beetje proeftuinerig. Kijken wat het kan. Goh, misschien is het leuk hier, leuk is het daar. Maar zijn we nou bereid om nu al tegen elkaar te zeggen, hey, wacht eens even, misschien moeten we wel de hele manier waarop wij onszelf organiseren opnieuw herontwerpen en tegen het licht houden.
0: Ja.
1: En als dat voor een bedrijfje van 5 of 10 medewerkers gebeurt, nou dan kom je met een paar pizza's misschien wel een heel end. Maar stel je voor, je bent een grote bank.
0: Nou ja, stel je voor, je bent een groot softwarebedrijf.
1: Een softwarebedrijf.
0: En je verkoopt, ja, weet ik veel, je bent AFAS en je verkoopt een software suite.
1: Ja.
0: Of je bent, ik had laatst met iemand, je bent WeTransfer. Ik ben al iemand tegengekomen die zei, ja, ik heb zelf een eigen WeTransfer gebouwd. Want ja, ik werd er gek van.
1: Ja.
0: En die was in een week was hij klaar. En er was geen programmeur. Ja, dan lach je toch gek.
1: Ja, nou, maar dat betekent het voor de verschillende mensen. En dat, ja, daarom vind ik het interessant om daar mee bezig te zijn. Dat is ook de reden dat we nu het boek hebben geschreven over AI-adoptie en transformatie. Maar ik weet niet of dit het moment is om het daarover te hebben. En ik wil het boek ook helemaal niet pluggen, want daar gaat het helemaal niet om.
0: Iedereen zit hiermee.
1: Ja.
0: Voorbij aan de vraag. Want iedereen wil natuurlijk een soort blik in de toekomst hebben. Nou, daarvan kunnen we misschien toch ook wel zeggen, we weten het niet.
1: Nee, dus wat heb je dan nodig? Nou, we begonnen met Agile. Die zeggen, je hebt het niet het leveren geoptimaliseerd, maar het leren geoptimaliseerd. Nou, en dat on steroids. Dus leren on steroids. Niet leren in een paar sprints en een paar kwartalen. En zodat we een beter jaar hebben dan we van tevoren hadden gepland. Datzelfde principe. Alleen dan in sprints van 2 uur. Of misschien nog wel korter. Of het hele idee van een sprint van een dag. We beginnen de dag met de retro, de review. En vervolgens doen we een planning. En dan zetten we de AI's aan het werk en we gaan naar huis.
0: Ik heb volgende week vrijdag, zeg ik dat goed? Ja, dus dat is ergens begin september. Als je denkt, er is geen volgende week vrijdag, want ik luister de podcast. Heb ik mijn eerste AI-workshop. Dus dan gaan we. Ga ik met een clubje van een organisatie gaan we iets bedenken. En een eerste mock-up, een eerste MVP maken. Nou, in 4 uur.
1: Heel veel organisaties hebben natuurlijk de hackathon. Dat was het ding. Hè? Eén keer per kwartaal of één keer per half jaar een hackathon met mensen die dat leuk vonden, et cetera. Het zou mij niets verbazen dat wat wij een hackathon noemen, dat de motor.
0: Dat noemen we dan werk. Wordt. Dat wordt gewoon werk.
1: Nou, ze hebben het. Er heeft ook wel een naam. En dat is het. Ik kan er even niet op komen. Wat je vogels ziet doen. Swarming.
0: Ja.
1: Het swarming als uitgangspunt.
0: Ja, je houdt je buurman in de gaten en dan weet je waar je naartoe moet.
1: Ja.
0: Want anders kun je niet zwermen.
1: Ja, en in die snelheid ook.
0: Ja.
1: Dus het, zoals je bij een hackathon je volledig senang voelt bij het feit dat je geen idee hebt wat eruit gaat komen. Maar dat is dan leuk voor eens in het half jaar. Voor een dag of twee. Ja. Dat je nu zegt, maar dat hebben we eigenlijk altijd.
0: Ja, en dan zeg ik ook maar even, dan is de uitdaging het bestendigen. Ja, want de vraag is natuurlijk altijd bij dit soort dingen. Het is natuurlijk nooit zo dat het alles gaat vervangen en dat alles.
1: Nee.
0: Dynamisch gaat worden. Er moet ook nog steeds bestendigd. En er moet altijd nog structuur. En altijd nog repetitie. Precies. En dan
1: ben je terug waar we begonnen zijn. Nu heb je gezegd, was er maar weer iets van structuur. Was er maar een scrum for AI. Zeggen. Alleen dan niet zoals we het hadden, maar op een hele andere manier. En het zou mij niks verbazen als we dat de komende 2-3 jaar gaan ontdekken. Met alle risico van dien. Zoals je dat ook weer krijgt, dat dan de bureaucraten het weer gaan overnemen. Ja.
0: En die zeggen dan, dit is het, zo werken we. Het
1: enige grote verschil verschil, en dat is, daar is echt wel een fundamenteel ding in, is dat als je helemaal niets meer weet, hè, dat is een beetje wat die hackathons kennen, of wat het swarming, is dat het dan cruciaal is om te weten, wat willen we bereiken? Wat is de impact? Wat is de waarde die we hier neer willen zetten?
0: Ja. En daar is het dus niet voor niks dat jouw boek, zal je even helpen, Alle ballen op impact heet.
1: Exact. Je kan het ook alle ballen op waarde of zo. Of op resultaat. Maar in ieder geval kunnen zetten. En dat is wel je houvast. En op het moment dat de bureaucraten de claim gaan hebben, wij gaan efficiënter voor meer impact zorgen, misschien komen we dan wel bij elkaar. Want dan gaan we dus niet de methode optimaliseren, maar we gaan de impact optimaliseren. En daar is natuurlijk helemaal niets mis mee.
0: Nee. Nee, en dat moet je dan dus, zolang je dat niet duidelijk hebt, en dat geldt natuurlijk voor alle organisaties, dat op het moment dat dat niet duidelijk is, dan krijg je discussie over alles.
1: Ja, dat is wel de grap, is dat veel van die organisaties waar wij nu ook advies doen, die doen net of alles planmatig is en te plannen is, maar het is het al lang niet meer. En de vaardigheid van veel managers, wel die middellaag, is dan om plannen te maken die concreet genoeg zijn om een akkoord op te krijgen, maar gelukkig nog vaag genoeg om dan gedurende het jaar nog een beetje met potjes te kunnen schuiven, te manipuleren, zodat je toch nog impact maakt, ondanks dat plan wat je ooit geschreven had. Ja. En nu komt de kanteling eigenlijk andersom, dat je zegt, ja, je hebt juist geen vage impactdefinities nodig, want die helpen je niet meer. Je hebt zo bijna meetbaar tot achter de komma, waarom doen we dit, wat willen we hier uitkrijgen?
0: Ja, en je moet op elk moment weten wat er ja. Juist omdat je zulke korte cycli hebt en juist omdat je zo iteratief werkt, moet je een goed dashboard hebben waardoor je weet, oké, wat we nu gedaan hebben heeft een positief effect.
1: Nou, dat.
0: En wel dit, hoera, meer hiervan of direct mee stoppen.
1: Maar kijk hoe je AI tools gebruikt. Kijk hoe je de LLM gebruikt. Dus juist hoe concreter je bent op wat je wil bereiken, op de impact die je neer wil zetten, wat het product moet zijn, wat je eruit wil krijgen, hoe beter je kan helpen.
0: Ja.
1: Als je hem zegt, ik wil sprints van 2 weken en ik wil 3 keer per dag een stand-up, gaat die waarschijnlijk ook nog voor je doen. Maar ja, wat er dan uit gaat komen is nog maar de vraag.
0: Ja. Ja. Oké. Wat betekent dit dan voor hoe je dit soort dingen aanpakt. Dus ja, die impact duidelijk. Hè? En het grappige is natuurlijk, ook die hype hebben we gehad. Hè? Purpose, the why. Nou echt, joh, man, hou op, schuiten. Het was een periode, ik kon niet in een vergadering zitten of iemand stak zijn vinger op. Wat betekent dit voor onze why? Terwijl je het misschien had over de bekertjes in de koffie in de kantine, weet je wel. Maar die hype heb je eigenlijk een beetje gehad. Dus die, hij zegt, die moeten we terug.
1: Alleen wel meetbaar graag.
0: Oké.
1: Wel graag.
0: En is dat dan stap 1? Zeg je dan, als je klaar wil zijn voor AI, zorg dan eerst voor dat je überhaupt door hebt wat je aan het doen bent?
1: Ik geloof niet dat je klaar kunt zijn voor AI. Ik denk dat het te veel onduidelijk is. Dus ik denk dat het vooral gaan beginnen, dat alles is. Hè? Dus het durven, die eerste stap durven zetten. En welke, dat maakt in veel gevallen dan helemaal niet uit. Want uiteindelijk, er is toch nog te veel onduidelijk. Dus ga maar een keer een kant op lopen. Dan kom je er vanzelf al achter of de goede kant is. En stuur dan bij in plaats van alsnog proberen te denken. Ja, maar welke, wat is nou de beste eerste stap in welke richting? Ja, alle tijd die je daaraan besteedt is toch verloren tijd.
0: Maar op het moment dat iemand zegt, wij zitten in een proces om een doorwrochte keuze te maken welk AI-systeem wij gaan implementeren, zodat wij klaar zijn voor de toekomst.
1: Ja, dat is sowieso, dat zou ik niet doen. Omdat ik nu al weet dat het AI-systeem dat je kiest, of het taalmodel wat je kiest, et cetera, over 3 maanden weer vervangen zal moeten worden. Of in een nieuwe versie komt van dezelfde. Dus niks is voor altijd. Klinkt zo'n beetje door. Maar dit gaat ook daar veel sneller.
0: Ja.
1: Dus ga het gewoon doen. Kies niet voor procesoptimalisatie, maar probeer voor leeroptimalisatie. En hou er rekening mee dat alles wat zeker is, alles wat je nu verankert, je later weer los moet maken. Dus bouw alsjeblieft een huis zonder draagmuur.
0: Oké, en dan zeg ik even voor iedereen die dan een verantwoordelijkheid heeft voor een team of voor een afdeling of voor een heel bedrijf. Ja, dat is allemaal leuk, meneer Van Solingen, maar aan het eind van de maand moeten de salarissen betaald worden. Dus wat is dan nog mijn houvast?
1: Nou ja, dat is precies. En daarom is het zo belangrijk dat als je denkt dat je de houvast kunt halen uit betere plannen, dan ben je er een groter gevaar voor je organisatie. Meegaan pionieren. En dat is denk ik ook, als je kijkt naar directies en naar RVC's, die nu die uitdaging langs zien komen. Het komt op hun bureau, is het terecht te komen via een incident of via een project of bij toeval. Het gaat daar niet meer weg.
0: Nee.
1: Het blijft een thema. En op het moment dat het zo disruptief is zoals we gestart zijn, dat het alles wie je bent ter discussie stelt, is dat dus ook een uitdaging voor de top. En je kunt dat niet wegdelegeren. Een van de paragrafen boeken is ook AI transformeren kun je niet delegeren. Dat zijn topvragen.
0: Ja.
1: En dat is niet een eenmalig ontwerp. Dat is een herontwerp. Dus bijna het cyclische leren. Zoals we dat binnen Agile hebben gehad. En we zeggen, god, het gaat AI nu voor de individu. Gaat dit optimaliseren? Heb je dat ook nodig op bestuurlijk niveau. Voor de besturing van de organisatie. Het herontwerp van de organisatie. Ook dat gaat dus. Uiteindelijk blijven het dezelfde cycli. Alleen ze worden gewoon sneller.
0: Ja. En weet je wat ik nu zit te bedenken. Terwijl ik met jou aan het praten ben. Is dat wat we natuurlijk langs hebben zien komen. Is de herwaardering, laat ik het zo maar zeggen, voor ondernemerschap en hoe ondernemers dingen doen. En daar kwamen dingen als design thinking uit, lean startup, agile misschien ook wel gedeeltelijk, ook al is het dan al wat gestructureerder, maar zelfs effectuation, hè, dus hoe werk je eigenlijk aan nieuwe ideeën? Ik denk, maar dat wil ik graag bij jou toetsen, is dat als je de afgelopen tijd dat soort dingen hebt uitgeprobeerd en ontarmd, ervan geleerd hebt, dat meer ook als een soort vaardigheid in mensen hebt opgeroepen, dan gaat AI omarmen 2 keer zo hard.
1: Nou, dat
0: 3 keer zo hard.
1: Dat is, ja.
0: Toch?
1: Dus als het. Kijk, toen ik. Ja, een opa praten.
0: Ja, oh ja, ik heb er ook last van.
1: Toen opa informatica studeerde. Toen werd ons ook al geleerd dat we moesten werken in iteraties. Dat we software nooit in 1 keer first time right konden krijgen, et cetera. Maar vervolgens kwam je dan met je diplomaatje de universiteit uit lopen. Je liep bij een bedrijf naar binnen. Die zei, wat met z'n tweeën de computer? Dat is niet efficiënt. Hoezo per programming? Hoezo iteraties? Je kan dat toch gewoon, hier zijn de specificaties. Ja. Maken, bouwen, testen, klaar. Dat is niet meer, dat is volledig veranderd. Dus in die zin is er hoop, hè, dat het altijd wel goed gaat komen. Alleen nu in het hele onderwijs moeten we dus ook gaan nadenken over hoe brengen we die vaardigheid. Hè. De studenten moesten we dan vaak nog, werden nog agile geleerd, iteratief leren. Nee, dat moet in het onderwijs. En dat zit ook steeds meer in het onderwijs.
0: Ja.
1: En nu komt die AI eroverheen. We doen maar, mijn studenten, Glenn, die hebben wonderbaarlijk gezien de afgelopen 2,5 jaar opeens leren schrijven.
0: Te gek, hè?
1: Daarvoor zat het allemaal vol met taalfouten. En opeens krijg ik rapporten. Het klinkt als een klok. Het staat vol met onzin, maar het klinkt als een klok. En dan krijg je daar dus ook weer de discussie. Wat moeten wij met die AI? En dan krijg je de stroom die zegt, we moeten het verbieden.
0: Ja.
1: He, we gaan nu niet alleen een plagiaatchecker nodig. Maar we gaan ook een AI-checker gaan we invoeren. En ik denk dat aan de ene kant snap ik die gedachte ook wel. Maar tegelijkertijd, daar zit die niet. Want dat AI gaat niet meer weg. Dus hoe ziet een toekomstige generatie software engineers eruit? Of andersoortige kenniswerkers? Die starten met AI. En dat vind ik het leuke aan de jonge generatie. Degene waar je dan vaak mee werkt. Als ze een nieuwe klus krijgen die ze nooit hebben gedaan. Is de eerste. Welke tool kan dit voor mij doen? En als opa naar zichzelf kijkt. Dan is het toch van wie ken ik die
0: dan? Ja, wie? Kan? Ja, ja, ja.
1: Dus wat dat er gaat, Glenn, moeten we gewoon zorgen dat we snel een stap opzij doen. En dan dat die jonge generatie het gewoon gaat doen. Oh, want die zijn misschien veel beter behept om dat voor elkaar te krijgen.
0: Oh, daar ben ik nog veel te eigenwijs voor. En heb ik ook veel te veel lol in. Ja. Dat is het grappige. Nee, maar het leuke, wat ik zelf het leuke vind, is dat. Kijk, ik ben een zelfstandige, dus ik hoef met niemand rekening te houden. Ja, met mijn klanten natuurlijk. Maar als ik denk, hey, dit vind ik tof, dit ga ik doen, maken, ontwikkelen, weet ik veel wat. En ja, gaat het mis, dan gaat het mis. Ik ben ook iemand die, ik kan heel hard lachen om mijn eigen fouten. Had ik vroeger al toen ik mijn oude MS-DOS-machines om zeep hield. En dan moest ik ze weer aan elkaar schroeven en weet ik veel wat. En ik heb echt geen verstand van wat ik aan het doen was. Hè, maar ik doe het gewoon. Daardoor gaan heel veel dingen kapot. Maar ik leer er ook veel van.
1: Ja.
0: Maar dat zit toevallig in me. Dus die mazzel heb ik. En dat helpt me nu heel erg door gewoon te denken. Oh, oké, ik heb een ideetje. Nou, ik zeg gewoon tegen hem. Ik heb dit idee. Wat vind je ervan? Oké, nou maak een plannetje ervoor. En dan kijk ik plannetje schuin door. Denk, nou, is best goed. Gaan we bouwen. En dan bouwt hij iets. En denk, nou, ja, dit is niet helemaal precies wat ik bedoelde. Ja. Maar ik heb nu wel een beter idee. Want hij heeft iets gemaakt. En dit is niet wat ik wil. Maar ik wil wel dat.
1: Ja, precies. Dus je bent eigenlijk geen entrepreneur. Je bent een solopreneur.
0: Ja.
1: En ik denk dat daar met al deze tools veel meer ruimte ontstaat voor solopreneurs. of solo teams. Hè? Dat, je vroeger als je door een stad liep, dan stond er wel eens zo'n eenmansorkest. Weet je, was een man met zijn trommel op zijn rug, een bel aan zijn voet, een mondharmonica voor zijn neus, een gitaar voor zijn buik, et cetera. En dat zag er dan altijd een beetje amateuristisch en bijzonder uit. Maar het was toch altijd wonderbaarlijk wat voor muziek die eruit kon krijgen. Ja. Nou, ik denk dat we, laten we zeggen, met de tooling die we in het kennisdomein nu tot ons krijgen, dat je daar eens rekening mee moet houden. Dat je veel meer de solopreneur aan het werk zult gaan zien.
0: Straks gaan we het over die leidinggevende hebben. Die directie, die bestuurders die dan weer zo'n heerlijk onderwerp erbij krijgen. En ze hadden al zoveel op hun bordje liggen. Ze hadden het al zo zwaar met de geopolitieke ontwikkelingen. En met de markt en met de regelgeving. Ach, gosh, die al die arme mensen die veel geld verdienen. Nou, die gaan we straks helpen. Dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: opgelost. Die George Ezra, die Casio, die mag toch echt niet weg.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
0: Professor Rini van Solingen te gast. Dat zeg ik natuurlijk omdat je dan denkt, oh jee, een professor die heeft er ergens verstand van. Nou, dat is ook echt zo. Al jarenlang aan het agilen en het helpen bij agile. Daarover aan het nadenken. Maar ook het aan het doen bij Imagine. Want daar is hij ook nog eens een keer chief technology officer. We gaan die directies, die bestuurders, die mensen die dan ineens op hun bordje kijken en denken, hé, er ligt van alles nog wat op. Heel veel onderwerpen die had ik al, maar er staat ineens twee letters AI op mijn bordje.
2: Ja.
0: Wat de hel moet ik daar nou weer mee? Dus, hoe geef je daar dan richting aan? Wetende dat je eigenlijk niet weet waar je naartoe gaat.
2: Nou, precies. En sterker nog, ik hoor ook van dit veld dat het is AI, AI, AI. Iemand zei eens, als ik naar mijn raad van commissaris luister, lijkt wel een stel ezels.
0: Dan moet je hem omdraaien.
2: Ja, precies. Dus ja, de hype is er tot in het extreme. Het kaf van het en het koren ligt nog volledig naast elkaar. Sommige dingen zijn waar, alles is volstrekte onzin. Maar dat ze er niet mee moeten, dat is voor henzelf wel duidelijk. Maar wat dan? En dan is het in precies wat jij zegt. Dus het is heel onduidelijk. Hè? De richting, alles kan veranderen, maar waar beginnen we dan, et cetera. Nou, ik heb samen met Giovanni Piccirilli, dat is de voormalig CTO van RTL Nederland. Die hebben hier ook nog een gebouwtje staan. Hij komt uit die Videoland-tak. En die hebben daar heel erg geleerd dat je maar niet business en IT moet scheiden, maar dat je business en IT moet integreren. Sven Sauvé, de directeur van RTL, heeft ook het voorwoord geschreven voor ons boek. En ze hebben ook een AI-transformatie achter de rug, waarbij ze echt iedere keer starten vanuit het herontwerp. Dus wat willen we hier bereiken? Laten we het proces pakken wat het meeste pijn doet, waarvan we zouden zeggen, god, dit zou 3-4 keer zo snel of 3-4 keer zo groot, maar we weten niet hoe. Nou, begin daar dan mee en ga kijken hoe je dat rondom AI kunt maken. Dus ga nou niet zeggen van, we hebben een proces, kunnen we dat sneller maken door de AI tegenaan te plakken? Nee, dat je zegt, we hebben iets dat zou veel beter moeten weten, niet hoe? Nou, laten we eens kijken wat AI kan en dan eens kijken welke gaten we daarna nog in moeten vullen. Dat is eigenlijk de houding die je daarin...
0: Dus je haalt steeds een stukje uit je. Dus je zegt ook niet van, we gaan een totale strategie maken of we gaan een beleid maken of weet ik veel wat. Maar je gaat eigenlijk praktisch aan de slag.
2: Ja.
0: Op de plekken waarvan je denkt, nou,
2: executie.
0: Daar kan eigenlijk de grootste winst worden behaald.
2: Ja, nou in ieder geval, je zegt, waar wordt mijn strategie het meest tegengehouden? Wat maakt mij het meeste langzaam?
0: Ja.
2: En dat is het hele gekke, dat doe ik ook al hiervoor. Op het moment dat je gaat kijken naar wat maakt jou het meest langzaam, neem het weg, je gaat vanzelf sneller. Ik weet niet hoe sportief je bent, maar laat maar zeggen, een wielrenner, laat maar zeggen, een van de meest effectieve manieren om sneller te gaan fietsen is afvallen.
0: Ja.
2: Want iedere kilo die je niet die berg op mee hoeft te nemen, dat scheelt er weer een, weet je. Dus op die manier kijken. Dus dat je zegt van, god, waardoor zijn wij nou zo langzaam? Wat houdt ons nou het meeste tegen? Waarom krijgen we die strategie nou niet uitgevoerd? Nou, laten we het daar als eerste gaan toepassen.
0: En zeg ik dan maar even bij, die strategie kan alleen goed zijn als die onderdeel is van datgene wat je wil bereiken natuurlijk. Ja, dat zit erboven.
2: Ja, ja. Ja,
0: dus als je dat niet helder hebt, dan heb je eerst iets anders.
2: Als je niet weet waar je van bent, dan is alles goed. Hè? Dus dat is,
0: nou, ja, en alles verkeerd. Dat kom je dan achter als je bezig was.
2: Er zit alleen wel één verschilletje in. En ik denk dat dat wel een hele bijzondere zegt. Waar begin je dan? Je kunt hier geen leiding aan geven als je het niet snapt. En dat wil niet zeggen dat je een AI-expert moet zijn. Maar je moet wel snappen hoe het voelt om jezelf overbodig te maken. Want dit gaat over vakmanschap. Hè? Dat gaat over identiteit. Het gaat over purpose. Dus als jij niet weet als persoon waar de leiding aan geeft, dat datgene wat je aan het voorstellen bent, dat dat een beetje voelt, Sven zei dat zo mooi, als een discussie over het kerstdiner en het kalkoen. Dat je van mensen vraagt om een verandering mee te gaan, zonder dat je op voorhand kunt zeggen wat dat betekent voor hun eigen positie. En dan zijn er solopreneurs, de mensen die zeggen, goh, leuk nieuws. Ik heb het nog nooit gedaan, ik denk wel dat ik het kan. Daar hoef ik me niet zo zorgen over te maken. Sterker nog, die doen het al lang. Die AI-reis van jouw organisatie, die is al lang begonnen. Of je het nou ziet of niet, het wordt overal toegepast. En dan hopelijk nog een beetje veilig ook, als jij het verbiedt. Maar het is alles wat daarna komt. Het gaat erom van, en dan is het belangrijk dat jij snapt hoe dat voelt. Hoe het voelt om geconfronteerd te worden met iets dat sneller, beter, goedkoper is dan wat jij bent. Dat je vraagt van, waar ben ik dan nog van? Waar zit mijn toegevoegde waarde?
0: Ja.
2: Want dat is de uitdaging. Die AI-transformatie is geen technische transformatie. Het is een menselijke transformatie die gaat over herontwerp, opnieuw uitvinden van purpose en in een snelheid van verandering die we nog nooit hebben gezien.
0: Ja, en ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want het is alsof je je opvolger aan het inwerken bent, maar dan in een kwartier. He, dus dat heb je natuurlijk ook als er een... Tenminste, ik probeer een beetje een parallel te vinden hoe dat gevoel kan zijn. He, dus stel je voor, er komt weer een nieuwe jonge collega binnen. Net uit van de universiteit of van de HBO of van de MBO. Maakt allemaal niet zoveel uit.
2: Ja.
0: Die komt binnen en die willen natuurlijk ook altijd alles zeggen. Waarom doe je dat zo? Dat kan toch veel beter en handiger en flop, flop, flop. En dan dat je denkt, holy shit, ik zit hier al 15 jaar. Wat wordt mijn nieuwe... Als deze gasten het zo snel kunnen en zo anders doen, wat is dan mijn volgende stap? Alleen dat duurde dan anderhalf jaar.
2: Ja, precies. Nou ja, dit kan inderdaad binnen een kwartier, een half uur, een uurtje, dat je denkt van, oh, wacht eens even.
0: Ja.
2: En dat is de grap, is dat je dan kunt kijken, ja, maar wacht eens even. Mijn toegevoegde waarde zat nooit al in mijn werk. En dat vind ik, dat heeft mij al...
0: Leg dat eens uit.
2: Je hebt de discussie wel eens, mensen zeggen van AI gaat niet jouw baan vervangen, maar je wordt vervangen door iemand die AI kent. Maar het is jouw baan nooit geweest. Organisaties is niet zo zeggen, ik heb een baan die is van jou. Daar zit geen eigendom op. Het is heel simpel. Er was een delta tussen wat was nodig en wat er was. En dat kon het makkelijkst ingevuld worden door iemand daarvoor te laten betalen. En wat het opbracht was meer waard dan het kostte. En voor je het weet, denk je, ja, dat is mijn vak. Dat is mijn identiteit, dat is mijn positie, dat is mijn status. Dat past natuurlijk lekker bij onze biologie. Ja. En daardoor raak je het een beetje zoek. Dat je dat ging over jou, maar dat ging al helemaal niet over jou. En nu heb je dus iets dat, laat maar zeggen, dat in veel gevallen beter kan, maar wel bestuurd moet worden. En er zit wel iemand nodig die moet zeggen, oh, maar hier een beetje meer. Dit wel niet, dit niet. Uiteindelijk, een AI-systeem neemt geen eigenaarschap. Bedoel, maar ik zit toch te wachten op het eerste stuk in de krant dat er ergens wordt gezegd van patiënt overleden, maar het lag aan het AI-systeem. Nee, dat kan niet. Eigenaarschap blijft bij ons.
0: Ja.
2: De uiteindelijke keuze blijft bij de... Het begint bij de mens, het eindigt bij de mens. En ook als auteur heb ik daar echt mee moeten worstelen. Ik heb echt moeten leren hoe ik die AI-tools die mij ter beschikking staan kunnen gebruiken. En ik zal je een voorbeeldje noemen. We hebben het boek AI Adoptie en Transformatie geschreven. Hebben we op een andere manier geschreven dan normaal. Met z'n tweeën gedaan. Dat is sowieso wel lastig. We hebben heel veel meer zitten brainstormen dan normaal. Omdat we ons veel minder druk hoefden te maken van de veelheid brainstorm ideeën naar tekst. De eerste versie, wat dat kon gebeuren. Maar vervolgens heb je dus een boek. Je hebt een structuur erin. Je hebt een eerste versie. En vervolgens vraag je af, wat zijn we nou vergeten? Nou, wat je normaal gesproken doet, dan heb je een aantal reviewers, een paar mensen in het veld die je kent, experts, et cetera, die geven dat stuk en dan is het maar net, is het in hun expertise en dat is niet meer. Dus wat je doet, wat ik in ieder geval heb gedaan, je geeft ChatGPT, je koopt even voor het mooiste, duurste taalmodel, in dit geval Fable, koop je even een paar van die punten en je zegt van, doe nou eens een goed literatuuronderzoek, niet alleen in boeken, in wetenschappelijke literatuur, maar ook in grey literatuur, blogs, et cetera. Veel gelezen. Dus we willen niet, laat maar zeggen, in de krochten van de ideeën. We willen wel een beetje in de algemeen gedeelde opinie. En over het onderwerp AI, adoptie en transformatie. Maak dan eens een hiërarchie van hoofdthema's en subthema's. Waarbij degenen die het meest genoemd worden, krijgen meer prioriteit dan degenen die minder worden gemaakt. Nou, dan komt er na 4 uur werken een Excel-sheet uit. Als wetenschapper lik je je vingers erbij af. Zelfde methode van onderzoek heeft hij nog helemaal uit zichzelf een tapje aan toegevoegd. Hoe hij dat gedaan heeft. Alles is traceerbaar. Iedere link is klikbaar. Het is allemaal na te kijken. Het woord hallucineren past daar niet meer bij. Hè? Dat is dus verleden tijd. Dus en vervolgens zeg je nou, dank je wel. Leuk die Excel met wat het allemaal is. Dit onderwerp. Heb ik toevallig een manuscriptje geschreven. Wat daarover gaat. Doe eens even een assessment.
0: Ja, wat vind je dan eigenlijk van tegen het opzicht van alle kennis die je hebt verzameld?
2: In welke mate dekken wij die hoofdthema's af en subthema's? Waar zitten onze blinde vlekken? Waar is het te verspreid? Wat zijn de low-hanging fruits om dat stuk te verbeteren? Nou, dan is die weer 3-4 uur aan het knarsen.
0: Ja.
2: En vervolgens komt daar iets uit dat ik denk van ja... En natuurlijk ga je dat niet letterlijk doen. Maar van de 12 aanbevelingen waren er 8 dat ik zei... Au, au. Nou ja, dat doe je sowieso. Zaten er 2 dat je zegt van... Ah, dat is buiten scope, maar wel bijzonder. Daar moeten we dus ook iets mee. En de andere twee zeggen, oh ja, ik snap wat daar gezegd wordt, maar dat zie ik iets anders en dat gaan we op deze manier oplossen. Ja, fantastisch.
0: Ja.
2: Zonder om het niet te doen. En dat literatuuronderzoek, dat doe je zelf niet. Want daar ben je gewoon maanden mee bezig. En dan ga je door. Dus in die zin heb je een soort Einstein in de kelder zitten. Die je erbij haalt wanneer jij wil.
0: Ja, maar je moet nog wel.
2: Jouw boek.
0: Je moet wel kristalhelder zijn wat je vraagt.
2: Tuurlijk.
0: Dat
2: moet je leren. En dat moet je leren. Je kan ook zeggen, schrijf mij een boek over AI-adoptie en transformatie. Graag 52.000 woorden.
0: Ja.
2: Dan komt er ook iets uit.
0: Ja. Ja, en daar wordt niemand blij van.
2: Workslop noemen ze dat volgens mij tegenwoordig.
0: Ja, nee, daar kunnen we wel een hele uitzending over maken.
2: Nee, dus dat is denk ik de kracht. Zodra je door hebt waar jij van bent, waar je kracht zit, waar je goed in bent, waar die AI's slecht in zijn, ja, dan kan je gewoon veel beter functioneren. Maar dat betekent wel dat je loskomt van je ego, dat je vakmanschap misschien terzijde.
0: En ik vind de tip heel mooi, hè, dat je zegt, als bestuurder moet je snappen hoe het voelt om iets wat... Ja, wat van jou is, je vakmanschap is, van je persoonlijkheid past. Als je dat los moet laten, omdat de AI dat slimmer en beter kan. Laatste vraag aan jou, Rini. Want we zijn alweer aan het einde beland.
2: Ja, gooi er een kwartje in, hè?
0: Ja, het is een heel interessant onderwerp. Dus dat is helemaal prima. Ik ben wel blij met dit soort gasten. Morgen kan die leidinggevende bestuurder, die kan morgen, heeft die tijd om een half uurtje aan AI te besteden. Ja.
2: Nou, die moeten dag en na een presentatie geven. Een town hall meeting of een strategiedocument opleveren. Die moet een agenda maken voor de Raad van Commissarissen. Of die moet een strategierevisie of een kwartaalrapportage maken. Doe het niet zelf. Doe het met die AI. Laat die de eerste versie maken en pas hem daarna aan. Zet wel je naam erop.
0: Ja.
2: Dus jij staat ter discussie. Jij wordt beoordeeld.
0: Ja, maar je zegt dat. Daardoor kom je erachter waar de kracht zit. Wat het betekent dat die taak waarvan jij dacht van ja, dat kan ik. Want ik ben de bestuurder en ben niet voor niks gekomen waar ik gekomen ben. Dat je gedeeltelijk overbodig bent.
2: Ja.
0: En dat je je tijd weer ergens anders aan kan besteden.
2: Ja,
0: en
2: dat je dan misschien als bestuurder in jouw rol in die organisatie zelf de kalkoen bent voor het kerstdiner. En hoe dat voelt.
0: Ja, god, dat we helemaal geen bestuurder meer nodig hebben. Dat zal het zijn.
2: Ja, jawel, alleen niet weer die 80-20, die 90-10.
0: Ja. Ik vond het bijzonder fijn dat je er was.
2: Dankjewel.
0: Zelingen hoorde je. Als jij denkt van jeetje, maar hij heeft allemaal slimme dingen gezegd in deze aflevering. Ik zit in de auto. Waar kan ik dat vinden? Nou, dan kijk je op peoplepower.radio. Daar vind je niet alleen een uitgebreid artikel over deze aflevering. Geschreven door AI natuurlijk. Want dat doe ik natuurlijk allemaal niet zelf meer. Maar je vindt ook AI Power. Dus als je nog vragen hebt aan Rini, dan kun je ook gewoon via de chatbot kun je gewoon vragen stellen aan deze aflevering. En overigens aan alle 643 andere afleveringen. Dan doe je er voordeel mee.
2: En als je dan nog vragen hebt, mag je me ook nog bellen.
0: Ja, dat kan ook altijd. Of appen, of sms'en, faxen.
2: Precies. Relaxen.
0: Alle lijnen staan open. Rini, dankjewel.
2: Graag
0: gedaan. Superleuk dat je er was. Volgende keer wat sneller. Volgens mij was het veel te lang geleden. En jij, dankjewel voor het luisteren. We zijn er het volgende uur weer. Dus als je live aan het luisteren bent, laat hem lekker aanstaan. En als je de podcast luistert, tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
3: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
9: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
10: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
11: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom bij Insured and Inspired. De plek waar verzekeringen en ondernemerschap samenkomen. Ron Lemmens en Ilse Bosland nemen je mee in praktijkvoorbeelden, deskundige inzichten en antwoorden op de vraag: wat als het misgaat? Insured and Inspired op New Business Radio.
12: Ja, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Insured and Inspired. En vandaag staat letselschade centraal. Dat is overigens niet het enige. In ieder geval om daarover te beginnen. Bas Dumee is hier in de studio van Flikt. Het kantoor in Capelle aan de IJsselassen. En sinds kort ook in Zeewolde. En daar is dan verantwoordelijk voor Chip Ridder van Ridder Letselschade. En verder, dat is wel heel leuk, Ilse. Jij bent er natuurlijk ook bij.
13: Zeker ben altijd. Ik er weer bij.
12: Zonder jou zou ik het niet kunnen. jij gaat op reportage.
13: Ja, dat klopt. Dat is ook weer nieuw, maar wel heel erg leuk. Ja, dat gaan we zeker doen.
12: Ja, wat ga je doen?
13: Ik ga een klant van mij interviewen over de evenementenverzekering.
12: Oké, nou, je moet nog niet vertellen hoe het geweest was, maar dat komt dan later uiteraard wel.
11: Tijd voor Polis Praat.
12: Polis Praat. Ilse, wat heb je meegenomen voor deze week?
13: Nou, ik dacht, ik doe even lekker wat cijfertjes. Altijd leuk om even wat cijfers erin te gooien. En ondernemers denken vaak dat ze hun risico's wel scherp hebben. Maar in de praktijk valt dat toch een beetje tegen. Ja. En als we het dan hebben over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 70% van de ZZP'ers heeft er geen één.
12: Nee, ik was pas geleden op de dag van de ZZP'er.
13: Oh ja.
12: Maak natuurlijk ook een programma over ZZP'ers.
13: Ja.
12: En dat is inderdaad wel een hoog aantal.
13: Dat is zeker hoog. En het is eigenlijk het grootste risico. Want als er iets met jou gebeurt en je bedrijf komt stil te vallen. En dan, weet je wel.
12: Dan heb je niks.
13: Nee, daarom. Dus ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. 70%. Ik vind veel.
12: Ja, en dan heb je ook nog. Daar kun je heel lang over praten. Maar je nog iets met wachttijd, hè?
13: Ja, dat kun je natuurlijk een beetje zelf instellen. Maar daar heb je zeker mee te maken. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat we toch een beetje gauw hier wat aandacht aan moeten gaan besteden. Allemaal als ZZP'ers. Want we krijgen straks een nieuwe wet. Maar goed, daar kunnen we ook weer een heel ander programma over
12: maken.
13: Precies,
12: dat gaat ooit wel komen, denk ik. Dat komt vanzelf.
13: Er sneller aan dan je denkt.
12: Ja, en dat wordt dit jaar wordt daar waarschijnlijk wat meer
13: duidelijk.
12: Meer
13: duidelijk over. Klopt inderdaad.
12: Dan inzicht in risico's.
13: Ja, nou ja, bijna een kwart van de ondernemers heeft geen goed inzicht in zijn bedrijfsrisico's. En er wordt dus wel ondernomen, geïnvesteerd, we groeien. Maar dan zonder echt te weten waar de klappen kunnen vallen. Dus dat is natuurlijk ook best wel shocking. Want we gaan allemaal maar door en door. Maar ja, als het morgen misgaat, op wat voor vlak dan ook. Hè? Ik bedoel, personeel kan uitvallen. Er kan een brand uitbreken bij je bedrijfspand. En dan? En daar wordt toch te weinig over nagedacht.
12: Iedere keer kom ik er toch alweer achter dat ik denk, en dat zeggen wij, benoemen eigenlijk ook. Je moet daar eigenlijk iets voor bedenken. Hè? Je bent vaak... Ben je maar bezig met de waan van de dag.
13: Ja.
12: Eigenlijk moet je iets inrichten wat je één keer per maand zou kunnen doen. Of één keer per jaar. Dat je gewoon zegt van we gaan 1 of 2 dagen alles doen wat we normaal gesproken niet doen. Mm-hmm. Even uit het bedrijf en aan dit soort dingen denken.
13: Ja, kijk.
12: Ik kom bijna aan niet 1 keer per jaar, maar misschien wel iedere maand 1 dag.
13: Nou ja,
12: en dan
13: kijk,
12: niet alleen voor verzekeringen.
13: Precies. Maar ik denk, nou ja, als ik dan naar mezelf kijk, dat er echt wel voor ons als adviseurs daar gewoon een grote rol weggelegd. Wij moeten natuurlijk gewoon bij events, zeg maar, wel zijn. Hè? Als de klant personeel erbij krijgt of een ander pand gaat kopen, dan moeten we er gewoon staan. En dan moeten we die verzekeringen doornemen. Alleen ik weet dus niet, stel jij bent klant bij mij, ik weet niet dat jij morgen een pand gaat kopen bijvoorbeeld. Dus dat moet je wel melden aan mij.
12: Dus zeg je dan eigenlijk dat toch onderdeel is van jouw takenpakket?
13: Nou ja, kijk, als ondernemer moet je je wel bewust zijn dat een aankoop of personeel in dienst nemen, dat natuurlijk meer risico's met zich meebrengt. En daar gaat het eigenlijk al mis.
12: Kijk even naar mezelf. Ik kan me herinneren dat ik natuurlijk benaderd ben door een partij en die zei, zullen we weer eens even om tafel? En dat ik dan denk, ik heb helemaal geen tijd voor.
13: Nee, geen zin in, geen tijd. Nee, maar ja, en dan gebeurt er wat en dan ben je onderverzekerd of ja, je hebt het niet goed voor elkaar. Ja, ik zie het heel veel gebeuren natuurlijk.
12: Ja, maar, eigenlijk constant.
13: Ja, je moet gewoon up-to-date.
12: Hoe overtuig je ze dan? Dat ze toch even die afspraak inplannen.
13: Nou ja, kijk, ik probeer natuurlijk wel in beeld te blijven als adviseur voor mijn portefeuille. Maar ja, ik zeg tegen mijn klanten wel altijd, als er wat speelt, dan moet je me bellen of appen. En dan gaan we het regelen. Maar ja, kijk, daarom zeg ik kan niet weten dat een ondernemer morgen beslist om een bedrijfspand te kopen. Dus dat zal dan toch echt vanuit die ondernemer moeten komen naar mij, voordat ik daar actie op kan ondernemen.
12: Ja, interessant.
13: Dus het is heel lastig. Het blijft heel lastig.
12: Ja.
13: En ik probeer in beeld te blijven voor mijn klanten. Nieuwsbrief, socials, weet je wel. Dus dan hoop je dat ze dan, als ik weer voorbij kom op die socials, dat ze denken, oh ja, ik moet er even bellen. Nou, gelukkig gebeurt dat heel veel. Maar
12: ik moet trouwens denken over iets. Hè? Dus ook iets pas geleden waren er heel veel branden overal in Nederland. Militaire terreinen.
13: Ja.
12: Er werden complete wegen afgesloten.
13: Ja.
12: Dat kan je als ondernemer natuurlijk heel veel geld kosten, omdat je bepaalde zaken niet kan uitvoeren.
13: Ja,
12: zijn daar ook verzekeringen voor?
13: Dan denk ik aan de bedrijfsschadeverzekering. Dat we daar wellicht wel iets mee kunnen. Maar dat is wel heel specifiek hoor, wat je nu zegt.
12: Ja, nou is het leuk om uit te zoeken misschien een keer. Goed, en dan hebben we nog letselschade.
13: Letselschade. En als we kijken inderdaad naar letselschade, dan is dat vaak een van de grootste financiële risico's binnen een bedrijf. Het gaat namelijk niet alleen om de medische kosten, maar ook om loondoorbetaling, aansprakelijkheid, juridische kosten en langdurig inkomensverlies. En ja, wanneer wordt letselschade voor een ondernemer echt een financieel probleem? Dat is dan natuurlijk de vraag. Dus, ja. Maar we zitten hier met twee heren van Flikt. Dus ik denk dat zij dit zometeen prima kunnen toelichten.
12: Zullen we gaan beginnen?
13: Ja, leuk.
12: Ja, inderdaad. Gasten van vandaag. In het begin van het programma hoorde je het al. We hebben te gast Flikt met kantoor in Capelle aan de IJssel. Als landelijk actief. Meer dan 100 mensen in dienst. En Bas Dumee is hier. En sinds kort ook Chip Ridder. Hij is van Ridder Letselschade. En onderdeel van Flikt. Hoe dat zit gaan we zo meteen ook horen. Want inmiddels ook een kantoor in Zeewolde. Bas en Chip, van harte welkom beiden.
14: Dank je. Ja, dank.
12: Ja, laten we even beginnen met jou, Bas. Want letselschade. Jullie zijn een heel specialistisch kantoor, kun je zeggen, toch?
14: Ja, absoluut. We hebben in de branche natuurlijk heel veel letselschadekantoren. Zeker aan de belangenbehartigingskant. Dat is waar wij actief zijn. Dus wij staan slachtoffers bij die letselschade hebben opgelopen. Maar we doen veel meer dan dat. We doen ook zaken in het buitenland. Dus als letselschade in het buitenland is opgelopen. Maar ook om even aan te haken bij de ondernemers. Ook die staan we bij. Dus niet alleen de particulieren zelf. Maar ook bedrijven die een werknemer hebben die letselschade hebben opgelopen. Of ondernemers, ZZP'ers die dus zelf uitgeschakeld zijn door letsel.
12: Dan vragen we toch even aan jou, Ilse, ook. Want dit is voor mij nieuw. Mm-hmm. Dat zeg ik op voorhand. Ik heb een, zeg maar, een verzekering lopen als particulier, zakelijk. Maar letselschadeverzekering, ja, ik weet niet beter dan dat het gewoon in het pakket erbij zit. Hoe zit dat?
13: Dat is niet het geval. Nee, absoluut niet. En daarom ben ik ook zo blij dat jullie er vandaag zijn. Want er is gewoon echt heel veel onwetendheid over letselschade. Je moet je voorstellen dat je betrokken bent bij een ongeval. Ik heb het een tijdje geleden meegemaakt. Nou, niet zelf dat ongeval, maar wel iemand die dat heeft gehad. En ik stond op het schoolplein en hij vertelde tegen mij, joh, ik heb last van mijn nek en ik ben aangereden door een auto. En toen zei ik, joh, heb je dan wel een letselschadebureau in de armen genomen? Toen zei hij, een letselschadebureau? Wat is dat? Ik zeg, nou ja, weet je, jij bent nu aangereden, je hebt nu een beetje last van je nek, maar wie weet wat daar nog meer voor ellende uitkomt. Misschien is het goed om eens te schakelen met deze partij. Omdat je uiteindelijk wellicht voor kosten komt te staan. Die als gevolg zijn van dat ongeluk.
12: We gaan bij mij van alle andere radertjes in mijn hoofd. Ik herken het. Dus ja. Misschien om praktisch te maken. Op mijn 14e heb ik ooit een whiplash gekregen.
13: Oké.
12: Nou, heb daar heel veel last van gehad. Jarenlang. Had ik achteraf misschien dan een letselschadebureau, ja, als 14-jarige denk je niet aan, maar had ik die in de arm moeten nemen?
13: Nou ja, ik weet niet hoe dat is gekomen natuurlijk destijds, maar ik zou dat zeker...
12: Niet door mij toedoen.
13: Nee, dat begrijp ik, maar dat had zeker gekund.
12: Ja, want en dan word je gecompenseerd?
13: Je moet natuurlijk naar de fysio, je hebt allerlei... en er kan nog meer uitkomen uit zo'n aanrijding of iets wat er dan gebeurt. Hè. Dat weten we op voorhand niet. Dus dan is het wel zaak dat je contact opneemt met een letselschadebureau. En dat weten heel veel mensen niet. Maar je bent daar dus niet voor verzekerd binnen jouw eigen... We hebben natuurlijk een zorgverzekering. Hè. Dus als er wat gebeurt, dan komt dat wel goed. Alleen als het niet jouw schuld is. Of zeg ik nu hele rare dingen, anders moeten jullie me bijvallen.
12: Ja, hoe zit dat in de verzekeringswereld?
15: Ja, in de verzekeringswereld, je hebt natuurlijk de schadeverzekeringen zittenden. Hè. Zeg maar, als je zelf als bestuurder tegen een boom rijdt en je mist een been, dan kun je bij je schadeverzekering inzitten. Dan kun je aankloppen.
13: Ja, maar... dat ben ik met je eens. Maar ik dacht even uit, als iemand anders het heeft gedaan, dan zijn jullie er.
15: Ja, dan zijn wij er. Dan moeten we vindbaar zijn, ja, zeg precies. Maar. En de meeste particulieren, de meeste mensen die zoeken, die kennen wel het woord smartengeld en letselschadeadvocaat. Maar dan houdt het eigenlijk op. Je weet ook niet het verschil tussen een advocaat en een bureau. En wat hoe zit het met de kosten? Dat zijn vaak de vragen die...
12: Laten we daarmee beginnen. Zijn we altijd in een schuur gegaan? Ja. Want volgens mij is dat het eerste wat in je opkomt. Dat je denkt, ja, die partij die komt niet voor niks. Die gaat niet voor niks mij ondersteunen. Ik ben niet verzekerd daarvoor. Nee. Hoe zit dat? Hoe verdienen jullie geld?
15: Wij verdienen ons geld door bij de verzekeraar aan te kloppen voor de vergoeding van onze kosten. En een verzekeraar is verplicht om dat ook te betalen, tenminste de redelijke kosten. En ik kan je verzekeren, er wordt heel wat afgediscussieerd over wat nou redelijk is. Ja. Maar wij belasten onze cliënten niet door met onze kosten. Dus het is voor de cliënt gratis rechtshulp. En ze kunnen ook altijd bij ons aankloppen voor advies. De meter gaat bij ons gewoon niet lopen. Althans niet voor degene die bij ons...
12: Maar wel voor de verzekeraars.
15: Maar wel voor de verzekeraars.
12: Precies. Dus, maar zij weten jullie te vinden dan ook. Hoe zit die relatie in elkaar?
15: Die relatie die kan zeer divers zijn. We maken gebruik van internet, Google, tegenwoordig AI. Maar we maken ook nadrukkelijk gebruik van een net van assurantie tussenpersonen. Waarmee we een relatie opbouwen die ons weten te vinden als een klant bij hen aanklopt. Omdat ze een ongeval hebben gehad of een vraag hebben over letselschade. Ja. En dan weet men ons te vinden.
12: Even een zijstapje, Bas en Chip, alle twee. Want Ridder letselschade, ja. Dat is even voor de duidelijkheid. Hoe zit dat dan precies met elkaar?
15: Nou, wij zijn 20 jaar geleden begonnen met de Ridder letselschade, mijn vrouw en ik. En we hebben ons bedrijf verkocht aan Flikt in 2025. Dat is in het kort het verhaal.
12: Ah, nou... En wist hij dat het zo kort kon?
15: Ja, nou ja.
14: Ja, en zo worden wij als Flikt zijnde alleen nog maar groter. Ja. Wij proberen echt in het hele land mensen te kunnen helpen. En hoe meer mensen wij kunnen helpen, hoe beter. Dus we zijn blij dat we Chip en zijn bedrijf hebben kunnen toevoegen. En zo zijn we steeds met kleine stapjes aan het maken om te groeien.
12: Is dat overigens uniek in Nederland? Zo'n partij als jullie zijn?
14: Ik denk het wel. Er zijn ook wel wat andere partijen die in een ander samenwerkingsverband ook wel door het land gevestigd zijn. Maar zo groot als wij zijn er niet veel. En wij hebben verschillende afdelingen, verschillende specialismen daarin. Bijvoorbeeld de zwaardere letselschades. Daar moet echt een expert zeg maar op met veel ervaring. En die wonen ook door het hele land. Die bezoeken de slachtoffers thuis. En zo bieden we als redelijk groot kantoor toch persoonlijke aandacht aan die slachtoffers. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
12: Wat is overigens BGK? Ik zie hier een afkorting op een papiertje staan. Ja, ik ben wel benieuwd wat dat is.
15: Dat zijn de kosten. Daar hebben we het over de kosten. De zogenaamde buitengerechtelijke kosten.
12: Okay,
15: dat zijn bron van discussie en veel ellende.
12: Ja, we gaan het een en ander ontcijferen vandaag. Dat heb ik me voorgenomen.
14: Ja, we hebben veel vakjargon natuurlijk. Ja. BGK zijn inderdaad de juridische kosten. En misschien ook nog even goed om net. Chip zei ook wel van, dat halen we bij de verzekeraars. Maar misschien ook wel goed om te zeggen dat we dat halen bij de verzekeraars van de veroorzakers van de letselschade.
12: Ja, precies.
14: Dus dat zijn niet je eigen verzekeraar. Want daar begint het natuurlijk bij. Je wordt aangereden door iemand. En dan ga je vaak, weet je niet wat je moet doen.
12: Nee.
14: En wacht je maar af.
12: Hoe zit dan de relatie, zeg maar? Want ik kan me ook voorstellen dat soms daar rechtshulpbijstand bij komt. Verzekering.
13: Ja, nou ja,
14: dat kan.
13: Dat kan. Maar ja, wat er vaak gebeurt is dat wij natuurlijk als adviseurs horen dat er een ongeval is
12: geweest. Dus
13: meestal bellen klanten natuurlijk wel. Om te vragen van joh, kan ik nog iets of wat dan ook. Maar ja, als je dan met letselschade komt, dan hebben ze geen idee, zeg maar. Dus daarom vond ik het heel belangrijk dat zij hier vandaag zijn om daar wat extra aandacht aan te besteden sowieso.
12: Zullen we gewoon een praktisch voorbeeld doen? Letselschade, het klinkt heel zwaar. Dat is het soms ook wel natuurlijk. Want er kan echt wat gebeuren. Je kan een enorm ongeluk krijgen waardoor je gewoon soms bijvoorbeeld niet meer kan lopen. Het ergste geval, dwarslesie.
15: Ja, ik heb een jaar of 5 geleden een zaak behandeld van een aanrijding. Ernstige aanrijding. Een jongen heeft een volledige dwarslesie. Daar hebben we een heel huis voor gebouwd. Oh. Zijn vriendin is erbij overleden overigens. Maar dat zijn echt wel de zaken waar de verzekerde som ook wordt overschreden. Hè. Dus kom je boven de 6,2 miljoen uit. Maar het merendeel is, je had het over whiplash. Dat is ook wel gelijk weer een van de vormen waar heel veel discussie over is. Omdat de dokters niks vinden, maar jij wel klachten hebt.
12: Ja, dat zeg ik helemaal.
15: En dan zegt die verzekeraar, ja, de dokter zegt, de dokter vindt niks. Ja, de klachten die zijn tijdelijk.
12: Nee, ik ken het. Mijn vader zei altijd, je moet je huiswerk beter doen.
13: Oh.
12: Ja, bijvoorbeeld. Maar de huisarts snapte het ook niet.
13: Nee,
12: dus
15: het is, nee, maar het is ook niet meer medisch op een gegeven moment. Hè. Het wordt een heel juridisch verhaal, een juridisch steekspel. We hebben het wel eens gehad over licht letsel, zwaar letsel. Ja, wat is nou licht en zwaar letsel? Dat is niet altijd een gebroken been, is niet altijd zwaar letsel. Want het is eigenlijk recht uit, recht aan. Maar zo'n whiplash verhaal van mensen die toch, ZZP'er met een whiplash, die zit thuis, die heeft klachten, die kan niet werken. Alleen hij kan het medisch niet bewijzen.
12: Nee.
15: Nou, dan moet je een heel juridisch stappenplan eigenlijk afwerken.
12: Ja, want hoe kan jij bewijzen? Want ik bedoel, dan, dat is dan heel praktisch in dit geval dichtbij. Ja. Eerste half jaar wist ik aan het einde van de dag niet meer wat ik gedaan had. Mijn geheugen was weg.
15: Ja, hoe kan je het bewijzen?
12: Hoe kan je dat bewijzen? Dus daarom een voorbeeld. Hè, mijn vader zei, je moet beter je best doen. Maar dat had daarmee te maken, omdat er zo weinig over bekend is. Dus ik kan me ook voorstellen dat in het geval van een ZZP'er, dat je dus ook, je mist heel veel omzet.
15: Ja,
12: waar kun je dan terecht? Kun je dan bij jullie terecht?
15: Ja, zeker.
12: Wat is ons vak. Jullie weten dus dat dit soort situaties voor kunnen komen.
15: Ja, dit soort niet meer aantoonbaar is. Komt heel veel voor, hè, want die achteruit of die achterop aanrijdingen, dat is denk ik wel zo'n beetje de belangrijkste toch? Vorm van aanrijding. En dan hebben we altijd die discussie eigenlijk. En wij weten wel welke stappen we moeten zetten en welke dingen we moeten doen, wat we onze cliënten kunnen adviseren om te doen. Je moet in ieder geval wel je medisch verhaal kunnen documenteren. Dus als je in die 6 maanden nooit een dokter hebt gezien, ja, dan hebben we wel een lastig verhaal. Dus je moet wel zorgen dat je naar je huisarts of met de ambulance mee naar het ziekenhuis, laat je onderzoeken, laat je klachten vastleggen. Want als je dat niet doet, dan stokt het.
12: Is dat ook de bewuste reden dat jullie ervoor kiezen dus om altijd huisbezoeken te doen?
15: Nou, huisbezoeken doen we om mensen in hun, zal ik maar zeggen, natuurlijke habitat te ontmoeten. En het keukentafelgesprek gewoon met de mensen thuis op een rustige manier. Dat is voor mensen beter dan dat ze naar een kantoor moeten komen. Vinden ze toch weer ingewikkeld. Bovendien, we bieden dat als extra service aan. Maar als iemand zegt, ik kan mijn tuin niet meer onderhouden, want ik heb mijn enkel gebroken. Dan wil ik graag weten, hoe ziet die tuin eruit? Is dat een tuin die onderhoud nodig heeft of niet? Hè?
12: Ja, of heb je een kasteeltuin of een tuintje van 3x4, toch?
15: Precies, ja. Of huishoudelijke hulp of dat soort zaken. Loopt er een hond rond? Ja,
14: precies. Het is vaak nog anders dat mensen zelf niet eraan denken om dat daar iets mee te doen.
15: Nee, klopt.
14: Maar als wij dan thuis zijn en ik zie een prachtig onderhouden tuin. En ik zie iemand in de kreukels. Dan denk ik, maar hoe lost u dat dan op? Ja, nou, dat doet de buurman voor mij. Ik zeg, betaalt u die dan? Nee, dat doet hij heel, omdat ik hem, omdat hij mij graag helpt. Maar wij kunnen in de letselschade, kan je daar gewoon een vergoeding voor claimen. En dan kan je bijvoorbeeld die buurman iets geven of whatever. Maar je moet dan ter plaatse dus kijken van, nou, waar loopt dit slachtoffer tegenaan? Hoe zit dat huishouden eruit? Wie doet hier wie zorgt dat alles er zo netjes uitziet?
12: Maar dat vragen we ook af. Het is dus eigenlijk ook best fraudegevoelig.
15: Ja, zeker met AI krijgen we af en toe bonnen waarvan ik denk, oké, die moet ik eens figuurlijk tegen het licht houden. Klopt dat wel? Is die bon wel echt, is het geld echt besteed aan die mooie jas of die mooie schoenen? En fraudegevoelig. Ja, we gaan natuurlijk zorgen dat we een claim indienen waar we zelf ook achter staan. Het is niet zo dat we een kerstboom optuigen omdat de cliënt zegt dat hij dat wil claimen. We hebben natuurlijk zelf ons eigen beoordelingskader om na te kijken of we dat gaan indienen of niet. Maar ja, fraude. Aanrijdingen die niet gebeurd zijn of die in scène zijn gezet. Ja.
13: Echt? Gebeurt dat?
15: Ja, zeker. Ja.
13: Ja, bizar. Ja, vind ik dan weer zo.
15: Ja, zeker. Nou ja, elke verzekeraar heeft natuurlijk zijn eigen onderzoeksdienst die gewoon ook zaken en computers uitleest van auto's, hè. Zeker de nieuwe auto's. Ja, die kunnen worden uitgelezen.
12: Dus jullie hebben ook jullie eigen Inspector Gadget?
15: Als je het zo wil zeggen, ja.
13: Maar zo zie je dus dat er wel meer bij komt kijken. Ik bedoel, dat jij net zegt van die buurman die je wellicht iets kan geven daarvoor, weet je wel. Dat weet ik ook, dat wist ik ook niet hoor.
14: Nee, maar zelfs je eigen partner.
13: Ja.
14: Als jou de huishoudelijke taken verschuiven en eigenlijk alles op de partner terechtkomt, dan ga je niet ervan uit dat je dat daar iets mee kan qua schadevergoeding. Nee. Want je betaalt niemand geld.
13: Nee.
14: Maar gelukkig is het in de letselschade wel zo geregeld. Dat je daar een vergoeding voor kan claimen.
12: Ja. Kijk je daarom ook nog bijvoorbeeld naar een situatie waarin bijvoorbeeld beide ondernemer zijn. Dus hè, op het moment dat de een zeg maar nog maar voor 40% kan werken door letsel. En de ander moet gaan compenseren, maar daardoor weer omzet misloopt bij eigen bedrijf. Ja, dan wordt het een ingewikkeld verhaal, denk ik.
14: Precies. En nou ja, dat is vaak ook de reden dat ze zo'n huisbezoek niet alleen doen als belangenbehartigers, maar dat we ook de verzekeraar uitnodigen aan tafel. Omdat je soms ook kan nadenken van, zijn er misschien andere oplossingen misschien beter voor deze situatie? Als de partner alles doet, maar daardoor zelf minder kan werken bijvoorbeeld. Of andere gevolgen. Kan je aan die verzekeraar vragen van, is het niet beter om je betaalde hulp in te gaan schrijven?

0: tip van Chip.
1: Ja. Vennootschapscontract hebt waarin een arbeidsongeschiktheidsclausule is opgenomen.
2: Ja, inderdaad.
1: Want als de een namelijk werkt en de ander blijft achter een geranium zitten, maar krijgt wel maandelijks een bedrag uit de onderneming, dan kun je dus afvragen, ja, wat is nou de schade? Want de vennoot heeft geen vorderingsrecht en de vennootschap onder firma ook niet. Dus je moet daar wel een goed contract hebben. Dus
2: goeie tip.
1: Regel het.
2: Ja, zeker. Ja. Jij geeft aan, hè, huishoudelijke hulp, dingen die geregeld worden. Is dat tot in lengte van dagen of stopt dat na zoveel jaar? Want ik kan me voorstellen dat je iets kan overhouden aan een ongeval. Precies. Waar je de rest van je leven mee verder moet.
3: Ja.
2: Tot wanneer krijg je bijstand van letselschade?
3: Nou ja, in principe wordt zo'n letselschadezaak eigenlijk gevolgd tot er een medische eindsituatie is. Hè? Mm-hmm. Dus dat iemand zo goed als mogelijk hersteld is. En dan kan het zijn dat er blijvende gevolgen overblijven. Ja. Waar iemand dus de rest van het leven mee moet dealen. Nou, dan gaan we kijken van dat we dat naar de toekomst gaan uitrekenen en vergoeden. Het is voor slachtoffers niet fijn om de rest van het leven aan een letselschadezaak vast te zitten. Nee. Dus dat wordt meestal gedaan.
2: Ja.
0: Is daar ook informatie, wordt er informatie ingewonnen ook bij de medische kant van het verhaal?
3: Absoluut. Dat komt wat je net zei van hoe gaan we dat bewijzen? Dan ga je een medisch adviseur inschakelen die al de behandelen artsen en therapeuten gaat aanschrijven voor informatie.
2: Maar dit is dus geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen zorgverzekering, even voor de duidelijkheid. Hè?
3: Nee.
2: Dit gaat om letselschade.
0: Precies.
2: Het is echt totaal iets anders.
0: Nee, het is iets wat door
2: mensen nu horen, als ik wat heb, dan krijg ik wellicht vanuit letselschade. Maar dat is geen arbeidsongeschiktheid.
3: Nee, je gaat altijd eerst kijken van nou, welke verzekeringen heb ik zelf?
2: Ja.
3: En kan ik daaruit vergoedingen halen? Maar als je aangereden bent door iemand anders, hè, die daarvoor aansprakelijk is, ja, dan kan de rest, zeg maar, daarop geclaimd worden. En daar gaan wij naar kijken als letselschadespecialisten van oké, wat is die rest en waar kunnen we het halen?
0: Dan even het proces, hè? Want moeten jullie dan weer terug naar de verzekeraar om eigenlijk jullie plan van aanpak, als het ware, hè, hoe jullie het gaan compenseren of in ieder geval de persoon in kwestie gaan helpen, weer voorstellen, is dit oké, dit gaat het kosten en moet je dan een akkoord krijgen van een verzekeraar?
1: Nou, kijk, het mooiste is als je het samen doet. Als je samen met de verzekeraar optrekt. Als je, zeg maar, het harmoniemodel allebei hebt. Hè, maar vaak sta je toch wel een beetje tegenover elkaar. Want de een moet betalen en de ander komt halen. Hè,
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat het weer heel erg afhankelijk is van met welke verzekeraar je te maken hebt.
1: Absoluut. Er zijn hele fijne verzekeraars om mee samen te werken. En er zijn hele nare verzekeraars om tegen te werken.
0: Ja, dan kan ik natuurlijk de vraag stellen, kan je er één noemen? Ja,
1: nou, dat lijkt me niet handig.
0: Nee. Dat wist ik al. Gaan we ook niet doen. Maar goed, in ieder geval, dit is een beetje hoe het werkt. Kun je nog meer voorbeelden noemen van situaties die eigenlijk heel veel voorkomen, maar gewoon wat in de algemene publieke opinie niet bekend is?
2: Ik ben eigenlijk stiekem wel een beetje benieuwd naar als iemand iets overkomt en hij is in dienst. Want er luisteren ondernemers. Dan denk ik, als zoiets gebeurt met jou personeelslid die voor langere tijd uit de running is.
3: Ja.
2: Dan ben ik wel eens benieuwd hoe dat plaatje eruit ziet, zeg maar, voor.
3: Nou ja, dat eigenlijk heb je als werkgever van het slachtoffer, heb je ook een eigen recht om je schade te verhalen op de veroorzaker van die schade.
2: Mm-hmm.
3: Dus als werkgever kan je namelijk ook aankloppen bij die tegenpartij, dienstverzekeraar, en zeggen van ik wil de schade vergoed krijgen. Nou, wettelijk gezien is dat beperkt tot de netto loonschade die het slachtoffer eigenlijk leidt. Hè? Dus de werknemer die heeft een bepaald netto inkomen. En de gedurende periode dat hij niet kan werken, vormt dat de schade die je kan indienen bij de tegenpartij.
2: Maar er is waarschijnlijk, als de ondernemer het goed geregeld heeft voor zijn personeel, ook nog een verzuimverzekering. Zit daar dan nog een overlap of...
1: Nou ja, alles wat een andere verzekering betaalt kun je niet claimen.
2: Nee, precies.
1: Je kunt schade maar één keer claimen. Dus als er een verzuimverzekering is met bijvoorbeeld een wachttijd van 6 weken. Ja, dan gaat je schade pas na 6 weken lopen. Je kunt daarnaast ook nog wat andere kosten claimen. Hè. Dus als je bijvoorbeeld de werkplek moet aanpassen aan een andere stoel, ander bureau. Of je hebt een arbodienst die je moet inschakelen om een rapport te maken. Dan kun je dat ook claimen. Maar het is wel vrij beperkt.
0: Hoe snel kunnen jullie, zeg maar, als het ware in actie komen? Want ook dat weer, stel je hebt dan te maken met een ZZP'er. He, op het moment dat daar iets duidelijk wordt over de situatie, al die weken daarvoor mist die omzet.
1: Nou, wij kunnen heel snel in actie komen. Alleen de verzekeraar heeft op grond van de gedragscodes 3 maanden de tijd om te bepalen of ze aansprakelijkheid erkennen, ja of nee.

0: dat ze die afwijzen. Nou, bij een ZZP'er zijn 3 maanden geen omzet.
1: Ja, dus 30%, ja, precies, ja. 30% van de ZZP'ers heeft een AOW-verzekering. Vaak met een wachtperiode van 2 maanden. Dat kunnen ze vaak wel overbruggen.
2: Zelfs.
1: Precies. En daarna gaat het pas allemaal lopen. Dus toch wel goed om te weten dat je eigenlijk gewoon 3 maanden...
0: Nou, maximaal.
1: Moet staan.
0: Ik doe dit werk 34 jaar. En de laatste pak een beet, 5 tot 10 jaar, is onze belangrijkste taak eigenlijk het achter de broek aanzitten van verzekeraars die allemaal geen tijd hebben, waar mensen tekort zijn, waar de wachttijden oplopen. Kijk, vroeger, oude lullenpraat misschien, maar vroeger regel je dat veel sneller. Dan ging je langs of dan belde je en dan kreeg je iemand...
1: Is er een vacature overschot daar?
0: Er zijn gewoon te weinig goede letselschade mensen. Precies. En we wonen met z'n 18 miljoen op een postzegel. Dus er gebeurt heel veel. En we hebben er niet genoeg mensen voor om dat allemaal te behappen.
1: Vroeger in 1996 waren er nog 15 miljoen.
2: Ja.
0: Vroeger. Hè?
2: Maar nog even over die aansprakelijkheid. Want jij zei net iets over aansprakelijkheid. Er moet erkend worden natuurlijk door de... Stel nou dat ze zeggen, nou, dat hebben wij niet gedaan.
0: Wij werken als specialisten aan het bewijs. Hè. Dus wij werken met foto's, met getuigen, met politierapporten die we opvragen, met aanrijdingsformulieren, met getuigenverklaringen. En wij proberen natuurlijk dat bewijs rond te krijgen. Ja, als het niet lukt om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Kijk, wij zijn geen advocaten, dus we kunnen niet procederen, maar we hebben wel een netwerk van advocaten.
2: Ja.
0: Dan leggen we de zaak aan een advocaat voor en dan gaan we kijken in hoeverre er een gerechtelijke procedure de zaak kan veranderen.
2: En dat is nog steeds wat jullie allemaal voor die klant doen?
0: Ja, dat is nog steeds wat we allemaal voor die klant doen. Ja.
2: Best veel.
0: Het komt ook wel eens voor. Ik ben nu bezig met de zaak. Dan moet ik misschien 12.000 euro aan honorarium afschrijven. Het is in al die jaren niet gelukt om die zaak rond te krijgen. En die man heeft ernstig letsel. Dan krijgt het bewijs niet rond. Nou ja, wij schrijven dat bedrag af. Ja, dan moet je niet te veel doen, want dan wordt de boekhouder zenuwachtig. Maar dat kan gebeuren.
1: En dat, misschien komt dat omdat ik niet in deze sector werk, maar...
0: Nou ja, wij gaan aan de slag voor een cliënt. En we geloven in zijn of haar zaak.
1: Dus jullie hebben ondertussen...
0: Die rond te krijgen. Ja, ons honorarium, dat loopt op. Ik declareer mijn uren. Ik ben ermee bezig. Ik schrijf brieven. We doen van alles. En na jaren en jaren, we hebben een verzoek gedaan aan de overheid. Dat heet vroeger WOP-verzoek. Nu heet het WOO-verzoek. Dus we hebben hele dikke dossiers gekregen van de overheid over verkeerslichtinstallaties. En noem maar op.
1: Dit is iets met de wegbeheerder.
0: Ja, dus wegbeheerder. Klopt. En we krijgen hem niet rond. Ja, politie heeft niet gedaan wat ze moesten doen. Het bewijs is er gewoon niet. Dus na 5 of 6 jaar. Die man zit nu in een instelling. Krijgt het gewoon niet.
1: Dat lijkt me ook erg moeilijk. Want jullie helpen mensen echt gewoon letterlijk uit de brand.
0: Ja.
1: En op het moment dat je een 0 op request krijgt. En je weet gewoon hier klopt iets niet. Ja, dan moet je op een bepaald moment misschien ook wel voor jezelf een zakelijke streep trekken.
0: Ja, dat klopt. We doen bijvoorbeeld weinig tot geen medische aansprakelijkheidszaken meer. Omdat dat helemaal, ik vind het zelf het leukste om te doen. Maar de boekhouder wordt er helemaal niet vrolijk van. Want daar moeten we zoveel afschrijven. En dan moet je eerst ook kosten maken van medisch advies. Voordat je überhaupt weet, heb ik een zaak of niet. Nou, dat is gewoon lastig.
1: Bas, herken je dit verhaal ook?
3: Ja, zeker. Kijk, we krijgen natuurlijk heel veel nieuwe zaken tot ons. Maar wij gaan in eerste instantie kijken, van is een zaak wel haalbaar? En dat is niet alleen voor onszelf, van gaan wij onze kosten wel verhalen, maar ook voor het slachtoffer. Mm-hmm. Om te laten weten van heb je wel een zaak? Want soms is dat ook gewoon de vraag van het slachtoffer, van kan ik hier iets mee?
2: Ja.
3: En dan kunnen we beter eerlijk en transparant zeggen van nou, dit gaat hem niet worden of het wordt heel moeilijk. En daar moeten we daar een zakelijke afweging met elkaar in maken. Maar dat eerlijke verhaal is wel belangrijk.
2: Lijkt me best lastig om van tevoren al te kunnen zeggen, we kunnen wel iets voor je doen of niet iets voor je doen. Dat is best moeilijk.
3: Ja,
2: als iemand redelijk in de kreukels ligt.
3: Zeker.
2: Zou dat is gaan natuurlijk
0: we vaak wel wat verder. Hè?
2: Ja.
0: Echt ernstig letsel, dan proberen we alles uit de kast te halen.
2: Ja.
3: Dat is inderdaad soms een beetje een valkuil. Dat je daarin te ver doorgaat, omdat je zoveel sympathie voor hebt voor het slachtoffer. En de ernstige situatie waar die in zit. Zelf heb ik altijd veel zaken in het buitenland behandeld. En daar ligt het net weer eventjes iets anders.
1: Nou, ik heb een goed idee. We gaan er zo meteen naar luisteren, naar die verhalen over het buitenland. Meest even muziek.
4: Insured and Inspired op Nieuw Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.

0: Alex Warren en Fever Dream op een nieuw Business Radio in het programma Insured and Inspired. Vandaag in de studio te gast Bas Dumay en Chip Ridder van Flikt Letselschade. En we zijn aangebeland, Ilse, bij het buitenland. We hebben natuurlijk net het heel erg gehad over hoe het in Nederland allemaal geregeld is.
1: Ja.
0: Maar dan kom je in het buitenland. Nou, buitenland, ik ben een skifanaat, laten we daarmee beginnen.
1: Ja.
0: Jij wordt ondersteboven geskiet. Dan begint het daar. Want op het moment dat degene die jou omver skiet, gewoon doorskiet, dat is vergelijkbaar met hier doorrijden naar een ongeval.
2: Ja. Ja. Nou ja, het hangt een beetje af welk land het gebeurd is natuurlijk. Maar vaak in landen als Oostenrijk bijvoorbeeld, daar is de politie heel actief op die piste.
0: Dat weet niemand eigenlijk.
2: Nee, maar die zijn daar heel serieus in. Die komen vrij snel te plaatsen. Die maken ook serieuze rapporten op. Die gaan ook getuigen horen. Die gaan van alles doen om een goed onderzoek en echt een strafrechtelijke zaak daarvan te maken. Dat sta je vaak niet bij stil bij een skivakantie. Dat er ook achter kan zitten. Maar dat gebeurt helaas ook heel veel. Hè. Je kan natuurlijk ook gewoon zelf onderuit gaan zonder dat iemand jou iets aandoet. Maar het gebeurt ook veel dat het door anderen wordt veroorzaakt. Nou, daar kunnen wij ook bij helpen. Dan gaan we inderdaad even eerst die inschatting maken van, hebben we genoeg bewijs om dat voor elkaar te krijgen? Zijn de getuigenverklaringen al? Hebben mensen om je heen dit gezien? Wat weet je daarvan te vertellen? Zijn er foto's? Heeft die persoon zich wel of niet direct gemeld? Gelukkig gebeurt het in de meeste gevallen dat iemand ook gewoon stopt en nou ja, zijn gegevens achterlaat en daarmee.
0: Wat betekent dat voor jullie functioneel? Betekent dat je de markt daar ook moet kennen? De verzekeraars daar moet kennen? Zijn ze betrouwbaar wel of niet?
2: Nou, het begint natuurlijk dat je de regels moet kennen. Hè? Dus op de skipiste gelden bepaalde regels. Een soort verkeersregels. De VIS-regels worden die genoemd.
0: De VIS, ja. De federatie, de skifederatie.
2: Precies. Ja, ja, precies. En die gelden in meerdere landen. En daar staan gewoon de verkeersregels in. En dan kan je zien welke regels zijn overtreden. En wie is er dus aansprakelijk. Een groot verschil met Nederland is dat kostenaspect. In heel veel landen werkt het kostenaspect niet zoals in Nederland. Oftewel, iedereen die moet zijn eigen juridische kosten zelf dragen. In Oostenrijk is er gelukkig wel iets mogelijk. Maar wij gaan dan wel voor iemand aan de slag en maken dan een afspraak met het slachtoffer over die kosten. Bijvoorbeeld no cure no pay op basis van een percentage van de schade. En dan gaan wij dat proberen te verhalen op die veroorzaker. En hopelijk heeft hij een verzekeraar. Want dat is zeker bij skiongevallen natuurlijk nog wel lastig. Kijk, in de auto ben je vaak verplicht verzekerd. Op de skis is dat toch een ander verhaal. Gelukkig zijn veel mensen wel verzekerd daarvoor. Ook ja. Uit andere landen. Hè? Want van zo'n skipiste komen ook mensen vanuit verschillende landen komen naar beneden.
0: Nee, want als voorbeeld, ik heb wintersportdekking. Stel, ja. Ik word omver geskiet. Doet mijn verzekering dan helemaal niks?
2: Waarschijnlijk een stukje medische kosten zit daarin vaak. Ja. En een stukje reiskosten wellicht als je niet meer thuis kan komen zelf.
1: Ja, klopt.
2: Maar daar houdt het wel bij op.
1: Ja.
2: En al die andere posten die we net noemden als huishoudelijke hulp en smartengeld en dat soort dingen. Ja, dat moet je toch echt bij de veroorzaker gaan halen. En daar is best wel veel in mogelijk.
1: In Nederland zijn we natuurlijk best wel behoorlijk verzekerd. Nou, niet iedereen trouwens, wat we net hebben genoemd in de cijfers. Maar over het algemeen hebben we dat wel goed voor elkaar. Ik kan me voorstellen dat het in andere landen, nu noem jij Oostenrijk, dat zal daar vast goed geregeld zijn. Maar ja, misschien in Spanje, Italië of noem het maar op, welk land ter wereld. Hebben ze misschien alleen een autoverzekering of misschien wel helemaal niks.
2: Klopt, ja. Ja, we hebben veel ongevallen met Duitsers, met Oostenrijkers. Die zijn over het algemeen heel goed verzekerd. Dus dat zijn vaak ook wel kansrijke zaken. Maar er komen ook mensen van de piste van hele andere landen. Oost-Europese landen.
1: Ja.
0: Waar kijken jullie dan naar? Op het moment dat je met die partij gaat samenwerken, kijk je ook naar bepaalde certificaten die ze moeten kunnen overhandigen? Is misschien in Nederland ook zo, dat weet ik niet. Maar hoe werkt dat?
2: Nou, wat wij vaak doen is toch even eerst kijken van, nou, hoeveel bewijs hebben we? Dat is één. En als we denken van, nou, dit zou best een zaak kunnen worden. Maar dan is de volgende vraag, is iemand daarvoor verzekerd? Want van een kale kip kan je vaak niet plukken. Dus ga je kijken, is iemand verzekerd? En dan ga je gewoon naar die partij aanschrijven. Vragen om zijn verzekeringsgegevens. Komen die niet? Of zegt iemand, ik ben niet verzekerd? Nou, dan weet je al, dit gaat een heel moeilijk verhaal worden. Dus dan ga je samen met de slachtoffer kijken van gaan we hier nou wel of geen zaak van maken.
0: Ja, maar Chip,
3: ja.
0: Op het moment dat je dus, bedoel, je moet toch van tevoren een soort forecast voor jezelf uitbrengen, lijkt mij. Dat je weet met welke partij je ook te maken hebt.
3: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als dat je online een nieuwe wasmachine koopt. Dan ga je ook eens kijken, wat is er allemaal in de handel? Wat zijn de reviews? Wat zijn de goede en wat zijn de slechte dingen? En dat ja, zou je ook verwachten van de mensen die letselschade hulp nodig hebben. Dat ze ook hun huiswerk doen. Helaas zijn er ook kantoren, bedrijven, partijen die het niet zo nauw nemen met dat hele kostenverhaal. En die bijvoorbeeld dubbel declareren. Die halen bijvoorbeeld een stukje van de schadevergoeding van de cliënt naar zich toe. En sturen ook nog hun nota in naar de verzekeraar. Dus je moet kijken naar, heeft het kantoor een keurmerk? Nou, we hebben in Nederland het NKL, een Nationaal Keurmerk Letselschade. Dat garandeert in ieder geval een aantal zaken. Dat je de zaken netjes doet, zal ik maar even in het algemeen zeggen. De advocatuur, daar heb je de LSA, de letselschadeadvocaten of de ASP. Dat zijn dan de advocaten die alleen maar voor slachtoffers werken. Ja, die moeten voldoen aan strenge voorwaarden. En die mogen een aantal dingen niet en die moeten een aantal dingen wel. En als je een cowboybedrijf treft, ja, dan kan het zijn dat die de zaken niet goed doet.
0: Dat kan in Nederland voorkomen, dat kan overal ter wereld voorkomen.
3: Ja, dat kan overal ter wereld voorkomen. Goed, ik beperk me tot Nederland. Hè. Flik doet ook buitenland. Wij doen alleen buitenland als er sprake is van een pakketreis. Hè, dus je boekt een complete reis naar Ethiopië, noemen ze wat. Met een busreis en de bus rijdt het ravijn in. Die zaak heb ik gehad. Ja, dan kan het naar Nederlands recht op basis van de reisovereenkomst kan het worden geregeld. Maar ja, als je die overeenkomst niet hebt, ja, dan kan je dat niet doen.
0: En daarbij, je moet dus echt weten hoe die markten in elkaar zitten. Dat is iets waar jullie in gespecialiseerd zijn. Begrijp ik dat zo?
2: Ja, wij doen ook veel letselzaken met verkeersongevallen in de landen om ons heen. Waar Nederlanders natuurlijk veel naartoe gaan. België komt veel voor, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Het begint inderdaad dat je dan ook de regels kent. Dus we weten hoe je een letselschade begroot. Hè. Wat is er wel aan schadevergoeding mogelijk en niet? En hoe onderbouw je dat? Want in het buitenland is het vaak iets meer noodzakelijk dat er een medisch rapport komt. Hè? Dus niet alleen maar medische stukken die ergens worden beoordeeld. Maar een slachtoffer moet echt gezien worden door een arts en die gaat een rapport aanmaken. Er komen allerlei periodes met percentages komen daaruit. En dat leg je naast een schadevergoedingstabel en daar komen dan weer bedragen uit. Dus ja, dan hebben wij connecties met artsen in die landen. Daar sturen we onze klanten naartoe voor een onderzoek. En dan uiteindelijk maken we een claim. En die gaan we indienen bij die verzekeraars. Nou, die verzekeraars die werken heel anders dan in Nederland. En dat vind ik ook wel even fijn om dat goed nog eens aan te stippen. In Nederland kan er heel veel verbeterd worden in de letselschade. Absoluut, kan altijd.
3: Ja.
2: Kan altijd, kan altijd beter. Ja. Chip beklaagt zich net al een beetje over dat de verzekeraars steeds trager reageren, helaas. Maar in het buitenland ga je echt terug in de tijd. Daar zit een groot kantoor ergens in de hoofdstad en dien je claim maar in. Wij gaan het eens even beoordelen en u krijgt schriftelijk een antwoord wanneer wij daar tijd voor hebben. En als we het niet onderbouwd vinden, is het klaar. He, dus een persoonlijke aanpak, een bezoek aan huis, herstelgerichte dienstverlening, vergoeding in natura. Nee, dan kijken ze je aan of er water brandt, want dat kent men helemaal niet.
0: Laat even een beetje de Europese vakantielanden afgaan. Spanje, moet je je daar zorgen maken?
2: Ja of nee? Ik zou daar geen whiplash oplopen.
0: Oké, Italië.
2: Sowieso niet natuurlijk, maar...
0: Italië.
2: Is al iets beter op sommige vlakken. Zeker in de zuidelijke Europese landen liggen bijvoorbeeld de vergoeding voor smartengeld wel veel hoger dan hier. Omdat men daar leed toch anders ervaart. En dat is soms ook een beetje het probleem in de letselschadezaken in Nederland. Dat wij Nederlanders zitten niet zo in elkaar. En wij gaan gewoon weer aan de slag.
1: Ja, we zijn niet van die pieperts inderdaad.
2: De vraag is wel of dat altijd goed is.
1: Ja. Ja. Nee. Nee,
0: is... maar goed, dus je zegt Italië is wel beter dan Spanje. Dan heb je Frankrijk nog. Duitsland, hoe zit het met die twee landen?
2: Duitsland is heel qua systeem ook heel vergelijkbaar met Nederland.
0: Ja, kan me voorstellen.
2: Ja, er zitten heel veel overlappingen in. Maar Zuid-Europa, en dat begint eigenlijk bij België al. Ja. Daar gaat het er echt anders aan toe. En Chip, die gaf al aan, bij Whiplash, je moet wel aantonen wat je hebt. Nou, in Nederland kan je dan ook nog eens... bij Whiplash kan je echt niks vinden op een scan. Maar je kan wel laten zien van voor het ongeval was er niks aan de hand. Na het ongeval wel het nodige. En dat is een consistent verhaal. Er zijn geen andere oorzaken. Dus dan zeggen rechters vaak wel het komt door het ongeval. En in het buitenland zeggen ze nee. De arts moet het zeggen. En als die het niet met 100% zeker kan zeggen, heeft u geen claim.
0: Oké. Okay.
1: Heftig. Nou, en de Scandinavische landen, hoe zit het daar?
0: Ja, oké, die moet ook nog hebben.
2: Scandinavische landen, daar word ik over het algemeen niet zo vrolijk van.
0: Niet?
2: Nee.
1: Dat verbaast me.
2: Je zou inderdaad anders verwachten.
0: Ja. Daarom dacht ik, die noem ik niet.
2: Nee.
1: Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
2: Nee, ja, het sowieso liggen de vergoedingen echt een voor stuk lager. Het gebeurt, de vaststelling gebeurt vaak door een commissie van waar verzekeraars en belangenbehartigers in zitten. En daar komt iets uit en dat is bindend en klaar. En dan kan je verder niks meer mee. En naar mijn ervaring is een slachtoffer daar nooit helemaal blij mee.
1: Nee.
0: We hebben straks nog één onderwerp die we moeten bespreken. Dat is rechtshulp. Eerst even kort dat proces, het aanmelden. Hoe werkt dat? Als je nu aan het luisteren bent, dan gaat de hele wereld voor je open natuurlijk.
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Dus nou, dit ga ik in mijn oren knopen. Barst los.
2: Ja, nou, in het geval van buitenlandschade kan je altijd met ons bellen. En dan gaan wij al een eerste schifting maken in welke landen doen wij wel en welke landen doen wij niet. Want wij kunnen natuurlijk.
0: Welke landen doe je niet? Is dat te veel om op te noemen, denk ik.
2: Die zijn er te veel. Ik kan beter aangeven welke we wel doen. Die hebben we eigenlijk net al een beetje gehad. Ja. Hè? Dat zijn een beetje de landen om ons heen waar de Nederlanders ook het meest naartoe gaan. Want daar hebben we gewoon ervaring in. Hebben kennis van het recht. En daarbuiten. Kijk, wij behandelen veel zaken in de opdracht van rechtsbijstandverzekeraars. We hebben een uitgebreid advocatennetwerk, dus die schakelen we daarvoor in. Maar heb je geen rechtsbijstandverzekering, dan moet je dat allemaal zelf betalen. Dus dan verwijzen we wel vaak mensen naar die advocaten toe van dit is een goede advocaat, ga daar naartoe. Maar dan heeft het niet zoveel zin om ons verder daartussen te zetten. Maar over het algemeen, als het zo'n land is waar wij wel de kennis van in huis hebben, dan doen wij vaak eerst een telefonisch consult. Dat kost €75. En dan gaan we het hele verhaal aanhoren van het slachtoffer. Welk bewijs is er? Welke letsel is er? Waar is gebeurd? Allemaal dat soort dingen. En dan geven we daarna, kunnen we een inschatting maken. Ofwel we zeggen van nou, dit gaat het niet worden, ofwel qua van belang of qua aansprakelijkheid niet. Maar wijzen we mensen wel op weg van je kan het zo doen zelf. En is het wel een forse schade met fors belang en naar goede kansen, dan kunnen wij de zaak in behandeling nemen en dan gaan we daarmee door.
0: Ja.
2: En maken we een dossier aan.
0: Maar die rechtshulp, ja, dat komt dan op een bepaald moment dat het echt nodig is, dan verwijzen jullie door. Begeleiden jullie het dan nog of laten jullie het los?
2: Nee, zeker. Dat kan. Hè. Zeker in de zaken die wij behandelen voor rechtsbijstandverzekeraars. Daar zitten we vaak ook echt tussen. Ook in de communicatie. Het letterlijk en figuurlijk vertalen. De advocaat die krijgt te maken met 2 jaar loondoorbetaling in Nederland. Die denkt, leg dit eens even uit. Dat kent men in het buitenland niet. En andersom, soms moeten wij ook uitleggen waarom een advocaat bepaalde stukken vraagt. Die in het buitenland nodig heeft, die wij weer niet kennen.
1: Mooi, hè?
0: Ja, zeker. Ilse, heb jij nog vragen? Want volgens mij is voor jou ook wel heel veel verrassends.
1: Ja, zeker. Ik zit alleen maar te denken van als mensen niet een adviseur hebben die ze hierop wijst of niet weten dat jullie bestaan, hoe kom je dan bij een letselschadebureau? En ik zou haast denken dat een ambulance zowat folders in zijn ambulance heeft liggen, bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Dus dat is dat best lastig. En ik denk dat er toch heel veel mensen zijn die daardoor misschien een hoop ellende hebben. En het een en ander mislopen natuurlijk.
3: Ja, kijk, nou, ambulance chasers, die hebben we gelukkig niet in Nederland. Nee. In Amerika is het een ander verhaal.
0: Ambulance chasers.
1: Dat hoort ook.
3: Ach, kijk, in Amerika zijn de openbare registers van aanrijdingen. Dus heb jij een aanrijding gehad en je zit nog in het ziekenhuis, word je al gebeld door een advocaat.
0: Oh, wauw.
3: En in Nederland doen we dat niet, als het goed is. Maar voor de rest, ja, mensen googelen gewoon veel. Of hebben via de buurman van de nicht van de neef gehoord dat je bij bureau X moet zijn of niet bij bureau Y. En dan is het een kwestie van, wij krijgen tegenwoordig, ik denk, 60-70% van de nieuwe aanvragen komen telefonisch binnen.
1: Oh, okay.
3: Allemaal op de mobiel, hè, de call to action knop. Ja. Vroeger zaten ze achter de desktop, vroeger op de tablet. Nou, het is allemaal passé. Het is nu gewoon de telefoon. Dus we krijgen heel veel telefoontjes. Of WhatsApp. Ik krijg gewoon out of the blue op zaterdagavond krijg een WhatsApp. Met vragen, met ik heb een nieuwe zaak of ik wil advies. Ja, zo kunnen mensen ons vinden.
1: Na deze uitzending hoop ik dat er heel veel mensen weten dat jullie, nog meer mensen weten dat jullie
3: nou,
1: bestaan.
3: Dat hopen wij ook, eerlijk gezegd. Maar ook vooral dat ze bij een goed kantoor terecht kunnen. Kijk, wij kunnen niet alle letselschadezaken van Nederland behandelen. En dan zeggen we, ja, zorg dat je gewoon naar een goed keurmerkkantoor gaat. Want die zijn er, die kun je vinden, dan kun je googlen. Zorg dat
0: dus je googelt dan op letselschadekeurmerk?
1: Ja.
3: Ja, nou ja, of op letselschade en dan kom je vanzelf op een website uit en dan kun je zien, heeft iemand een keurmerk of niet? Nou, geen keurmerk, met een bocht omheen zou ik zeggen.
0: Oké, heel goed. Nou, daarmee wil ik jullie bedanken voor de komst in de studio en toch wel weer een hele hoop eye-openers.
1: Ja, zeker. Dank jullie wel.
0: Elke maand
1: heel waardevol.
0: Chip Ridder en Bas Dumee van Flikt. Oké, daar gaan we beginnen, Ilse. We gaan naar jouw allereerste reportage ooit.
4: Insured and Inspired op New Business Radio met Ron Lemmens en Ilse Bosland.
1: Ja, het evenementenseizoen is weer in volle gang. De festivaltenten zijn opgezet en de podia weer uitgeklapt. En hoe leuk om eens even langs te gaan bij een van mijn relaties waar ik ieder jaar een evenementenverzekering mag afsluiten. Want daar hamer ik natuurlijk altijd op in het radioprogramma, omdat die zo belangrijk is. En ik ben daarom bij Mondovino Wijnkoperij en ik ga in gesprek met Marco Schepel. Marco, super fijn dat je tijd vrij wilde maken om het even over de evenementenverzekering te hebben. Vertel eens, wie ben je en wat voor evenement organiseer jij?
5: Nou, zoals je al zei, ik ben Marco Schepel van wijnkoperij Mondovino. We hebben twee winkels, zowel in Zwolle als in Dronten. En zoals je net al zei, we gaan binnenkort ons wijnfestival weer doen.
1: En hoe groot is dat evenement ongeveer?
5: Nou, wij vinden het best wel groot. Vorig jaar hadden we bijna 1200 bezoekers. Dus ja, dat is best wel een serieus event met een aardige organisatie.
1: En als je het dan hebt over de organisatie, waar denk je dan als eerste aan bij de organisatie van dit evenement?
5: Nou, we beginnen natuurlijk altijd met de gemeente, met de vergunning. Want het heeft best wel wat haken en ogen. Veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Dus daar zijn wel de dingen waar het mee begint. En als dat allemaal staat, ja, dan gaan we verder.
1: En wanneer komt dat stukje verzekeren dan in beeld?
5: Nou, ook dat komt best wel snel natuurlijk. Wat we al zeiden, er komen 1200 mensen. We huren van alles. Er zijn best wel wat kosten mee gebonden. En ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren, ondanks dat je het goed organiseert. Maar dan gaan we ook al vrij snel met jou in gesprek voor een verzekering.
1: En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En heb je ook wel eens gedacht, wat als het misgaat?
5: Ja. Zeker, er kan natuurlijk van alles misgaan. Het weer kan misgaan. Er kan bijvoorbeeld echt iets gebeuren. Bijvoorbeeld vechtpartij of zulke soort dingen. Weet je, er kan best. En dat het evenement dan afgeblazen moet worden. Nou, dan is het wel handig als je dat met een verzekering kan afdekken.
1: Ja, dus jij hebt eigenlijk nooit gedacht van ik laat het maar zoals het is en ik doe daar niks aan.
5: Nee, daar is gewoon het evenement te groot voor geworden. We zijn ooit begonnen met 450 man bezoekers. Nou, dan is best te overzien. Maar inmiddels, veel Drontenaren kijken ernaar uit. En er zitten natuurlijk wel wat risico's aan. En die willen we graag afdekken.
1: En is er wel eens iets gebeurd, misschien voordat je een evenementenverzekering afsloot, waarvan je denkt, oh, dat is echt een trigger geweest om het toch echt goed te regelen?
5: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het tot nu toe is het altijd goed gegaan. En we proberen natuurlijk ook alles met de organisatie goed af te dekken. Maar er zit natuurlijk altijd een stukje onzekerheid in. Ook het weer speelt mee. Dat kan natuurlijk ook in eentje. Als er een storm is, ja, dan mag het gewoon niet doorgaan. Boven de windkracht 8, dan wordt het afgelast. En dat zijn risico's die willen we graag afdekken.
1: Nou, goed over nagedacht in ieder geval, toch? En wat zou je anderen die deze zomer misschien nog een evenement gaan organiseren willen meegeven?
5: Nou, wat ik al zei, waar we mee beginnen, hè, dat is natuurlijk in gesprek gaan met de gemeente. En daarnaast heb je natuurlijk ook de brandweer, de politie. Iedereen die wil daar naar kijken en die vindt er wat van. Dus zorg dat je daar gewoon goed erop staat. Dat je het goed voorbereid hebt en dat scheelt een hoop.
1: Nou, top. Nou, je hoort het goed. Een evenement zonder verzekering is dus eigenlijk geen optie. Wat mij betreft al helemaal niet. En laat je daarom dus ook goed informeren over de mogelijkheden van een evenementenverzekering. En nou, super bedankt voor je tijd in ieder geval, Marco. En we gaan weer terug naar de studio.
4: Vrolijk zaken doen. Doe je zo.
0: Zo, nou dat was die. De kop is eraf. Je eerste reportage zit erop. Nou, ik hoop dat er binnenkort weer eentje komt.
1: Ik hoop het ook.
0: Volgens mij zijn er nog genoeg plekken die je kan gaan bezoeken, toch?
1: Zeker weten. Gaan we zeker doen.
0: Hey, we gaan het even over vrolijk zaken doen. Doe je zo. Welke tips heb je voor ons voor deze maand?
1: Nou ja, volgens mij kwam het al een beetje aan het begin van het programma naar voren. Maar zie verzekering als onderdeel van je bedrijfsstrategieën. Jij zei het al, volgens mij moeten we als ondernemer iets plannen. Één dag per maand of zo. Om dit soort zaken natuurlijk onder de loep te nemen.
0: Ja, überhaupt alles wat lijkt. Ja. Even beetpakken.
1: Precies, dus niet alleen verzekeringen, maar al dat soort dingen. Ik denk dat gewoon eentje is, die is al vaker teruggekomen, deze tip. Maar ik blijf er gewoon bij. Het is heel belangrijk. Zorg gewoon dat je alles op orde hebt.
0: Oké, tip 2.
1: Ja, ook dat is een beetje een uitvloeisel van tip 1. Maar update je verzekeringen bij elke groeistap. Ik heb het vorige week weer meegemaakt. Een klant van mij kocht een nieuw pand en in een andere plaats. En ik ben daar natuurlijk gelijk naartoe gegaan om te kijken hoe die het nu allemaal voor elkaar heeft. En wat we vooral verzekeringstechnisch nog moeten regelen. En daar komt dan ineens heel veel bij kijken, kan ik je vertellen. Dus zo zie je nieuw personeel, nieuwe locatie. Het is allemaal belangrijk om te zorgen dat je verzekeringen up-to-date zijn.
0: Dan
1: moet je dus ook niet alleen maar denken aan schadegevallen, maar dus ook aan uitval bijvoorbeeld van je personeel. Hè. Ga je groeien met personeel? Wat als er eentje langdurig ziek wordt? Hoe ga je dat opvangen? Nou, daar hebben we natuurlijk oplossingen voor. Het is niet alleen een brandje of een diefstal die hier naar boven komt.
0: Ja, precies. Maar die impact is enorm. En dat is natuurlijk niet alleen dat die medewerker er op dat moment niet is, maar wellicht ook, zeker in een MKB-bedrijf, cruciale kennis thuis blijft zitten.
1: Nou ja, ook dat. En het is natuurlijk wel handig als je het op kan vullen. En wie gaat dat dan doen? En hoe ga je dat überhaupt betalen? Ja.
0: En wat als niet?
1: Nee, ja, dat...
0: Succes.
1: Ja, precies.
0: Tip 4.
1: Nou, letselschade. We hebben het er net over gehad. Laat dat in ieder geval niet je zwakke plek zijn. Dus zorg dat je weet hoe je zit qua aansprakelijkheid en personeel.
0: Nou, je zou deze uitzending nog een keer terug kunnen luisteren dan.
1: Zeker, zou ik zeker doen. Zeker doen.
0: En dan de laatste tip voor dit moment.
1: Ja, nou ja, heel simpel misschien. Als je er nog nooit echt goed naar gekeken hebt, dan is de kans groot dat er iets mist op je polis. Dus ga gewoon eens even kijken naar je polis en kom je er niet uit, dan... Weet je mij te vinden of een van mijn andere collega's in het land. Zorg dat je een goede adviseur hebt die je helpt.
0: En daar ga ik toch nog even iets over vragen. Hoe weet ik nou dat ik iets mis op mijn polis? Dat is toch wel een ding hoor.
1: Ja, maar weet je... Kijk, ondernemers denken niet in risico's. Die zien alleen maar groei, geld verdienen, handel.
0: Maar is er ergens een checklist?
1: Oh, die zullen er vast wel zijn.
0: Gewoon een afspraak maken.
1: Ik denk dat je gewoon, als je als bedrijf groeit... Nou ja, kijk, ook als je net begint... Het is altijd sowieso... Ben ik natuurlijk een voorstander van de adviseur. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor al mijn collega's in het land. Maar je bent gewoon niet bewust van de risico's die je loopt. En je kan denken dat het wel zo is... Maar kom het echt wekelijks meerdere malen tegen... Dat ik dan zeg... Goh, heb je daar aan gedacht of daar aan gedacht? En dat mensen me aan zitten te kijken van... Nou, daar heb ik dus nog nooit over nagedacht.
0: Nou, volgens mij is de boodschap weer duidelijk. En dat horen we eigenlijk iedereen iedere keer. En inderdaad, die dag in de maand.
1: Zeker.
0: Die moet ik ook maar eens gaan prikken.
1: Ja.
0: Goed. Dat was hem voor vandaag in Shared and Inspired. Wil je deze aflevering terugluisteren of andere afleveringen?
1: Ja.
0: We hebben ook bijvoorbeeld een hele bijzondere gehad over alles wat je niet denkt te kunnen verzekeren. Kan dan toch wel? Ga dan naar de website van newbusinessradio.nl. Isabel, dankjewel voor deze keer weer. En over een maand zijn we er weer.
4: Dit was Insured and Inspired met Ron Lemmens en Ilse Bosland op New Business Radio. Elke derde dinsdag van de maand tussen 2 en 3. Wil je deze aflevering terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl of jouw favoriete podcastplatform. Insured and Inspired werd mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Tot de volgende keer.
6: New Business Radio.
4: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
9: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
10: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
11: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
4: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
12: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren. Maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
13: Organisaties krijgen steeds vaker te maken met verplichte trainingen. Denk maar aan cybersecurity, privacy, veiligheid of integriteit. Hoe maak je deze verplichte trainingen aantrekkelijk voor je medewerkers, zodat ze ook echt effect hebben? Isa Goossens van Skillstown, die helpt. Kan e-learning je helpen om een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen? Roderick Molenaars van Waterschap Vallei en Veluwe vertelt hoe hij dat heeft gedaan. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips om de impact van het opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert. Lang leven leren.
12: Lang leven leren. De podcast.
13: Ja, maar zoals altijd beginnen we eerst met jullie iets beter te leren kennen eigenlijk. Isa en Roderick en Tom natuurlijk. Fijn dat jullie er zijn. De vraag aan jullie allen is, en het is nogal een vraag: wat was jouw ultieme leerervaring? Waar heb je een sprong gemaakt in je eigen ontwikkeling? En wat was dat dan precies? Isa?
14: Ja, ik heb een ultieme leerervaring kiezen is wel lastig. Maar ik heb gelukkig een hele recente. Ik heb een training gevolgd van Skillstown naar notabene.
13: Echt waar?
14: Ja, zeker. Een training over een fixed mindset hebben of een open mindset.
13: En, ja, Carol Dweck.
14: En het was echt een training waarvan ik dacht, nou, dit wordt een kwestie van open deuren intrappen. Want ik dacht, Dit wordt geen nieuwe training voor mij. Maar die heeft me eigenlijk compleet overvallen.
3: Oh ja?
14: Ik moest een quiz maken en inschatten van wat zou iemand met een fixed mindset doen. En toen herkende ik dat die antwoorden toch wel heel erg van nature kwamen voor mij. En dat ik gewoon merkte dat ik eigenlijk van nature zelf best wel een fixed mindset had. En dan wil ik niet zeggen dat de training ervoor heeft gezorgd dat ik een hele grote, heel groot live event heb gehad. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik een week later met een echt veel meer open mindset mijn droomhuis heb gevonden.
3: Oh.
14: Echt met
3: door de training, dat heeft gewoon geholpen.
14: Wauw. Ja. Ja,
3: en waarom was dat dan zo?
14: Ja, ik merkte dat ik best wel vast zat met het zoeken naar het juiste huis. Heel veel aan het klagen over hoge prijzen voor nieuwe woningen. Niet in de juiste buurt. Eigenlijk alleen maar klagen over nieuwe feiten. En sinds de training ben ik me er bewust van dat ik moet kijken naar dat wat wel kan. En toen vond ik op een onverwachte plek een heel mooi huis. En met het juiste bod. Dus ja, dat is echt super.
3: Wow. Nou, gefeliciteerd met je nieuwe huis.
14: Dank
3: zo je zie
14: wel.
3: Je maar weer, hè, dames en heren. En waar een opleiding toe kan leiden. Voordat je het weet, heb je een nieuw huis. Of een nieuwe partner. Of kinderen. Of win je de loterij. Het is fantastisch. Wat een vakgebied hebben wij. Dankjewel, Isa. Wat een leuk verhaal. Rick, de lat ligt hoog.
15: Ja.
3: Nou moet je wel even ergens mee komen natuurlijk.
15: Ja, ik denk dat mijn les is dat je alleen ben je sneller. Maar samen kom je verder. Ja, ik denk dat dat wel de grootste les is. Die leer je zelf natuurlijk ook wel eens op een bepaald moment. Dan denk je, nou ben ik te snel gegaan. Ik ben van start. Maar de rest zit nog ergens. Dat zit nog achter me aan.
3: Ja.
15: Maar je ziet het ook. Op die les zie je ook in veel plekken in organisaties altijd terugkomen. Dat je hebt dan helden die aan een onderwerp trekken. En daar heel veel. In het begin gewoon heel veel voortgang maken. Heel veel dingen weten op te starten. En uiteindelijk moet het dan. Een soort early adopter is het dan, in mijn beleving. Uiteindelijk moet dan de meute het overnemen. Hè? En dan samen kom je verder.
3: Ja. Hoe kom je daar voor jezelf achter dat je, want vaak is het uit enthousiasme en energie dat je gaat aan de gang. Hoe zorg je dat je door hebt dat je voor de muziek uitloopt?
15: Ja, het kan soms heel eenvoudig zijn. In een gesprek beginnen mensen glazig te kijken. Dan denk je, wacht even, nou ben ik ze kwijt. Dat kan heel bazaal zijn. Maar het kan ook zijn dat je met voorstellen komt over een onderwerp richting de organisatie. Of je gaat aan de gang met een project. En dan merk je gewoon in de gesprekken dat mensen er nog niet aan toe zijn.
3: Hmm.
15: En dat is dan het moment om dan koppel ik terug met een opdrachtgever van, fantastische opdracht, we hebben een leuk team. Maar ik kom wel een organisatie tegen die, sommige mensen kijken glazig. En sommige mensen zijn gewoon heel natuurlijk met andere dingen bezig. Heel bazaal voorbeeld, start nooit half november, begin december een nieuw project op. Want iedereen is aan het eind van het jaar bezig met de laatste vinkjes zetten en de laatste dingen aan het afronden.
3: Ja, bijna kerst even afronden.
15: Weet je, en dan heb je een opdrachtgever die zegt, ik wil snel. Dan zeg ja, ik kan heel snel gaan de komende 6-7 weken. Want iedereen is met andere dingen bezig.
3: Ja, dan ben ik toevallig met nieuwe dingen bezig. En moet wel voor het einde van het jaar klaar. Dus dat leer ik dan weer wat van. Hè? Ja, Tom, schiet er nog iets in je hoofd? Ja, je kan natuurlijk niet elke aflevering weer een ultieme leerervaring delen. Maar misschien dan gewoon een heel recente.
16: Niet een ultieme. Maar waar ik het meteen aan moest denken. Wat mij echt veel geleerd heeft. Eigenlijk het omgekeerde voorbeeld van Isa. Wat ik iets privé geleerd heb. Wat in mijn werk heel veel effect heeft gehad.
3: Okay.
16: Is dat ik ooit een cursus meubelmaken gedaan heb. En dat was natuurlijk een beetje een gekke zijstraat. Maar houtbewerking, zeg maar, is een iets waar ik helemaal niks van snapte. Waar ik niks mee had in principe. En ik was gewoon daar soort van inbeland. Ik dacht, ik ga eraan beginnen. Even in hout.
3: Je was gewoon ineens. Ineens zat je ineens in een cursus meubel.
16: Ja, precies.
3: Kom ik hier terecht?
16: Ja. Nou, zo groot was het ook weer niet hoor. Maar wat het mij geleerd heeft. Hout is onvergeeflijk. Als je een fout maakt, dan.
3: Je krijgt er niet meer aan. Nee.
16: Precies. En ik ben echt van grote lijnen en grote stappen snel thuis, zeg maar. En ja, dat hout is onvergeeflijk. Dus ik heb echt honderden fouten achter elkaar gemaakt, zeg maar. Die mij tot de realisatie brachten. Rustig aan, zeg maar. Ik had vaak dat ik dan 's avonds kinderen in bed. Dan kan ik even iets doen. Dan maak ik het even af, want nou ben ik toch bezig. Ja, en ik heb daar echt de allerdomste fouten ooit gemaakt, zeg maar. Omdat ik dus niet bereid was om mezelf de tijd te gunnen. rustig te gaan zitten. En zoals je dat voor je ziet met zo'n ambachtelijke meubelmaker die daar gewoon zonder een gram stress zit. Heel rustig met zijn apparatuur. En dat pas ik nou in mijn werk natuurlijk ook toe.
15: Cool. Ja, ik, leuk dat jullie het ook aan mij vragen trouwens. Ik ben de laatste weken ondergedompeld in de AI. Dat komt dan omdat ik een interview heb met iemand in een uitzending over AI. En dan achteraf bij de, zeg maar, het na koffie drinken, zeg maar, hoe ziet dat dan uit en hoe doe jij dat dan? En iemand liet me dat, zeg maar, meer de achterkant van een chatbot zien. Die overigens heel toegankelijk is. En dat was ook het duwtje wat ik nodig heb, omdat ik dacht. Oh, als het zo werkt. Hè, dus ik ben custom botjes gaan bouwen. Dat klinkt allemaal heel spannend. Maar dat is gewoon taal. Die je zegt gewoon eigenlijk aan.
16: Robotjes bedoel jij, hè? Niet botten.
15: Nee. Ja,
16: custom botjes.
15: Custom GPT's. Ja, okay. Hè, dus dat is gewoon een chatbot die je vertelt wie die is. En waar die verstand van heeft. En waar die moet zoeken. Enzovoort. Uh-huh. En het grappige is. Dan helpt mijn vak ineens heel erg. Want wat ik doe in mijn werk is dat ik vertel luisteraars. Waar luister je eigenlijk naar? Waarom zou dit interessant voor je zijn? En vervolgens ga ik vragen stellen aan mensen.
16: Oh, dus jij bent een hele goede prompt engineer daardoor.
15: Nou, ik zeg niet dat ik er goed in ben. Ik zeg dat ik vaardigheden heb die ineens handig blijken te zijn.
16: Wat bescheiden.
15: Bij het maken van een chatbot.
16: Cool.
15: En dat is echt heel grappig. Ik ben dan altijd redelijk extreem. Dus ik ben nu niets anders dan dat de hele tijd aan het doen.
16: Oh ja.
15: Daar leer ik dan weer heel veel van.
16: En de grotere verandering was het duwtje. Was dus dat iemand het liet zien.
15: Juist.
16: Is dat het?
15: Ja. En iemand laat dan zien. En dan denk ik. Oh. Maar als het zo werkt. Ja. Dan kan ik er A, B, C en D mee. Dus. Zo worden de intro's van mijn programma's ineens geschreven door. ChatGPT, maar dan wel de bot die ik zelf heb bedacht. All right. Nou, kortom, dat waren weer een heleboel leerervaringen. We gaan naar Isa.
17: Hoe kun je motiveren om te leren? Dit is Lang Leven Leren.
15: Ja, hoe kun je motiveren om te leren? Die jingle hebben we niet voor niks op de plank liggen, want die is super belangrijk. En zeker als het gaat over verplichte trainingen. We kennen ze allemaal wel, de VCA's, de BHV-dingen, de compliancy-dingen. Weet je wel welke wet en regelgeving er is? Oh ja, waar moeten we aan voldoen voor de privacy-wetgeving? Nou, al dat soort dingen zijn meestal niet de dingen die mensen het leukst vinden en waar ze het meest intrinsiek gemotiveerd in zijn. Isa, en toch hou jij je daarmee bezig?
14: Ja, zeker. Ja,
15: want ze zijn wel super belangrijk.
14: Absoluut, ja.
15: Heb je nog gekke voorbeelden waarvan je zegt van nou, die heb jij nog niet genoemd aan verplichte trainingen?
14: Nou, ik denk dat vooral heel branchespecifiek er trainingen zijn. Dus als je kijkt naar onderwijs, dat is de branche die ik bedien. Dan is meldcode een training die veel voorkomt.
15: Meldcode, zeker.
14: Dus
16: meldcode van
15: wat is dat?
14: Ja, precies. Dat zal ik toelichten.
16: Ja.
14: Als je als docent in het primair onderwijs voor de klas staat, dan is het heel erg van belang dat jij kunt signaleren als er mishandeling thuis plaatsvindt. Dat is verplicht, omdat jij als docent de eerste kans hebt om dat te signaleren. Dus ja, dat is nummer 1 verplichte training in het onderwijs.
15: Ja.
14: Ja.
15: Waarom worden dat soort, los van de wetgeving, wat ik me voor kan stellen, maar waarom worden dingen verplicht gesteld binnen organisaties?
14: Ja, heeft twee redenen. Aan de ene kant is het meten. Dus meten dat iedereen ook echt de kennis daarvan heeft genomen. Maar het is ook vooral om ervoor te zorgen dat iedereen die kennis ervan neemt. Dus het is om te meten, maar ook echt om mensen te stimuleren om belangrijke kennis om je functie uit te voeren ook echt te hebben.
15: Ja. Nou zijn we hier op het Mediapark. Nou hebben we hier in het Mediapark is er een hele belangrijke e-learning in de wereld ingeslingerd.
16: Oh ja.
15: Namelijk hoe je moet gedragen met collega's.
14: Ja. Ja.
15: En ik heb van horen zeggen, ik heb hem zelf niet gedaan. Dat heb ik natuurlijk totaal niet nodig. Dat je die gewoon gezellig door kan klikken. En als je maar flink klikt, dan maakt het niet eens uit wat je invult. Maar aan het einde staat er wel, u heeft de training gedaan. Met als verandereffect. Niets. Dus dat is wel, dat is wel triest. Hè? Daar hebben we niet zoveel aan. Toch,
14: nee,
15: Isa?
14: Dan zitten daar echt zeker niet de juiste tools in om echt te testen of het heeft gewerkt bij de persoon die de training heeft gevolgd. Ja.
15: Ja. Wat zijn de lessen die je een beetje kan leren als je zegt van ja, het is niet voor niks dat ze verplicht worden gesteld? Want we vinden ze blijkbaar zo belangrijk dat iedereen ze doet. En we moeten zelfs aantonen dat ze gedaan worden. Hè? Dus dat geeft aan wat het belang is. Hoe zorg je er dan voor dat mensen daadwerkelijk daar iets van leren? Los van dat je het vinkje kan zetten. Want ja, mijn voorbeeld van die e-learning was natuurlijk van nou, we hebben iedereen er doorheen geduwd. En snel.
14: Ja. Ja, ik denk dat het meeste wat uiteraard van belang is, het moet ook echt een relevante training zijn. Dus de training die verplicht is, die moet ook echt passen bij de eindgebruiker die het gaat volgen. En het moet heel erg duidelijk zijn voorafgaand aan de training wat jij daaruit gaat leren. Dat het heel duidelijk is, what's in it for me? En als ik deze training heb gevolgd, dan ben ik beter in of kan ik dit beter uitvoeren? Ja, die leeropbrengst moet heel erg duidelijk zijn.
15: Oké, ja, maar dan denk ik gelijk. Vaak zijn dit soort trainingen voor een heel groot gedeelte van de organisatie verplicht. Ook voor heel veel verschillende functionarissen. Mensen met andere verschillende kwaliteiten. Dat is best wel ingewikkeld. Want dan moet je al die verschillende contexten, moet je eigenlijk andere content gaan aanbieden.
14: Ja, ik denk dat de mooiste tool is een adaptieve training. Dus die eerst heel erg goed meet van wat is jouw voorkennis. En dat aan de hand van jouw voorkennis, als jij al heel veel kennis hebt van een onderwerp, dat je dan niet de hele module hoeft te doorlopen waarin de kennis die jij al weet nog een keer herhaald wordt. Ik denk dat dat de mooiste tool is om iedereen goed te kunnen bedienen. Dat jij alleen maar nieuwe kennis te leren krijgt. En dat wat jij al weet.
15: Ja, ja. Dus je gaat eerst een soort van toetsen.
14: Juist.
15: Op een leuke manier.
14: Precies.
15: Ja. Dan kan je misschien nog een leuke prijs mee winnen of zo, zou ik zeggen. Toch?
14: Precies, ja.
15: En dan, niks menselijk is ons vreemd,
16: nee.
15: Tom?
16: Nee, als Dirk zijn prijs had kunnen winnen met die sociale veiligheidskorst, ja. Dan had hij het zeker gedaan, ja.
15: Ja.
16: Of niet?
15: We gaan het daar niet over hebben.
16: Ja.
15: All right. Dus bouwen jullie dan ook dat soort trainingen, online trainingen zullen het veel al zijn, natuurlijk bij Skills staan. Jullie bouwen ze op die manier op?
14: Ja, absoluut. Zeker als je kijkt naar meldcode. Dat is een training die komt ieder jaar terug. Ieder jaar moet dat natuurlijk refreshed worden. En zeker weten dat iedereen op de hoogte is. Ja, die kennis is ieder jaar hetzelfde. Dus dan is het heel erg fijn als je even checkt, weet je dit allemaal nog? Ja, dan hoef je het niet te herhalen. Maar je hebt wel weer even de kennis herhaald.
15: Ja. Ja, het grappige is volgens mij ook, Tom, door te vragen naar wat voor kennis je hebt, leer je ook.
16: Ja,
15: toch?
16: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en bij dit is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je je goed beseft, of dat je goed van tevoren vastgesteld hebt wat het einddoel is. Dus wil jij dat mensen bepaalde kennis hebben? Wil je dat ze ander gedrag laten zien? Wil je dat ze hun attitude veranderen ten opzichte van een onderwerp? En attitude daarvan is de meest lastige. En dat is degene die hier op het Mediapark natuurlijk vooral aandacht nodig had. Zeg maar. Ja. Dus dat vraagt iets anders van hoe je dat aanbiedt.
15: Ja. Ja. Wat zijn een beetje de meest gemaakte fouten? Ja, dat klinkt weer zo zwaar. Maar wat zie je langskomen waarvan je denkt, ja, daar is niet goed over nagedacht?
14: Ja, als het te veel verplicht is. Dus als je te veel trainingen hebt die je moet volgen, dan wordt leren niet leuk. Er is ook een grote groep die een negatieve associatie heeft bij leren. Dus dat als er een verplichting is, er verder geen nieuwsgierigheid is om verder te kijken in zo'n leeromgeving. Welke trainingen worden er nog meer aangeboden?
15: Nou, dus jij zegt eigenlijk, het kan ook nog een negatief effect hebben op überhaupt de leercultuur in je organisatie.
14: Ja, zeker.
15: Oei. Pas op, ja.
14: Ja, en daarom is wel mooi wat je net zei. Als er een win-element aan hangt. Dat is oprecht iets wat heel erg mooi werkt. Als je als organisatie daarin meedenkt. Als je kijkt naar Skillstown. Zij hebben daar laatst een event georganiseerd. Dat als jij daar in dus de training had gewonnen. Dan kreeg de winnaar heel de dag één iemand. Die voor jou heel de dag gratis kopjes koffie ging halen.
15: Oh.
14: En dat is natuurlijk een heel leuk win-element om leren te stimuleren.
15: Een soort persoonlijk hulpje kreeg je dan de hele dag. Wauw,
16: service.
14: Ja.
15: Wauw, geweldig. Dat is een goed idee. Gaan we hier ook doen.
16: Ja, het is wel leuk. Misschien zal ik er kort iets over vertellen over hoe we dat gedaan hebben.
15: Ja.
16: Gewoon even als voorbeeldje.
15: Ja, leuk.
16: Wij hadden namelijk de ISO-Olympics georganiseerd. Wij hadden een hercertificering van de ISO 27001.
15: Ja, dat is altijd leuk. ISO.
16: Iedereen
15: hè?
16: Weet
15: bij
16: dat.
15: ISO, als dat langskomt, dan gaat iedereen altijd, dan gaat de muziek
16: juist
15: aan en de discolampen gaan aan.
16: Ja, ja. Dus heel Skillstown stond te juichen natuurlijk dat we dat weer mochten gaan doen. En ondertussen Hebben we dan heel veel programma's rondom de e-learning die je moet volgen, zodat je weet hoe en wat, et cetera. Alleen, wat natuurlijk belangrijk is, is dat wij een onderwerp hebben gepakt waar niet per se iedereen dus meteen van aan de lampen gaat hangen. Maar wat wel belangrijk is, dat waar iedereen naar handelt, zeg maar. Omdat je gewoon serieus, het gaat over cybersecurity, dus je loopt serieuze risico's. Als je niet volgens die regels handelt. Niet alleen omdat je risico loopt op die hercertificering, maar ook natuurlijk op waarom je die certificering eigenlijk hebt, namelijk veiligheid.
15: Ja.
16: En dus we hebben daar een soort van game van gebouwd, die noemden we de ISO Olympics. Speelden we in teams. Was niet alleen die compliance e-learning volgen, maar we hadden ook de compliance hunt bijvoorbeeld, waarbij mensen door de organisatie heen foto's gingen maken van non-compliant gedrag. Oeh. Daar kon je dan punten mee krijgen. Dat was heel erg leuk.
15: Ja, altijd leuk.
16: Het is een heel veilige situatie natuurlijk. Hè. Dat moet je met sociale veiligheid bijvoorbeeld weer niet toepassen. Hè.
15: Nee, maar het moet ook passen bij precies. Hoe je bent als organisatie, toch?
16: Ja, ja. Zeker. Ja, maar denk toch als je dit bij... We hebben dat bij wat meer organisaties... Zo'n spelelement, dat werkt eigenlijk vaak wel oké, hoor. Dat zorgt wel dat er wat dynamiek in komt. Ja, en verdiepingssessies, dat soort dingen. En een puntensysteem inderdaad, waarmee je dan een soort van einduitkomst kon winnen. En casuïstiek waar je als team aan werkte ondertussen. Dus soort challenges die je dan ondertussen kreeg.
15: Leuk.
16: Zie je gewoon dat de engagement veel hoger is. Dat de afrondingspercentage van die e-learning ook hoger wordt, zeg maar. En dus de impact ook hoger.
15: En Isa, los van hoe je natuurlijk de training of de e-learning, of hoe je hem ook wil noemen, inricht. Nou ja, daar moet je dus goed over nadenken. Maar je moet natuurlijk ook, kan me voorstellen, de communicatie eromheen moet heel belangrijk. Moet je heel goed doen. Want ja, waarom doen we dit überhaupt? Wat zijn de lessen die je daar kunt trekken uit jouw ervaring?
14: Nou ja, communicatie is echt alles rondom online leren. Dus als je kijkt naar wat absoluut niet werkt, is als je daar nooit over communiceert. Dus als je ooit een live bent gegaan met een leeromgeving, dat je het daarbij laat, omdat je veel te bescheiden bent. Het werkt ook niet als het via één kanaal maar gaat. Dus als je kijkt naar een communicatie, dan wordt het over het algemeen op intranet gezet. Dus op een SharePoint, op een algemene pagina.
15: Die altijd heel goed gelezen wordt.
14: Precies.
15: Hè? Ja, dat is echt een topper altijd in organisaties, hoor ik.
14: Ja. Als je het daarbij houdt, dan is het leren online, dat wordt bijna niet gepromoot. Dus om dat echt te laten slagen, moet het via verschillende kanalen komen. En ook betrokken worden bij bijvoorbeeld voortgangsgesprekken. Dus als je kijkt naar, als je jouw manager spreekt over je voortgang en je hebt over wat je aankomend jaar weer wil gaan ontwikkelen, dat je dan kijkt naar, dit is ons aanbod, wat wij hebben aan trainingen, wat past bij jouw leerdoel. En als dat gekoppeld wordt, dan wordt dat leerrendement veel hoger.
15: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dan in dat gesprek ook niet zegt, ah joh, doe even die training nog, want die moet. Maar dat je dat eigenlijk de manager dan de boodschap herhaalt van, dit is belangrijk, want.
14: Juist.
15: Toch? Want het gevaar bij een verplichte training is dat iedereen, doe het gewoon even. Ik weet ook wel dat het niet leuk is. Ja.
14: Precies.
15: Toch? En dan krijg je inderdaad dat mensen heel slim ergens doorheen gaan klikken.
16: Toch is dat de andere kant soms ook gewoon de waarheid. Hè? En dat moet je natuurlijk ook niet onder stoelen of banken steken. Als het gewoon... Kijk, ik bedoel niet dat het saai is of zo.

0: leren is een van de manieren om compliancy echt veel aantrekkelijker te maken. En voor je organisatie om geld te besparen. En ik zal een heel simpel voorbeeld geven van hoe we dat zelf gedaan hebben. Wij trainen jaarlijks, iedereen in onze hele organisatie, 3000 mensen op het vlak van cybersecurity en privacy. En dus het juist handelen daarna. Dat zijn twee e-learning modules, duren elk een uur. En op een gezet moment hebben we daar één van de twee als experiment adaptief van gemaakt. Want je herhaalt dat elk jaar. Dus hebben we het herkennen van phishing mails bijvoorbeeld. Dat is een heel simpel voorbeeld. Ja, dat wordt elk jaar wat vernuftiger, maar de essentie blijft hetzelfde. En dus met name de know-how kan je heel goed van tevoren aftoetsen. En dus doordat we dat gedaan hebben, dus je maakt een soort intro toetsje. Wat weet je nog over cybersecurity? Weet je nog het verschil tussen een gewone mail en een phishing mail en tussen malware, et cetera? Weet je dat? Vinken we dat af, gaan we daar geen aandacht meer aan besteden. Wel door een aantal vragen over hetzelfde onderwerp te stellen. Dus het is niet gewoon één toevalstreffer dat je het goed hebt, dat je het dan overslaat. Nee, we doen er gewoon een fatsoenlijke test. Je slaat het over. En wat wij zelf zagen is dat wij van een uur e-learning, dus voor 3000 mensen 3000 uur, gingen we naar gemiddeld gezien een kwartier e-learning voor die mensen in de herhaaljaren. Natuurlijk voor de mensen die nieuw aan boord waren gekomen moest het wel herhalen. Maar in principe zie je dus dat wij 3 kwartier per persoon voor 3000 mensen hebben bespaard aan tijd van hun leven op het volgen van die e-learning. En natuurlijk ook gewoon tijd die normaal gesproken uit werk zou gaan. Het gaat om 6000 uur werktijd per jaar die je verliest, zeg maar, aan dit soort dingen. Ja, dan is het echt heel erg de moeite waard om het adaptief te gaan maken. En nu met de komst van AI is dat een stuk simpeler geworden. Want het voorbeeld wat ik je net gaf aan het begin betekent dus, je hebt best wel wat vragen nodig om goed af te kunnen toetsen of dat iemand het echt wel snapt of dat hij goed kan valsspelen, zeg maar. Dus de hoeveelheid vragen die je voor adaptieve e-learning nodig hebt is veel groter dan voor gewoon je standaard toets. Vaak 5 tot 10 keer zoveel. En doordat we nu generatieve AI hebben, kunnen we dat veel makkelijker doen. Als je een goede basisset vragen hebt, kun je heel makkelijk afgeleiden daarvan maken. En daarmee is dus dat hele adaptief leren ook veel toegankelijker geworden voor iedereen om te gaan gebruiken.
1: De beste voorbeelden uit de praktijk van leren en ontwikkelen hoor je in Lang Leven Leren.
2: Ja, en zo'n praktijkvoorbeeld die hebben we hier in de studio. Roderick Molenaars is er namelijk van Waterschap Vallei en Veluwe. Mooiste gedeelte van het land natuurlijk, omdat ik er toevallig woon. Roderick, je bent WOO-coördinator. En dat wist ik niet wat het was, maar ik heb het gelukkig opgezocht en doorgekregen. De Wet Open Overheid. Wat doe je als WOO-coördinator?
3: Ja, dat is een hele brede functie. De Wet Open Overheid is de opvolger van de WOP. En,
2: dus het heette geen WOP-verzoekjes meer, maar WO-verzoekjes meer.
3: Het heette WO-verzoeken. En de wet benadrukt dat echt dat het doel van de wet is openheid en transparantie vanuit overheden. Vroeger had je bij de WOP had je nog wel eens van die eisen. Hè? Je moest een belanghebbende zijn. Dat is tegenwoordig niet meer. Iedereen kan gewoon een vraag boven zoeken, indienen bij de overheid. En dan gaat er gewoon een ticketteller lopen van u dient binnen 4 weken antwoorden te hebben.
2: Jeetje.
3: En als het moeilijk is, dan mogen we er 6 weken over doen.
2: Okay.
3: En als WO-coördinator heb ik eigenlijk een hele brede functie. Enerzijds heel operationeel, dat is hartstikke leuk. De WO-verzoeker komen bij mij binnen. En we hebben een organisatie met 650 mensen, 32 teams. Dan krijg je een vraag. Nou, je probeert altijd nog even te vragen bij de verzoeker van wat zoek je precies? Wat is er een vraag achter de vraag? En dan ga je eigenlijk op zoek in de organisatie naar de informatie. Naar de antwoorden op het WO-verzoek. Dat kan heel leuk zijn. Dat kan een mailtje zijn. Maar dat kan ook een paar in hele interessante gesprekken met experts van het waterschap met de verzoeker opleveren. Dus dat is eigenlijk een... Het klinkt heel operationeel, maar het is eigenlijk het is hartstikke leuk. Je bent een beetje detective. Je bent soms ook een beetje ombudsman. Nee, want dan merk je dat bij collega's iets te makkelijk van af willen komen. Van het beetje moet je.
0: Oh ja. Ja,
3: wacht even. Hè. We hebben het hier over de wet open overheid. Dat gaat over transparantie. Herstel van vertrouwen. Hartstikke belangrijk sinds de toeslagenaffaire.
2: Ja.
3: Dus dat is heel leuk werk.
2: Hè. En wat voor vragen moet ik dan aan denken? Ik zie bij mijn hoofd vliegt van alles doorheen. Dus ik denk, ja, hoeveel heeft het gekost om de dijk voor mijn deur te bouwen? Of te onderhouden? Dat soort vragen.
3: Het gaat van heel bazaal van, ik zie daar wat staan in het veld. Is dat van jullie? En zo, ja, hoeveel kost dat? Tot Er mislukt een project. Wij willen alle rapporten over een bepaald onderwerp hebben.
4: Wow.
3: Ja, inderdaad.
4: Letterlijk wow.
3: Ja, letterlijk wow. Dan kan je gewoon lekker de archiefkast in met elkaar.
0: Oh ja. Dat vraagt een journalist dan bijvoorbeeld of zo?
3: Nee, journalisten hebben relatief weinig bij het waterschap. Het zijn vooral inwoners. Hè? Mensen die in een projectgebied wonen.
0: Okay.
3: En dan dingen zien gebeuren waarvan ze denken. Ja, sorry, maar ik ben echt niet overtuigd van nut en noodzaak.

0: Ja, precies.
1: En die klimmen dan. Sommigen klimmen gewoon meteen in de woonpen.
2: En hoe ver gaat dat dan? Gaat dat zover dat bijvoorbeeld mailtjes tussen collega's?
1: Alles.
2: Wat? Echt waar?
1: Mailtjes, wat appjes. Er zijn geen uitzonderingen meer in de wet.
2: Ah, ja. Dus, maar even dat ik het zeker weet. Stel je voor, ik werk met jullie samen. Jullie hebben mij ingehuurd om, weet ik veel wat te doen. Maakt niet zo uit. Ik stuur jou een mailtje. Valt die dan onder de WO?
1: Die valt onder wet open overheid.
2: Wow.
1: Maar, het is natuurlijk ook altijd, de overheid is van iedereen.
2: Ja.
1: Dus als wij op een bepaald moment correspondentie hebben met andere organisaties, dan moeten wij altijd vanuit de wet bij die andere organisatie even vragen van, goh, we hebben een WO-verzoek. We vinden mailtjes en WhatsAppjes van jou. Heb je bezwaar tegen het...
3: Ik wou net zeggen, want dan krijg je weer privacy. En voordat je weet wordt het juridisch.
0: Dat en daar komen al die zwart gelakte papieren dan vandaan. Als Glenn dan zegt, nee, doe maar niet.
1: Nee. Nou, dat, Glenn kan zeggen, doe maar niet. Oh. Maar dat is natuurlijk een persoonlijk belang.
0: Ja.
1: En dat wordt altijd tegen het algemeen belang van openheid gewogen.
0: Ja.
1: De meeste zwart gelakte dingen zijn eigenlijk gewoon persoonsgegevens. Dat is de wet de open overheid heel hard in. Ook zeker als je kijkt naar de... beetje de sfeer in de huidige maatschappij. Hè,
0: ja.
1: Namen van mensen, intern of extern, worden standaard onherkenbaar gemaakt.
3: Adressen, telefoonnummers, dat soort dingen. Nou, kunnen we urenlang over deze wet gaan hebben. Ja. Dat gaan we niet doen. Wat natuurlijk zo is dat deze wet gaat over al jouw collega's. En die moeten daar iets mee, kan ik me voorstellen.
1: Ja, kijk, naast gewoon de verzoeken ben ik ook projectleider. Want die wet is... enerzijds heel instrumenteel. U dient tijdig antwoord te geven. Dat moet je organiseren. Tegelijkertijd moet je iets met je informatiehuishouding doen. Je moet iets aan cultuur doen. Je moet iets aan awareness met een groot woord. En je moet gewoon eigenlijk ook het management... in gesprek met de organisatie, in gesprek met het management... moet je zo'n wet blijven agenderen. Dat je ook richting de toekomst bij veranderingen meeneemt. Van let op, we gaan informatiesystemen aanpassen. Let op, we gaan andere processen inrichten... Hoe zit het met transparantie? Hoe zit het met openheid? Heb je daaraan gedacht? Dus het is het operationele deel is een klein deel. Super interessant. Af en toe zijn dat super interessant. Zijn ook wel eens niet leuke woonzoeken. Maar het meeste deel van mijn werk is gewoon projectmatig dat soort vragen zorgen. Agenderen, projecten opstarten om meer openheid te krijgen bij een bepaald team. En de samenwerking met Skillstown als het ware om een e-learning te maken, is daar eigenlijk een voorbeeld van.
3: Oké, jullie hebben samen een e-learning gemaakt.
1: Ja, we hebben samen
3: een e-learning gemaakt. Een e-learning, dan denk ik altijd, iemand gaat altijd in een computer zitten en moet er door dingen heen klikken en vragen beantwoorden of de filmpjes kijken. Of hoe ziet dat ding eruit?
1: Hoe ziet dat ding er bij ons uit? Is dat het vertrekpunt is dat iedereen het moet doen. Alle medewerkers van het waterschap moeten dat doen. Daar ga ik wel even meteen een klein asterisje bij plaatsen. Dat is een vertrekpunt, want het is gewoon lekker dat je gewoon richting een organisatie kan gaan en zeggen van joh, dit is een verplicht nummer. Ik besef heel goed dat wij mensen hebben die nooit met documenten werken bij een waterschap. Dan kunnen we daar het gesprek over hebben. Maar het fijne is dat je het vertrekpunt hebt als project, dat je zegt van iedereen moet het doen. Dat scheelt al heel veel barrières richting management en richting personeel. De barrière van moet ik dit wel of niet doen? Of het dan vervolgens de boodschap doordringt. Dat is
3: je hebt in ieder geval de kans.
1: Je hebt in ieder geval, je komt op het toneel. Laat ik het maar even zo zeggen. Hoe ziet die e-learning eruit? Ook het maken van een e-learning is het eigenlijk al werken aan awareness, wil ik zeggen. Want we hebben twee directeuren hebben gezegd van jullie maken een introductiefilmpje en jullie vertellen wat over wet open overheid. Dus iedereen die begint krijgt een introductiefilmpje. Je krijgt een aantal vragen waar we een beetje voortoetsen van wat weet iemand al.
2: Oh, adaptief.
1: Adaptief. Nee. Het is heel bazaal. Waar staat de afkorting voor? Wanneer is die geïmplementeerd? Ik heb wat voorbeelden over. Ik heb een mailtje van jou. Ja, valt dat? Moeten we dat nou vrijgeven? Of niet? Gewoon om het dicht bij de werksituatie van de mensen te krijgen.
3: Maar het grappige is, dan gaan we ook weer even zorgen dat onze luisteraars weer gaan leren. Dat van tevoren vragen stellen, ook al weten mensen misschien nog niet veel of alles.
0: Ja.
3: Dat is didactiek, toch?
0: Vroeger in de lerarenopleiding noemen ze dat dan het onderwijsleergesprek, zeg maar. Daar begin je dan mee in de klas, inderdaad.
3: Het onderwijsleergesprek.
0: Dan ga je eerst eens vragen stellen om de voorkennis naar boven te halen. En te zorgen dat mensen dus al actief gaan nadenken van, goh, kan ik het al gokken? Heb ik al een idee van wat soort van de implicaties hiervan zijn? Ja. Dat zorgt er ook wel voor dat mensen in de leermodus komen.
3: Ik wou net zeggen, dat helpt toch ook gewoon dat je denkt, ik weet dat eigenlijk niet. En dan komt er een soort van eerste nieuwsgierigheid.
0: Ja, dus of er is een confrontatie van, ik weet nog heel veel niet. Interessant, ik zal maar eens verder gaan. Of, ik weet al best wel wat. Ik kan er misschien lekker tempootje doorheen.
3: Ja.
0: Het brengt van alles teweeg.
3: Nou, heel goed.
1: Ja, en het leuke met die vraag is, ik merk dat mensen echt hun best doen. Die willen op, oh ja? Ook al zeggen we aan de voorkant, je hoeft geen voldoende te halen. Mensen willen, ja, maar ik wil het goed doen. En ik denk dat misschien ook wel inherent aan waterschappers, die willen het goed doen. Maar goed, weet je, we hebben dan vragen en dan hebben we eigenlijk twee kleine modules met filmpjes. Waar we vooral met video iemand vanuit het archief aan het woord laten over van, ja, weet je, hoe ga je nou met informatie om? Want je kan natuurlijk over de woonverzoeken gaan praten, maar veel mensen binnen waterschap kunnen er 30, 40 jaar werken en nooit met een woonverzoek te maken hebben. Het gaat vooral om hoe ga je met informatie om? In die inrichting die informatie.
3: En waarom kies je daarvoor een filmpje? Daar heb je natuurlijk over nagedacht.
1: Nou, we hebben het is laagdrempelig. Hè? In plaats van klikken. Ik heb het gedaan, het is laagdrempelig. En we hebben gewoon een aantal mensen uit de organisatie naar voren geschoven. Die gewoon, weet je, dat is...
3: Collega's.
1: De collega. Ja. Oh, dat is de collega die daar altijd zit. Werkt die nou bij het archief?
3: En er komt dus niet een van de gelikte acteur in beeld die zegt... de wol is belangrijk, hier en maar daarom.
1: Nee, dat doen we niet. Als projectleider betekent wel dat je een aantal mensen in de organisatie moet overtuigen... om voor de camera plaats te vinden.
0: Ja,
1: ja maar toch? Nee, maar... Dat is ook al heel leuk werk, maar goed. We hebben echt gekozen voor een paar bekende koppen uit de organisatie. Zodat mensen ook weten van, hey, maar als ik hiermee te maken heb, kan ik ook iemand afstappen. Hè? Van,
3: ja.
1: Ik zit er ook even kort in. Zodat mensen hebben echt zoiets van, dat is Roderick. Die ziet er zo uit. Daar kan ik op afstappen.
3: Ja. Dus los van de inhoud en de kennis, helpt het ook in de drempel die je voelt om naar mensen toe te stappen. Slim. Ja.
1: En wat we ook doen is dat we hebben een aantal korte video's van gemaakt. Een paar keer 7 minuten. Met ondersteund door tekst. En tussen die video's door zitten wat voorbeelden, wat vragen. We gaan ook de interactie aan met de mensen. In de zin van, we hebben ook een multiple choice variant op een bepaald moment. Van, nou, je krijgt een mailtje binnen. Je bent eigenlijk niet zo tevreden. Je hebt 3 opties. Je gaat keurig naar je projectleider. En je hebt er even mondeling over. Je lucht je hart even flink op de mail. En neemt ook even alle externe mee. Of je zet alles op de app. Richting het hele projectteam. Oh ja. En dan ga je natuurlijk vragen. Dan kies je voor. En vervolgens wordt er komt een woonverzoek. Wat denk je wat wel en niet mee? Weet je, dan wordt praktijk. Laat ik zo zeggen. Toen wij de e-learning aan het maken waren. Hadden wij ook ondersteuning van een aantal inhoudelijke mensen. En die we gewoon de vraag hadden gesteld. Weet je, schrijf zo goed toegankelijk mogelijk op. Wat mensen over de wet open overheid moeten weten. Als je aan experts over wetgeving gaat vragen, schrijf het zo eenvoudig mogelijk op. Gaan ze de wet samenvatten. Dus dat mensen, je haakt af als je leest. Het was echt zo van, dit willen we dus niet. We hebben daar heel veel uitgesloopt. Omdat we gewoon wouden hebben van, ja, maar wat betekent de wet voor de mensen in de praktijk?
3: Ja.
1: Wees je ervan bewust dat als je appt of als je schrijft. Tuurlijk, we zijn allemaal mensen. Maar uiteindelijk komt het een keertje in een groot digitaal archief terecht. En weet je, we zijn geen robots. Maar als je dingen spannend vindt. Ja, dat is eigenlijk een van de. Zijn maar 3 dingen die de mensen moeten onthouden in mijn beleving. Als het spannend wordt, tel even tot 10 voorop je op die verzendingsknop drukt.
0: Oh ja.
1: Weet je het niet? Ja, ga niet gokken. Overleg even met een collega. Hoe zitten we hierin? Wat kunnen we zeggen? En het derde punt is dat, ja, weet je, hoe je het nou wendt of keert. De menselijke maat is wel het uitgangspunt. We maken allemaal fouten. Dus op het moment dat we iets verzenden en je denkt, oeps, dit was niet helemaal oké. Ga er gewoon mee aan de gang. Kom er desnoods op terug. Maar probeer het niet toe te dekken of te verbergen. Want uiteindelijk, de digitale werkelijkheid is momenteel niet zo erg, maar zo wijd verbreid. Dat er valt niks. Er valt niks te verwijderen. Maar gooi het toch weg. Ja, het heeft echt geen zin
3: om het weg te
1: gooien. Nee, je hebt het naar iemand anders gestuurd. En daar vinden we het ook weer.
0: Ik vind het wel mooi. Ik hoor wel een paar belangrijke lessen erin. Zo van, het is je goed gelukt om het heel praktisch in te richten voor de doelgroep die je hebt. Ook denk ik het medium en de vormen die bij jouw doelgroep goed werken. Ik hoor dat de goede buy-in is van hogerhand, zeg maar. Wat maakt dat je het ook gewoon de organisatie in kan duwen. En door die voorbeelden en zo maak je het ook wel heel duidelijk tastbaar wat de soort van de implicaties zijn waar ze zelf mee te maken krijgen. Ik zou daar best wel. Ik kan me best voorstellen dat ik een beetje zenuwachtig word als ik dat volg en denk, oh ja, oeh.
3: Ja.
0: En het is best handig dat ik even nadenk over wat ik allemaal heen en weer WhatsApp ben. Dus ik voel dat iets teweeg brengt, zeg maar. Dat is knap.
2: Ja. Wat zijn de resultaten nu, Roderick? Want je hebt het gemaakt en natuurlijk met alle goede bedoelingen. En dan is altijd de vraag, wat gebeurt er in de werkelijkheid?
1: Nou, wat er in de werkelijkheid gebeurt is dat we hebben nu de allerlaatste versie door 3 teams laten testen. En die waren eigenlijk allemaal enthousiast in de zin van, ja, het was hartstikke leuk en we hebben het gedaan. En dan zie je weer, weet je, we willen het goed doen. We hebben allemaal voldoende gehaald. En wat je dan ziet is omdat je hebt natuurlijk enerzijds moet je een beetje door de hoepel. Anderzijds heeft natuurlijk elk team heeft een teamleider. En we hebben eigenlijk ook gezegd van de teamleider introduceert de e-learning.
2: Aha.
1: Die is eigenaar van de e-learning en van het proces wat in het team gelopen gaat worden. Dus die moet ook als het ware, omdat iedereen in een periode van 2-3 weken binnen het team de hele e-learning heeft gedaan, hebben we met elkaar het gesprek over die e-learning. Daar ben ik bij. Ik kan soms daarin ondersteunen in het gesprek, maar dat is de teamleider die het gesprek voert met de met zijn collega's, met zijn medewerkers.
2: Van, voordat die e-learning überhaupt aangeboden wordt.
1: Nou ja, voor en na. In de zin van, jongens, we gaan de e-learning doen. Even allemaal, ja, wat gaan we doen? Daarna, als we het gedaan hebben, van, wat haal je eruit voor het werk? Je kan wel, als het ware, à la compliance, als ondersteuning ernaast zitten. Zijn ze allemaal keurig door het hoepeltje gegaan? Ik neem het vinkje mee en ik ga weg. Maar dan mis je het de kans dat mensen met elkaar het gesprek voeren over van, wat heb ik geleerd? En wat heb jij eigenlijk geleerd? Ik vind dat de meeste meerwaarde. Dat als mensen de e-learning hebben gedaan. En dat zien we nu een aantal. Bij 2 teams zagen we dat heel sterk. Dat ze met elkaar het gesprek gaan. Oh, dat had ik eigenlijk helemaal niet uitgehaald. En hoe zit dat dan? Dat zijn de leuke dingen. Want dan leer je niet van het scherm. Maar dan leer je van elkaar. En dat vind ik het meest sterke effect.
2: Ja, cool. Isa, heb jij een andere, want dit is natuurlijk een hele mooie, hè? Dus aankondigen, e-learning doen en dan ook nog nabespreken. Ik kan me ook voorstellen dat er organisaties zijn die zeggen, ja, jeetje mina, dat is wel een hoop werk. Is er een andere manier om aan het einde af te toetsen of mensen nog vragen te stellen, zodat je ook wat feedback terugkrijgt en een soort vertaling naar het werk zelf? Je zit enorm te knikken. Dus
4: ja,
2: er komt nu
4: een briljant
2: antwoord.
4: Komt het. Ja. Het is meer de leervorm. Een relearning. Dus dat was wellicht voor deze ook mooi geweest.
2: Een relearning, wat is
4: een
2: dat?
4: Een relearning, ja, de naam zegt het al wel een beetje. Het is een combinatie van een online tool om te leren. Dus waar informatie en toetsen of werkvormen in staan. Maar vervolgens ook in een groep een gedeelte samen uit te voeren.
2: Wow.
4: Dus dat je bijvoorbeeld een werkvorm hebt om samen iets te bespreken, om een casus te bespreken, welke mogelijkheden je daarin ziet, om samen een toets te maken. Je kan eigenlijk iedere werkvorm bedenken die er is, maar die doe je dan samen. En samen rond je dan de volledige training af.
2: Cool, goed idee. Ja.
0: Er zijn ook best veel dingen trouwens die gewoon in de praktijk getoetst worden natuurlijk. Hè? Dus in de voor verpleegkunde of zoiets heb je de handelingen die je moet kunnen verrichten. Die moeten op de werkvloer ook afgetoetst worden nadat je die e-learning hebt gevolgd bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: En zo is dat met cybersecurity ook zo. Dat is het leukste eigenlijk dat je dan zo'n phishing actie kan doen bijvoorbeeld. En eens kijken van
2: wat gebeurt er?
0: Als we nou eens zo'n mailtje versturen. Ja. Hoe goed is dan het effect geweest? En wat ik daar sterk aan vind, is dat je niet mensen op persoon aan het aftoetsen bent voor compliance, maar het niveau van jouw organisatie, zeg maar. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat ertoe doet. Doen wij het als organisatie in totaal relatief goed, zeg maar.
2: Ja.
0: En dat willen verbeteren.
2: Ja. Ik wil nog een laatste rondje mega super handige praktische tips zijn. Dat verplichten is natuurlijk fijn, want daarmee krijg je inderdaad het podium. Dat is mooi hoe je dat zei, Roderick. Het nadeel daarvan is dat er dan gelijk ook een soort van iets negatiefs omheen hangt. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je dat ombuigt en dat je het positief maakt? En dan lekker iets simpel concreets. En dan, nou ja, Isa zit al enorm te knikken. Dus je mag gewoon beginnen, Isa. Ja,
4: ja, een win-element.
2: Ja?
4: Ik denk dat het belangrijkste is dat er voor bepaalde hoogte, hoeveel mensen het hebben gevolgd. Dat wanneer er zoveel mensen het hebben gevolgd, er bijvoorbeeld een snoeppot uitgedeeld wordt.
2: Maar dat iedereen wint.
4: Ja,
2: een collectieve winst.
4: Ja, zeker.
2: Als we dit halen, taart of appels,
4: juist.
2: Veel zonde. Ja. Oké, okay. Ja, leuk. Roderick.
1: Ja, twee dingen. Humor en eerlijkheid. Als je het podium hebt, wees niet 100% van de tijd super serieus. Probeer ook wat lichtvoetigheid in te brengen. En tegelijkertijd wees ook heel eerlijk. Wij hebben wel sessies waarbij mensen zeggen, ja, maar als. Dan is het eerlijke antwoord. Je bent ambtenaar. Je hebt een eed afgelegd. Dit hoort bij de
3: moet
1: eet.
3: Gewoon, ja,
1: doe je het niet, heb een ander gesprek.
3: Ja.
1: Wees daar gewoon eerlijk over.
3: Okay, ja, dus wees eerlijk over het verplichten. Dat zei Tom eerder ook al. Ja. Je moet niet gaan sugarcoaten en allemaal een beetje omvloers. Nee, dat is gewoon, dat moet gewoon, punt. Tom.
0: Mij zou het zijn de impact zichtbaar maken. Omdat heel veel van deze onderwerpen vervallen in verplichte e-learning die je moet volgen. Maar die gaan over hele serieuze onderwerpen. Een heel simpel voorbeeld is de WWFT. We kennen allemaal de WFT. De WWFT is voor witwassen. Bijvoorbeeld, nou dat gaat nogal over iets, zeg maar. En als die e-learning dan gorddroge kilometers lange teksten is over wat allemaal de achtergrond daarvan is, ja, dan heeft dat weinig impact. Maar als je mensen het gevoel geeft van dat we bezig zijn, en net als met Know Your Customer of zoiets, dat we bezig zijn om te zorgen dat er geen fraude plaatsvindt, geen witwassen plaatsvindt, zeg maar.
3: Ja.
0: Ja, dat doet mensen die dat ding volgen veel meer dan het verplichte nummertje waar ik nou eenmaal doorheen moet stampen.
3: Ja, mooi. Nou, drie prachtige tips waar je mee aan de slag kan. En om dat nog even, nog meer dingen waar je mee aan de slag kan, eindigt Tom altijd met ons.
5: De impact van leren.
0: De impact van leren die vergroten we vandaag door te werken met synchroon en asynchroon leren tegelijk. En jullie kennen allemaal, als je niet weet wat synchroon en asynchroon is, je kennen allemaal synchroon zwemmen, waar iedereen netjes naast elkaar zwemt en dezelfde bewegingen maakt. Dan kun je je ook een voorstelling maken wat asynchroon is. Als we het over leren hebben, dan wil dat zeggen, leer je tegelijk. Of leer je ieder op een eigen tempo, maar wel samen. En we zien natuurlijk heel vaak dat je op je eigen tempo leert met e-learning die je zelf doet, los van anderen. Maar het voorbeeld wat net al gegeven werd rondom WeLearning is e-learning die je samen volgt. En dat is dus vaak asynchroon. En je hebt dus met die verplichte nummers heel vaak compliance training die je zelf als persoon moet volgen. Lukt het jou om dat te combineren met verdiepingssessies bijvoorbeeld die synchroon zijn, waarin je casuïstiek met elkaar kan bespreken en dat soort dingen, trek je daar de voordelen uit. Pak je dan ook asynchroon erbij, waarin je in kleine groepjes bijvoorbeeld of individueel aan thematiek werkt op je eigen tempo, op je eigen moment, op een moment dat voor jou relevant is, of je er ruimte voor hebt, en je gaat dat vervolgens in die sessies weer bespreken, dan maak je heel nuttig gebruik van alle media die je hebt, zeg maar, om zo'n leertraject goed te vervlechten. En zorg je er ook voor dat zo'n verplicht nummer eigenlijk past bij de ruimte die mensen hebben, in plaats van dat je het alleen maar soort van door hun strot heen duwt.
5: Lang leven leren, de podcast.
3: Ja, rest mij niks dan Isa Goossens te bedanken van Skillstaan, Roderick Molenaars van de Waterschap Vallei en Veluwe en natuurlijk Tom Bos, mijn fijne co-host, voor al zijn mooie inzichten. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
5: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstaan. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten. New Business Radio, voor business shapers.
1: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
6: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Met de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang.

op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
1: De laatste inzichten.
0: Nieuw Business Radio, voor business shapers.

0: new shoes.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
1: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.